dan gebeurt wat de Heer mij laat zien. Alle vrouwen die nog in het paleis van de koning van Juda zijn, worden weggevoerd naar de bevelhebbers van de koning van Babel. Dan zullen ze zeggen: ze hebben u bedrogen en overweldigd, die goede vrienden van u. Nu uw voeten wegzakken in de modder, trekken zij zich terug. Uw vrouwen en kinderen worden weggevoerd naar de Chaldeeën, en ook uzelf zult niet ontkomen. U wordt gevangen genomen door de koning van Babel, en deze stad wordt in as gelegd. Daarop zei Sedekia: als uw leven u lief is, laat dan niemand hier iets van te weten komen. Als de edelen toch van ons onderhoud zouden horen, en dan bij u komen en vragen: laat horen wat u tegen de koning gezegd hebt. Als u ons niets verzwijgt, zullen wij u niet doden. Of als zij vragen: wat heeft de koning gezegd? Dan moet u antwoorden: ik heb de koning gesmeekt om mij niet terug te sturen naar het huis van Jonathan om daar te sterven. Toen de edelen inderdaad bij Jeremia kwamen en hem trachten uit te horen, zei hij hun precies wat de koning hem had opgedragen. Ze moesten hem toen wel met rust laten, want niemand had het gesprek gehoord. Jeremia bleef in het kwartier van de wacht, totdat Jeruzalem werd ingenomen. Bij de inname was hij daar nog.

Jeremia. Hoofdstuk 39, versen 1 tot en met 18. In de tiende maand van het negende regeringsjaar van koning Sedekia van Juda was koning Nabucadnessar van Babel met heel zijn leger naar Jeruzalem gekomen en had de stad ingesloten. Op de negende dag van de vierde maand in het elfde jaar namen zij de stad stormenderhand in. De bevelhebbers van de koning van Babel namen plaats bij de middenpoort. Nergal-Sarezer, de opperbevelhebber, Sorsekim, de hofmaarschalk, Nergal-Sarezer, een hoge functionaris, en de andere bevelhebbers van de koning van Babel. Toen koning Sedekia van Juda en alle soldaten dit zagen, namen zij de vlucht. In de nacht wisten zij aan de kant van de koninklijke tuin door de poort tussen de beide muren de stad uit te komen en ze vluchtten de Araba in. Maar het leger van de Chaldeeën zette de achtervolging in en haalde Sedekia in op de vlakte van Jericho. Hij werd gevangen genomen en naar koning Nebukadnessar van Babel gebracht in Ribla, in het gebied van Hamat. Daar velde de koning van Babel het vonnis over hen. Sedekia's zonen liet hij voor zijn ogen in Ribla doden. Ook de edelen van Juda liet hij afslachten. Sedekia zelf liet hij de ogen uitsteken, in koperen ketenen slaan en wegvoeren naar Babel. De Chaldeeën staken het koninklijk paleis en de huizen van de bevolking in brand en sloopten de muren van Jeruzalem. Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, voerde de rest van de mensen gevangen naar Babel. De mensen die nog in de stad waren en degenen die naar hem waren overgelopen. Alleen de armsten van het volk, die geen eigen bezit hadden, liet Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, in het land achter en hij gaf hun wijngaarden en akkers. Met betrekking tot Jeremia gaf koning Nabucadnessar van Babel aan Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, het volgende bevel. Neem Jeremia onder uw bescherming. Zorg dat hem niets overkomt en doe alles wat hij vraagt. Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, gaf dit bevel door aan de hofmaarschalk Nebuzaradan, aan de opperbevelhebber Nergal-Sarezer en aan de andere bevelhebbers van de koning van Babel. Zij haalden Jeremia uit het kwartier van de wacht en vertrouwden hem toe aan Gedalia, zoon van Achikam, zoon van Safan, die hem mee naar huis nam. Zo bleef Jeremia bij het volk. Toen Jeremia nog in het kwartier van de wacht zat opgesloten, kwam dit woord van de Heer tot hem. Ga de Kusiet Ebed-Melek zeggen, zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Alles wat ik over deze stad heb gezegd, laat ik in vervulling gaan, tot zijn ondergang en niet tot zijn heil. Voor uw ogen zal het gebeuren. Maar u red ik op die dag, God spraak van de Heer. U wordt niet uitgeleverd aan hen voor wie u zo bang bent. Ik zal u redden. U zult niet vallen door het zwaard. U brengt het er levend af, omdat u op mij hebt vertrouwd. God spraak van de Heer.

Jeremia. Hoofdstuk 40, versen 1 tot en met 16. Het woord van de Heer kwam tot Jeremia, nadat Nabuzaradan, de commandant van de lijfwacht, hem in Rama had vrijgelaten. Deze had hem daar vastgeketend aangetroffen tussen de ballingen van Jeruzalem en Juda, die naar Babel werden weggevoerd. Hij liet Jeremia bij zich brengen en zei tegen hem: "De Heer, uw God, heeft de rampen die hij deze stad had aangekondigd, voltrokken en gedaan wat hij gezegd had. Omdat u tegen de Heer hebt gezondigd en niet naar hem geluisterd hebt, zijn deze rampen over u gekomen. Ik maak nu uw boeien los. Als u met mij naar Babel wilt gaan, doe dat gerust. Ik zal persoonlijk voor u zorgen. Als u niet met mij naar Babel wilt gaan, is dat ook goed. Het hele land ligt voor u open. U kunt gaan waar u wilt. Als u hier wilt blijven, kunt u naar Gedalja, zoon van Achikam, zoon van Safan, gaan, die door de koning van Babel is aangesteld als gouverneur over de steden van Juda. U kunt bij hem blijven, onder uw volksgenoten, of gaan waar u wilt." Daarop gaf de commandant van de lijfwacht levensmiddelen en geschenken aan Jeremia en liet hem gaan. Jeremia ging naar Gedalja, de zoon van Achikam, in Mispa, en bleef bij zijn volksgenoten die in het land waren achtergebleven. De officieren en manschappen die nog in het kampement waren, vernamen dat Gedalja, zoon van Achikam, door de koning van Babel als gouverneur was aangesteld en dat hij belast was met de zorg voor de armsten van het land. Mannen, vrouwen en kinderen die niet in ballingschap naar Babel waren weggevoerd. Jismaël, de zoon van Netanja, Jokanan en Jonathan, de zonen van Kariach, Seraja, de zoon van Tanchumet, de zonen van Ephai uit Netofa en Jezanja, de Maakatit, trokken met hun manschappen naar Gedalja in Mispa. Gedalja, de zoon van Achikam, de zoon van Safan, bezwoer hen: "Onderwerp u gerust aan de Chaldeeën. Blijf in het land en onderwerp u aan de koning van Babel. Het zal goed voor u zijn. Ikzelf blijf hier in Mispa, om te onderhandelen met de Chaldeeën die naar ons toekomen. U moet de wijn, de vijgen en de olie oogsten en in vaten doen. U kunt zich vestigen in de steden die u verkiest. Ook de Judeërs in Moab, Amon en Edom en overal elders hadden gehoord dat de koning van Babel een deel van de bevolking in Juda had achtergelaten en dat Gedalja, de zoon van Achikam, de zoon van Safan, als gouverneur was aangesteld. Zij kwamen uit de streken waar zij verspreid waren terug naar Juda, naar Gedalja in Mispa. Er werd een rijke oogst aan wijn en vruchten binnengehaald. Jokanan, zoon van Kariach, en de andere officieren in het veld kwamen naar Gedalja in Mispa en vroegen: "Weet u dat koning Baalis van Amon Jismaël, zoon van Netanja, heeft uitgestuurd met de opdracht om u te doden?" Maar Gedalja, zoon van Achikam, geloofde hem niet. Daarom deed Jokanan, zoon van Kariach, hem in Mispa in het geheim dit voorstel: "Laat mij mijn gang gaan. Ik zal Jismaël, de zoon van Netanja, doden zonder dat iemand het weet. Of wilt u dat hij u zal doden, zodat de Judeërs die zich rondom u hebben geschaard verstrooid worden en ook de rest van Juda te gronde gaat?" Maar Gedalja, zoon van Achikam, antwoordde hem: "Dat mag u niet doen. Wat u over Jismaël zegt, is niet waar."

0: zijn.
1: Jeremia. Hoofdstuk 41, versen 1 tot en met 18. In de zevende maand kwam Jismaël, de zoon van Netanja en zoon van Elisama, die van koninklijke afkomst was, met 10 man naar Gedalja, de zoon van Achikam, in Mispa. Ze zaten daar samen aan tafel. Toen Jismaël, zoon van Netanja, en zijn 10 handlangers plotseling opstonden en Gedalja, de zoon van Achikam, zoon van Safan, met het zwaard neerstaken. Zo vermoordde hij de man die door de koning van Babel als gouverneur van het land was aangesteld. Ook de Judeërs, die bij Gedalja in Mispa waren, en de soldaten van het Chaldeese garnizoen, doodde hij. Een dag na de moord op Gedalja, toen nog niemand het wist, kwamen er 80 mannen aan uit Sichem, Silo en Samaria. Ze hadden hun baard afgeschoren, droegen gescheurde kleren en hadden zich wonden toegebracht. Ze wilden in het huis van de Heer meeloffers en wierook aanbieden. Jismaël, zoon van Netanja, ging de stad uit, trad wenend op hen toe en zei: Welkom bij Gedalja, zoon van Achikam. Maar toen zij in de stad kwamen, slachtte Jismaël en zijn mannen hen af en wierpen hen in een regenput. Maar 10 van hen zeiden tegen Jismaël: Dood ons niet. Wij hebben op het land verborgen voorraden. Tarwe, gerst, olie en honing. Deze mannen spaarde hij dus, en hij doodde hen en hun gezellen niet. De put waar Jismaël de lijken van de vermoorde mannen inwierp, was de grote put die koning Asa had aangelegd tijdens de oorlog met koning Baasa van Israël. Jismaël, zoon van Netanja, gooide hem vol met de lijken. De hele bevolking van Mispa, ook de prinsessen en de mensen die in Mispa waren achtergebleven en die Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, aan de zorgen van Gedalja, zoon van Achikam, had toevertrouwd, werd door Jismaël, zoon van Netanja, gevangen genomen. Hij wilde ze meevoeren naar Amon. Toen Jokanan, de zoon van Kareach, en de andere officieren hoorden wat Jismaël, de zoon van Netanja, had aangericht, verzamelden zij hun manschappen en rukten tegen hem uit. Bij de grote vijver van Gibeon vonden ze hem. Toen de mensen die Jismaël uit Mispa had meegevoerd, Jokanan, de zoon van Kareach, en de andere officieren zagen, waren ze blij. Ze liepen onmiddellijk naar hem over. Jismaël zelf en 8 anderen wisten aan Jokanan te ontsnappen en vluchtten naar Amon. Jokanan, zoon van Kareach, en de officieren die hem vergezelden, aanvaarden vanuit Gibeon de terugtocht met de mannen, de vrouwen, de kinderen en de hovelingen, alle mensen die Jismaël, zoon van Netanja, na de moord op Gedalja uit Mispa had meegevoerd. Onderweg hielden ze halt in Gerut-Kimham, bij Bethlehem. Vanuit daar trokken ze naar Egypte. Uit vrees voor de Chaldeeën, vanwege de moord van Jismaël, de zoon van Netanja, op Gedalja, zoon van Achikam, die de koning van Babel tot gouverneur van het land had aangesteld.

Jeremia. Hoofdstuk 42, versen 1 tot en met 22. De officieren, onder wie Jochanan, zoon van Kariach, en Arzaja, zoon van Hosaja, en alle anderen, groot en klein, kwamen bij de profeet Jeremia en zeiden: Wij smeken u om tot de Heer uw God te bidden, voor ons die nog zijn overgebleven. Wij waren zeer talrijk. Nu zijn we maar met weinigen, zoals u zelf kunt zien. Vraag de Heer uw God, dat Hij ons wijst welke weg wij moeten gaan en wat wij moeten doen. De profeet Jeremia antwoordde: Goed, ik zal tot de Heer uw God bidden, zoals u verlangt. Ik zal u het antwoord van de Heer laten horen, zonder iets te verzwijgen.

en alle anderen groot en klein bij zich. En zei: Zo spreekt de Heer, de God van Israël, tot wie ik op uw verzoek heb gebeden. Als u in dit land blijft wonen, bouw ik u op en breek ik u niet af. Ik plant u en ruk u niet weg, want ik heb spijt over het kwaad dat ik u heb aangedaan. U hoeft de koning van Babel niet langer te vrezen. Vrees hem werkelijk niet, God spraak van de Heer. Ik ben bij u om u te redden en u uit zijn macht te bevrijden. Ik zal u genadig zijn, zodat hij u genadig zal zijn en u terug zal laten gaan naar uw land. Maar als u de Heer, uw God, niet gehoorzaamt en zegt: Wij blijven niet in dit land, wij gaan naar Egypte en daar blijven we. Wij willen geen oorlog meer zien, geen horengeschal horen en geen honger meer lijden. Luister dan naar het woord van de Heer. Iedereen die van Juda is overgebleven. Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Als u met alle geweld naar Egypte wilt gaan en daar wilt blijven, zal het zwaard waarvoor u zo bang bent u daar achtervolgen en u zult er de dood vinden. Iedereen die besloten heeft om naar Egypte te gaan en daar blijft, gaat dood door het zwaard, de honger en de pest. Niemand van hen ontkomt aan de rampen die ik stuur. Want, zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël, zoals mijn boosheid en mijn toorn zijn neergekomen op de inwoners van Jeruzalem, zo zal mijn toorn neerkomen op u, als u naar Egypte gaat. Een vloek zult u zijn, een schrikbeeld, een mikpunt van spot en van vernedering. En dit land ziet u nooit meer terug. De Heer heeft u dus gezegd: Iedereen die van Juda is overgebleven, ga niet naar Egypte. Ik heb u vandaag duidelijk gewaarschuwd dat u een grote misstap begaat. U hebt mij naar de Heer uw God gezonden en gevraagd: Bid voor ons tot de Heer onze God. Deel ons mee wat de Heer onze God zegt en wij zullen het doen. Maar nu ik u heb meegedeeld wat de Heer uw God mij heeft opgedragen, luistert u niet. Wees er dan ook van overtuigd dat u door het zwaard, de honger en de pest zult sterven in het land waar u wilt gaan wonen.

Jeremia. Hoofdstuk 43, versen 1 tot en met 13. Nauwelijks had Jeremia deze woorden namens de Heer, hun God, gesproken, of Arzaja, zoon van Hosaja, Jokanan, zoon van Kareach, en verschillende andere mannen schreeuwden hem brutaal toe: U liegt! De Heer onze God heeft u niet opgedragen om te zeggen dat wij niet naar Egypte mogen gaan om daar te blijven wonen. Baruch, zoon van Neria, heeft u tegen ons opgezet, omdat hij ons aan de Chaldeeën wil uitleveren, in de hoop dat zij ons doden of in ballingschap naar Babel wegvoeren. Jokanan, zoon van Kareach, de overige officieren en alle anderen wilden de Heer niet gehoorzamen door in Juda te blijven. Heel de rest van Juda werd door Jokanan en de overige officieren meegesleept. Degenen die uit de streken waar zij verspreid waren naar Juda waren teruggekeerd om daar te blijven. En ook de mannen, de vrouwen, de kinderen en de prinsessen die Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, had achtergelaten bij Gedalia, zoon van Achikam, zoon van Safan. Ook de profeet Jeremia en Baruch, zoon van Neria, namen zij mee. Zonder rekening te houden met het woord van de Heer, trokken zij naar Egypte en kwamen aan in Tachpanches. In Tachpanches kwam het woord van de Heer tot Jeremia. Neem een paar grote stenen en metsel die in het bijzijn van de Judeërs in de lemen vloer van het plein voor het paleis van de farao in Tachpanches. Dan moet u tegen hen zeggen: Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Ik ontbied mijn dienaar Nabucadnessar, de koning van Babel. Hij zal zijn troon plaatsen op de stenen die ik hier ingemetseld heb en er zijn koningstent opslaan. Hij zal Egypte verslaan. Wie voor de dood is bestemd, treft de dood. Wie voor de ballingschap bestemd is, treft de ballingschap. En wie voor het zwaard bestemd is, treft het zwaard. De tempels van de Egyptische goden laat hij opgaan in de vlammen. Hun godenbeelden verbrandt hij of voert hij mee. Iedereen haalt hij weg uit Egypte, zoals een herder de luizen uit zijn mantel haalt. Dan keert hij ongehinderd terug. De obelisken van de zonnetempel in Egypte slaat hij stuk. De tempels van de Egyptische goden legt hij in as.

Jeremia. Hoofdstuk 44, versen 1 tot en met 30. Dit woord kwam tot Jeremia voor al de Judeërs die in Egypte woonden, in de steden Migdol, Tachpanches en Nof, en in de streek van Patros. Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. U hebt zelf de rampen gezien die ik over Jeruzalem en de andere steden van Juda gebracht heb. Ze zijn nu een puinhoop waar niemand meer woont. Dat komt omdat ze mij door hun misdaden hebben uitgedaagd. Ze hebben offers gebracht en eer bewezen aan andere goden die zij niet kenden. Zij, u of hun voorvaderen. Steeds opnieuw heb ik mijn dienaren, de profeten, gezonden met de boodschap: laat die afschuwelijke praktijken achterwege, ik walg ervan. Maar ze hebben niet geluisterd en mij niet gehoorzaamd. Ze hebben zich niet bekeerd en zijn offers blijven brengen aan andere goden. Toen is mijn woede losgebarsten. Mijn woede is ontvlamd tegen de steden van Juda en de straten van Jeruzalem. Zo zijn ze de puinhoop en de wildernis geworden die ze nu zijn. Welnu, zo spreekt de Heer, de God van de machten, de God van Israël. Waarom doet u dit uzelf aan? Waarom wilt u de ondergang van de mannen en vrouwen, de kinderen en zuigelingen van Juda, zodat er niemand meer overblijft? Waarom daagt u mij uit met uw zelfgemaakte beelden en brengt u in Egypte, waar u nu woont, offers aan andere goden? Of wilt u zelf ook ten onder gaan en een vloek en een schande worden voor alle volken op aarde? Bent u dan het kwaad vergeten van uw vaderen, van de koningen van Juda en hun vrouwen, of wat u en uw vrouwen in Juda en in de straten van Jeruzalem hebben gedaan? Tot op de dag van vandaag heeft niemand berouw. Niemand vreest mij of leeft volgens de wet en de voorschriften die ik u en uw voorvaderen gegeven heb. Daarom, zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël, heb ik besloten om rampen over u te brengen. Heel Juda roei ik uit. De rest van Juda, die besloot naar Egypte te gaan om daar te wonen, vernietig ik. Ze gaan allemaal dood in Egypte door het zwaard en de honger. Ze worden een vloek, een schrikbeeld, een voorwerp van spot en van vernedering. Iedereen die in Egypte woont, straf ik door het zwaard, de honger en de pest, zoals ik met Jeruzalem heb gedaan. Van de rest van Juda, die in Egypte is gaan wonen, zal niemand ontsnappen of ontkomen. Niemand, behalve een enkele vluchteling, zal terugkeren naar Juda, hoe graag ze dat ook zouden willen. Maar alle mensen die in Patros in Egypte woonden, alle mannen die wisten dat hun vrouwen offers brachten aan andere goden, en de vrouwen die in grote aantallen aanwezig waren, antwoordde Jeremia: wij luisteren niet naar wat u ons in naam van de Heer hebt gezegd. Wij houden ons aan onze beloften. We brengen reukoffers en plengoffers aan de koningin van de hemel, zoals wij vroeger deden in de steden van Juda en in de straten van Jeruzalem. Wij en onze voorvaderen, onze koningen en edelen. Toen hadden wij eten in overvloed. Het ging ons goed en rampen kenden wij niet. Maar sinds wij daarmee zijn opgehouden, hebben wij aan alles gebrek en komen wij om door het zwaard en de honger. En de vrouwen voegden eraan toe: wij blijven reukoffers en plengoffers brengen aan de koningin van de hemel en koeken bakken met haar beeltenis erop. En dat doen wij met instemming van onze mannen. Toen zei Jeremia tegen alle aanwezigen die hem zo hadden geantwoord, tegen de mannen en de vrouwen:
Denkt u dat de Heer de offers vergeten is die u en uw voorvaderen, uw koningen, uw edelen en burgers in de steden van Juda en de straten van Jeruzalem hebben gebracht? Denkt u dat dit hem niets heeft gedaan? Hij kon die gruwelijke misdaden van u niet meer verdragen. Daarom is uw land geworden wat het nu is. Een puinhoop waar niemand meer woont. Een schrikbeeld, een vloek. U hebt door die offers tegen de Heer gezondigd en niet naar hem geluisterd. U hebt zijn wet, zijn voorschriften en bepalingen niet nageleefd. Daarom zijn nu deze rampen over u gekomen. Tegen de vrouwen zei Jeremia: luister naar het woord van de Heer. Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Vrouwen, u blijft bij wat u beloofd hebt. U zegt: wij houden de belofte die wij gedaan hebben. Wij brengen reukoffers en plengoffers aan de koningin van de hemel. Houd die belofte dan maar en kom haar na. Luister echter naar het woord van de Heer, mensen van Juda die in Egypte wonen. Ik heb bij mijn grote naam gezworen, zegt de Heer. In heel Egypte zal geen enkele Judeër nog mijn naam aanroepen of zeggen: zo waar de Heer God leeft. Want ik ben op hun onheil uit, niet op hun heil. Alle Judeërs in Egypte worden gedood door het zwaard en de honger en worden vernietigd. Slechts enkelen zullen aan het zwaard ontkomen en uit Egypte terugkeren naar Juda. Alle anderen die zich in Egypte hebben gevestigd, zullen ervaren wiens woord waar blijkt te zijn, het mijne of het hunne. Door dit teken zult u weten, God spraak van de Heer, dat ik u hier in deze plaats straf en dat mijn bedreigingen tegen u uitkomen. Zo spreekt de Heer: ik lever de farao Gofra, de koning van Egypte, uit aan de vijanden die hem naar het leven staan, zoals ik ook koning Sedekia van Juda heb uitgeleverd aan koning Nabucadnessar van Babel, de vijand die hem naar het leven stond.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden, voor al onze intenties. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Beste luisteraars, bidden wij nog samen driemaal het Jezusgebed met een vers uit het Lucas-evangelie, namelijk hoofdstuk 24, vers 51. En terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze aanbaden hem en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die werd opgenomen in de hemel, ontferm U over ons. Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die werd opgenomen in de hemel, ontferm U over ons. Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die werd opgenomen in de hemel, ontferm U over ons. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, wij hebben nu samen de rozenkrans van barmhartigheid gebeden. Moge Christus ons blijven begeleiden.

begon. Als een vader aan zijn kind, blijft u mijn trouw. Als ik twijfel.

Beste luisteraars, goede vrienden, welkom in het programma Heiligen Getuigen. En vandaag beginnen we met een nieuw project, een nieuw boek, met de titel Morgen zal het te laat zijn. Het leven van de heilige Pierre-Julien Aymard, apostel van de Eucharistie. En het boek is geschreven door Norman Pelletier, een pater van het Heilige Sacrament. En het boek is ook uitgegeven door uitgeverij Bethsaida. En we beginnen dit verhaal, dit boek, met een stukje uit de leefregel van de Congregatie van het Heilige Sacrament. En het gaat als volgt. Sterk getroffen door de godsdienstige onwetendheid en onverschilligheid heeft de heilige Pierre-Julien Aymard het antwoord gezocht op de noden van zijn tijd. Hij heeft het gevonden in de liefde van God, die op bijzondere wijze zichtbaar wordt in de gave van Christus in zijn Eucharistie. Door deze liefde gegrepen, heeft hij haar voor zijn tijdgenoten in het volle licht willen stellen. Tot daar dit stukje uit de leefregel van de Congregatie van het Heilige Sacrament, nummer 2. Het voorwoord. Enkele jaren geleden, op het Begijnhof in Amsterdam, kwam een man de kapel uit. Hij leek beduusd en zei tegen iemand die net naar binnen wilde gaan: "Wat gaat er een macht uit van dat witte rondje?" De man was niet religieus. Als toerist bezocht hij het Begijnhof en was dus ook even de kapel ingelopen. Daar was aanbidding gaande. Op het altaar stond een metalen voorwerp met daarin dat witte rondje. Een hostie die is geheiligd in de mis. De man wist dat niet, maar was er wel door geraakt. Nadat hij zijn ervaring met een vreemde had gedeeld, verliet hij het Begijnhof. Dat witte rondje kan iets met mensen doen. Zelf zag ik het voor het eerst in 2006 in een buitenlandse kerk, kort voordat ik katholiek zou worden. Er was net een eucharistieviering geweest. De priester plaatste een metalen houder, een monstrans, op het altaar en knielde een korte tijd. De bezoekers in de kerk knielden ook. Ik raakte onder de indruk, wellicht door de devotie van de anderen, maar ik begreep niet wat hier gaande was. Een maand later zag ik een monstrans in de Begijnhofkapel en daar werd mij uitgelegd wat dat was. In de jaren daarna werd mij duidelijk dat bidden bij een monstrans voor veel katholieken iets van vroeger was. Dat doen we niet meer. Tegelijk zag ik bij veel nieuwe katholieken van diverse leeftijden en zeker bij jongeren juist een grote belangstelling. Zij zagen aanbidding als een verlengstuk van de Eucharistie, als een gelegenheid tot een individuele en tegelijk gemeenschappelijke ontmoeting met de levende Heer. Op veel plaatsen zijn Eucharistie en aanbidding tot nieuw leven gekomen. Zo helpt een bisdom in Frankrijk parochies bij het ontwikkelen van een aanbiddingspraktijk. Het bisdom krijgt veel meer aanvragen dan het aan kan. Enerzijds is, in ons deel van de wereld, sprake van een grote kerkelijke leegloop en lijkt God verdwenen. Anderzijds zijn mensen op zoek naar innerlijke verdieping, zingeving en geestelijke gemeenschap. Het zou de Franse priester Pierre-Julien Aymard,
geboren 1811 en overleden in 1868, het zou hem bekend voorkomen. Destijds bezag hij de religieuze en morele ontreddering in zijn land na de revolutie en verzuchtte: de maatschappij heeft haar centrum van waarheid en naastenliefde verloren. Iedereen is geïsoleerd en in zichzelf gekeerd. Iedereen wil zelfvoorzienend zijn. Hij zag ook dat er nood was aan iets anders. Voor Aymar begon het antwoord in de Eucharistie en de aanbidding. Daar wordt de mens gevoed met de liefde van Christus en kan die vervolgens in het dagelijks leven in praktijk brengen. Om deze spiritualiteit onder de mensen te verspreiden, stichtte Aymar in een Parijse sloppenbuurt de Congregatie van het Heilige Sacrament. Die kent intussen vestigingen in veel landen, waaronder België en Nederland. Behalve de leden die zijn ingetreden, kent de congregatie ook buitenstaanders die zich verbinden als associé, om te leven volgens de spiritualiteit van Aymar. In dit boek schetst de Amerikaanse pater en sacramentijn Norman Pelletier met liefde en deskundigheid het bijzondere, moeilijke en inspirerende leven van de in 1962 heilig verklaarde Pierre-Julien Aymar en zijn doorleefde visie op het belang van de Eucharistie voor de wereld. Getekend Pater Jim Schilder, sacramentijn.

Inleiding. De romanschrijver Morris L. West beweerde dat hij geen smaak had voor stichtelijke verhalen, omdat die vaak meer fictie bevatten dan zijn romans en dat hij gerapporteerde wonderen wantrouwde. Hij beweerde verder dat een heilig persoon iemand is die er aan het eind van zijn leven in geslaagd is zijn karakter in overeenstemming te brengen met dat van Christus. Overeenstemming met de levenswijze van Christus is nooit volledig, meende hij. Het wordt nooit bereikt zonder wonden en littekens. Het leven van de heilige is een teken van tegenstrijdigheid. Deze woorden hebben als leidraad gediend bij het vertellen van het verhaal van de heilige Pierre-Julien Aymard, wiens leven, zo niet vol tegenstrijdigheden, dan toch soms raadselachtig is. Een leven dat een ongrijpbare persoonlijkheid onthult, dat de littekens vertoont van mislukkingen en teleurstellingen, maar dat ook vol is van moedig opnieuw beginnen. Deze biografie van de heilige Pierre-Julien Aymard is bestemd voor de algemene lezer. Het doel is een overzicht te geven van het leven en de zending van een man die vaak de apostel van de Eucharistie wordt genoemd. Hij stichtte de Congregatie van het Heilige Sacrament, een groep religieuze mannen met als doel het belang van de Eucharistie voor het christelijk leven te bevorderen. Hij was ook de stichter van een vrouwencongregatie, de Dienaressen van het Heilige Sacrament, met hetzelfde doel. In de 20e eeuw werd een lekeninstituut Servitium Christi opgericht om deze eucharistische spiritualiteit te delen. Ik hoop dat dit verhaal de lezer een indruk zal geven van de man Aymard en van zijn zending, van zijn vastbeslotenheid om ondanks ontberingen, tegenslagen en een zwakke gezondheid te reageren op de innerlijke stem die hem keer op keer riep om alles achter zich te laten en zich in onbekende wateren te begeven. God ging met hem mee en leerde hem hoe hij van een geestelijk leven dat gericht was op discipline, versterving en persoonlijke inspanning kon overstappen naar een weg die niet minder veel eisend was, maar die meer gericht was op God dan op zichzelf. Het was de weg van de liefde. We moeten beginnen met de liefde en dan tot de deugd komen door middel van de liefde van God, in plaats van de negatieve aspecten van onze ellende als uitgangspunt te nemen. Deze weg is gemakkelijker, korter en hartstochtelijker. Voor Pater Aymard werd de liefde van God geopenbaard en beschikbaar gesteld in de heilige Eucharistie. En dit inzicht vormde de basis van zijn spiritualiteit. Hij zag hoe de Eucharistie vormend moest worden voor christelijk discipelschap. Het Tweede Vaticaans Concilie herinnerde de kerk er inderdaad aan dat dit heilig mysterie vormend was voor de christelijke gemeenschap zelf, als een vierende gemeenschap, maar ook als een kerk van dienstbaarheid. Pater Aymard verkondigde, misschien meer door zijn leven dan door zijn geschriften, de kracht van de Eucharistie voor de vernieuwing van kerk en samenleving. In feite riep hij de mensen op tot een revolutie,
Hij zei: ik wil een revolutie in het geestelijk leven. Een revolutie op de kansel. Wij begaan een grote fout in het geestelijk leven. We leggen te veel nadruk op het negatieve. Het gaat juist om het tegenovergestelde. We hebben mensen genoeg laten bloeden. Mensen hebben voeding nodig. Ik heb getracht de reis te beschrijven van een man die leefde in een culturele, sociale en politieke context die totaal verschilt van de onze. De politieke geschiedenis van Frankrijk in de 19e eeuw is complex. Aymar leefde in de nasleep van de Franse Revolutie. De slag bij Waterloo in 1815 maakte een einde aan de expansionistische droom van Napoleon Bonaparte en bracht de koninklijke familie in Frankrijk terug op de troon. Maar de actie versnelde de revolutie van juli 1830. In 1848 volgde de Februari-revolutie, die van 1848 tot 1852 de Tweede Republiek inluidde, waarna van 1852 tot 1870 het Tweede Keizerrijk werd gevormd met Napoleon III. Politieke en sociale omwentelingen bleven in de 19e eeuw niet beperkt tot Frankrijk. Italië, dat naar nationale eenheid streefde, werd geconfronteerd met ernstige tegenstand van de kerkelijke staat en van andere koninkrijken in verschillende delen van het land. Het was ook de tijd van de grote hongersnood in Ierland, toen ontelbare Ierse mannen, vrouwen en gezinnen naar Amerika en Australië trokken, terwijl duizenden thuis bleven en de hongerdood stierven. In Groot-Brittannië was de Oxford-beweging in volle gang. John Henry Newman bekeerde zich en trad in 1845 toe tot de Rooms-Katholieke Kerk. In de Verenigde Staten leidde na de dood van de eerste en enige gekozen bisschop, John Carroll van Baltimore, in 1815, een golf van anti-katholieke gevoelens tot het in brand steken van kerken in Boston en Philadelphia in 1834 en 1844. Vervolgens beleefde het land een verschrikkelijke burgeroorlog van 1861 tot 1865. In diezelfde periode werd in India de Britse Oost-Indische Compagnie ontbonden en werd het land onderdeel van het Britse Rijk. Het was een overgangsperiode in de geschiedenis waarin Europese natiestaten worstelden om hun geografische en politieke identiteit te vormen. Slechts weinigen slaagden erin dit op vreedzame wijze te doen. In feite viel het verbond tussen troon en altaar uiteen met blijvende traumatische gevolgen. Elk tijdperk kent zijn crisis. Of die nu politiek, sociaal of religieus is, maar elk tijdperk brengt ook belangrijke persoonlijkheden voort, te midden van beroering en overgang. De 19e eeuwse kerk in Frankrijk leek overmatig vruchtbaar, omdat ze rijk gezegend was met opmerkelijke mensen, van wie velen religieuze gemeenschappen stichten. In de 19e eeuw werden de oblaten van de onbevlekte maagd Maria opgericht door Monseigneur de Mazinot. De zusters van de Goede Herder door Maria Euphrasia Pelletier. De Sociëteit van het Heilig Hart van Jezus door Madeleine Sophie Barra. De Sociëteit van Maria, de Maristen,
door Jean-Claude Marie Collin en die van het Instituut van de Broeders Maristen door de heilige Marcellinus Champagnat. De kleine zusters van de armen door Jean Jugon, om er maar enkele te noemen. Pierre-Julien Aymard neemt zijn plaats in tussen de heiligen en stichters van de oudste dochter van de kerk, zoals Frankrijk eeuwenlang werd genoemd. Deze korte biografie is een eerbetoon aan de geest van Aymard, in de hoop dat de Eucharistie die hem fascineerde en zijn leven inspireerde, ons eigen gelovige antwoord mag stimuleren op Gods voortdurende, soms zachte en soms krachtige uitnodiging tot liefde en dienstbaarheid. Dit verslag van de geestelijke reis van Pierre-Julien Aymard pretendeert geenszins volledig te zijn, noch het laatste woord over dit onderwerp te spreken. Die taak wordt overgelaten aan meer competente schrijvers. Veel van het materiaal op deze bladzijden is vrijelijk ontleend aan twee eerdere biografieën die in het Frans zijn geschreven. De ene door pater Georges Troussier, pater Sacramentijn, en de andere door monseigneur Francis Trochu, alsmede aan de uitgebreide correspondentie van Pierre-Julien Aymard met leden van zijn twee congregaties, met zijn vele lekenvrienden en met zijn zussen. Tot op heden is het meest wetenschappelijke werk over de beginjaren van pater Aymard en zijn congregatie verricht door pater Donald Cave. Aymard's spirituele reis is vastgelegd door het inzichtelijke werk van pater Hervé Thibault en pater Lauréat Saint-Pierre, allen paters sacramentijnen. Dit werk heeft moedig de grenzen van het Aymard-onderzoek verlegd. Een uitvoerige biografie in het Frans werd gepubliceerd door pater André Guiton. In Italië heeft pater Manuel Barbiero een opmerkelijk proefschrift over Aymard geschreven. Ik ben hen dankbaar voor hun bijdragen aan een betere bekendheid van Pierre-Julien Aymard en voor het feit dat zij mijn taak hebben vergemakkelijkt. Een persoonlijk woord van dank gaat uit naar Robin Johnson, wiens bekwame redactie heeft geleid tot een grotere helderheid van gedachte en stijl. En naar pater Donald Cave, die er nauwgezet op toezag dat ik nooit te ver afdwaalde van de historische nauwkeurigheid. Dank ook aan iedereen die dit werk heeft aangemoedigd, en het bijzonder aan hen die de noodzaak inzagen om het verhaal van de heilige Pierre-Julien Aymard te vertellen in een eenvoudige, verhalende stijl voor het grote publiek.

Deel 1. En dit deel begint met een uitspraak of een quote van de heilige Pierre-Julien Aymar zelf van september 1854. En dit luidt: ik wil iets groots doen voor de glorie van God en voor het heil van mijn broeders. Hoofdstuk 1. Altijd onderweg. De commissaris van politie riep naar de omstanders dat ze zich moesten gedragen en geen herrie moesten schoppen. Even kalmeerden de demonstranten, maar al snel, als een golf die langzaam in kracht en sterkte toeneemt voordat hij op de kust breekt, kwamen hun stemmen tot uitbarsting in één enkel refrein: neem onze heilige niet weg! De inwoners van het dorp Lamur, genesteld in de uitlopers van de Franse Alpen, maakten luidkeels bezwaar tegen het weghalen van het lichaam van pater Aymar van het plaatselijke kerkhof. Dat de demonstratie niet gewelddadiger werd, was vooral te danken aan de aanwezigheid van de commissaris van politie. Hij had van de burgemeester de opdracht gekregen, koste wat kost, de openbare orde te handhaven. De prefect van de regering zelf had duidelijk te kennen gegeven dat gewapende bewakers zo nodig zouden ingrijpen om verstoring van de openbare orde te voorkomen bij de toegestane verwijdering van het stoffelijk overschot van de stichter van de congregatie van het Heilige Sacrament. Het verzet werd geleid door de secretaris van de burgemeester op aanmoediging van de geadopteerde zus van pater Aymar, de enige overgebleven verwante. Zij had Lamur verlaten om dit pijnlijke incident niet te hoeven meemaken. De volgelingen van pater Aymar hadden na de dood van zijn zus Marianne de autoriteiten verzocht zijn lichaam over te brengen naar Parijs, waar de congregatie juist een speciale plaats had ingericht in de nieuwe kapel van haar moederhuis. Zodra de inwoners van Lamur van het verzoek in kennis waren gesteld, ontstond er publieke verontwaardiging en spraken zij hun afkeuring uit over de diefstal van hun heilige. Pater Aymar was geboren en getogen in Lamur. Hij was er vaak terug geweest om zijn zussen te bezoeken en om de mis op te dragen in de dorpskerk waar hij gedoopt was. De inwoners van Lamur hadden hem persoonlijk gekend. Velen hadden zijn begrafenis bijgewoond bij de ingang van de begraafplaats van de kerk, waar de arbeiders nu aan het graven waren om de zware loden kist te verwijderen die de eikenkist bevatte met de stoffelijke resten. Ze waren vastbesloten die resten niet zonder slag of stoot af te staan, ongeacht de belofte van de burgemeester om de overbrenging zo vreedzaam mogelijk te laten verlopen. Het rumoer van de huisvrouwen, kinderen en gewone arbeiders begon op het moment dat de eerste schop de aarde raakte om 4:00 die middag en ging door als een Grieks koor tot de kist 3:00 later onder begeleiding de stad uit werd gebracht. De datum was 27 juni 1877, minder dan 10 jaar na de dood van pater Aymar. In 1868 was hij van Parijs via Vichy en Lyon naar Lamur gereisd, zonder zich bewust te zijn van de ernst van zijn ziekte. Zijn eigen priester en religieuze roeping was het resultaat geweest van een lange spirituele reis. Zijn apostolische ijver had hem ertoe gebracht verschillende keren naar Rome te varen, om goedkeuring te verkrijgen voor zijn pasgestichte religieuze congregatie. Hij had gereisd in koetsen en treinen om cenakels,
dat zijn centra van eucharistische devotie op te richten in verschillende delen van Frankrijk. Hij reisde voortdurend om te prediken over de liefde van God, die zich openbaarde in het Heilige Sacrament. Zelfs de dood had hem niet tot stilstand kunnen brengen. Belangrijker echter was de geestelijke reis van deze Franse priester, die het onderwerp is van dit verhaal. Het is een getuigenis van een man die een erfenis naliet van geestelijke waarden, gebaseerd op zijn trouw aan de wil van God. De verontwaardiging van de eenvoudige dorpsbewoners van Lamur getuigde van hun genegenheid voor hem en van de heiligheid die men hem toedichtte. Het was diezelfde genegenheid voor haar geliefde stichter die de congregatie van het Heilige Sacrament ertoe had aangezet het lichaam van haar geestelijke vader terug te brengen binnen de congregatie. Hoofdstuk 2. De reis wordt verbeeld. Opgroeien in Lamur. Pierre-Julien Aymar werd in 1811 geboren in het Franse stadje Lamur. Hij was het enige overlevende kind uit het tweede huwelijk van zijn vader met Marie-Madeleine Pellors. Zijn stiefzus Marianne, uit het eerste huwelijk, woonde bij hen. Zij was uit dat huwelijk het enige kind dat volwassen werd. De ouders adopteerden later nog een dochter, Nanette. Pierre-Julien's vader was een hardwerkende man en een vroom christen. Naast zijn reguliere kerkelijke plichten had hij zich ingeschreven bij een eucharistische vereniging met veel aandacht voor strenge boetvaardigheid. In feite ademde het religieuze leven in Frankrijk in die tijd nog de lucht van het jansenisme, een religieuze stroming die de godsdienst op een zeer harde en bekrompen manier voorstelde door overdreven nadruk te leggen op de rol van zonde en lijden, pijn en opoffering. De vader van Pierre-Julien voedde zijn geloof met dit soort spiritualiteit. Hij had veel geleden onder het verlies van zijn eerste vrouw en 6 kinderen uit dat huwelijk. En ook onder de dood van de eerste 3 kinderen van zijn tweede vrouw, voordat Julien was geboren. Deze harde realiteit liet hem niet ongeschonden. Vader Aymar was nooit rijk, maar hij slaagde erin door vindingrijkheid en hard werken een respectabel bestaan op te bouwen. Toen hij een nieuw leven begon in Namur met Marie-Madeleine Pellors, probeerde hij de eindjes aan elkaar te knopen door messen, scharen en allerlei gereedschappen te slijpen. Al snel had hij genoeg geld verdiend om voor zijn werk een ruimte te huren in een pand aan de Rue du Breuil. Enige tijd later kocht hij het pand ernaast, waar hij een kleine maar winstgevende olieperserij vestigde. Dat ging zo goed dat hij iemand in dienst kon nemen om hem te helpen. De olie werd gemaakt door walnoten te persen onder een grote slijpsteen die door een ezel werd rondgedraaid. Het was een fatsoenlijke broodwinning en het leverde genoeg op om zijn gezin te onderhouden. Een vrouw, een dochter, een geadopteerd meisje en zijn laatste kind, Pierre-Julien, op wie hij zijn hoop voor de toekomst van het gezin had gevestigd. Opgroeien in Lamur was opwindend voor de jonge Pierre-Julien. Lamur was toen, en is dat nu nog, de belangrijkste stad van de streek door zijn ligging en zijn handel. Toen Pierre-Julien door de straten van dit pittoreske gehucht liep, dat omringd werd

0: Er gebeurde buiten weinig dat onopgemerkt voorbij ging aan dit nieuwsgierige kind. In de Rue du Breuil, die de stad Gap in het zuiden verbond met de grotere stad Grenoble in het noorden, was het altijd druk. Beste luisteraars, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek Morgen zal het te laat zijn, het leven van de heilige Pierre-Julien Aymard, apostel van de Eucharistie. Wij danken u van harte voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariathonmaand.

Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van de Kerkleraars. In de uitzending van vandaag hebben we het opnieuw over Catharina van Siena. In een eerdere uitzending hebben we het gehad over haar leven. Hebben we ook een brief van haar gelezen, want ze had een grote correspondentie met de belangrijke personen eigenlijk, zowel kerkelijk als politiek van haar tijd, voor wie ze soms een levend geweten vormde. En vandaag gaan we wat dieper in op haar mystieke ervaringen, haar band met de Eucharistie en ook haar doctrine. Want ze is natuurlijk een kerklerares, omdat haar leer relevant is voor de kerk van alle tijden. Sint Catharina van Siena werd geboren in de 14e eeuw als jongste van 25 kinderen. Meer bepaald in het jaar 1347, vlak voor de grote uitbraak van de zwarte dood van de pest die heel Europa teisterde. Ze toonde van jongs af aan een uitzonderlijke religieuze toewijding. En ze had een heel aangenaam karakter. Op 6-jarige leeftijd had ze haar eerste visioen van Christus en op 7-jarige leeftijd legde ze reeds een belofte van eeuwige kuisheid af. Ondanks de druk van haar familie om te trouwen, koos ze radicaal voor een leven met Christus en met Christus alleen. En zo werd ze op 15-jarige leeftijd toegelaten tot de Mantellaten, een tak van de derde orde van de Dominicanen. Na jaren van gebed, ook wel afzondering, boetedoening en mystieke ervaringen, riep Christus haar op tot een actieve rol in de wereld. Ze verzorgde zieken, maar bracht ook vrede tussen strijdende partijen, schreef vurige brieven aan geestelijke en wereldlijke leiders en ze heeft onvermoeibaar gestreden voor de hervorming van de kerk. In een moeilijke tijd voor de kerk en voor de hele bevolking, een tijd van pest en hongersnood, oorlog en kerkelijke verdeeldheid, wist zij zelfs paus Gregorius de 11e te overtuigen om terug te keren van Avignon naar Rome. Tot aan haar dood in 1380, op 33-jarige leeftijd, bleef ze een bron van inspiratie, gebed en kracht voor de alle mensen die ze kende. Ze had een hele grote liefde voor de zielen. En ook na haar dood is zij van enorm belang gebleven voor de gelovigen. Ze werd later heilig verklaard en in 1970 uitgeroepen tot kerklerares als toonbeeld van vrouwelijke wijsheid, mystiek en geestelijk leiderschap door Paulus VI. En het is ook met de woorden van Paulus VI dat we deze uitzending zullen beginnen. Op 4 oktober 1970 zei Paulus VI in de Sint-Pietersbasiliek tijdens de plechtigheden waarbij Catharina van Siena tot kerklerares werd uitgeroepen het volgende. Voor ons is Catharina de mystica van het mens geworden woord, bovenal van de gekruisigde Jezus. Ze zag het bloed van de Verlosser voortdurend vloeien in het offer van de mis en in de sacramenten. We kunnen dus zeggen dat Catharina de mystica was van het mystieke lichaam van Christus, dat wil zeggen van de kerk. De kerk, zo zei ze, is niets anders dan Christus zelf. Wat een diep respect en liefde had zij dan ook voor de paus. In hem zag ze de zoete Christus op aarde. Hem komen kinderlijke genegenheid en gehoorzaamheid toe, want wie ongehoorzaam is aan Christus op aarde, die Christus in de hemel vertegenwoordigt, deelt niet in de vruchten van het bloed van Gods Zoon. Op 30 april 1964, op haar feestdag, noemde de paus haar nog de nederige geleerde, onverschrokken Dominicanes die de paus en de kerk lief had met een geestkracht en grootheid die niemand heeft geëvenaard. En tijdens de algemene audiëntie op diezelfde dag benadrukte hij: Catharina is de heilige die uitblinkt door haar liefde voor de kerk en in het bijzonder voor het pausdom. In diezelfde toespraak gaf hij aan dat Catharina de kerk lief had zoals die werkelijk is. Niet alleen in haar geestelijke, mystieke dimensie, maar ook in haar historische, institutionele, tastbare en menselijke realiteit. Ze hield alles bijeen. En tegelijkertijd sprak zij, zoals Paulus VI zei, vrijuit en onomwonden over misstanden binnen de kerk van haar tijd en riep zij op tot hervorming. Veel van deze woorden van de heilige Paulus VI hebben we ook al aangehaald in de eerdere uitzending, maar ze zijn heel belangrijk om te begrijpen wie de heilige Catharina was en van waaruit zij leefde. Catharina's omgang met Jezus, het mens geworden woord, is uitzonderlijk, zelfs onder de heiligen die bijzondere visioenen of gaven hebben ontvangen.
Hij wandelde soms letterlijk met haar mee en bad samen met haar het getijdengebed. Bij het Eer aan de Vader boog zij zich dan naar hem toe en zei: Eer aan de Vader en aan u en aan de Heilige Geest. Jezus kwam haar bezoeken, vaak vergezeld door Maria Magdalena, Paulus, Johannes, Jacobus of Dominicus. Ze spraken met haar in de tuin of op haar kamer en zaten bij haar op het bed om te spreken, om te converseren. Soms hoorde zij het gezang van de heiligen in de hemel en zei ze dat de mooiste stemmen toebehoorden aan hen die het meeste van Christus hielden. De stem van Maria Magdalena stak er volgens haar bovenuit, krachtig en schitterend. Katharina voelde zich sterk verwant met haar, omdat ze zichzelf ook als boetelinge, als penitente beschouwde. En ik lees nu uit een boek over de kerkleraars, geschreven door de kapucijn Christopher Rangers en Dr. Matthew Bunsen, die zich beide in de kerkleraars hebben verdiept en een boek hebben geschreven dat een heel opstand heeft verkregen van de kerk. Ze schrijven over de mystieke ervaringen van de heilige Katharina van Siena als volgt. Elke ziel die zich tot God wendt, maakt op een bepaald moment mystieke ervaringen mee. Momenten die nauwelijks te beschrijven zijn. De ontmoeting tussen schepper en schepsel is omhuld met geheim en paradox. Pijnlijk en vreugdevol. Pijnlijk omdat het onvolmaakte schepsel de nabijheid van de volmaakte schepper nauwelijks aan kan. Maar vreugdevol omdat God het uiteindelijke doel is van de mens. En iedere mens bewandelt hier een uniek pad in. Geen geestelijk begeleider kan met zekerheid de wegen van de Heilige Geest doorgronden. Wanneer iemand iets ervaart dat boven het gewone uitstijgt, noemen we die persoon een mysticus. En zo was de heilige Katharina van Siena een mystica in de volle zin van het woord. Wie haar ervaringen enkel wil verklaren op een natuurlijke manier of ze wegwuift als overdrijving, doet haar geen recht. Beter is het om eenvoudigweg te erkennen dat ze mystiek was en dat Gods wegen niet volledig te doorgronden zijn. In 1370 beleefde Katharina een bijzonder keerpunt. Ze zei tegen haar biechtvader: Denk je niet dat ik een ander mens ben geworden? In dat jaar vond haar hart een ruil met Christus plaats. Hij nam haar hart weg en gaf haar het zijne in de plaats. Ook heeft ze in dat jaar haar mystieke dood beleefd. 4 jaar eerder had ze haar mystiek huwelijk met Christus ervaren. Daarbij leidde Maria haar bij de hand naar Jezus, die haar een ring gaf, die zij altijd bleef zien, al was die voor anderen onzichtbaar. En 5 jaar na 1370, na de hartenruil, ontving zij onzichtbare stigmata. Op 1 april 1375, in de kerk van de heilige Christina in Pisa, ontving zij na de communie de stigmata, de wonden van Christus, maar nu zichtbaar aan handen, voeten en zijde. Ze vroeg God of deze tekenen voor anderen onzichtbaar mochten blijven, wat ook gebeurde. Zo'n 15 maanden voor haar dood kreeg ze ook de doornenkroon, die zij zelf op haar hoofd drukte. Onzichtbaar, maar wel pijnlijk. Tijdens haar mystieke dood was ze ogenschijnlijk overleden. Haar hart stopte, ze ademde niet meer. Rond haar bed stonden vrienden te bidden en te huilen. Er werd al gesproken over haar begrafenis. Maar na enkele uren kwam ze tot leven, toen haar hand op de borst van een zieke broeder werd gelegd en diens bloeding stopte. Katharina huilde daarna 2 dagen. Ze vertelde aan de zalige Raymond van Capua dat haar hart was gebroken van liefde voor Christus en dat haar ziel 3 rijken had gezien. De hel, het vage vuur en de hemel. Ik zag de pijnen van de hel en van het vage vuur. Zo groot dat geen mensentong ze kan uitdrukken. Maar ik zag ook de heerlijkheid van mijn goddelijke bruidegom en de vreugde van de hemel,
die me doet walgen van alles wat werelds is. Ze wilde blijven, maar Christus zei haar: Dochter, er zijn nog vele zielen die ik via jou wil redden. Daarom stuur ik je terug. Vanaf dat moment begon ze ook actiever de wereld in te trekken. Haar liefde voor de zielen was echt bovennatuurlijk. Ze beminde iedere persoon heel innig en heel persoonlijk. De auteurs schetsen het zo: als je wilt begrijpen hoeveel de heilige Catharina om de zielen gaf, stel je dan een persoon voor over wie jij je ooit het meest zorgen hebt gemaakt. Iemand wiens problemen je hart doorboorden. Een persoon die bij je opkwam zodra je 's ochtends je ogen opende en die je pas weer losliet in het laatste vage moment voor je in slaap viel. Je maakte je zorgen, je dacht na, je bad. En als je je machteloos voelde, bad je nog meer. Soms tot uitputting, voor de redding, gezondheid of veiligheid van die persoon. En zo, op die manier, hield Catharina van iedereen. Haar hart omvatte iedereen op die manier, vooral met het oog op hun zielenheil. Niemand was voor haar onbelangrijk. Ze kon zich niet onverschillig of lauw opstellen tegenover wie dan ook. Ieder mens deed ertoe. En daarom ging ze juist naar misdadigers toe, bezocht ze hen en bad ze voor hen. En daarom kon ze ook schrijven aan de vredekoningin Johanna van Napels: Lieve moeder, ik hecht evenveel waarde aan uw ziel als aan de mijne. Catharina zette zich zonder aarzeling en met vreugde in voor iedere mens in nood, lichamelijk of geestelijk. Haar leven was één levend getuigenis van de geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid. Soms leek Catharina uitgeput, half dood, maar dan stond ze ineens weer op met vernieuwde kracht totdat haar taak erop zat. Pas dan zakte ze weer terug op haar eenvoudige houten bed, want ze had eigenlijk ook een heel slechte gezondheid. Eens dacht ze, terwijl ze doodmoe was, aan een vrouw in grote nood. Ze verzamelde kleding en voedsel, bijna 50 kilo, en droeg het nog voor het ochtendgloren naar haar huis. Maar deze keer begaven haar krachten het op de terugweg. Strompelend en kruipend bereikte ze haar huis, terwijl ze de Heer op een liefdevolle, vertrouwde toon berispte: Hebt u me nu weer zo belachelijk gemaakt? Catharina kende en beminde ieder lid van haar geestelijke familie alsof het haar enig kind was. Want ze had vele volgelingen rondom haar, waaronder haar moeder en haar eigen biechtvader. Ze bezat een bijzondere gave. Ze zag de ziel van een mens in al haar schoonheid of haar verdorvenheid. Soms raakte ze in extase bij het zien van een ziel in staat van genade, zoals wij ontroerd kunnen zijn door een prachtig landschap of een lief en vrolijk kind. Ze wist precies wat haar geestelijke kinderen deden, vooral als iemand een grote geestelijke overwinning of nederlaag had geleden. Toen haar broer in een verre stad een zware zonde beging, rook zij plots een overweldigende stank. Ze confronteerde hem bij terugkomst en spoorde hem aan zich snel te bekeren. In Avignon was de geestelijke bedorvenheid van het pauselijke hof soms letterlijk ondraaglijk voor haar. Toen een ogenschijnlijk deugdzame dame haar bezocht, kon Catharina haar nauwelijks verdragen. Later bleek deze vrouw de minares van een priester te zijn geweest. Overzonde, zei Catharina, zondigen is menselijk, maar in zonde blijven leven is duivels. Haar geestelijke kinderen voelden zich diep door haar bemind. Ze eerbiedigden haar heiligheid, vertrouwden op haar wijsheid, want ze wisten, haar leraar was Christus zelf. Steeds meer mensen noemden haar liefdevol moedertje, mamina of mijn kleine moeder. Zelfs oudere priesters, geleerden en invloedrijke figuren. Maar haar lichamelijke zorgen moesten zeker niet onderdoen voor haar geestelijke zorgen. Groot was haar zorg voor armen en zieken. Ze gaf alles wat ze had, haar tijd, haar energie, haar bezit. Meer zelfs dan haar vrijgevige familie, tot frustratie van haar vader, die op den duur zelfs spullen opborg om haar vrijgevigheid af te remmen. Toen ze haar mantel een keer weggaf, werd ze eraan herinnerd dat in Siena alleen vrouwen van twijfelachtige reputatie zonder mantel op straat kwamen. Haar antwoord was helder: Ik loop liever zonder mantel dan zonder naaste liefde.
Haar liefde voor de armen deed denken aan die van de heilige Franciscus van Assisi, net als haar vurige liefde voor Christus, de Eucharistie, het priesterschap, de kerk en de paus. Het is dan ook passend dat paus Pius XII haar in 1939 samen met de heilige Franciscus tot patroon van Italië benoemde. Eén keer leverde haar extreme vrijgevigheid een tastbaar wonder op. Catharina gaf regelmatig wijn uit een groot vat aan de armen. Haar familie begon er later ook zelf van te drinken. Het vat leek eindeloos gevuld te blijven, tot het moment dat het werd leeggetapt voor een nieuwe wijn. Toen bleek dat het vat al lange tijd kurkdroog was. Soms kon Catharina zieken genezen waar dokters faalden. Haar gebed of aanraking bracht aan genezing. Zo redde ze onder andere Matteo, het hoofd van het hospitaal van barmhartigheid, Frassanti, een broeder die op sterven lag, de zalige Raymond en Bartolomeo, beide door de pest getroffen, en Stefano, die hoge koorts had. Zelfs haar moeder Lapa bracht ze naar verluid terug uit de dood. Terwijl iedereen dacht dat Lapa gestorven was en voorbereidingen trof voor de begrafenis, bleef Catharina onophoudelijk bidden. Heer, mijn God, bad ze. Zijn dit dan de beloften die u mij hebt gedaan, dat niemand uit mijn familie verloren zou gaan? En nu sterft mijn moeder zonder de sacramenten. Ik blijf hier zolang ik leef, totdat u haar levend aan mij teruggeeft. Lapa begon te bewegen, stond op en leefde nog tot haar 89ste. Catharina zorgde ook voor de mensen die door iedereen geweerd werden. Zo was er een lepra-patiënte, Tekka, die werd verwaarloosd in het Melaatse hospitaal San Lazzaro. Catharina ging naar haar toe, omhelsde haar en kwam elke dag, 's ochtends en 's avonds. Tekka werd op den duur veel eisend en spottend. Maar Catharina bleef komen. Lapa kreeg gelijk toen haar dochter tekenen van lepra aan haar handen kreeg. Toch bleef Catharina voor Tekka zorgen, tot haar dood. En na haar dood waste Catharina haar lichaam en bereidde het voor op de begrafenis. Daarna verdwenen alle tekenen van besmetting van Catharina's handen. Andrea, een lid van de Mantellaten, de vrouwelijke tak van de Dominicanen, had borstkanker. Haar wonde rook ondraaglijk. Catharina verzorgde haar trouw en overwon haar eigen walging door haar gezicht op de etterende wonden te leggen, totdat ze haar afkeer had overwonnen. Later begon Andrea haar echter te haten en beschuldigde Catharina van een onkuis leven. En ze werd openlijk beschimd door haar medezusters. Maar Catharina bleef kalm en antwoordde zachtmoedig: zusters, ik verzeker jullie, door Gods genade ben ik maagd. Lapa, de mama van de heilige Catharina, verbood haar om nog langer te gaan naar die Andrea die, misschien uit een zekere jaloezie, Catharina belasterde. Lapa verbood Catharina zelfs nog langer te gaan en dreigde haar niet langer als een dochter te beschouwen, omdat het zo vernederend was. Catharina antwoordde daarop: moeder, verwacht u dat God zijn barmhartigheid voor zondaar zou opgeven vanwege ondankbaarheid? Moet ik haar dan opgeven nu ze misschien alsnog tot inzicht komt? En Andrea bekeerde zich, toen ze een licht om Catharina zag en haar gezicht straalde van hemelse schoonheid. Ze beleed publiekelijk haar zonde en dat ze door de duivel misleid was. Toch bleef de afkeer van de stinkende wonden Catharina soms overvallen. Op een dag dronk ze de schaal met etter en spoelwater leeg, vastbesloten om haar afkeer te overwinnen. En later zei ze daarover: nooit heb ik iets gedronken dat zo zoet was. Niet lang daarna verscheen Christus aan haar en liet haar drinken uit de wonden in zijn zijde. Vanaf dat moment voelde ze zo'n overvloed aan genade dat ze niet langer voedsel wilde of kon eten. Men noemde haar voortaan de heilige. Heel bijzondere ervaringen van de heilige Catharina, die voor de meesten onder ons waarschijnlijk ons petje te boven gaan en die zelfs bij niet veel heiligen zijn voorgekomen. We gaan nu luisteren naar een stuk muziek
en hebben het dadelijk nog verder over haar liefde voor de zielen en haar liefde voor de Eucharistie.

En welkom terug, beste luisteraars in het programma De Kerkleraars, waar we vandaag spreken over de heilige Catharina van Siena. Catharina was een mystieke heilige, de mystica van het mens geworden woord en de mystica van de kerk, van het lichaam van Christus. We hebben zo net al gehoord hoe ver zij ging in haar daden van naastenliefde, compleet voorbijgaand aan zichzelf, om ook zeer ondankbare mensen te dienen in navolging van Christus. Ze had een grote liefde voor iedere mens, maar haar grootste liefde was voor de zielen zelf. Voor haar was de onzichtbare wereld echter dan de zichtbare. De ziel verbindt iedere mens met Christus, voor wie zij alles over had. Ze zei oprecht dat ze graag zou sterven voor de redding van één enkele ziel. Na een visioen van een ziel in staat van genade zei ze: Vader, als u de schoonheid van een ziel kon zien, zou u zonder aarzeling 100 keer uw leven geven voor haar redding. Ze had deze ziel mogen zien nadat haar gebed de ziel van een vrouw genaamd Palmerina had gered. Een vrouw die Catharina haatte, maar die tijdens haar ziekte liefdevol werd verzorgd. Kon ik al het lijden ter wereld maar verzamelen en zelf dragen. Dat was haar roeping, vereniging met de gekruisigde Christus en liefde voor iedere ziel die hij had verlost. Nu zullen we stilstaan bij haar bijzondere liefde voor en band met de Eucharistie. Vele priesters getuigden ervan dat ze meemaakten hoe de Eucharistie uit zichzelf naar de heilige Catharina toe bewoog, soms zelfs door de lucht vloog, dwars door de kerk heen. Haar vrienden zagen met eigen ogen hoe Catharina, telkens wanneer zij de communie ontving, in extase raakte en zich in diepe vereniging met God begaf. In zulke momenten zweefde ze vaak boven de grond, letterlijk verheven door de kracht van haar mystieke liefde. Gedurende haar hele leven had Catharina talloze visioenen en wonderlijke ervaringen, waarvan vele over de Eucharistie gingen. Haar toewijding aan dit sacrament was buitengewoon diep, want in de laatste 7 jaar van haar leven had Catharina niets anders meer dan de Eucharistie. Haar lichaam kon ook niets anders meer verdragen. Door een bijzondere goddelijke tussenkomst werd zij letterlijk gevoed door Christus alleen. Ondanks haar totale vaste bleef zij in staat om haar vele werken van dienstbaarheid, gebed en raadgeving uit te voeren, met een kracht en een energie die velen verbaasden. Haar biechtvader stond haar toe dit bijzondere vaste voor te zetten. Alleen wanneer zij de Eucharistie ontving, was zij tevreden, gelukkig en vervuld van kracht. Haar honger was niet lichamelijk, maar geestelijk. En alleen de Eucharistie kon haar werkelijk verzadigen. Haar biechtvader, de zalige Raymondus van Capua, beschreef het als volgt, namelijk dat haar verlangen voor een regelmatige communie zo intens was dat ze, wanneer ze die niet kon ontvangen, al haar krachten verloor. Maar vanaf ze de communie ontving, herleefde ze helemaal. In die tijd was het frequente communiegaan geen verspreide gewoonte onder katholieke gelovigen, maar Catharina had dus zelf zeker het verlangen en de gewoonte om zeer regelmatig de communie te ontvangen. Paus Gregorius XI, die Catharina persoonlijk wist te overtuigen om de pauselijke zetel van Avignon terug te brengen naar Rome, verleende haar die bijzondere gunst, namelijk dat zij dagelijks de heilige communie mocht ontvangen, de Heer zelf in zijn lichaam, bloed, ziel en godheid. Tijdens de consecratie van de Eucharistie, op het moment dat het brood en de wijn werden veranderd in het lichaam en bloed van Christus, zag Catharina de priester veranderen in Jezus zelf. Op een ander moment zag zij hoe de geconsacreerde hostie in de handen van de priester veranderde in het kind Jezus. Een keer gaf een priester die niet geloofde in haar visioenen haar opzettelijk een niet geconsacreerde hostie, zogenaamd als heilige communie. Maar Catharina herkende onmiddellijk dat dit niet het lichaam en bloed van Christus was. Haar mystieke inzicht liet haar nooit in de steek. In visioenen spreekt Jezus haar zelf over de Eucharistie. En hij vergelijkt de Eucharistie met een grote vlam die niet kleiner wordt.
zelfs niet als men er vele kaarsen mee aansteekt. Zo is ook het vuur van de heilige Eucharistie. Het verzwakt niet, ook al laait het op in de harten van de gelovigen, of hun geloof nu sterk is of zwak. De mate van liefde, caritas, waarmee iemand nadert tot de Eucharistie, is slechts zichtbaar in de grootte van de vlam of zijn kaars, maar het vuur zelf blijft onverminderd krachtig. Over het sacrament vertrouwde Jezus haar het volgende toe. In de witheid van het brood ontvang je de volle goddelijke wezenheid van het allerzoetste sacrament. Zoals de zon niet te verdelen is in de witheid van de heilige hostie, zo is ook de Eucharistie niet te scheiden. Stel dat de hostie verdeeld zou worden, zelfs als men ze zou opsplitsen in duizenden kleine deeltjes, dan nog is in elk deeltje de volledige Christus aanwezig. Volledig God en volledig mens. Een ander beeld dat Jezus haar gaf. Net zoals een spiegel in duizenden stukken kan breken zonder dat het beeld dat erin wordt weerspiegeld verandert of verdwijnt, zo blijft in elk gebroken deel van de hostie het volledige beeld van God en mens aanwezig. In tegenstelling tot vuur neemt mijn aanwezigheid in de Eucharistie niet af, nog in geloof, nog in goddelijke kracht. En ook, zegt hij, stel dat je één kaars had en de hele wereld zou daarmee hun kaars aansteken, dan zou het licht van die ene kaars niet afnemen. Iedereen zou zijn eigen brandende kaars hebben. Het klopt dat sommigen een grotere of kleinere vlam zouden hebben, maar ieder ontvangt precies genoeg vuur om zijn eigen kaars aan te steken. Stel je voor dat er mensen komen met kaarsen van allerlei grootte, één met twee kaarsen, een ander met 6, één met een kaars van slechts een paar centimeter, een andere met een hele grote kaars van meer dan een meter. Als ze allemaal worden aangestoken, kun je het verschil in licht, kleur en warmte waarnemen. Je zou dan zeggen, die met een kleine kaars heeft minder licht dan degene met een grote kaars. Zo is het ook met hen die het Heilig Sacrament ontvangen. De mens brengt zijn eigen kaars mee. Die kaars is zijn bereidheid, zijn liefde, zijn verlangen. De kaars is nog niet ontstoken, maar wordt aangestoken op het moment dat hij de Eucharistie ontvangt. En Jezus zegt ook nog, jullie zijn allen gelijk, geschapen naar mijn beeld en gelijkenis en als christenen gezalfd door het heilig doopsel. Daarom kunnen jullie groeien in deugd, zoveel als je wilt, door mijn goddelijke genade. Je verandert je geestelijk leven niet in zijn wezen. Dat is reeds door mij aan je gegeven. Maar je kunt wel groeien in liefde, in deugdzaamheid, door je vrije wil te gebruiken in liefde en goedheid, zolang je nog tijd hebt. Want zodra de tijd verstreken is, zal dat niet meer mogelijk zijn. Het sacrament van de Eucharistie is dus voor Catharina niet symbolisch of oppervlakkig, maar een levende ontmoeting met Christus zelf, waarin iedere ziel, hoe groot of klein de kaars ook is, werkelijk het volle licht van God ontvangt. De heilige Catharina van Siena, waar we vandaag in het programma De Kerkleraars over spreken, is een van de 4 kerklerarissen van de kerk. En een kerkleraar of kerklerares brengt de kerk natuurlijk een bepaalde leer, een bepaalde doctrine die de gelovigen van alle tijden tot nut kan zijn. De doctrine of de leer van de heilige Catharina van Siena kunnen we grotendeels terugvinden in de dialoog. De dialoog is het grote mystieke werk dat zij schreef. Daarnaast schreef ze ook brieven en gebeden. Een vertaler die in 1906 een letterlijke Engelse vertaling maakte van de dialoog zei over het werk dat het een mystieke uiteenzetting is van de geloofsbelijdenissen die aan elk kind in de katholieke armenscholen wordt onderwezen. En hij vervolgt elke bekende vorm van christelijk leven, gezond of parasitair, wordt behandeld, in detail geanalyseerd, scherpzinnig en meedogenloos en vervolgens ondergebracht onder het algemene begrip van Gods oneindige liefdevolle goedheid en barmhartigheid.
De dialoog zou goed het boek van Gods barmhartigheid of het boek van Gods goedheid kunnen worden genoemd. De vertaler zegt ook, in de dialoog hebben we te maken met een grote heilige, een van de meest buitengewone vrouwen die ooit geleefd heeft, die op een zo eenvoudige en vertrouwde manier spreekt, soms bijna alledaags, over de elementen van een praktische vorm van christendom. Augusta.

eenheid te beginnen. Discretie is altijd nodig. Dan zullen gepaste gehoorzaamheid en volharding in gebed samen de goddelijke voorzienigheid, Gods altijd liefdevolle goedheid, toestaan om onze ziel tot volmaaktheid te brengen. Als we onze eigen liefde op de juiste manier kunnen loslaten, kunnen we de veel voorkomende valkuil vermijden om wat mensen doen ons van God af te laten keren, of ons te laten verstoren in ons gebed en onze vrede. Katharina zei vaak: wat je ook overkomt, denk nooit dat het van mensen komt. Denk dat het van God komt en voor jouw bestwil is. En kijk hoe je er profijt uit kunt halen. In de dialoog geeft Katharina geestelijke leiding, advies en inspiratie om te leven als een ware volgeling van Christus en te komen tot de meest intieme eenheid met hem. De dialoog heeft waarde voor de doorsnee christen, evenals voor iemand die al ver gevorderd is op de mystieke weg. Het heeft waarde voor degene die Christus volgt van op een afstand en voor degene die hem volledig heeft omarmd en naast hem wandelt. Misschien kunnen we haar werk de geloofsbelijdenis die tot leven komt noemen. Want zij bekleedt alle geloofsartikelen met de rijke structuur en briljante kleur van haar eigen diep inzicht, persoonlijke ervaring en intens gevoel. De dialoog is de geloofsbelijdenis zoals zij die heeft geleefd en gevoeld. En zij weet hoe deze heilige waarheden op anderen inwerken. Katharina's beeldspraak in de dialoog is rijk, gevarieerd en treffend. Ze keert vaak terug naar het idee dat Christus de brug is waarlangs de ziel tot God komt. Hij is de deur. Hij is de waarheid. De duivel trekt zielen naar de lagere weg, naar de rivier waar zij verdrinken in bittere wateren. Want hij is de leugen. Voor Katharina stond het vast dat juist denken, het gebruik van het licht van het verstand, noodzakelijk is om op de brug te blijven. Nog noodzakelijker is echter het licht van het geloof, als de ziel de duisternis en de modderige zwarte rivier van Satan wil vermijden. Daarom moet de ziel op haar hoede zijn voor de listen van de duivel, die het kwaad altijd in een aantrekkelijke, aangename vorm aanbiedt, onder de schijn van het goede. Door heel Katharina's geschriften heen zijn er verwijzingen naar en waarschuwingen over de duivel. Zij is in haar eigen leven geenszins gespaard gebleven van aanvallen van de duivel. Zij kende en voelde vaak zijn pogingen om haar te vernietigen. Ze vocht regelmatig tegen hem voor de zielen van anderen, door gebed, boete en het brengen van de waarheid. Er zijn gevallen in haar leven bekend waarin zij boze geesten verdreef uit bezetenen. Tegelijkertijd vreesde Katharina de duivel nooit, want zij wist dat hij niemand kon schaden wiens wil met God verenigd bleef. We lezen nu een citaat uit de dialoog waarin God tot haar spreekt. Niemand hoeft een strijd of bekoring van de duivel te vrezen, want ik heb mijn schepselen sterk gemaakt en hun een wilskracht gegeven, versterkt door het bloed van mijn zoon, die nog de duivel, nog enig schepsel kan bewegen. Want het is van jullie, gegeven door mij. Deze wil is een wapen dat, als je het in de handen van de duivel legt, onmiddellijk een mes wordt waarmee hij je slaat en doodt. Maar als de mens dit mes van zijn wil niet aan de duivel geeft, dat wil zeggen als hij niet instemt met diens verleidingen en kwellingen, dan zal hij nooit door schuld van zonde gewond raken in enige bekoring, maar zelfs gesterkt worden wanneer het oog van zijn verstand wordt geopend om mijn liefde te zien die hem toeliet om bekoord te worden, zodat hij tot deugd zou komen door beproeving. Want men bereikt geen deugd zonder kennis van zichzelf en kennis van mij, welke kennis men vollediger verwerft in tijden van bekoring, omdat de mens dan erkent dat hij niets is. En ik laat de duivel hem verleiden uit liefde, niet uit haat, opdat jij zult overwinnen en niet overwonnen worden,
en opdat jij tot een volgende

0: maak de kennis van jezelf en van mij komt. En de deugd beproefd wordt. Want zij wordt niet beproefd behalve door haar tegendeel. Tot zover het citaat. We lezen nu nog een passage waaruit blijkt dat zij die de duivel volgen, tenslotte de hel kiezen, zelfs al terwijl ze nog leven. Net zoals de goeden uiteindelijk God en de hemel kiezen. De dialoog staat daarover. De bozen wachten op geen ander oordeel dan dat van hun eigen geweten. En zij storten zich wanhopig en vertwijfeld in de eeuwige verdoemenis. Daarom rijst de hel door hun haat bij hun doodsuur tegen hen op. En nog voor zij daar aankomen, grijpen zij er reeds naar. Door middel van hun heer, de duivel. Zoals de rechtvaardigen, wanneer het uur van hun dood nadert, het goede zien dat ik voor hen bereid heb en het omarmen met liefdevolle armen en mij, het opperste en eeuwige goed, stevig vasthouden in liefde. En zo smaken zij het eeuwige leven voordat zij het sterfelijke lichaam hebben verlaten. Dat wil zeggen, voordat de ziel van het lichaam wordt gescheiden. En dan nog een passage over hoe de onvolmaakten Gods barmhartigheid omarmen en zo in het vage vuur komen. Omdat zij onvolmaakt waren, hielden zij mijn barmhartigheid vast en rekenden zij mijn barmhartigheid groter dan hun zonden. De slechte zondaars doen het tegenovergestelde. Zij zien in wanhoop hun bestemming en omarmen haar met haat, zoals ik u zei. Dus nog de een, nog de ander wacht op een oordeel. Maar bij het verlaten van dit leven ontvangt ieder zijn plaats, zoals ik je heb verteld. En zij smaken en bezitten het reeds voor zij het lichaam verlaten. De verdoemden met haat en wanhoop en de volmaakten met liefde, met het licht van het geloof en met de hoop op het bloed. En de onvolmaakten komen door barmhartigheid en hetzelfde geloof in het vage vuur. De dialoog schildert ook een levendig beeld. Christus volgen is de waarheid volgen en de duivel volgen is een leugen volgen. En zij komen aan bij de poort van de leugen, omdat zij de leer van de duivel volgen, die de vader van de leugen is. En deze duivel is hun deur, waardoor zij tot de eeuwige verdoemenis gaan, zoals gezegd is, terwijl de uitverkorenen en mijn zonen, die op de weg langs boven gaan, dat wil zeggen via de brug, die Christus is, de weg van de waarheid volgen, en deze waarheid is de deur. En daarom zij mijn waarheid. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij is de deur en de weg waardoor zij de zee van de vrede binnengaan. Voor hen die de weg van de leugen hebben gevolgd, is het tegenovergestelde waar. Zij worden geleid naar het water van de dood. En het is daartoe dat de duivel hen roept. En zij zijn als blinden en dwazen die het niet beseffen. Enkele zware passages uit de dialoog over het hiernamaals en wat er met de zielen kan gebeuren. Maar zij doen wel des te beter begrijpen waarom de heilige Catharina vanuit haar vurige liefde voor de zielen ook zoveel heeft geijverd voor de redding van de zielen, zoveel gebeden en zoveel geofferd. We gaan er even muzikaal tussenuit en hebben het dan dadelijk nog verder over enkele zeer belangrijke elementen in de leer van de heilige Catharina van Siena.
1: De Catharina Maximis nunc venere amor laudibus Cuntelumen ecclesiae certis ornata plurimis manis aucta virtutibus

Per crucis pergis tramitem, stella videris populis,

0: Sancto compulsa spiritu, ignita verba loqueris, quae lucem sapientiae, estus amoris ingerunt, tuis confissos precipus, Virgo delecta Domino, nos caritate concitos, fac sponsi regna querere. Jesu tibi sit gloria, qui natus est de Virgine, cum Patre et Almo Spiritu, in sempiterna saecula. Amen.
1: En beste luisteraars van Radio Maria, vandaag staan we verder stil bij de mystiek en de doctrine van de heilige Catharina van Siena. Zo net hadden we het over haar belangrijke geschrift, de dialoog, waarin God tot haar spreekt. En dat een enorme rijkdom aan geestelijke inzichten bevat. Een zeer belangrijk element in de leer van de heilige Catharina is de cel van de zelfkennis. Edmund Gardner, die een leven van de heilige Catharina schreef in 1907, schrijft: de hoofdtoon van Catharina's leer is dat de mens, of hij nu in het klooster leeft of in de wereld, altijd moet verblijven in de cel van zelfkennis, die de stal is waarin de reiziger door tijd en eeuwigheid opnieuw geboren moet worden. Einde citaat. De heilige Catharina herhaalt in haar brieven telkens weer deze centrale gedachte. We moeten blijven in de cel van zelfkennis en begrijpen dat we niet zijn, maar dat al het zijn van God komt. Catharina citeerde vaak de heilige Bernardus. Bijvoorbeeld: vernietig de eigenliefde en de hel zal ophouden te bestaan. In haar werk De Dialoog zegt ze het eenvoudig. Er bestaat geen toestand van de ziel waarin het niet noodzakelijk is dat de mens zijn eigen liefde ter dood brengt. Een Engelse tijdgenoot van Catharina, William Fleet, een kluizenaar van de Orde van Sint Augustinus, schreef in januari 1376, terwijl Catharina dus nog in leven was, een samenvatting van haar spirituele leer. Deze werd in het Latijn geschreven. Hij zegt het volgende: de heilige moeder, sprekend over zichzelf in de derde persoon, zei dat zij aan het begin van haar verlichting, als fundament van haar hele leven, in tegenstelling tot de eigenliefde, de steen van zelfkennis legde. Deze verdeelde zij in drie kleine stenen. De eerste was de beschouwing van haar schepping. Dat wil zeggen hoe zij op zichzelf geen enkel bestaan had, maar volledig afhankelijk was van de schepper, zowel in haar ontstaan als in haar instandhouding. En dat de schepper dit alles uit louter genade en barmhartigheid had gedaan en nog steeds deed. Dus de eerste, de beschouwing van haar geschapen zijn, van haar schepping. De tweede, de beschouwing van haar verlossing. Hoe de verlosser met zijn eigen bloed het leven van genade had hersteld dat voordien was vernietigd. En dit uit zuivere, vurige liefde, zonder dat de mens daar enig recht op had. En dan de derde steen was de beschouwing van haar eigen zonden. Begaan na het doopsel en van de genade die zij daarin ontvangen had. En dat zij, omdat zij de eeuwige verdoemenis verdiend had, zich verbaasde dat God uit zijn eeuwige goedheid de aarde niet bevolen had haar te verzwelgen. Dus uit deze drie steentjes ontstaat de grote steen van de zelfkennis. Eerst ontstond in haar zo'n diepe zelfhaat dat zij niets meer verlangde dat overeenkwam met haar eigen wil, maar enkel met Gods wil, waarvan zij inmiddels wist dat die alleen haar welzijn zocht. Daardoor werden alle beproevingen en moeilijkheden voor haar bronnen van vreugde. Niet alleen omdat zij ze beschouwde als afkomstig van Gods wil, maar ook omdat ze daarin bestraffing en loutering voor zichzelf zag. Ze begon ook een intense afkeer te krijgen van de dingen waarin zij vroeger plezier had gehad en vond juist vreugde in wat daar tegen stond. Zo vermeed ze bijvoorbeeld de liefkozingen van haar moeder, waarin zij ooit zoveel genoegen had gevonden. Alsof het een zwaard of gif betrof, terwijl zij ondertussen alle beledigingen en vernederingen die haar werden aangedaan met vreugde omarmde. Zij verwelkomde zelfs wat zij tegelijkertijd verafschuwde, namelijk de bekoringen, omdat zij het lijden verwelkomde dat ermee gepaard ging. Maar de verleiding zelf verafschuwde, vanwege het genot dat het haar zinnelijkheid bood. Na deze fase ontbrandde in haar een intens verlangen naar zuiverheid en na maandenlang voortdurend gebeden te hebben om die in de hoogste volmaaktheid te verkrijgen, verscheen onze Heer aan haar en zei: "Geliefde dochter, als je de zuiverheid wilt verkrijgen die je verlangt, moet je eerst volmaakt met mij verenigd worden. Ik die zelf de zuiverheid ben. En dit zul je bereiken als je 3 dingen in acht neemt. Ten eerste, richt jezelf met heel je intentie volledig op mij. Heb mij alleen tot doel in al je handelingen en maak het tot je enige streven om mij voortdurend voor ogen te houden. Ten tweede, ontzeg jezelf je eigen wil. Hecht geen waarde aan de wil van welk schepsel dan ook, maar heb alleen oog voor mijn wil, die jouw heiliging wil. Want ik wil nog sta iets toe, behalve wat tot jouw welzijn dient. Als je dit aandachtig volgt, zal niets je ooit bedroeven of verstoren, zelfs niet voor een uur, en zul je jezelf verplicht voelen jegens ieder die je beledigt. Bovendien zul je niet zondig achten, tenzij je duidelijk weet dat het zo is, en dan zul je verontwaardigd zijn over de zonde, maar medelijden hebben met de zondaar. Ten derde moet je de daden van mijn dienaren niet beoordelen naar jouw eigen neigingen of voorkeuren, maar naar mijn oordeel. Want je weet heel goed dat ik gezegd heb: in het huis van mijn vader zijn vele woningen." Tot zover het citaat uit de dialoog. De heilige zelfhaat waarover Catharina spreekt is het gevolg van ware zelfkennis. Zelfkennis is gebaseerd op het besef dat wij geschapen en verlost zijn en dat we op onszelf alleen in staat zijn om God te beledigen en de hel te verdienen. Voor haar was dit geen abstracte filosofie, maar een diep doorleefde persoonlijke waarheid. We moeten wel oppassen om deze heilige zelfhaat niet eenzijdig te begrijpen, zoals Catharina's leer over tranen aantoont en de liefde die zij voor haar vrienden voelde laat zien, kwam zij, na een tijd van losmaking, tot een nieuwe, tedere en heilige verbondenheid met zichzelf en met anderen. De haat moet altijd heilig zijn, anders is zij zondig en een valse nederigheid. Zelfs in het leven van een grote heilige als Catharina van Siena en ook andere heiligen, zien we een geleidelijke ontwikkeling. Wanneer de strijd tegen de zelfliefde wordt gewonnen en de krachten die naar ongeordende eigenliefde neigen onder controle zijn, dan komt de mens tot een vrijere, heiliger en zelfs menselijker liefde voor zichzelf en de naaste. Misschien willen we het idee van de heilige zelfhaat afwijzen omdat we de woorden te extreem vinden. Maar dan zijn deze woorden wel eenzijdig opgevat. Laten we ons ter verduidelijking de woorden van Jezus zelf herinneren. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen, maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwig leven. De juiste zelfhaat komt eigenlijk neer op het besef van de eigen nietigheid en het verzaken aan de eigen wil. En die juiste zelfhaat tot een grotere liefde tot de naaste, juist omdat men losraakt van zijn eigen wil. In Gods plan zijn de naasten namelijk ook de middelen waarmee wij in deugd kunnen groeien en onze gebreken leren herkennen en overwinnen. In de dialoog zegt God tot Katharina: elke deugd verkrijgt men door de naaste en ook elk gebrek komt via de naaste. Wie mij haat, doet kwaad aan zijn naaste en aan zichzelf, zijn eerste naaste. Dit kwaad is zowel algemeen ten opzichte van alle mensen als in het bijzonder ten opzichte van degenen die ons leven binnenkomen. Einde citaat. Zonden ontstaan, aldus God, tegen Katharina door een gebrek aan liefde voor de naaste, wat voortkomt uit eigenliefde, de wortel van alle kwaad. Eigenliefde vernietigt de naastenliefde en veroorzaakt haat, wreedheid, verdeeldheid en geestelijke verzwakking, zowel binnen de kerk als onder de gelovigen. In de liefde tot de naaste zijn alle deugden gegrondvest. Geen enkele deugd bestaat zonder de liefde, die de zuivere liefde tot mij is. De eindfase van ware en juiste zelfhaat is niet afwijzing van de mens, maar juist een grotere liefde tot God, een diepere liefde voor de naaste en een gezuiverde, juiste liefde tot zichzelf. God zegt tot Katharina in de dialoog: wanneer de ziel de eenmakende liefde met mij ontdekt, waardoor zij ook zichzelf werkelijk lief heeft, wil zij vanuit de liefde bijdragen aan het heil van de wereld. Vanuit haar ontvangen genade richt zij haar blik op de noden van haar naaste. Wat Katharina ook uitsluitend gedaan heeft, vanaf zij zich terug in de wereld begaf nadat God zelf het haar gebood. Ze zou uiteindelijk haar leven opofferen voor zoveel zielen, voor de paus en voor de gehele kerk. In gebed, in woord en in daad. De bekende uitspraak van de heilige Katharina: mijn natuur is vuur, zegt iets over haar karakter. Een karakter dat gekenmerkt werd door een volledige overgave. En ze begreep de geloofswaarheden op een heel diepe, intuïtieve manier. En ze volgde die zelf tot het uiterste toe. Voor zichzelf was ze heel streng, maar in de geestelijke begeleiding van anderen kon zij ook heel mild zijn. Haar leer, hoewel niet altijd makkelijk te begrijpen en zeker ook veel eisend, is toch wel van belang om haar persoonlijkheid echt te begrijpen en om haar te kunnen waarderen. Want zonder dat blijft zij misschien een heel kleurrijk figuur in de geschiedenis, maar moeilijk te begrijpen. De zalige Raimondus van Capua, haar geestelijke vader, haar biechtvader liever, zei: ze hield nooit op iets te doen of liet iets af om iets anders te doen. Ze was totale overgave. Haar liefde voor de medewens was volledig en intens. Alles wat ze deed kwam voort uit die volmaakte liefde die ze door het pad van de zelfkennis en de zelfhaat te bewandelen bekomen was. Deze uitzending probeert ook maar een inkijk te geven in de leer van Katharina en er enkele belangrijke elementen uit te halen. Haar dialoog met de goddelijke voorzienigheid wordt zeker beschouwd als een meesterwerk in de spirituele literatuur. Paus Benedictus XVI noemt het zo. En is dus zeker een aanrader om integraal ook te lezen als gelovige. Tot slot kunnen we nog even stilstaan bij de gelijkenissen met Christus die misschien al wel opgevallen zijn doorheen de uitzending. De meest volmaakte mens die ooit geleefd heeft is Christus zelf. Hij weerspiegelde het beeld van de eeuwige Vader op de meest volmaakte wijze, zelfs in zijn menselijke natuur. Als zoon van God deed hij dit uiteraard met een oneindige volmaaktheid. Hij is het model voor de mens. Wij bereiken de volmaaktheid van onze menselijke natuur het best door Christus te volgen en met hem gekruisigd te worden. En de heilige Katharina van Siena was misschien meer dan wie ook een voorbeeld van hoe iemand zijn ware menselijke natuur kan vervolmaken door Christus te volgen. Als mystieke bruid van het mens geworden woord gaf zij haar leven volledig voor anderen, net zoals Jezus. Hoewel de volmaaktheid van Christus inwendig was, zijn er opvallende uiterlijke overeenkomsten tussen het leven van Christus en dat van Katharina. Ze stierf zoals onze lieve Heer op 33-jarige leeftijd. Ze offerde zichzelf totaal op voor het heil van de zieken, net zoals Christus aan het kruis. Christus gaf zijn leven om de kerk te stichten. Katharina gaf het hare om de kerk in crisistijd te behouden. Jezus droeg lichamelijke wonden voor onze zonden. Katharina droeg vaak fysieke pijnen om anderen te redden. Ze vroeg daarom. Beide hadden vijanden. Jezus werd verraden. Katharina kreeg ook te maken met lasteraars en tegenstanders die haar zelfs wilden doden. Jezus zei over de kerk: wie naar u luistert, luistert naar mij. Katharina noemde de paus voortdurend de zoete Christus op aarde. Beide erkenden ontrouw binnen de kerk, maar bleven trouw en spraken de waarheid, ook als dat confronterend was. Tot slot neem ik nog enkele woorden van paus Benedictus over de heilige Katharina van Siena erbij. Een trek van de spiritualiteit van Katharina is verbonden met de gave van tranen. Zij drukken een uiterst en diepe gevoeligheid uit. De bekwaamheid ontroerd te zijn en tederheid te voelen. Veel heiligen hebben de gave van tranen en herduwen de ontroering van Jezus zelf, die zijn tranen niet weerhouden en verborgen heeft aan het graf van zijn vriend Lazarus en tegenover het verdriet van Maria en Martha. En bij het zien van Jeruzalem tijdens zijn laatste dagen op aarde. Volgens Katharina mengen de tranen van de heiligen zich met het bloed van Christus, waarover zij met trillende stem en doeltreffende symbolische beelden gesproken heeft. Herinner u de gekruisigde Christus, God en mens. Laat de gekruisigde Christus uw doel zijn. Verberg u in de wonden van de gekruisigde Christus. Dompel u onder in het bloed van de gekruisigde Christus. Wij kunnen hier begrijpen waarom Katharina, hoewel zij menselijke fouten van priesters kende, steeds heel veel respect voor hen voelde. Zij verspreiden door de sacramenten en het woord de heilbrengende kracht van Christus bloed. De heilige van Siena heeft de heilige bedienaars en tevens de paus, die zij stevast de zoete Christus van de aarde noemde, altijd uitgenodigd trouw te zijn aan hun verantwoordelijkheden, altijd en alleen bezield te zijn door zijn diepe en constante liefde voor de kerk. Vooraleer te sterven, zegt zij, nu ik mijn lichaam verlaat, heb ik in waarheid mijn leven verteerd en gegeven in de kerk en voor de Heilige Kerk, wat voor mij een heel bijzondere genade is. En hiermee besluiten we de tweede uitzending over deze zeer bijzondere heilige uit de 14e eeuw, de heilige Katharina van Siena. Graag tot binnenkort.
2: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

beste luisteraars. Het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lezingendienst op deze vrijdag in de zesde week na Pasen. U kan de openingspsalm terugvinden op bladzijde 662, gevolgd door de hymne, die u kan vinden op bladzijde 755. En de psalmen die vindt u terug op bladzijde 962. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons Hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, Hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn. Waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond het volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons Hem aanbidden. Alleluia. Verheven vorst der eeuwigheid, Gij die uw kinderen bevrijdt. De zege is aan u, o Heer, de dood ligt aan uw voeten neer. Gij stijgt omhoog in het heelal, waar u de Vader noden zal. Te zitten aan zijn rechterhand, te heersen over zee en land. Al wat er in de hemel leeft, wat op de aarde woning heeft, de diepte der verborgenheid, het buigt zich voor uw majesteit. Een beving gaat door tengelen heer, het lot der mensen neemt een keer. Het is vlees dat zondigt, vlees dat boet. God is met ons, Hij heerst voorgoed. Gij, Christus, heerst in heerlijkheid, die eeuwig onze vreugde zijt. De wereld leidt in wijze raad en al haar vreugd te boven gaat. Wij roepen uw genade aan. Vergeef ons, wees met ons begaan. Laat onze harten zijn verblijd, o Heer, om uw barmhartigheid. Opdat wanneer gij komt in het licht, op wolken zetelt ten gericht, gij ons van alle schuld ontslaat, herstelt in koninklijke staat. U, Jezus, zij de heerlijkheid, die stralend opgevaren zijt, met Vader en met Geest tezamen.

is mij over het hoofd gegroeid. Hij drukt mij omlaag als een loodzware last. Mijn wonden zweren en rieken, omdat ik onwijs was in mijn gedrag. Ik strompel gebogen en diep gebukt, mistroostig slijt ik mijn dagen. Mijn lenden zijn hevig ontstoken, geheel mijn lichaam is ziek. Ik ben gebroken en uitgeput. Ik schreeuw het uit van ellende. Ach Heer, gij kent al mijn noden. Mijn klagen dringt tot u door. Nu siddert mijn hart en ontzinkt mij de moed. En nergens zie ik nog licht. Mijn vrienden en buren ontlopen het onheil. En al mijn bekenden houden zich ver. Die mij naar het leven staan, spannen mij strikken, meedogenloos zoeken ze mij te verdelgen, en hebben aldoor bedrog in de zin. Maar ik houd mij doof en ik luister niet. Ik doe als een stomme mijn mond niet open. Ik doe maar alsof ik er niets van hoor. Alsof ik geen antwoord weet. Want enkel op u, Heer, stel ik mijn hoop. Mijn God, gij zult mij verhoren. Ik bid u, gun hun geen leedvermaak. En laat hen niet pochen als ik eens struikel. Want aldoor ben ik de val nabij. Mijn ondergang staat mij voortdurend voor ogen. Ik weet en beken dat ik schuldig ben en straf verdien voor mijn zonden. Maar vaak word ik zonder reden geslagen en velen haten mij onverdiend. En mensen die goed vergelden met kwaad weerstaan mij omdat ik het goede nastreef. Heer, wil mij dus niet verlaten. Mijn God blijft niet verre van mij. Maar haast u om mij te helpen. Gij, Heer, zijt mijn toeverlaat. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, kastijd mij niet in uw toren. Nu straalt de hemel en jubelt de aarde, alleluia, omdat gij, Christus, verrezen zijt, alleluia. Uit de handelingen van de apostelen. Paulus voor het Sanhedrin. Nadat de Joden in Jeruzalem naar Paulus hadden geluisterd, begonnen ze luid te roepen: sla hem dood, die man. Hij verdient niet langer te leven. Terwijl ze zo krijsten, hun mantels afwierpen en stof in de lucht gooiden, gaf de bevelhebber opdracht hem de kazerne binnen te brengen en hen onder het toedienen van geeselslagen een verhoor af te nemen, ten einde te weten te komen om welke reden ze zo tegen hem raasden. Maar toen ze hem hadden uitgestrekt voor de geeseling, zei Paulus tot de dienstdoende 100 man, mocht gij een Romein geeselen, en dat nog wel zonder veroordeling? Toen de 100 man dit hoorde, ging hij naar de bevelhebber toe en meldde hem dit met de woorden: weet ge wel wat ge gaat beginnen? Die man is een Romein. Daarop kwam de bevelhebber naar hem toe
en sprak tot hem.

zeg eens, zijt gij Romein? Hij antwoordde, ja. De bevelhebber hernam, dat burgerrecht heeft mij een kapitaal gekost. Waarop Paulus zei, maar ik heb het krachtens geboorte. Terstond lieten degenen die op het punt stonden hem te verhoren hem met rust. Ook de bevelhebber werd bang, nu hij wist dat het een Romein was die hij had laten boeien. Omdat hij nauwkeurig wilde weten waarvan hij door de Joden beschuldigd werd, liet hij hem daags daarna uit de gevangenis halen en gaf bevel dat de hoge priesters en heel het Sanhedrin zouden bijeenkomen. Daarna liet hij Paulus erheen brengen en voor hen plaatsnemen. Paulus liet zijn blik over het Sanhedrin gaan en begon te spreken. Mannenbroeders, met een volkomen zuiver geweten heb ik tot op de dag van vandaag voor God geleefd. Maar de hoge priester Ananias gaf aan die naast Paulus stonden opdracht hem op de mond te slaan. Toen voegde Paulus hen toe, God zal u slaan, wit gekalkte muur. Gij zit daar om recht over mij te spreken volgens de wet en beveelt in strijd met de wet mij te slaan? De omstanders zeiden, durft gij de hoge priester Gods te beschimpen? Paulus antwoordde, ik wist niet dat hij de hoge priester is, broeders, want er staat geschreven, de overste van uw volk zult ge niet verwensen. Wetend dat het Sanhedrin ten dele uit Sadduceeën en ten dele uit Farizeeën bestond, riep Paulus nu in het Sanhedrin uit, mannenbroeders, ik ben een Farizeer en een zoon van Farizeeën. Om de verwachting en de opstanding der doden sta ik terecht. Toen hij dit gezegd had, ontstond er twist tussen de Farizeeën en de Sadduceeën, en de vergadering raakte verdeeld. De Sadduceeën houden immers vol dat er geen opstanding is en dat er geen engelen of geesten bestaan, terwijl de Farizeeën beiden aannemen. Zo ontstond er groot tumult en enige schriftgeleerden van de partij der Farizeeën verzekerden met grote heftigheid, we vinden niets verkeerds in deze man. Als er eens een geest of een engel tot hem gesproken heeft. Daar de onenigheid nog erger werd en de bevelhebber begon te vrezen dat zij Paulus zouden verscheuren, gelastte hij de soldaten naar beneden te komen om hem haastig uit hun midden weg te halen en naar de kazerne te brengen. In de volgende nacht stond de Heer voor hem en sprak, houd goede moed, want zoals gij voor mijn zaak getuigd hebt in Jeruzalem, zo zult ge het ook in Rome moeten doen.

De Heere sprak, houd goede moed. Zoals gij voor mijn zaak getuigd hebt in Jeruzalem, zo zult gij het ook in Rome moeten doen. Alleluia. Opdat ze in mij geloven en vergiffenis krijgen van hun zonden. Zoals gij voor mijn zaak getuigd hebt in Jeruzalem, zo zult gij het ook in Rome moeten doen. Alleluia. Uit een preek van de heilige paus Leo de Grote, gestorven in het jaar 461, over de hemelvaart van de Heer. Zoals wij ons op het hoogfeest van Pasen verheugden over de verrijzenis van de Heer, zo is nu zijn hemelvaart voor ons een reden tot vreugde. Want op deze dag gedenken en vieren wij dat onze povere mensheid in Christus boven de gehele hemelse heerschade, boven alle rangen der engelen en boven de hoogheid van alle machten op de troon bij God de Vader verheven is. Op deze reeks van Gods werken zijn wij gegrondvest en worden wij opgebouwd. Gods genade moest nog wonderlijker blijken doordat het geloof niet verzwakte, de hoop niet onzeker werd en de liefde niet verkwijnde toen de majesteit van de Heer zich aan het gezicht van de mensen onttrok. Hierin ligt immers de kracht van grote geesten en het licht van hen die geloven, dat zij zonder aarzelen aannemen wat men niet met de ogen van het lichaam kan zien, en dat zij hun verlangen op datgene gevestigd houden waarop men zijn blik niet kan richten. Want hoe zou deze houding in ons hart kunnen ontstaan? Of hoe zou iemand gerechtvaardigd kunnen worden door het geloof als ons heil slechts bestond in dingen die onder ons gezichtsvermogen vallen? Wat van onze Verlosser zichtbaar was, is overgegaan in de sacramenten. Opdat het geloof dieper en sterker zou worden, heeft de aanschouwing plaatsgemaakt voor de leer, als een gezag waaraan de gelovigen door God zelf verlicht moeten gehoorzamen. Dit geloof werd door de hemelvaart van de Heer vermeerderd en door de gaven van de Heilige Geest versterkt. Zo konden geen boeien, geen gevangenis, geen verbanning, nog honger, vuur, verscheurende dieren, nog de geraffineerde vreedheden van vervolgers dit geloof schrik aanjagen. Voor dit geloof hebben over de hele wereld, zowel mannen als vrouwen, jongens en meisjes, tot het vergieten van hun bloed toe gestreden. Dit geloof heeft duivels uitgedreven, zieken genezen en doden opgewekt. De apostelen zelf, gesterkt door zoveel wonderen en onderricht door zoveel prediking, waren teruggeschrokken voor het verschrikkelijke lijden van de Heer. En zij hadden de waarheid van zijn verrijzenis niet zonder aarzelen aanvaard. Toch werden zij door de hemelvaart van de Heer zozeer in hun geloof versterkt, dat al wat hun eerst vrees inboezemde, nu verkeerde in vreugde. Want de ogen van hun geest richten zij onafgebroken op de Godheid van Hem die zit aan de rechterhand van de Vader. Hun lichamelijke ogen waren geen beletsel meer en verhinderden hen niet langer de blik van hun geest te richten op Hem die zich bij zijn nederdaling niet had afgescheiden van de Vader en bij zijn hemelvaart niet was heengegaan van de leerlingen. Eerst dan, geliefden, werd de Mensenzoon op een verhevener en heiliger wijze bekend als de Zoon van God, toen Hij naar de glorievolle majesteit van zijn Vader terugkeerde en op onuitsprekelijke manier meer nabij begon te zijn door zijn Godheid, terwijl Hij in zijn mensheid verder verwijderd was. Toen begon het beter onderlegde geloof door geestelijke vooruitgang te naderen tot de Zoon als de gelijke van de Vader, en had er geen behoefte meer aan met het lichamelijke van Christus, waardoor Hij minder dan de Vader is, in aanraking te komen. Want, ofschoon dit lichamelijke na de verheerlijking blijft,
wordt het geloof van de christenen daarheen geroepen waar de enige geboren zoon, gelijk aan de vader, niet met lichamelijke hand, maar met geestelijk inzicht wordt benaderd.

Wij hebben een hoge priester die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemel. Laten we dichterbij komen met een oprecht hart en in de volle overtuiging van ons geloof. Alleluia. Laten wij onwrikbaar vasthouden aan de belijdenis van onze hoop, want hij die de beloften deed is betrouwbaar. Laten wij dichterbij komen met een oprecht hart en in de volle overtuiging van ons geloof. Alleluia. En laat ons bidden. God, in de verrijzenis van Christus hebt gij ons herschapen tot eeuwig leven. Richt ons op onze heiland die aan uw rechterhand gezeten is. En als hij eenmaal wederkomt in heerlijkheid, bekleed dan allen die in het doopsel zijn herboren met het feestgewaad van zijn onsterfelijkheid. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria. En zo is het, beste luisteraars, tijd geworden voor het Regina Caeli. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Regina Caeli, letare, alleluia.
2: Quiaque meruisti portare, alleluia.
0: Resurrexit sicut dixit, alleluia.
2: Ora pro nobis Deum, alleluia.
0: Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia.
2: Quia surrexit Dominus fere, alleluia.
0: Oremus. Deus qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum letificare dignatus es, presta quesumus ut per eus senetricem Virginem Mariam perpetui capiamus gaudia fite, per eundem Christum Dominum nostrum.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. De profetes Hanna verbleef in de tempel en diende God dag en nacht door vasten en gebed. Ze kwam naderbij, dankte God en sprak over het kind tot allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachten.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen. en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
5: bid voor ons.
4: Heilige Jozef,
5: bid voor ons.
4: Heilige Aartsengel Michael,
5: bid voor ons.
4: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de Rozenkrans gebeden. Mogen Christus onze Heer verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, dierbare mede-pelgrims van Pelgrim in eigen land. We staan aan het begin van onze vierde aflevering van onze pelgrimstocht doorheen de binnenstad van Tienen in de richting van Hakendover. De vorige keer heb ik u beloofd dat we halt zouden houden bij de Tiense suikerraffinaderij. En daar zijn wij ondertussen aangekomen. Bij het begin van onze aflevering vandaag vertel ik u graag een beetje meer over de geschiedenis van de suiker en hoe deze ook in Tienen is terechtgekomen. En dan gaan we de fiets op in de richting van Grimde. Maakt eigenlijk onderdeel uit van Tienen, vlakbij Tienen terug te vinden in de richting van Hakendover en ontdekken we een hele bijzondere plaats. Maar wist u dat deze zoetstof die we allemaal kennen in de prehistorie reeds ontdekt was? Namelijk in honing, al bleef die zeldzaam en duur. Rond de oudheid, zowat 500 voor Christus, ontstond in Perzië dan de eerste suiker uit suikerriet, sarkara, die in de 7e eeuw door Arabieren verder werd verfijnd en verspreid. In de middeleeuwen bereikte suiker Europa en werd het via handelssteden zoals Brugge en later Antwerpen ingevoerd. In 1575 zal de Franse agronoom Olivier de Serre ontdekken dat suikerbieten een sap bevatten dat sterk geleek op suikersiroop. Een leuke vondst, maar niemand lag er eigenlijk wakker van. Rietsuiker stroomde toen nog vlot Europa binnen via de overzeese handel. Maar dat veranderde drastisch in 1806, toen Napoleon Bonaparte een continentale blokkade invoerde tegen Groot-Brittannië. Plots viel de aanvoer van rietsuiker stil en moest Europa creatief worden. De bescheiden suikerbiet kreeg ineens een hoofdrol. Wat ooit een curiositeit was, werd de sleutel tot zelfvoorziening. En zo kreeg de Europese suikerindustrie een flinke duw in de rug, met een beetje dank aan de geschiedenis. Kleine suikerfabrieken schoten dan ook als paddenstoelen uit de grond. Bijna elk dorp had er wel één. Maar in 1836 zal er plots een grote speler op het toneel verschijnen. De Tiense suikerraffinaderij. Op 16 mei dienen Joseph van den Berg de Binkom en Pierre van den Bossen een bouwaanvraag in bij het stadsbestuur van Tienen. De vergunning wordt goedgekeurd. De geboorte van de Tiense suikerraffinaderij is een feit. Wat klein begint, groeit snel. Tegen het einde van de 19e eeuw is de fabriek uitgegroeid tot een stevig, middelgroot bedrijf. Dankzij slimme innovaties en technische snufjes stijgt de productie spectaculair. Van 7000 ton in 1894 naar maar liefst 62.000 ton in 1913. En daar stopt het niet. Tiense suiker vindt zijn weg naar het buitenland, terwijl het bedrijf intussen ook andere Belgische suikerfabrieken overneemt. Een suikerklontje in uw koffie laten smelten lijkt vandaag vanzelfsprekend. Maar voor de uitvinding daarvan moeten we terug naar het begin van de 20e eeuw. Voor die tijd gebruikte men vooral suikerbroden, die eerst in stukken moesten worden geslagen, niet bepaald handig. Rond 1900 ging men daarom op zoek naar een eenvoudigere oplossing. En die werd gevonden bij de Tiense suikerraffinaderij. De eer voor die uitvinding gaat naar Théophile Adam, een meestergast die in 1902 het suikerklontje ontwikkelde en liet patenteren. Na enkele praktische verbeteringen bracht hij zijn idee tot leven. En rond 1905 lagen de eerste harde klontjes reeds in de winkels. Een kleine uitvinding met een groot gemak tot vandaag.
Innovatie is dan ook een constante bij Tiense Suiker. In 1919 zet de Tiense suikerraffinaderij een nieuwe slimme stap. Naast suikerproductie wordt ook volop ingezet op de verwerking van suikerbieten en hun nevenproducten. Voortaan gaat er niets meer verloren. De hele biet wordt benut. Wat overblijft na de suikerproductie krijgt een tweede leven, bijvoorbeeld als veevoer of als bodemverbeteraar. Een vroege vorm van duurzaamheid, lang voordat het een modewoord werd. Na de Tweede Wereldoorlog bleef de Tiense suikerraffinaderij voor belangrijke vernieuwingen in de suikerindustrie zorgen en zo had het bedrijf onder meer de hand in de verbetering van de zaadselectie en de optimalisering van de bietenteelt. In 1838 zal een naam opduiken die tot vandaag blijft nazinderen. Karel Graeff. Deze ondernemende Duitser, die zich later in Brussel vestigt en er als Charles door het leven gaat, laat een zekere job bij de bank achter zich, met maar liefst 8 kinderen om voor te zorgen, om zijn kans te wagen in de prille suikerindustrie. Geen evidente keuze. Zijn fabriek balanceert zelfs even op de rand van faillissement. Toch geeft hij niet op. Met een opvallend sociaal hart en groot doorzettingsvermogen ontwikkelt hij een cassonade met een unieke textuur en smaak, gebaseerd op een goed bewaard recept. En zijn naam groeit zo uit tot een begrip. Dat blijft voortleven wanneer de Tiense suikerraffinaderij

En ook het groefje in het suikerklontje, dat is een bijzondere uitvinding. Sinds 1995 zijn de harde klontjes namelijk breekbaar. En dat is te danken aan Henri Cassot. Terwijl hij in de fabriek in Tienen werkte, ontdekte hij het gleufje dat ervoor zorgt dat elk klontje eenvoudig in tweeën breekt. Dat klinkt eenvoudig, maar het proces om tot deze oplossing te komen was het allerminst. Hoewel het klontje gemakkelijk te breken moest zijn, was het uiteraard essentieel dat het nog steeds goed oploste in warme dranken. Hij ging vastberaden aan de slag met het project en het proces, waarbij hij uiterst fijne en geraffineerde suiker gebruikte. En uiteindelijk kwamen zo de breekbare klontjes op de markt. Interessante weetjes over de Tiense suiker. Ja, het is geen reclame natuurlijk, maar het is een product dat we allemaal wel kennen en dat we op deze wijze toch een beetje beter kunnen leren kennen. Zeker ook omwille van het feit dat het zo'n belangrijke speler is geweest en nog steeds is hier in Tienen. Goed, wij gaan koers zetten in de richting van een hele bijzondere plaats, zoals ik al zei, in Grimde. En dat heeft allemaal te maken met de Eerste Wereldoorlog. We zijn opnieuw onderweg en we nemen u zeer graag mee.

0: gelijk voor mij.
1: Onderweg naar Hakendover komen we in Grimde terecht. Een tiens gehucht. En daar vindt men de voormalige Sint-Pieterskerk, ooit de parochiekerk van Grimde, terug. Een vroeg 13e eeuws driebeukig gebouw met vrijstaande westertoren, een uitspringende dwarsbeuk en een vlak afgesloten oostkoor. De toren en de middenbeuk zijn opgetrokken in een overgangsstijl tussen romaans en gotisch. En de gotische dwarsbeuk dateert uit de 15e eeuw. Nu, wat is hier zo bijzonder aan? Dat is dat men hier dus niet langer een parochiekerk terugvindt, maar wel een necropolis. Necro verwijzend naar de dood. En polis naar stad. Dus letterlijk een stad van de doden of een dodenstad. En dat heeft allemaal te maken met de Eerste Wereldoorlog. In 1914 brak deze grote oorlog uit en op 18 augustus 1914 vond in Grimde en Sint-Margriete-Houtem een treffend plaats tussen het Duitse leger en Belgische militairen. Een jaar later werden 145 Belgische gesneuvelden in de voormalige parochiekerk begraven. Tussen 1922 en 1928 werden de kerk en de begraafplaats gerestaureerd. En sommige gesneuvelde soldaten werden overgebracht naar hun geboortegrond, terwijl enkele jongens uit de streek hier hun laatste rustplaats vonden. En deze jonge soldaten werden één voor één geïdentificeerd en herbegraven dankzij de inzet van de 24-jarige Rode Kruis-medewerker Leonard Reinaerts. En in de 19e eeuw was de oude kerk van Grimde vervallen. Het kerkbestuur besloot om een nieuwe parochiekerk te bouwen, maar de overheid bepaalde dat de toren en de middenbeuk van de Sint-Pieterskerk behouden dienden te blijven. Vandaar dus de wijze waarop dat deze kerk, voormalige kerk, is gebouwd. Lucien Baudouin, een groot industrieel gemeenteraadslid ook en senator, was de mecenas van de herinrichting van dit unieke soldatenkerkhof. Op zaterdag 18 augustus 1928, één dag voor de plechtige inhuldiging, schonk hij de sleutels van het monument aan de stad. En zo werd het dus een necropolis.

zo komen we dus binnen in een kerkgebouw waar het ene na het andere graf te vinden is van iemand die zijn leven heeft gegeven voor onze vrijheden in de Eerste Wereldoorlog. En we gaan even rondwandelen op deze plaats waar de stilte heerst. We komen binnen via een bronzen deur en treden zo het kerkgebouw binnen. En de deuren, die bronzen deuren, die geven echt de indruk dat je eigenlijk een grafkelder indaalt. We zien ook een zandstenen afbeelding van het paaslam aan de ingang en het beeld verwijst naar het oude stadszegel van Tienen en benadrukt de band met de stad en zijn bewoners. We vinden ook tal van glasramen terug en deze zijn van de Brusselse kunstschilder Maurice Langaskens. Hij werd bijgestaan door glazenier Jean Wyss en enkel het glasraam Vrede is een creatie van Florent Prosper Colpaert. Ze gebruikten oude middeleeuwse technieken om het clair-obscuur effect te verhogen. Het opmerkelijke spel van licht en schaduw schept een speciale sfeer en heeft ook een symbolische functie. Het zegevierende licht overwint de duisternis van de dood. Een opvallend kruisbeeld, een gekruisigde Christus, hangt hier ook in wat vroeger het koor was van de kerk. Namelijk, hij is gekroond met een opvallende kroon. Geen doornenkroon, maar een zegevierende kroon. Hij wordt dan ook de zegevierende Christus genoemd. We gaan even langs de verschillende glasramen. Zo zien we de ramen in het bovenlicht van het schip geven de impressie van de westerlijke horizon. In de zijbeuken van het schip zitten 6 lage glasramen met de voorstelling van soldaten in uniform, rouwende personen en een geboeide vrouwenfiguur in violetkleurig gewaad. De architect Govaerts hield de witte grafstenen bewust zeer sober. Ze lijken één gemeenschappelijk graf te vormen. Elke zerk is versierd met een Belgische helm en eikenbladeren, als teken van moed, wijsheid en onvergankelijke roem. De zerken zijn identiek voor alle gesneuvelden, en zo benadrukt men de gelijkheid in de dood. In het bovenste deel van een van de glasramen zien we een volledig gesluierde en geketende figuur. De armen wijd opengesperd als bij een kruisiging. De figuur staat boven een laaiende vlammenzee. En daaronder ligt een menselijke figuur met een dolk in het hart. Een rouwende persoon legt de linkerhand op de dode en maant tot stilte. De dode rust op een bed van bloemen en planten en onderaan symboliseert de gekruiste palmtak de overwinning. Een mannelijke figuur met een lans in de linkerhand en een zwaard aan de gordel heft bezwerend de rechterhand. Hij symboliseert de hoop op de toekomst. Een geketende figuur op een vlammenzee met een mes in de linkerhand en een opgeheven rechterhand herinnert aan de gruwel. En de koorboog, die wordt geflankeerd door een erewacht van soldatenfiguren. De zegevierende Christus, waar we nu wat dichter toe bij naderen, draagt dus een koningskroon in plaats van de doornenkroon, om het zegevierende aspect van de dood van de verlosser te benadrukken. Het lindenhouten beeld in art deco-stijl is het werk van de Gentse beeldhouwer Geo Verbank. Een beetje verder vinden we ook een beeld terug van de heilige Petrus,
De heilige Petrus was de beschermpatroon van de vroegere parochiekerk en wordt op klassieke wijze voorgesteld, staand en gekleed in een lang gedrapeerd gewaad. In zijn handen draagt hij twee sleutels. En het zandstenen beeld werd eveneens door dezelfde Gentse beeldhouwer uitgevoerd in een sobere art deco-stijl. Vervolgens zien we het glasraam met de titel Het treurend nageslacht. Tegenover de voorstelling van de voorouders staat het nageslacht. Een jonge vrouw met de handen gevouwen in een gebedshouding stelt de treurende weduwe voor. In het glasraam Verheffing van de held toont het een mannenfiguur in een lang gewaad. Zijn geboeide handen zijn verstrengeld. Achter zijn opgeheven hoofd bevindt zich een aureool. Zijn voeten rusten op palmbladeren als symbool van de zege. En de held wordt geflankeerd door de symbolische weergave van België en het voormalige Belgisch Congo. Een zeer opmerkelijk graf dat men hier kan terugvinden is het graf van generaal-majoor Victor Guffens, die als kolonel de gevechten in Sint-Margriethe-Houtem leidde. Deze werd op eigen verzoek tussen zijn vroegere manschappen en strijdmakkers begraven. Hij overleed in 1943 en werd na de Tweede Wereldoorlog bijgezet onder een gemeenschappelijke witte zerk. Heel bijzonder monument. We hebben al verschillende oorlogsmonumenten kunnen bezoeken, dierbare medepelgrims. We zien hier dus inderdaad, zoals beschreven, de ene zerk na de andere, allemaal hetzelfde, gelijk in de dood, met portretten van de jonge soldaten die hun leven hebben gegeven. En dat tijdens de gruwel van de Eerste Wereldoorlog. Hier en daar zijn ook de medailles die de soldaten hebben toegewezen gekregen, aangebracht. En dus hier staan we dan voor het graf van de generaal-majoor, die als uitdrukkelijke wens had om dus hier begraven te worden tussen zijn manschappen. In 2014 schreef meneer Nijs, de stadsdichter van Tienen, volgend gedicht. In de stad van de doden smaakt de lucht op zondag zerp en bitterzoet. Halfweg de oogstmaand schuilden ze bij mekaar achter redoutes en tranchées. Nu liggen ze in gezamenlijk gelid, te weinig, in getal voor een nieuwe slagorde. Het stigma van de dood is teruggedrongen achter de glans van hun vergulde namen. Hun steen is uit dezelfde mal gegoten, met foto's of bloemen in knisperig cellofaan. Voor wie vergeten is het naakte graf, zelfs in sterven zijn strijdmakkers niet gelijk. Brandglas in kleur transformeert schimmig licht tot zwaar omvloerste rust. Je valt door lagen stilte heen tot je alleen jezelf nog hoort, je intense zelf. Brons sluit bij avondval het rijk der helden af. Duurzame vrede laat hen te snel vergeten. Van deze bijzondere een unieke plaats van de necropolis in Grimde en ook een plaats waar een militaire leider ervoor gekozen heeft om in de gelijkheid van de dood te rusten te worden gelegd tussen zijn manschappen, gaan we nu als het ware in een tijdmachine stappen. Zoals we al eerder hebben gezegd, ligt Tienen op de heirbaan tussen Boulogne-sur-Mer en Keulen. En dat verwijst uiteraard naar de Romeinse geschiedenis.
Van deze eenvoud en de gelijkheid van alle graven gaan we nu naar een praalgraf van een Romeins edelman. En zo bezoeken wij onze tweede begraafplaats voor vandaag. Op naar de Drie Tommen of de Tumuli van Tien.

En van het ene grafmonument waar soldaten gevallen zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog, zijn we ondertussen op een plaats beland die eveneens een grafplaats is, maar van iets oudere datum. Wat zeg ik? Van veel oudere datum. En mochten we het niet weten, je zou er gemakkelijk aan voorbij gaan, want het ziet er vandaag de dag uit als drie heuvels. Drie heuvels die men kan vinden op weg naar Hakendover. En zoals ik eerder heb gezegd en beloofd had, zouden we de Romeinse geschiedenis van Tienen nog op het spoor komen, eens we verder waren gevorderd in onze pelgrimstocht. Het is algemeen bekend dat de Romeinse wegenbouwers vooral de hoogten opzochten. En we hebben ook al gemerkt tijdens onze fietstocht, ja, dat men inderdaad toch wel, zij het een beetje, het gaat hier niet over bergen, maar wel over heuvels, toch wel een beetje de hoogte en dan opnieuw de laagte ingaat. En dat je dus wel te maken hebt met een wat heuvelachtig landschap. En dat is dus ook het geval voor Tienen. Want dat is gelegen op een zacht hellende heuvel boven de samenvloeiing van de Gete en de Merenbeek, waar de Romeinen de grote heerbaan van Kassel richting Tongeren overheen legden. En het is dus op die plaats dat Tienen is ontstaan. Net als Tongeren ontwikkelde de vicus zich tot een wegenknooppunt dat, hoewel regionaal, toch vrij belangrijk was. Via de Romeinse weg van Boulogne-sur-Mer naar Keulen was de vicus verbonden zowel met de kust als de Rijnstreek. En van daaruit werd via secundaire wegen de verbinding gelegd met Vicky, die niet langs de hoofdwegen waren gelegen. Van deze secundaire wegen bleef weinig over. Vanuit Tienen vertrok noordwaarts een weg in de richting van de vicus van Grobbendonk. Het was slechts een secundaire weg die voornamelijk een economische rol speelde in de tijd. En het tracé van de Romeinse weg tussen Tienen en Namen is eveneens slecht gekend en bleef nagenoeg niet bewaard. Ter hoogte van de vicus van Taviers kruiste hij de weg Bavet-Tongeren en bij Namen sloot hij aan op de weg die dan verder in de richting van Aarlen liep. Langs het traject tussen Tienen en Taviers zijn talrijke tumuli opgericht. En daar staan wij dus aan, want een van de belangrijkste restanten van het Romeinse verleden van Tienen zijn de drie tommen, die kort naast de Romeinse heerbaan net buiten het antieke Tienen lagen. Nu, waarover gaat het eigenlijk? Deze drie tumuli van Grimde zijn letterlijk een van de hoogtepunten. Want al meer dan 2000 jaar hebben de Gallo-Romeinse overblijfselen de Tienenaars en talrijke voorbijgangers en pelgrims gefascineerd. Zo hebben we weet van een dertigtal Romeinse grafheuvels in de directe omgeving van Tienen. Maar door erosie en menselijke activiteit zijn ze allemaal verdwenen, behalve de tumuli waar wij hier staan, bij Grimde. De drie heuvels vormen een grafmonument van een vooraanstaande inwoner van de Romeinse nederzetting in Tienen. Ze werden aangelegd langs de Romeinse hoofdweg Keulen-Boulogne. En de belangrijkste inwoners van de vicus die bezaten een hoge status die weerspiegeld werd in de manier waarop ze begraven werden. Alleen de allerbelangrijksten werden onder zo'n tumulus bijgezet. De prestigieuze grafmonumenten bevonden zich meestal aan de rand van een heirbaan, zodat de voorbijgangers hun grandeur konden bewonderen en de overledenen konden gedenken. Sinds de opgravingen van 1892 kennen we de identiteit van de persoon die hier met veel egaars begraven werd. Dankzij een gouden buisje met het opschrift M, staat voor Marcus, Probius Burrus.
En dat bevond zich onder een van de grafheuvels. Zo kennen we dus zijn naam. Daardoor is hij ook de oudste met naam gekende inwoner van Tienen. Het grafmonument van Marcus Probius Burrus bestaat dus uit 3 aangelegde heuvels met een diameter van bijna 30 meter en een hoogte van meer dan 10 meter. Ze werden in 1892 opgegraven onder leiding van Baron de Louet van de Société Archéologique de Bruxelles. En hij liet in de 3 tumuli gangen graven om er op zoek te gaan naar grafkamers. En dat lukte in de eerste en in de derde. Laten we ze even onder de loep nemen. Tumulus 1. Die bevond zich op een diepte van 3 meter onder het loopvlak. Een houten grafkamer van 3 meter op 3 meter. De wanden van de grafkamer waren bekleed met houten planken. En de afdekking bestond uit dikke houten balken die later helaas instortten. Op de bodem van de kamer bevonden zich crematieresten. In een houten kistje bevonden zich 3 unieke voorwerpen van onschatbare waarde. Namelijk een prachtige cameo uit Sardonyx. Op een donkerrode achtergrond, waarschijnlijk een carniool, werd het matwitte portret van de jonge keizer Augustus uitgesneden. Deze cameo was gevat in een gouden versierde omraming. Op de achterzijde werd een bronzen naald aangebracht, zodat het stuk als een broche kon worden gedragen. Echt een prachtig stuk, een topstuk. Ook een gouden ring werd gevonden. Die werd gesierd met Amazoneschilden, waartussen de woorden Concordiae Communi gesmeed werden. Het gaat om een verlovingsring met het opschrift voor een gemeenschap in goede verstandhouding. In de Romeinse tijd was het de gewoonte dat de bruid op het verlovingsfeest een gouden ring kreeg. Het opschrift drukt de wens uit naar een huwelijk in goede verstandhouding. En dan ook nog eens een prachtige mantelspeld, een diameter van 5 centimeter. De voorzijde was bezet met een verguld zilverblad, versierd met 3 kringen zilveren kraaltjes. En het geheel was met een zilveren lijstje omkranst. Verder vonden ze in de kamer een bol ronde glazen fles met gegraveerde ringen, een bronzen wijnkan met een leeuwenkop, een bronzen patera of steelpan met een geribd handvat uitlopend op een bebaard Amonshoofd, een klein zilveren doosje, de resten van een tafeltje of een vouwstoel met bronzen pootjes, een bronzen paardentuig, een knipmes met ijzeren blad en een handvat met een vrouwenbuste en een mes met een handvat in git. Waarschijnlijk stond er ook een wagen in de grafkamer. Talrijke elementen van een paardentuig en onderdelen van een wagen wijzen in deze richting. In de grafkamer bevonden zich ook kruikamforen en kookpotten, waar ongetwijfeld voedsel en drank voor de doden werd meegegeven. Jammer genoeg werden alle voorwerpen van de opgravingen openbaar verkocht om de kas te spijzen in 1894. Maar gelukkig kocht de Belgische staat de meeste voorwerpen van de collectie voor de collectie van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis van Brussel. En dan tumulus 2. Daar werd enkel een paal aangetroffen. De functie daarvan was niet duidelijk. Mogelijk was het de fundering van het beeld van de overledene. En de derde tumulus, dus die liggen echt vlak naast elkaar, daar bevond zich een grote houten kamer van 5 meter op 3 meter. De overblijfselen van een 14-tal grafgiften lagen er gebroken en door elkaar geworpen, samen met brandresten en stukjes been. Het gaat hoofdzakelijk om aardewerk met voedsel en drank als offer voor de doden en, wat men in de Romeinse mythologie de goden van de onderwereld noemde, een terra sigillata cum, 2 terra nigra bekers, een steelpan,
2 kookpotten, waarvan 1 met deksel en 2 kruikamforen. Het is maar dat u het weet. Bijzondere vondst dus is het gouden staafje met opschrift Improbius Burrus, een verwijzing naar de naam Probius, de man voor wie de graftombe gemaakt werd. Heel indrukwekkend om hier zo die Romeinse geschiedenis van Tienen heel visueel ook op het spoor te kunnen komen. Nu, op zich, zoals ik al zei, men zou er eigenlijk aan voorbij wandelen of aan voorbij lopen. Het bestaat dus uit 3 heuvels die volledig bedekt zijn met gras en met begroeiing. Maar die dus dienden om de belangrijkheid van de persoon die hier begraven lag uit te drukken. En dus ook om de voorbijgangers eraan te herinneren om aan deze persoon te denken. En zo is het eigenlijk gemakkelijk om van de ene kerk waar de necropolis is te gaan naar deze plaats, waar u een beetje een soort van vergelijking krijgt van de wijze waarop volkeren binnen hun cultuur gestalte geven aan de gedenking van de doden en hoe dat men dat eigenlijk in de Romeinse tijd deed en hoe dat men dat natuurlijk vandaag de dag doet. Een stukje Romeinse geschiedenis, zoals beloofd. Wij gaan hier opnieuw de fiets nemen en wij gaan verder richting Hakendover, onze uiteindelijke bestemming. We nemen terug de fiets en onderweg komen we een bordje tegen richting de kapel van Onze Lieve Vrouw ten Steen. Laten we samen ontdekken welke verrassing God voor ons in petto heeft. Oh.

een prachtige kapel langs de weg, die dus ook geopend was. Wel, deze kapel van Onze Lieve Vrouw ten Steen is gebouwd langs de Romeinse heirbaan van Keulen naar Boulogne-sur-Mer. Ze maakte deel uit van de leproserie voor mannen buiten de Maastrichtse poort. Een Benedictijnenmonnik Kluizenaar verzorgde hier de zieken. De kapel werd toegewijd aan de heilige Maurus. In de archieven duidt men ze aan als die kapelle van Sinte Maurus in Siekerlieden bij Tienen. Het gebedshuis, dat oorspronkelijk bestond uit een beuk en een driezijdig afgesloten koor, werd ingewijd in 1331. In de 15e en 16e eeuw onderging het verscheidene uitbreidingen. De kapel werd vergroot, onder meer met een transeptarm en een zijbeuk, waar de kluizenaar verbleef. Tegen de westelijke gevel bouwde men een voorportaal met een torentje. En in 1699 kreeg de kapel haar huidige vorm. En dat is ook de datum die we aantreffen boven de ingangspoort. Na de brand van 1755 herbouwde men de zuidelijke zijbeuk. En ook uit die tijd dateert de kluizenaarswoning met de bovengrondse gang. Het hoofdaltaar is een portiekaltaar met barokke inslag uit de tweede helft van de 17e eeuw. Het koorgewelf met stuk en stafwerk in de stijl van Lodewijk XIV situeert men rond 1760. In het zuidertransept staat een eiken portiekaltaar uit de tweede helft van de 16e eeuw. De predella, die de provoosten voorstelt met in het midden de heilige Maurus, dateert eveneens uit die periode. Het oorspronkelijke houten Maurusbeeld uit de 16e eeuw wordt in het Tienstmuseum bewaard. Het houten spitstongewelf in de transeptarm is hoger dan dat in de zijbeuk en werd in het begin van de 20e eeuw vernieuwd. In de tweede helft van de vorige eeuw verdween de kuipvormige preekstoel. Ook de 3 meter hoge monumentale sacramentstoren in witte steen uit 1535, die eveneens gebruikt werd als troon voor het beeld van Onze Lieve Vrouw, verdween. Hij werd beschreven als een unieke parel in pure renaissance-stijl. Het beeld van Onze Lieve Vrouw ten Steen is een zittende lieve vrouw, zonder Jezuskind. Op haar schoot ligt een open boek dat ze met de linkerhand vasthoudt en waarin ze met haar rechterwijsvinger een tekst aanwijst. Haar wijds gedrapeerd kleed wordt met de riem van troost vastgehouden. Een typisch Augustijnse afbeelding. Waarschijnlijk is het beeld geïnspireerd op een prent uit 1520... uit het boek Hortulus Animae Cum Horis Beata Virginis. Het huidige beeld is gehouwen uit steen van Euville en gepolychromeerd. De naam Onze Lieve Vrouw ten Steen komt van de 3 grote reenstenen die het gebied van de leproserie afbakenden. Oorspronkelijk stond het beeld in een nis aan de noordkant van de kapel. Omdat er veel bedevaders naartoe kwamen, verhuisde het beeld naar het hoofdaltaar. Zodoende belandde het beeld van Sint Maurus op het altaar in het zuidertransept. Ja, echt een verrassing eigenlijk. Heel mooie, heel stemmige kapel. En we zien hier nog enkele andere gegevens, onder meer verwijzingen naar de confrérie van Sinctemoor. Ook dat is een interessante geschiedenis, een interessante confrérie die dus hier zijn thuis kent. Vele eeuwen beheerde een bescherm- en beheerscomité namelijk deze kapel en de leproserie. De confrérie van Sinctemoor, zo genoemd naar de heilige Maurus, die van bij de aanvang de patroonheilige van de kapel was. Dat broederschap oefende haar taak uit
zonder dat zij de tussenkomst van de aartspriester van Tienen of de pastoor van Grimde dulden. Zij deed diensten uitvoeren en zorgde voor biechtgelegenheid. Een citaat uit een archiefstuk. De proostbroeders hielden zich bezig met de gebouwen, de administratie en de boekhouding van de inkomsten en uitgaven. Zij behartigden ook de promotie van de kapel en het bevorderen van de eredienst. Van bij het begin werden de diensten verzorgd door achtereenvolgens paters Benedictijnen, minderbroeders, Franciscanen, Augustijnen en Karmelieten. U hoorde het al. Al deze ordes hadden een klooster in de stad. De confrérie bestond gedurende vele jaren uit 12 leden. De proostbroeders werden gekozen uit de edelen en de meest vooraanstaande burgers van de stad. In de tweede helft van de 17e eeuw werd er soms een reguliere geestelijke aan toegevoegd. Bij meerderheid van stemmen regelden zij al wat er voor de dienst in deze bedeplaats nodig was. De eerste provoosten, waarvan we met zekerheid de namen kennen, staan afgebeeld op de predella van het Maurusaltaar. Zij zitten geknield op een bidbank die hun wapenschild en hun initialen draagt. In het midden staat de heilige Maurus afgebeeld en zij kijken in de richting van hun patroonheilige. De provoosten dragen een typische kraag uit de Spaanse periode en het ornament onder het Maurusbeeld werd geschilderd einde van de 16e, begin 17e eeuw. Vermoedelijk werden ook nog andere groepen provoosten geschilderd, maar daar is geen formele bevestiging over gevonden in de archieven. Een indrukwekkend schilderij siert nog steeds de muur aan de noordkant van het schip van de kapel. Het is maar liefst 4,20 meter bij 2,5 meter groot en stelt de provoosten voor uit het begin van de 18e eeuw. We tellen 14 personen, waarvan één een chronogram in de hand houdt met de tekst Decima Quinta Februari Pictus Obit. Op dat ogenblik bestond de proostbroederschap uit 12 provoosten en de proost. Uit het chronogram kunnen we afleiden dat Van Winde op 15 februari 1721 gestorven is en dat daarna een 13e provoost is bijgeschilderd. Wie het doek schilderde is echter niet gekend. Bij de, we moeten het zeggen, slechte restauratie in 1993 verdwenen heel wat details, waaronder ook het chronogram. Volgens het archief van Sint Germanus was Jean-Paul Dominique van den Berge de Hautem de laatste gekende proostbroeder in de periode 1779 tot 1783. Later vinden echter de Wouters Doplinter, ridder van het Heilige Roomse Rijk, terug als provoost van de kapel. Het laatst gekende handschrift dat door een provoost werd geschreven, dateert uit 1815. Jammer genoeg is de wekelijkse eucharistie hier verdwenen. Sindsdien zetten enkele geëngageerde vrijwilligers zich in om dit historisch pand en de Maurus-traditie te bewaren. Om dit stukje onvervalst Vlaams erfgoed, dat de parochie en de stad ver overstijgt in ere, te herstellen, werd in 2006 een promotie- en beschermcomité opgericht. Het bestaat uit 12 leden en de leden zien hun engagement echt als een erezaak, als eerbetoon aan het eerbiedwaardige proostbroederschap dat zich gedurende vele eeuwen heeft ingezet voor de kapel van Onze Lieve Vrouw ten Steen en Sint-Maurus-traditie. Kozen zij de naam Confrérie van Sinctemoor. Wat we hier ook vooraan zien en waar ik even niet goed wist wat het was, dat zijn ijzeren devotiekronen. Dus het bestaat uit een cirkel waar dan eigenlijk twee halve cirkels boven worden gespannen, zodat men het als een kroon kan dragen, al dan niet met een kruisje erop bevestigd. En dat heeft allemaal te maken met de traditie hier. Want Sint Maurus, die is vooral gekend onder de naam Abt Maurus van Subiaco.
overste van het klooster van Sacrospeco in Subiaco. Op die plaats, even ten oosten van Rome, stichtte de heilige Benedictus zijn eerste klooster. De heilige Maurus was een van zijn eerste volgelingen en later ook opvolger als abt in Subiaco. De overlevering leert ons dat deze Maurus de zoon was van de Romeinse senator Equititius. Op jonge leeftijd werd hij voor zijn opvoeding en zijn opleiding aan de heilige Benedictus toevertrouwd. En niet in het minst om zijn onrustig en koppig gedrag. Over het leven van de heilige Maurus zijn enkele wonderlijke verhalen gekend uit het tweede boek der Dialogen, dat geschreven werd door paus Gregorius in 1593. De laatste jaren van zijn leven brengt Maurus door in eenzaamheid en gebed. Hij wordt uiteindelijk getroffen door de pest en sterft in Subiaco op 15 januari 584. En dat is ook de dag waarop dat zijn feestdag wordt gevierd. Als kloosterstichter staat hij hoog in aanzien binnen de Benedictijnenorde, maar ook binnen de hele Westerse kerk. U kan het zich al voorstellen, iedere bedevaartsplaats heeft zo zijn eigen gebruiken, ook rituelen. En op de feestdag van de heilige Maurus, Pasen en Paasmaandag, op die drie dagen, werd vroeger zijn beeld op een sokkel in het midden van de kapel geplaatst. En dan werd hem een rode mantel omgehangen. Dat gebruik is helaas in de loop der jaren verdwenen. De heilige Maurus wordt in de kapel vooral aanroepen tegen hoofdpijn en voor alle kopzorgen die de moderne mens bezwaren. Voor het altaar hier liggen dus 9 ijzeren kronen. De bedevaarders die knielen op de trappen van het altaar zetten een kroon op het hoofd en bidden 5 onze vaders, 5 weesgegroeten en 5 eer aan de vader. Er komen ook veel bedevaders bidden voor koppige kinderen en in de korf onder het altaar laten ze dan een voorwerp van het kind achter. Een haarspeld, een haarlok, een haarband, een speeltje of een fopspeen. Wel, misschien moeten we dat eerst doen. Hè? We gaan die ijzeren kroon hier nemen, neerknielen voor het altaar. Een ijzeren kroon nemen, die op ons hoofd zetten. Bij deze. En laten we 5 onze vaders, 5 wees gegroeten en 5 eer aan de vader bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maurus, bid voor ons. Met de voorspraak van de heilige Maurus zetten wij koers naar Hakendover en zullen we een bezoekje brengen aan de kapel. We leren er ook meer over de geschiedenis van de nu beroemde paardenprocessie die iedere paasmaandag uitgaat en waarom dit zo sterk verbonden is met het DNA van de Hakendovernaren. Dat is voor een volgende keer. We nemen u zeer graag mee. Dank u wel om met ons mee te gaan en graag tot dan.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 8:30 geworden en wij zijn telefonisch verbonden met eerwaarde heer Piet Kapoen om samen met u de lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk, op deze vrijdag in de 6e week van Pasen. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 756, gevolgd door de psalmen op bladzijde 965, 965 voor de psalmen, en de korte schriftlezing die vindt u terug op bladzijde 512, bladzijde 512 voor de korte schriftlezing.
2: God, kom met de hulp, Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. De heilige dag, zo lang verwacht, breekt eindelijk aan in volle pracht. Christus, de hoop der wereld, God, stijgt tot de hoogste hemelen op.
1: Als overwinnaar keert hij weer, de vorst der wereld sloeg hij neer. Aan God de Vader kondigt hij zijn zegen aan, zijn heerschappij.
2: Een lichte wolk draagt hem omhoog, er glanst weer hoop in ieders oog, dat gij het paradijs hergeeft, dat Adam eens gesloten heeft.
1: O grote vreugd die allen geldt, de zoon der maagd keert als een held, na hoon en geeseling en kruis, terug tot God, hij brengt ons thuis.
2: Brengen wij dank aan hem die leeft, die ons het heil geschonken heeft, die ons in zijn triomf betrekt en tot het hemels leven wekt.
1: Wij met de hemelingen samen verheugen ons in Jezus' naam, daar hij thans in hun midden staat en ons op aarde niet verlaat.
2: Nu stijgt gij op naar het hemels licht, op u zij hier ons hart gericht. Zend van de Vader nu uw geest, uw gave op het Pinksterfeest.
1: Heb goede moed, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Alleluia.
2: God, ontferm u over mij en uw barmhartigheid, en delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
1: Was mijn schuld volkomen van mij af, reinig mij van al mijn zonden.
2: Ik erken dat ik misdreven heb, altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
1: Jegens u alleen heb ik gezondigd. Wat u tegenstaat, heb ik gedaan.
2: Dus zijt gij rechtvaardig in uw oordeel, is het vonnis dat gij velt gegrond.
1: Ach, met schuld belast werd ik geboren. Schuldig was ik toen mijn moeder mij ontving.
2: Maar gij hebt behagen in oprechtheid. Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien.
1: Sprenkel mij met hyssop dat ik rein word. Was mij dat ik witter word dan sneeuw.
2: Maak mij weer ontvankelijk voor blijde klanken. Geef mijn gekastijde lichaam nieuwe levensmoed.
1: Wend uw ogen af van mijn gebreken. Scheld mij al mijn schulden kwijt.
2: Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest.
1: Wil mij niet verstoten van uw aanschijn. Neem uw heilige geest niet van mij weg.
2: Geef mij weer de weelde van uw zegen. Maak mij sterk in edelmoedigheid.
1: Dan zal ik de dwalenden uw wegen leren. Alle schuldigen terugvoeren tot u.
2: Houd mij ver van bloedschuld, God mijn redder, dan bezingt mijn tong uw wijs beleid.
1: Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen.
2: In geschenken gaat gij geen behagen. Wat ik u ook bied, gij wilt het niet.
1: Wat ik offer God is mijn boetvaardigheid. Een vermorzeld en vernederd hart wijst gij niet af.
2: Wees ook Sion in uw goedheid weer genadig. Bouw de muren van Jeruzalem weer op.
1: Dan ontvangt gij alle offers die gij hebt bevolen. Dan komt men weer offeren op uw altaar.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heb goede moed, mijn zoon. Uw zonden zijn u vergeven. Alleluia. Met uw gezalfde zijt gij uitgetrokken tot heil van uw volk. Alleluia.
2: Heer, ik heb uw boodschap vernomen. Heb met ontzag gehoord wat gij doet.
1: Doe het herleven in deze jaren, laat het ook zien in deze tijd. Wees in uw toorn, uw erbarmen indachtig.
2: Zie, God zal komen uit Teman, de heilige daalt van de Paran omlaag.

0: beefden mijn leden. Mijn lippen trilden bij het geraas.
1: Het is of mijn beenderen week zijn geworden. Ik sta te wankelen op mijn voeten.
0: Toch wacht ik gerust op die dag van benauwing, die komen zal over het volk dat ons kwelt.
1: Al bloeit aan de vijgenboom niet en draagt de wijnstok geen vrucht meer.
0: Al stelt de olijfoogst teleur en geven de akkers geen voedsel.
1: Al is er geen schaap meer in de kooi en staat er geen rund bij de voerbak.
0: Toch zal ik mij dan in de Heer verheugen en juichen om God die mij redt.
1: Ja, God de Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van hinden. Over de bergtoppen leidt gij mijn pad.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Met uw gezalfde zijt gij uitgetrokken tot heil van uw volk. Alleluia. Sion, verheerlijk uw God. Hij laat u in vrede uw land bewonen. Alleluia.
1: Loof de Heer Jeruzalem. Sion, verheerlijk uw God.
0: Want hij heeft uw poorten stevig gegrendeld. Uw kinderen heeft hij gezegend in u.
1: Hij laat u in vrede uw land bewonen en voedt u met tarwebloem.
0: Hij zendt zijn bevel uit over de aarde en haastig rept zich zijn woord.
1: De sneeuw laat gij vallen als vlokken wol en rijp stroot gij uit als as.
0: Hij werpt de hagel als broodkruimels weg. Voor zijn verkilling verstijft het water.
1: Hij fluistert een woord en het ijs wordt weer zacht. Hij ademt erop en de stroom gaat verder.
0: Hij is het die Jacob zijn woord heeft gezonden. Zijn wet en geboden voor Israël.
1: Nooit was er een volk dat gij zo heeft behandeld. Hij maakte geen ander zijn wegen bekend.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Sion, verheerlijk uw God. Hij laat u in vrede uw land bewonen. Alleluia. Uit de Handelingen der Apostelen. De God van onze vaderen heeft Jezus ten leven gewekt, aan wie gij u vergrepen hebt door hem aan het kruis te slaan. Hem heeft God als leidsman en verlosser verheven aan zijn rechterhand om aan Israël bekering en kwijtschelding van zonden te schenken. Van dit alles zijn wij getuigen, maar ook de Heilige Geest die God geschonken heeft aan wie hem gehoorzamen.
1: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
0: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
1: Die voor ons aan het kruis hout heeft gehangen.
0: Alleluia, alleluia.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia. Wij zien vertrouwvol op naar Jezus, die omwille van zijn kruisdood met roem en heerlijkheid werd gekroond. Alleluia.
1: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat gij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
0: Een redder heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwe.
1: Zoals gij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
0: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
1: Zo zal gij onze vaderen barmhartig zijn

0: zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wij zien vertrouwvol op naar Jezus, die omwille van zijn kruisdood met roem en heerlijkheid werd gekroond. Alleluia.
0: Brengen wij hulde aan Christus, die ten hemel is opgestegen, om de Heilige Geest over de apostelen te zenden. En vragen wij hem, zend ons uw Heilige Geest.
1: Christus, opgevaren ten hemel, zend ons de Geest die door de Vader beloofd is en vervul ons met kracht uit den Hoge.
0: Zend ons uw Heilige Geest.
1: Gij hebt uw leerlingen gezegd om zichtig te zijn als slangen en eenvoudig als duiven. Leer ons door uw Geest om zichtigheid en eenvoud.
0: Zend ons uw Heilige Geest.
1: Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, bid voor ons als onze hoge priester. Bid in ons als hoofd van ons allen.
0: Zend ons uw Heilige Geest.
1: Leer ons bij beproevingen te delen in uw lijden, om eens te kunnen delen in uw verheerlijking.
0: Zend ons uw Heilige Geest. We bidden samen het gebed te scheren. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Laat ons bidden. God, in de verrijzenis van Christus, hebt gij ons geschapen tot eeuwig leven. Richt ons op onze heiland, die aan uw rechterhand gezeten is. En als gij eenmaal wederkomt in heerlijkheid, bekleed dan allen die in het doopsel zijn herboren, met het feestgewaad van zijn onsterfelijkheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, u bent verbonden met het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Bora, waar we samen de Eucharistie gaan vieren. We verenigen ons met de kerk en haar intenties.
2: Heer, met uw bloed hebt gij ons voor God gekocht, uit welk land, van welk volk of ras wij ook zijn. Gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. Alleluia. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.
3: Amen.
2: Broeders en zusters, op de dag na Hemelvaartsdag willen we weer nader tot God treden. We hebben beleefd dat Jezus is opgestegen, weggenomen is van de apostelen. Maar we weten dat hij in elke Eucharistieviering naar ons toekomt, zich aan ons geeft. Broeders en zusters, laten we dit groot moment, dat elke Eucharistie is, voorbereiden door voor God en voor elkaar te belijden dat we zondaars zijn die rekenen op Gods vergeving. Laten we in deze dagen die ons voorbereiden op Pinksteren ook vragen om de Heilige Geest. Heer, zend ons uw geest, die recht maakt wat krom is en thuisbrengt wat verdwaald is.

0: Christus, zend ons uw geest die soepel maakt wat verstard is en geneest wat gewond is. Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Heer, zend ons uw geest die verwarmt wat verkild is en nieuw maakt wat verouderd is.

0: En mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: En laat ons bidden. God, in de verrijzenis van Christus hebt gij ons herschapen tot eeuwig leven. Richt ons op onze heiland die aan uw rechterhand gezeten is. En als hij eenmaal wederkomt in heerlijkheid, bekleed dan allen die in het doopsel zijn herboren met het feestgewaad van zijn onsterfelijkheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Lezing uit de Handelingen van de Apostelen. Toen Paulus te Korinthe verbleef, sprak de Heer in een nachtelijk visioen tot hem. Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Ik ben met u en niemand zal u aanraken om u kwaad te doen, want in deze stad behoren veel mensen mij toe. Anderhalf jaar bleef hij daar wonen, terwijl hij bij hen het woord Gods onderwees. Onder het proconsulaat echter van Gallio in Achaïa keerden de Joden zich als één man tegen Paulus en brachten hem voor de rechtbank. Zij verklaarden: deze man tracht de mensen over te halen tot onwettige godsverering. Paulus wilde juist iets zeggen toen Gallio de Joden antwoordde: als het ging over een of ander onrecht of ernstig misdrijf, Joden, zou ik u vanzelfsprekend geduldig aanhoren. Maar zijn het twisten over een woord, over namen en over die wet van u, dan moet gij zelf maar zien. Daarover wil ik geen rechter zijn. Hij joeg ze van zijn rechterstoel weg. Nu wierpen allen zich op Sosthenes, de overste van de synagoge, en gaven hem voor de rechterstoel een pak slaag. Gallio trok er zich niks van aan. Paulus bleef daar nog vele dagen, nam toen afscheid van de broeders en ging in gezelschap van Priscilla en Aquila scheep naar Syrië. Eerst had hij in Kenchreë zijn hoofdhaar laten afknippen, want hij stond onder gelofte. Tot zover deze lezing. Psalm: Koning is God over heel de aarde. Koning is God over heel de aarde. Alle volkeren klapt in de handen, jubelt voor God met blij geroep. Want groot is de Heer en alom geducht, een machtig vorst over heel de aarde. Koning is God over heel de aarde. Volkeren levert hij aan ons uit en naties legt hij aan onze voeten. Hij kiest het erfdeel voor ons uit, de trots van Jacob zijn welbeminde. Koning is God over heel de aarde. God stijgt een troon onder luid gejuich, de Heer met geschal van bazuinen. Zing nu voor God, laat klinken uw zang, voor onze koning een loflied. Koning is God over heel de aarde.

Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen. Weer verlaat ik de wereld en ga naar de Vader.

De Heer zij met u. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: voorwaar, ik zeg u, gij zult wenen en weeklagen, terwijl de wereld zich zal verheugen. Gij zult bedroefd zijn, maar uw droefenis zal in vreugde verkeren. Wanneer de vrouw gaat baren, is zij bedroefd omdat haar uur gekomen is. Maar wanneer zij het kindje ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan de pijn van blijdschap dat er een mens ter wereld is gekomen. Zo zijt ook gij nu wel bedroefd. Maar wanneer ik u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen. En uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. Op die dag zult ge mij over niets ondervragen. Dit is het woord van de Heer. Beminde broeders en zusters, het is de dag na Hemelvaart. Maar in het evangelie hoorden we zo net een passage waarin Jezus, net zoals de voorbije dagen, spreekt tot zijn leerlingen in dat evangelie volgens Johannes tijdens dat laatste avondmaal. Jezus kondigt zijn lijden en dood aan. Hij zegt: ge zult bedroefd zijn, maar uw droefenis zal in vreugde verkeren. Ja, want ze zullen Jezus spoedig terugzien. De verrezen Jezus. En dan maakt, vind ik toch, Jezus een opvallende gelijkenis. Met een vrouw die gaat baren. Jezus zegt dat zij bedroefd is omdat haar uur gekomen is. Bij die woorden stel ik mij de vraag: een vrouw die een kind ter wereld gaat brengen en die het moment van baren voelt aankomen, waarom zou zij bedroefd zijn? Het zijn eigenlijk de moeders die daar het best een antwoord op zouden kunnen geven. Zou dat zijn omdat zij de pijn van de weeën vrezen en misschien al voelen opkomen? Zouden ze misschien heel bedroefd zijn omdat, een beetje uit angst, dat er eventueel iets mis kan lopen bij het baren? Of, zo kwam er voor de geest, misschien is er nog een andere uitleg, mogelijke uitleg. Zo'n vrouw die weet dat de geboorte nakende is, zou zij bedroefd zijn omdat zij haar kind niet meer in haar schoot zal voelen? Het kind zal niet meer in haar zijn. Is het dat misschien de toekomstige moeder, nee, zij is al moeder, hè, sinds de ontvangenis, maar het feit dat het kind zal geboren worden en dat zij het dus niet meer in haar schoot zal voelen, is het misschien dat haar bedroeft? Maar als het kind dan geboren is,
dan is ze terug blij natuurlijk. Misschien zijn de verschillende mogelijkheden die ik heb naar voren gebracht elk wel ergens van tel. Maar misschien zeker ook die laatste. En dan vind ik het eigenlijk wel een knappe vergelijking. Jezus geeft aan dat de leerlingen bedroefd zullen zijn omdat ze hem zullen verliezen als mens. Jezus wordt ter dood gebracht. Maar hij zal hen teruggegeven worden in de verrezen Jezus. Net zoals een kind niet meer in de buik van de moeder zal zijn, maar terugkomt als een geboren kind. Wat we in het evangelie en ook in de vergelijking die Jezus daar maakt met de moeder die uit wie een kind geboren wordt, ons leert is dat we moeten op sommige momenten in ons leven moeten afstand doen van iemand waaraan we gehecht zijn, of van een situatie waaraan we gehecht zijn. Maar in de wetenschap, of in de stellige hoop op zijn minst, dat we iemand of iets anders terug in de plaats krijgen. Ik zie daarin ook een grote levenswijsheid, die trouwens toepasbaar is ook op andere momenten in ons leven. Dat we afstand moeten doen van een bepaalde situatie waarin we ons misschien heel goed voelden, maar met de hoop dat we in een andere situatie terechtkomen. Al duurt dat misschien soms enige tijd, waarin we ons misschien ook wel heel goed zullen voelen. Afstand doen van iets om ons open te stellen voor iets anders, dat mogen we zeker in geloof ook hebben als we weten dat ons uur gekomen is. Ons uur om afstand te doen van ons leven hier op aarde. Dankzij Jezus hemelvaart die we gisteren mochten vieren, weten we dat ons geloof en onze hoop gegrond is. Dat we mogen uitkijken naar een leven, een ongetwijfeld veel mooier leven, over de dood heen. Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op, de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Zegen zijt gij, God, in alle handen.

0: water en wijn worden één. Je deelt in ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle
0: eeuwen. Besef van onze onmacht en onze schuld, vragen dat onze verande voor u aanvaardbaar wordt. En wij genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van ongerechtigheid.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Wees barmhartig, Heer, en neem de offergave aan van allen die zich bij u geborgen weten. Sta uw volk terzijde, opdat het zijn erfdeel niet laat verloren gaan, maar uw goddelijke gave eenmaal mag ontvangen, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Want de Heer Jezus, de Koning der glorie, de overwinnaar van zonde en dood, is tot verwondering van de engelen naar het hoogste der hemelen opgestegen, waar hij zetelt als middelaar tussen God en de mensen, als rechter van de wereld en Heer van alle machten. Hij is niet van onze zijde geweken. Zwakke mensen heeft hij hoop gegeven. Hij is ons hoofd, wij vormen zijn lichaam. Waarheen hij ons is voorgegaan, zullen wij eenmaal volgen. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven en die u dit lied toejuichen, zonder einde.

God onze Vader, we danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijne in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus,
1: verkondig uw dood en wij beleiden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt.
0: Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gave aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl we vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Fabian en aan allen die je als herder in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats zien nemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, martelaren en alle heiligen. Samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem.
2: Amen.
0: Zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige.

0: aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij samen bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
1: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte. Geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
2: Amen.
0: En de vrede van de Heer zij altijd met u.
2: En ook met u.

zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, het Lam van God dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Christus onze Heer, is overgeleverd om onze misslagen en is verrezen om onze rechtvaardiging. Alleluia.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, terwijl de gelovigen hier te communie gaan, bidden we samen een gebed voor geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat we zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid, door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genade die ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

En laat ons bidden. Heer, bescherm hen die gij geheiligd hebt. En blijf hen begeleiden met uw liefde. Laat allen die verlost werden door het lijden en sterven van uw Zoon vol vreugde zijn, omdat hij verrezen is. Jezus Christus, onze Heer. Amen. We vierden gisteren de hemelvaart van onze Heer Jezus Christus. We vieren een paar maanden later ook dat de heilige maagd Maria ten hemel is opgenomen. Laten we tot Maria bidden, opdat ook wij, als ons uur gekomen is en wij afstand moeten doen van dit leven op aarde, dat leven waar we misschien heel gehecht aan zijn, als ons uur gekomen is om te sterven, en dat ook wij in de hemel mogen opgenomen worden. Maria heeft zich hier in Borin onder andere kenbaar gemaakt als koningin van de hemelen. Bidden we samen tot haar met het gebed tot onze lieve vrouw van Borin, dat u, beste luisteraar van Radio Maria, waar u zich geestelijk mee kunt verbinden terwijl dit gebed gebeden wordt hier in de kapel van het heiligdom in Borin. Onze lieve vrouw van Borin, onbevlekte maagd, breng al de intenties die wij u vandaag toevertrouwen naar Jezus, uw Zoon, moeder met het gouden hart, die de tederheid van de Vader weerspiegelt. Kijk met liefde.

0: van de hemelen, die gekroond is met licht, help ons te groeien in geloof, hoop en liefde. En we zullen altijd blijven dankzeggen. U hebt Jezus ter wereld gebracht. Mogen wij door het gebed, door het verkondigen van zijn woord en het getuigenis van een leven vol liefde en vreugde hem doen geboren worden in alle harten. Geef dat elk ogenblik van ons bestaan een ja wezen op de woorden die u vandaag tot ons richt. Bemint u mijn zoon? Bemint u mij? Offer u dan op voor mij. En het rijk van Jezus zal tot stand komen in de wereld. Amen. Onze lieve vrouw van Bora, bid voor ons. De Heer zij met u. En zegene u, de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: En gaat allen heen in vrede.
2: Beste luisteraars van Radio Maria, u was verbonden met het ritme van onze lieve vrouw van Bora, waar we samen de Eucharistie hebben gevierd. We wensen u van harte nog een zeer fijne dag toe.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariathon.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag kunnen wij luisteren naar professor Herman de Deyn over het thema christelijke spiritualiteit.
1: Vandaag zal ik het hebben over christelijke spiritualiteit. Zoals gewoonlijk begin ik tamelijk algemeen. Spiritualiteit is namelijk een aangelegenheid voor alle mensen. Ook in deze tijd, waarin alles lijkt draaien rond geld, of waarin alle antwoorden lijken te moeten komen van wetenschap. Jezus gebruikt in het evangelie een oude waarheid die hij ontleent aan het Oude Testament en die luidt: de mens leeft niet van brood alleen, maar van het woord dat van God komt, van boven komt. Een echt menselijk leven is geen puur materieel leven. Het is een geestelijk leven. Een leven volgens de Spirit. Een leven met zin. En dat leven, voor zo'n leven is het niet voldoende brood te hebben. Is het niet voldoende allerlei dingen te weten. Een grote wetenschapper zoals Einstein zei al dat de wetenschap ons wel kan vertellen hoe de dingen in elkaar zitten en wat de feiten zijn. Maar zij kan ons helemaal niet vertellen wat de zin is van het leven. Datgene wat het leven spirit geeft, de moeite waard maakt om geleefd te worden. En de wetenschap kan ons ook niet vertellen hoe we moeten leven om goed te leven. Het is een opmerkelijk fenomeen dat in deze tijden beheerst door materialisme en door dominantie van wetenschappelijk weten, zoveel mensen op zoek zijn naar een diepere zin, naar spiritualiteit, tot spijt van wie het benijdt. En die zin, ik herhaal het, die spirit kan niet komen van het puur materiële of van puur wetenschappelijke inzichten. Ik las een tijd geleden een opmerkelijk boek dat in Nederland verschenen is. Het is geschreven door Willemijn Dicke, D-I-C-K-E, en de titel is De Sjamaan en ik. Eigenlijk gaat het over de zoektocht van een jonge vrouw, een wetenschapster die heel succesvol is in haar universitaire loopbaan en ook kinderen heeft en strijdend atheïste is. Dus tegen de religie, tegen al die flauwekul, zoals dat heet. Maar in haar leven voelt ze zich ongelukkig. Ondanks al haar succes, al haar successen, ze is ook een goede schrijfster die in kranten columns schrijft en dergelijke. En in dat boek, De Sjamaan en ik, vertelt ze hoe ze geleidelijk aan inziet dat dat strijdend atheïsme eigenlijk zelf flauwekul is, om het zo te zeggen. Dat het in het leven op iets anders aankomt dan puur wetenschappelijk inzicht of succes op allerlei gebied. Het is een boek dat werkelijk een illustratie is van de bijna wanhopige zoektocht van jonge mensen en jonge volwassenen vandaag naar zin en spirit in het leven. Maar die zoektocht is helemaal niet gemakkelijk, duidelijk. Zoals ook uit dat boek blijkt. En dat komt omdat in onze tijd van individualisme de gedachte heeft postgevat dat de mens, het ik, zelf zin kan geven aan het leven. Zelf die spiritualiteit als het ware kan uitvinden. Eventueel met behulp van middelen die op de markt van de zingeving, zoals men dat noemt, op de markt van de spiritualiteit, die men op het internet kan terugvinden en waarbij men zich kan inschrijven voor alle mogelijke rare dingen, wel, die daar hun middelen zoeken om zichzelf hun eigen leven zin te geven. Eigenlijk is dat tegengesteld, dat soort mentaliteit, aan de idee zelf van zingeving. Zin is iets dat gegeven wordt. Men kan dat niet aan zichzelf geven. Men kan dat niet op commando verwerven. Zin vinden in het leven, de spirit in het leven vinden, die het leven werkelijk diepte en zin geeft, die het tot een geestelijk leven maakt, tot een spiritueel leven, wel, dat kan alleen van elders komen. Dat is een gave. Een gave die ons geopenbaard wordt in het leven. Wanneer we in het leven de wonderen ontdekken die aan het leven zin geven. Wonder zoals het kind, of de geliefde, of de vriend, of de roeping die men ontdekt. En om die zin te vinden, moeten we openstaan voor het wonder. Moeten we ontvankelijk zijn, bereid zijn tot aandacht en stilte. Met andere woorden, we moeten bereid zijn tot wat altijd verbonden is geweest met spiritualiteit, tot een meditatieve levenshouding die ook de rituelen gebruikt die verbonden zijn met die meditatie om tot die spiritualiteit te komen. En opdat die spiritualiteit ons leven werkelijk zou beheersen, moet datgene wat voor ons zin geeft in ons leven centraal staan, niet alleen op bepaalde momenten, maar als het ware in het meest alledaagse leven. Ook dat is altijd een belangrijke factor geweest in spiritualiteit door de eeuwen heen, namelijk dat die spiritualiteit niet alleen iets is van piekmomenten in het leven, van momenten van ervaringen, van momenten van rituelen, maar die een spiritualiteit die het leven doordringt en die zich uit in alledaagse handelingen. Handelingen bijvoorbeeld waarin men anderen ook bejegent als geestelijke wezens, in beleefdheid, in het zien staan van de mensen zoals dat heet, in een levenswijze die probeert het materiële te overstijgen. En dat toont zich in een soort voornaamheid ook in het leven. In een cultiveren van schoonheid en van de natuur. In een verering van datgene wat in het leven werkelijk belangrijk is. Tot daar de algemene inleiding.

In het tweede deeltje van vandaag zal ik het specifiek hebben over christelijke spiritualiteit. En zoals we ook gezien hebben de vorige keer bij de rituelen, toen we over christelijke rituelen spraken, draait eigenlijk in de christelijke spiritualiteit alles totaal rond de persoon van Christus. Hij is diegene die in het spirituele leven, in het geestelijk leven van de christenen, centraal staat en centraal moet staan. En dat gebeurt primair natuurlijk via participatie in de christelijke rituelen, in de liturgie, in de sacramenten. Waar, zoals we al weten, de figuur van Christus en datgene wat hij aan ons wou doorgeven, centraal staat. Die christelijke rituelen, die christelijke liturgie, zijn als het ware aandachtmachines, als ik het zo lelijk mag zeggen. Het zijn aandachtsmiddelen om die gerichtheid op Christus vast te houden. En zoals we ook vorige keer gezien hebben, zijn die rituelen en die sacramenten, zijn die liturgie, eigenlijk allemaal komen ze neer op het eren, het loven, het danken en het smeken van de Vader doorheen Christus. Dankzij de geest die we van Jezus ontvangen hebben. En het is normaal, zoals we ook weer vorige keer gezien hebben, dat die spiritualiteit een spiritualiteit is van vreugde. Rituelen zijn als het ware, de liturgie is als het ware een dansen en juichen rond het heil, rond de heiland die we kennen en die we ontmoeten in de sacramenten en in de liturgie. Het is helemaal niet toevallig dat in de Afrikaanse liturgie bijvoorbeeld zo uitbundig gedanst en gezongen wordt. Eigenlijk, wij zijn nuchtere, een beetje stramme westerlingen, maar eigenlijk zou die geest van juichen en dansen altijd in de ritualiteit aanwezig moeten zijn. Maar die christelijke spiritualiteit blijft niet beperkt, zoals normaal is, tot piekmomenten, tot de momenten van de sacramenten, van de liturgie. Die spiritualiteit moet als het ware in het dagelijks leven doordringen. Het dagelijks leven moet doordesemd worden, als het ware, met momenten van aandacht en meditatie, waarin opnieuw het christelijke gebeuren centraal staat. Zoals vele geestelijke leiders gezegd hebben, is het bijwonen van rituelen en het doordesemen van het leven met momenten van aandacht en gebed, zoals vroeger uitdrukkelijk gebeurde, bijvoorbeeld bij het begin van het eten, een kruisje maken op het brood, een gebed zeggen over de spijs en drank die we gekregen hebben, het bidden van het Angelus, waarbij iedereen die aan het werk is even het werk stillegt om het heilsmysterie van de aankondiging van de geboorte, van de komst van Jezus door Maria te gedenken. Wel, al dat soort momenten, het prevelen van de naam van Jezus in een soort schietgebed, zoals vroeger de gewoonte was, wel, dat zijn allemaal momenten, manieren ook, waarop spiritualiteit in het alledaagse leven doordringt. Een kruisje geven aan de kinderen voor ze naar school vertrekken, voor ze gaan slapen. Het kan natuurlijk zijn dat we dat, zoals ook in de liturgie, dat we verstrooid zijn, dat we daar niet met al onze aandacht bij zijn. Maar in zekere zin is dat niet belangrijk.
belangrijkste is niet wat wij presteren. Het belangrijkste is dat wij intreden in gebruiken met ons lichaam, als het ware. Veel eer dan met onze geest. Spiritualiteit is niet tegengesteld aan het lichamelijke. Integendeel, spiritualiteit berust in en in het lichamelijke, moet daardoor gedragen worden. En het lichamelijke is in zijn lichamelijkheid zelf, in de gebruiken van het lichaam, in het bidden, het prevelen van de woorden. Ook wanneer we daar niet, ik herhaal het, 100% bij aandachtig zijn. Wel, dat heeft allemaal niet zoveel belang. Het feit dat we dat doen, dat in het leven een plaats krijgt, dat dat het leven onderbreekt, als het ware, is eigenlijk voldoende. We zouden kunnen zeggen, het is alsof het lichaam bidt in onze plaats. Het onbedachtzaam knielen wanneer we in een kerk binnenkomen, het kruisteken maken, dat zelf is een daad waardoor wij opgenomen worden, als het ware ondanks onszelf, in de spirituele wereld, dankzij ons lichaam. De spiritualiteit kan niet bestaan in een pure, continue aandacht. Integendeel, er is altijd onvermijdelijk nu en dan verstrooidheid. Maar dat is niet belangrijk. Het belangrijkste is dat wij, als het ware, telkens wanneer we beseffen dat we verstrooid zijn, terugkeren naar datgene wat onze geest zou moeten bezighouden, dat we de bereidheid hebben om telkens opnieuw onze aandacht te richten, ook wanneer ze telkens opnieuw afdwaalt naar het andere. En dat is heel duidelijk zo in het bidden van de Rozenkrans bijvoorbeeld, of van het Angelus, of het bidden voor en na het eten. Dat gebeurt praktisch altijd in gemeenschap met anderen. En het is de participatie zelf aan die gemeenschappelijke activiteit, aan dat gebed, door ons lichaam, dat wij werkelijk participeren in de spiritualiteit. Er zijn vele vormen van christelijke spiritualiteit. Van een leven gericht op Christus door bemiddeling van de Heilige Geest. Er zijn manieren om Christus centraal te stellen in ons leven die passen bij de priester, bij de monnik, bij de leek die aan het werk is. En we kennen in de katholieke traditie enorm veel vormen van christelijke spiritualiteit. Iedereen weet dat er benedictijnse spiritualiteit is, Carthuizer spiritualiteit, trappiste spiritualiteit, enzovoort, enzovoort. Dat zijn vormen van spiritualiteit waarbij wij ons laten leiden in onze relatie tot Christus, door bemiddelaars als het ware, door Maria, door de heiligen, die op hun eigen manier een vorm van christelijk leven hebben ontdekt en die dat doorgegeven hebben aan leerlingen, aan anderen. Een van de belangrijkste vormen van spiritualiteit in het katholicisme is natuurlijk de benedictijnse spiritualiteit. Gesticht als het ware door de monnik, de heilige Benedictus van Subiaco. Heel beroemd is de regel van Benedictus, die op een zeer eenvoudige en zeer commonsensachtige manier het leven van de monniken, het spirituele leven van monniken, vorm heeft gegeven. Het is een spiritualiteit waarin het feit dat we in gemeenschap zoeken naar en proberen geestelijk te leven, het is een gemeenschap die daar centraal staat en die gemeenschappelijk die regel volgt. En die, als het ware, gehoorzaam probeert te zijn aan die regel. Niet in een soort fatalistische
slavernijhouding, maar gehoorzaam in de diepere betekenis van het woord gehoorzaam. Namelijk gehoor geven aan de oproep van een heilige die zelf weet, als het ware, hoe het moet. Gehoor geven aan zijn oproep om zelf dat soort leven te proberen te leiden. We weten dat er vele vormen bestaan van lekenspiritualiteit die zich die proberen om die Benedictijnse of die Franciscaanse spiritualiteit specifiek voor leken die in het dagelijks leven staan vorm te geven. Trouwens, een van de centrale ideeën van de heilige Benedictus is verwoord in de uitdrukking ora et labora. Een prachtige uitdrukking. Ora, bidden op het moment dat er moet gebeden worden, in de liturgie, wanneer de psalmen gezongen worden, bij de officies enzovoort. Maar ook labora. Dus er is geen scheiding eigenlijk tussen de wereld van het bidden en de wereld van het werken. Dat is toch prachtig. En dat betekent dat die spiritualiteit van Benedictus eigenlijk voor iedereen kan gelden. Iedereen moet bidden en werken. En we moeten bidden op zo'n manier dat we tegelijkertijd aanvaarden, ik herhaal het, dat we af en toe verstrooid zijn. En telkens weer proberen terug te komen. En in gemeenschap vieren, zodanig dat wanneer wij er niet helemaal bij kunnen zijn, we het besef hebben dat de anderen als het ware bidden in onze plaats. En dat ons lichaam als het ware bidt met onze geest, zonder dat we het weten. Maar tegelijkertijd ook labora. Dat wil zeggen, in het dagelijks leven, in het werk, proberen die spiritualiteit als het ware aanwezig te stellen op eenvoudige manieren, zoals we altijd gedaan hebben. Ik herhaal het door bij de maaltijd even stoppen in het werk wanneer het Angelus kleppert enzovoort enzovoort. En dat kan eigenlijk iedereen. Men hoeft daarvoor geen monnik te zijn. En het is natuurlijk meegenomen wanneer we werkelijk lid kunnen worden van een dergelijke groep van mensen die een bepaalde vorm van spiritualiteit beleven. Of die nu Benedictijns is of Franciscaans of wat dan ook. Het bidden, het spirituele leven kan alleen maar winnen wanneer we door een gemeenschap gedragen worden.

In het laatste deeltje zal ik het even hebben over de manier waarop spiritualiteit vandaag dikwijls beleefd wordt. En waarop ook rituelen vandaag beleefd worden. Eigenlijk is er een situatie ontstaan waarbij mensen zich afzetten tegen religiositeit, tegen religie, en kiezen en toch nood hebben aan spiritualiteit. Dat is een zeer paradoxale situatie. Terwijl spiritualiteit altijd op een totaal vanzelfsprekende manier verbonden geweest is met religie, is er nu een situatie gekomen waarbij ook mensen die diepe nood hebben aan spiritualiteit, tegelijkertijd de religie als het ware verwerpen. Men ziet dat heel goed in de hype van tegenwoordig rond mindfulness. En men ziet ook wat het resultaat is. Soms is, wanneer die spiritualiteit compleet losgetrokken wordt van religiositeit. Mindfulness, men hoort voortdurend daarover spreken, maar men betrekt dat vooral op situaties waarbij mensen nood hebben aan hulp, wanneer bijvoorbeeld ze getroffen worden door burn-out, wanneer ze niet goed meer functioneren. En dan grijpen ze naar zaken zoals mindfulness, die eigenlijk komen uit een religieuze traditie, maar die nu puur en louter omwille van persoonlijke nood, bijna als een therapeutisch iets, gebruikt worden. Op zich is dat natuurlijk niet slecht. Waarom zou dat niet mogen gebeuren? Maar de vraag is of de diepere kern van dat soort spiritualiteit op die manier kan blijven overleven. De paradox die we daar aantreffen is eigenlijk dat daar een beroep gedaan wordt vanuit een gerichtheid op het ik, op iets dat eigenlijk bedoeld was om het ik buiten zichzelf te brengen, uit zichzelf te doen uitstijgen naar iets hoger, naar iets boven zichzelf. Uitgerekend, dat soort spiritualiteit wordt nu gebruikt op een bijna narcistische manier in de context van business en therapie en dergelijke. Dat is buitengewoon paradoxaal. Tegelijk is de hang naar spiritualiteit vandaag gekenmerkt door een afkeer van regels en gezag. Ook dat is heel opmerkelijk. Ik heb daar straks gezegd dat spiritualiteit in de traditionele zin van het woord eigenlijk altijd verbonden geweest is met regels en met gezag. Denk aan de regel van Benedictus. Denk aan de gehoorzaamheid die men beloofde wanneer men zich met een dergelijke regel verbond. Ook dat is typisch voor onze tijd, voor een soort onbegrip eigenlijk, voor zowel het belang van regels als het belang van gezag en gehoorzaamheid. Natuurlijk kan altijd gezag en gehoorzaamheid zijn die nefast is. Gezag dat geen echt gezag is, maar dat overgenomen is door machtswellust. Een gehoorzaamheid die niet luistert naar datgene waarnaar moet geluisterd worden, maar die zich tot slaaf maakt van anderen en van iets anders. Maar het feit dat zowel gezag als gehoorzaamheid slechte vormen kunnen aannemen, betekent niet natuurlijk dat gezag en gehoorzaamheid per definitie en uit zichzelf verkeerd is. Ik heb al gesproken van dat boek van Willemijn Dicke, De Sjamaan en Ik, waarin die zoektocht van die jonge vrouw beschreven wordt, die lange
meanderende zoektocht naar spiritualiteit, waarbij ze ook ontdekt dat in de eigen westerse traditie, bijvoorbeeld in de middeleeuwse mystiek, zeer diepe vormen van spiritualiteit aanwezig zijn. En waarin ze eigenlijk, vreemd genoeg, af en toe bepaalde ervaringen krijgt, die eigenlijk moeilijk anders dan als een soort mystieke ervaringen zelf kunnen beleefd worden. Ook dat is paradoxaal en typisch voor onze tijd. Het betekent dat ook wanneer men vanuit een soort individualistisch en narcistisch verlangen op zoek gaat naar spiritualiteit, dat het niet onmogelijk is dat men als het ware ondanks de oorsprong, die narcistische oorsprong van die zoektocht, iets ontdekt dat ons als het ware boven dat eigen narcistische verlangen doet uitstijgen. En we zien ook in dat boek, dat wordt mooi beschreven, hoe de zucht naar spiritualiteit, die narcistische zoektocht naar spiritualiteit, de zucht naar speciale ervaringen die daarmee verbonden is, hoe dat geleidelijk aan, raar genoeg, soms toch kan overstegen worden. Met andere woorden, we moeten misschien die zoektocht van zoveel mensen naar spiritualiteit, los van de religie, niet zonder meer verwerpen. Zoals men het soms uitdrukt, of kan uitdrukken, Gods wegen zijn eigenlijk ondoorgrondelijk. Soms werkt God op manieren die een narcistisch verlangen als het ware kunnen omdraaien tot een authentiek verlangen, tot een authentiek leven, waarin een authentieke gerichtheid op zin en op datgene wat belangrijk is in het leven aanwezig is. Wat ik ook regelmatig meemaak, is dat men ziet dat mensen vandaag soms door de ongelooflijke oppervlakkigheid van het hedendaagse leven zelf op zoek gaan. Ook al hebben ze geen enkele band gehad, of nog altijd niet, met de religie, hoe ze zelf op zoek gaan naar de diepte van het menselijk leven die in de religie aanwezig is. Een voorbeeld daarvan is de Nederlandse schrijver, zeer bekende Nederlandse schrijver Willem-Jan Otten, die allerlei romans geschreven heeft die heel bekend zijn en die op een zeker moment zich bekeerd heeft tot het katholicisme. Hij was zo gedegoteerd, als ik het zo mag zeggen, met de oppervlakkigheid van het hedendaagse leven, ook van de elite, waarin een leven waarin zaken, diepere menselijke zaken zoals kwetsbaarheid, eindigheid, schuld en zonde gewoon genegeerd worden, gewoon niet bekend zijn. En hij kwam tot de conclusie dat eigenlijk elke mens in zijn leven een verlosser nodig heeft. En uiteindelijk heeft hij die verlosser gevonden in Christus. Dus hij heeft zich bekeerd tot het katholicisme en hij getuigt nu zeer dikwijls in zijn werk ook over wat dat betekent, een echt menselijk leven leiden, een leven waarin men die onbekwaamheid, die onmogelijkheid om zichzelf, om het eigen leven zin te geven en om de eigen misstappen en eindigheid en kwetsbaarheid van het eigen leven zelf op te vangen. Dus hij ontdekte dat er een overgave nodig is aan iemand die groter is dan ik. En dat die overgave eigenlijk moeilijk in stand kan gehouden worden, moeilijk leven kan gehouden worden. Dat die spiritualiteit die daar aanwezig is, moeilijk kan blijven bestaan, indien die niet
een of andere vorm, indien die niet een of andere ondersteuning krijgt in een gemeenschap. En daarom pleit hij zo erg voor het participeren aan liturgie, aan de sacramenten, hoe belangrijk dat is in het christelijk leven. Er is dus, denk ik, geen nood aan pessimisme, ondanks al de nonsens die men in het terrein van de zingeving in de spiritualiteit vandaag kan observeren. Zoals ik al zei, soms is die zoektocht, ook van narcistisch ingestelde mensen, iets wat hen boven zichzelf doet uitstijgen. En soms zijn er manieren waarop zij, ondanks zichzelf en ondanks hun totale onbekendheid soms met religie, toch terug aan kunnen sluiten, aansluiting vinden bij die lange grote traditie van christelijke spiritualiteit die in vele vormen in het katholicisme aanwezig is.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over christelijke spiritualiteit, ons gegeven door professor Herman de Deyn. We wensen u van ganser harte nog een bijzonder fijne dag toe.

0: Menslievend. Te gast bij woonzorgcentra in ons land. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Menslievend. Wij mogen vandaag te gast zijn in het woonzorgcentrum Ter Meeren in Neerijsse. Een woonzorgcentrum van het woonzorgnet Deileland. En wij hebben hier vandaag de directeur Eddy bij ons, die ons een beetje gaat vertellen over het woonzorgcentrum. Eddy, hartelijk bedankt dat wij hier te gast mogen zijn. Zou u zelf kort willen voorstellen aan de luisteraars?
2: Prima, goedemorgen. Ik ben Eddy de Volder, ik ben hier campusdirecteur. Dus wij zijn een van de 5 huizen van woonzorgnet Deileland. We liggen hier in een heel mooie landelijke omgeving. Ik ben oorspronkelijk mijn carrière begonnen als verpleegkundige op Gasthuisberg. Om dan toch 25 jaar geleden de switch te doen naar de ouderzorg. Wat een enorme boeiende uitdaging was. En nog steeds, zeker met het laatste jaar in zicht, dat ik mijn functie hier nog ga vervullen, blijft het een heel boeiende en heel dankbare invulling van mijn dagbesteding als werknemer.
1: En het is al een tijdje geleden dat u de switch gemaakt heeft naar ouderenzorg. Kan u daar iets over vertellen? Waarom heeft u daarvoor gekozen?
2: Dat is 25 jaar geleden dat ik inderdaad een switch gedaan heb vanuit het ziekenhuis naar de ouderenzorg. Ouderenzorg sprak me in C geweldig aan, omdat je kon iets betekenen voor mensen op een heel aparte manier. Louter niet alleen het klinische, maar ook inderdaad de ganse mens in zijn totaliteit benaderen. En er was ook per toeval dan een vacature hier die me enorm aansprak en die ik dan ook heel mooi kon invullen.
1: Dus u bent als verpleegkundige in de ouderenzorg in dit huis begonnen?
2: Nee, dus ik heb een hele weg afgelegd op Gasthuisberg. Altijd binnen de transplantatiewereld. Dan uiteindelijk ook als transplantcoördinator. En omdat ik inderdaad zo uit de organisatie ook het beleid meegestalte wou geven, was hier een vacature destijds voor hoofdbewonerszorg. En daar ben ik dan op afgestapt. En hebben ze mij hier destijds ook weer gehouden. Dat was onder het directeurschap van Erik de Klerk. En bij zijn pensionering is er dan ook een samenwerking op punt gezet met de mensen uit Leuven. Is er een algemeen directeur gekomen, Griet Robrechts. En zijn wij hoofdbewonerszorg naar de functie als campusdirecteur gegaan.
1: Oké, dankjewel om iets over uzelf te vertellen. Zou je ons ook over het woonzorgcentrum hier een beetje kunnen vertellen? Hoe lang bestaat het hier al?
2: Eigenlijk is hier een hele mooie historiek die teruggaat tot begin vorige eeuw. Dan was er eigenlijk een preventorium aan de kust. En dat preventorium aan de kust werd uitgebouwd door gewone mensen om mensen met longproblemen toch door het jodium in de lucht een aangenaam leven te kunnen geven. Wereldoorlog 2 is dan uitgebroken en de Duitsers die kwamen daar dan bij die mensen aan en die zeiden van, jullie zitten hier in de vuurlinie, jullie moeten eigenlijk een locatie in het binnenland gaan zoeken als jullie dit verder willen gestalte geven. Ze zijn dan op zoek gegaan, hebben ze hier in de buurt een kasteel gevonden. En dat kasteel bestaat nog altijd, het kasteel van Neerijsse. Daar hebben ze destijds enkele jaren geleden heel mooie lofts in gemaakt. Maar daar hebben we dan een tijdelijk klein ziekenhuisje in uitgebouwd gehad. Dan in de jaren 60, 70 voldeed zo natuurlijk kasteel meer aan de normen van toen, van accommodatie. En dan hebben ze hier op dit stuk, was een braakliggend stuk, hebben ze hier de kliniek van Neerijsse gebouwd. En de kliniek van Neerijsse, dat was een kliniek voor een kleine, nog net geen 100 bedden, waar dat zowel gynico, heelkunde als inwendige werd in gehuisvest. Mijn eigen laboratorium, eigen radiografie. Dan in de jaren 80, toen dat de regering De Hane aan het bewind was, zeiden die kleine regionale ziekenhuizen moeten verdwijnen. Ofwel sluiten jullie, hè? Ofwel geven jullie die bedden over naar een groot academisch ziekenhuis of een ander groot regionaal ziekenhuis. En dan zorgen wij dat er reconversie is van jullie ziekenhuisbedden naar destijds ROB-RVT-bedden. De directie vond dat toen een maatschappelijke plicht van wij kunnen hier niet al ons personeel... De jaren 80 was er een overschot aan verpleegkundig personeel. Dus zeiden, ja, wij willen die mensen aan boord houden. Maar dan op een andere manier, een andere invulling. En dan op dat moment is de switch gebeurd naar het woonzorgcentrum. Het gebouw waar dat je nu in zit, dat is 4 jaar oud. Als je hier 6 jaar terug waart geweest, dan had je nog de structuur van het oude ziekenhuis gezien hier. Dus vandaar. En nu huisvesten wij 115 bewoners, waarvan onder de 11 langverblijfbewoners, 4 kortverblijf. We hebben ook een centrum voor dagverzorging. En we hebben natuurlijk een fantastische brasserie die eigenlijk de mensen het wonen en leven nog aangenamer maakt.
1: Komt er veel volk over de vloer bij de brasserie?
2: Er komt heel veel volk over de vloer. En ik mocht wel zeggen dat er 85-90% van het bezoek van buitenaf is. En dat vinden we net leuk. We willen buiten naar binnen halen. We willen hier geen eilandje zijn. Allee, dus dat maakt een heel goede combinatie. Ja.
1: En hoe wordt de brasserie uitgebaat?
2: Dat is door een zelfstandige persoon, Dimi van den Driessen, met zijn equipe. Die zorgen dus van woensdag tot en met zondag voor een heel aangenaam gebeuren met heel mooie openingsuren die voor iedereen toegankelijk zijn vanaf 10:30 's morgens tot 10:30 's avonds.
1: Oké, maar het is dus qua organisatie staan ze eigenlijk afhankelijk van het woonzorgcentrum zelf?
2: Nee, dus... zij hebben gewoon de accommodatie die zij huren en dat is een totaal losgegeven daarvan. Want daarnaast hebben we hier ook nog eigenlijk leuke partners, dat is bijvoorbeeld het Wietgeel Kruis en Melissio. Hier in de buurt hebben ze geen thuisverpleging, maar is de nood wel enorm hoog. En dan hebben ze de handen in elkaar geslagen, de vereniging van thuisverpleegkundigen als zelfstandigen, Melissio, samen met Wietgeel Kruis, om hier een verpleegpost te organiseren. Dus mensen uit de thuissituatie komen hier inderdaad voor bloednames, verbanden, kleine infuusjes. En dat wordt ook door hen georganiseerd, los van ons, maar wij geven de accommodatie te leen aan hen.
1: Oké. En kan u iets vertellen over de waarden die het woonzorgcentrum wil uitdragen? Zijn er bepaalde dingen waar jullie op focussen, die jullie belangrijk vinden?
2: Absoluut, en dat is een heel goede vraag. We hebben 3 grote waarden, dat is leren, zorgen en respect. Dat zijn de 3 grote waarden die we op heel veel dingen plakken. En daarnaast hebben we natuurlijk het gegeven dat we werken binnen het kleinschalig genormaliseerd wonen concept. Waarbij het genormaliseerde heel sterk de focus krijgt. En daar hangen 5 werkingsprincipes aan. Dat is inderdaad, de bewoner staat centraal. Dus hij heeft zijn eigen regie over.

0: zijn of dat er ondersteuning nodig is, dan gaan we dat aanbieden. En dat is binnen het geborgen. En dan vinden we het ook nog de vijfde pijler, vinden we heel belangrijk. Dat is inderdaad integratie en participatie. Zowel van bewoner als familie. De bewoner en familie moeten zich hier proberen thuis te voelen. Ze moeten inderdaad, en dat horen we dikwijls als bewoners met familie naar huis gaan, dat ze zeggen, het wordt laat, breng mij maar terug naar thuis. En hun thuis is hier dan. En die participatie van die familie, ja, dat wordt hoe langer, hoe belangrijker. Want zonder familie kunnen wij het niet meer doen. Eén, de familie kent de bewoner het best. Maar ook die handen van die familie, die zijn ook heel belangrijk in de ondersteuning van elke dag.
1: Oké, je zegt hoe langer, hoe meer belangrijk de familie. Is daar een bepaalde reden voor?
0: De reden in die zin is de zorgvragers, dus bewoners die hier bij ons komen wonen, die blijven zo lang mogelijk thuis. Eén, omdat de kost wel heel hoog is. Twee, de thuiszorg is heel goed onderbouwd. Maar die mantelzorgers, die in hun rek raakt op een gegeven moment wel op. Dus op het moment dat ze hier komen wonen, zeggen wij, oké, wij nemen een stukje over. Maar wij vinden het nog wel belangrijk, wat dat jullie thuis deden, laat dat hier ook maar gebeuren, maar op een lager pitje. Het is ook zo, inderdaad, in de zorgsector, demografisch zien wij, de volgende jaren is er een grote uitstroom van personeel door pensionering, maar de instroom die volgt niet. En daar gaan wij in de toekomst echt leemtes zien die gaan moeten kunnen ingevuld worden en gedragen worden door familie. En dat is de participatie, dus samen.
1: Oké, dankjewel om ons deze uitleg te willen geven. Ik zou misschien juist nog een paar vragen willen stellen over uw directeurschap, om het zo te noemen. Uw dagelijks werk, is dat vooral administratief? Heeft u veel contact met uw personeel en uw bewoners? Hoe moet ik dat zien?
0: Ik ga voor mezelf spreken, ook in mijn functie vind ik het heel belangrijk dat er inderdaad een connectie is, zowel met personeel, bewoners en familie. Ik ga ook eerlijk zeggen dat dat vroeger veel intenser was als nu. Dat er heel wat op ons afkomt. Ook vanuit de overheid worden er heel wat regeltjes gegeven. Moet er heel wat in orde zijn, ook administratief. Als directeur moeten wij ook zien dat we toch alle ballonnen in de lucht kunnen houden. En soms moeten wij ook inderdaad out of the box andere dingen mee ondersteunen of opnemen. Dus het is geen afgeleide taak. En iedere dag brengt andere dingen naar voren dan dat in uw agenda ingepland is.
1: Oké, enorm bedankt, Eddy.
0: Heel graag gedaan.
1: Dan gaan wij luisteren naar muziek en daarna onze rondleiding verder zetten.
0: Succes en van harte welkom.
1: Dank u wel.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn hier vandaag te gast in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijsse. En daarnet waren wij op het gelijksvloers in een vergaderzaal om te praten met de directeur Eddy. En nu zijn wij de brasserie gepasseerd, de trap opgegaan. En we zijn momenteel in de kamer van Germijn. Dankjewel Germijn om met ons te willen spreken. Zou ik u mogen vragen hoe lang u al woont in dit huis?
1: 3 jaar.
0: 3 jaar. En bent u hier tevreden?
1: Heel tevreden.
0: Ja?
1: Ja.
0: Waarom woont u hier zo graag?
1: Oh, we zijn hier onder de mensen. En thuis kost ik niet meer blijven wonen. Mijn huis was te groot. En voor het onderhouden, ja, ben ik langs hier gekomen. Ik ben hier 3 jaar.
0: Oké. En heeft u hier veel nieuwe vrienden leren kennen?
1: Vrienden, ik spreek tegen iedereen. En ik ga buiten wandelen. En daar zie ik dan ook mensen waar ik mee praat. En ook mensen van Overijse. Ik ben van Overijse.
0: Oké. Nee. Ja, het is hier heel mooi, hè, buiten om te wandelen.
1: Ja, hier is het heel mooi.
0: Ik zie ook, hier in uw kamer hebben we uitzicht op de vijver.
1: Heel mooi.
0: Ja, waar ook een wandelpad, ja, pad rond ligt.
1: Iedereen heeft niet het geluk van de kant van hier te zitten, hè?
0: Ja, inderdaad. Zijn er bepaalde activiteiten, Germijn, waar u graag aan meedoet?
1: Ja, ja, ik doe alles mee wat dat er is. Knutselen en ook naar de viering. Het is geen echte mis, maar het is een viering, hè?
0: Ja,
1: ja, dat is wel. Dat doe ik graag allemaal, ja.
0: En heeft u familie die bij u op bezoek komt?
1: Ja, mijn dochter en mijn zoon.
0: Oké, en heeft u ook kleinkinderen of niet?
1: 2 achterkleinkinderen.
0: Oké.
1: Ik heb 2 kinderen, 1 kleinkind en 2 achterkleinkinderen.
0: Oké, en die komen hier allemaal op bezoek wanneer het gaat?
1: Op tijd een keer komen, ja.
0: Oké, zeer leuk. Hartelijk bedankt, Germijn, dat wij even met u mochten spreken.
1: Graag gedaan.
0: Een fijne dag.
1: Graag gedaan. Hè?

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijssen. En daarnet waren wij op de kamer van Germijn. Maar nu zijn wij weer de trap afgedaald, door een aantal gangen gewandeld om terecht te komen in het dagcentrum. En we hebben hier Hanna bij ons, die ons daar iets over wil vertellen. Dankjewel Hanna, om met ons te willen spreken.
1: Dat is graag gedaan.
0: Zou u zelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ik ben Hanna. Ik werk hier als ergotherapeut. En ik kom eigenlijk zowel in het dagcentrum als in het woonzorgcentrum. Ik sta voornamelijk in voor de activiteiten en de mensen een zinvolle dag te geven.
0: Werkt u al lang hier?
1: Deze zomer 7 jaar, denk ik.
0: Oké, dus toch wel
1: al eventjes.
0: En het dagcentrum, hoe werkt dat precies? Dat zijn mensen die elke dag naar hier komen?
1: Ja, dus dat zijn mensen die eigenlijk nog thuis wonen. En die komen dan naar bij ons omwille van verschillende redenen. Dat kan zijn om de mantelzorgers thuis te ontlasten. Maar dat kan ook zijn omdat ze wat meer sociaal contact willen. Omdat ze zich thuis vervelen en een keer wat activiteiten willen doen met andere mensen. Er zijn mensen die alle dagen komen. Er zijn mensen die maar 1 keer per week komen. Dat is eigenlijk volledig zelf te kiezen. De keuze ligt echt vooral bij de mensen zelf. En die respecteren wij dan.
0: Maar de mensen die hier komen, het zijn over het algemeen wel mensen die dan regelmatig komen. Die je eigenlijk wel leert kennen.
1: Ja, de mensen komen wel alle weken. Dus het is niet dat ze zeggen van maar 1 keer per maand of zo. Ze komen echt wel elke week naar bij ons.
0: En wat voor activiteiten doen jullie dan samen?
1: Dat is heel uiteenlopend eigenlijk. Dat kan van creatieve activiteiten gaan. Wij bakken soms ook, gezelschapsspelletjes. Een keer gaan wandelen, een beetje turnen. Een keer naar de brasserie gaan. Echt van alles.
0: En is er voor uzelf, heeft u daar een zekere regelmaat in van die dag probeer ik iets creatief te doen? Of is het echt elke dag verschillend?
1: Nee, het is elke dag verschillend. Ik probeer zo wat te zien dat we eigenlijk alle dagen een keer iets anders doen. En er komen natuurlijk verschillende mensen op verschillende dagen. En dat alle mensen een keer iets creatief kunnen doen of een keer kunnen gaan wandelen. Daar probeer ik wel rekening mee te houden dat zo wat terugkomt. Maar de planning die we maken staat ook niet vast. Dus als de mensen iets anders willen doen, dan doen we dat ook.
0: Oké, er is veel flexibiliteit.
1: Ja.
0: En u werkt ook in het woonzorgcentrum zelf?
1: Ja.
0: Ook als om activiteiten te organiseren?
1: In het woonzorgcentrum zelf is het vooral mee ondersteuning in de zorg. In de ochtend voornamelijk.
0: Oké. Hartelijk bedankt, Hanna, om met ons te willen spreken.
1: Dat is graag gedaan.
0: Dan gaan wij luisteren naar muziek en onze tocht door het huis verder zetten.

0: Beste luisteraars, wij zijn hier in het woonzorgcentrum Ter Mere te gast vandaag in het programma Menslievend. En wij zijn momenteel op de kamer van Maria, die onze vragen wil beantwoorden. Hartelijk dank daarvoor. Zou ik u mogen vragen hoe lang u hier al woont?
1: 2 jaar.
0: 2 jaar. Daarvoor was u thuis?
1: Ja.
0: En dan bent u naar hier gekomen?
1: Ja.
0: En bent u hier tevreden?
1: Ja, heel tevreden. Zoals je kunt denken, thuis is het beter, hè? Maar als het niet meer gaat, ja, dan moet je wel je aanpassen, hè? En dat heb ik gedaan.
0: En dat is goed gegaan?
1: Ik voel me hier goed. Ik heb mij aangepast. Het kan niet anders, dus.
0: Ja, inderdaad.
1: Zo moet het zijn.
0: En zijn er activiteiten hier waar u graag aan deelneemt?
1: Ja, vooral turnen. Dat heb ik graag.
0: En wat doet u dan?
1: Wat
0: houdt dat in, turnen? Gaan jullie wandelen? Is dat met een bal? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Buiten wandelen, dat doe ik ook graag. Dat wel. Maar die spelletjes zo allemaal, dat ligt mij niet.
0: Oké.
1: Dat is ieder zijn gedacht, hè?
0: Ja, zeker. En er wordt genoeg georganiseerd dat er dingen bij zijn die u graag doet.
1: Jawel, maar ik lees wel veel, hè? Ik heb eigenlijk geen tijd om alles mee te doen. Is raar, hè?
0: En wat leest u graag?
1: Ik lees alles. De krant lees ik helemaal. Kerk en Leven lees ik helemaal. En ik heb boeken om te lezen. En kruiswoordraadsels oplossen. Ik lees de krant. En alle dagen staat er in de krant kruiswoordraadsels. Dat moet allemaal gebeuren. Ik heb soms te weinig tijd.
0: Je hebt eigenlijk te veel te doen.
1: Want ik moet dikwijls iets reviseren, hè. Als Katrien komt vragen, komt je niet mee? Nee. Het moet me echt goed aanstaan, wil ik meedoen. Want ik heb te weinig tijd, ik heb te veel lectuur, zal ik maar zeggen. Is goed, hè? Want de dokter komt iedere week en ze is weer aan het lezen, maar dat is heel goed. Dus.
0: Ja, dat is goed om bezig te blijven, hè? Zo blijft u jong.
1: Ik ook. Ik ben 95, hè.
0: 95?
1: Ja.
0: Dat zou je echt niet zeggen. Het is,
1: ja, maar dat zijn bloemetjes, hè. Dat kun je gemakkelijk zeggen. Nee. Maak me geen illusies.
0: Maar u heeft tot u 93 thuis gewoond dan?
1: Want... Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, maar dan ben ik naar... Mijn man was hier al, hè. En dan ben ik naar het ziekenhuis. En als ik teruggekomen ben, ja.
0: Oké,
1: Dan was het de moment om naar hier te komen.
0: En
1: ik ben... ik ben een raar. Als ik in het ziekenhuis kom, hè, dan zeg ik... De deur gaat dicht. Nu ben ik hier. En nu ben ik hier om te genezen. Hè? Ik heb nog nooit... Ik ben al dikwijls in het ziekenhuis geweest. En ik heb nog nooit aan de dokter gevraagd... Wanneer mag ik naar huis? Nee. De dokter zal zeggen... Jij moogt naar huis. Ik moet dat niet vragen. Zij beslissen dat. En zo ben ik hier binnengekomen. Ik ben hier gekomen, ik heb gezegd... Voilà, Maria. Hier zijt je nu en hier moet je je aanpassen. En dat heb ik gedaan. Ik heb mij aangepast.
0: U neemt de situatie zoals ze is.
1: Het kan toch niet anders?
0: Ja.
1: Daarover zagen, dat helpt niet, hè?
0: Nee.
1: Het is zo. En voilà, ik ben hier gekomen. Ik heb gezegd, hier ben ik nu. Totdat het gedaan is.
0: En heeft u kinderen, mevrouw?
1: Ik kinderen. Ik had er 5.
0: Dat is mooi.
1: Maar ik heb er eentje verloren, hè.
0: Oké.
1: En ik heb er nog 4.
0: Nog 4. En is ze...
1: Ik heb een zoon dat priester is.
0: Ah ja, oké. Hier in België of ergens anders?
1: Wat blieft?
0: Is hij priester hier in België of ergens anders? Waar is hij priester?
1: In Opwijk is die priester.
0: Ah, oké. Okay.
1: Maar hij heeft 5 parochies, hè. Dat is nu zo.
0: Ja,
1: hè?
0: Dat is zo. Ja. Is het geloof belangrijk voor u?
1: Absoluut. Ik ga u een keer vertellen. Ik ben 95 jaar, hè. En mijn vader, dus... Nu ben ik al ver weg, hè. Die vertelde dat hij wist, zover als hij wist... dat er ieder generatie een roeping was.
0: Oké. Okay.
1: Een priester, een non, een broeder. Mijn oom dat was een broeder. Mijn neef was een priester. Mijn zoon is priester en nu stopt het. Mijn kleinkinderen niet. Er zijn geen roepingen meer. Praktisch. Guido heeft al 2 keer een stagiair gehad. En nu gaan ze terug heen. Maar dat zijn zwarte.
0: Ja.
1: De rollen zijn omgekeerd. Hè? Vroeger gingen ons priesters als missionaris. Maar nu komen ze hier.
0: Ja, dat is ook zoals het is. Hè?
1: Dat is niet zo. Hè?
0: Ja.
1: En Guido zegt, ik ga weer al een stagiair krijgen. Dat zal zijn een derde. Maar ja, ze moeten leren, hè.
0: Ja, absoluut. Oké, enorm bedankt. Maria, met ons te willen spreken, dat gaan wij...
1: Dat heb ik nu graag gedaan.
0: Dat horen we graag. Dan gaan wij nog eens luisteren naar muziek en verder trekken in het woonzorgcentrum. Dank je wel.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijssen. En wij zijn de gang doorgewandeld en zijn nu samen met Frederik, die ons iets gaat vertellen over zijn werk. Dankjewel Frederik, om ons te woord te willen staan.
1: Graag gedaan, absoluut.
0: Zou u zelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, dus mijn naam is Frederik. Ik werk sinds ongeveer 8-9 maanden in het woonzorgcentrum Ter Mere als zorgkundige. Ik volg nog tegelijkertijd wel een opleiding. Tot september van vorig jaar eigenlijk heb ik een heel carrière doorgebracht als zelfstandige in de IT-sector en dus in het bedrijfsleven.
0: Oké, dat is een hele verandering. Wat is de reden, als ik dat mag vragen, dat u veranderd bent van sector helemaal? Of mag ik dat liever niet vragen?
1: Jawel, je mag dat vragen. Dus na 30, 35 jaar in het bedrijfsleven gestaan te hebben, toch een zeer stressvol beroep, ben ik natuurlijk zoals bijna, denk 80% van mijn collega's, ben ik ook ten prooi gevallen van een burn-out, die iets verder doorgegaan is naar een depressie. En uiteindelijk heb ik mezelf bepaalde vragen gesteld. En beslist om een volledige carrière switch te maken. En dus nou, zo ben ik hier terechtgekomen. Eigenlijk wou ik als vrijwilliger komen werken hier. Dat was mijn initiële insteek. Maar ik heb hier 14, 15 jaar geleden gefotografeerd. Ook in Keilhof. En toen heb ik de directeur gesproken. Hij zei, maar interesseert het u niet om hier een nieuwe loopbaan te beginnen? Natuurlijk was ik een beetje verbaasd. Ik heb geen enkel achtergrond. Maar heel toevallig, de weken nadien startte er het werkplek leren. Waar je tegelijkertijd studeert en ook leert op de werkplek. En daar ben ik onmiddellijk ingestapt. En voilà, sindsdien werk ik in de zorg.
0: En bent u blij dat u die overstap gemaakt heeft?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelden zo gelukkig geweest. Dat klinkt een beetje cliché, maar het is absoluut niet zo. Nu, ik moet wel toegeven, ik heb een heel carrière erop zitten, waardoor dat ik financieel natuurlijk mij niet al te veel zorgen moet maken. Want naar mijn inzien is het zo dat dit beroep wordt naar mijn inziens volledig onderbetaald. En dus het is niet gemakkelijk voor veel mensen om die overstap te maken als ze een gezin hebben, nog kleine kinderen hebben, nog woonkredieten hebben die ze moeten, woningskredieten hebben die ze moeten afbetalen. Dus die druk had ik niet. Dus ik had wat vrijheid op dat gebied. Maar ik heb dan toch beslist om die carrière volledig op te geven. En ik ben supergelukkig. Ja, absoluut.
0: En wat is het aan deze job dat u zo graag doet?
1: Mensen. Ja, ik weet niet hoe dat ik dat kan onder woorden brengen. Maar echt mensen. Zorg dragen voor de bewoners, maar zelf niet alleen voor de bewoners, ook voor de collega's. Ik bedoel, als er iemand ziek is of als er iemand een beetje vermoeid is. Je zorgt voor het team, je zorgt voor de bewoners. En je haalt daar zoveel voldoening uit. Dus dat is wat mij eigenlijk het meest aanspreekt in deze job. Je bent continu bezig met mensen. Mensen die het moeilijk hebben om voor zichzelf te zorgen. En aangezien ik ook gelovig ben, dit is toch een van de meest voor de hand liggende vormen van naastenliefde volgens mij. Je zorgt continu voor anderen. Dus dat haalt ook een beetje de focus weg van jezelf. En dat had ik na mijn vorige carrière, waar alles draaide rond jezelf en jezelfontplooiing en je kan het als je wil, je kent het wel al heel het verhaal. En dus hier gaat het niet meer echt om jezelf. Je moet wel zorg dragen voor jezelf, want het is wel fysiek natuurlijk, vraagt het wel wat van jezelf. Maar daar wordt allemaal rekening mee gehouden door het management. Ik vind het gewoon zalig.
0: Oké, je zegt dat u gelovig bent.
1: Ja.
0: Zou ik daarover mogen vragen, hoe beleeft u dat?
1: Ja, oké. Ik heb altijd... Er is nooit twijfel geweest bij mij dat God bestaat. Oké? Maar doorheen alles wat er gebeurd is door al de jaren, ben ik een beetje in de problemen geraakt in mijn hoofd dan, mijn denken, en rond heel het religie gebeuren. Ja, ik denk dat niemand kan wegkijken wat er vandaag in de wereld gebeurt, en je moet zelfs niet op grote schaal bekijken, je kan het ook zelfs lokaal zien. Hè. Er gebeuren heel wat bizarre dingen. En dus ik had het een beetje moeilijk om te zeggen, oké, waar zit God daarin? En die religie, waarom manifesteert die? Allee, bon. Ik had daar een heel... En uiteindelijk, lang geleden, heb ik dan besloten om het kind eigenlijk met badwater weg te gooien. Voilà. Nu, natuurlijk, dan kwam er die fameuze burn-out, die fameuze depressie. En plots heb je geen flauw idee meer. Ik kom uit een sector dat een heel andere sector is. Ook heel veel buitenland gewerkt en dergelijke. Daar hoort van alles bij. Maar ik had geen flauw idee. Oké, als ik dit niet meer wil doen, maar wat wil ik dan wel doen? En uiteindelijk ben ik mij dan terug echt gaan richten tot God. En toen is alles in een enorme stroomversnelling. En veel mensen gaan dit ook weer cliché noemen. Maar dat is, voor mij is dat een heel ware beleving. En sindsdien heb ik dat volledig terug opgenomen. De godsbeleving, dus alles wat met God te maken heeft. Dus ook de Bijbel, de kerk, alles wat erbij hoort. Maar ook, ook een heel andere manier om naar de wereld te kijken, naar de mensen te kijken en naar alles. Dus ik kan alleen maar zien wat er met mij gebeurd is. En het zou echt, ik zou mezelf niet kunnen voorstellen hoe dat ik dat zou kunnen beschrijven zonder dit alles aan God hiervoor te danken, want dat is het wel. Ik was een beetje weigerachtig om het te zeggen in het begin, maar ik zeg het dan toch maar, voilà, dat is het verhaal.
0: Ja, dankjewel om het te zeggen.
1: Ja, absoluut.
0: Dat is een mooie getuigenis. Mm-hmm. Misschien moeten we ook nog een beetje concreet over uw taken hebben. Mm-hmm. U bent zorgkundige.
1: In opleiding, ja.
0: In opleiding, ja. Is dat in opleiding, bent u hier dan voltijds en studeert u daarnaast?
1: Of? Nee, ik ben voltijds, dus dat is een speciaal traject dat we woonzorgcentra ook aanbieden. Waarbij je dus één dag per week studeert, dus echt naar de school gaat. En daar word je eigenlijk alles geleerd voor een zorgkundige, maar in een versneld traject, omdat je eigenlijk alle ervaring doe je op de werkvloer. Dus ik werk voltijds. Eén dag per week ga ik naar de cursus. Normaal is er nog een halve dag waar dat we leerondersteuning krijgen. Want er is toch wel heel wat taken en je moet studeren ook echt. Hè. Het is terug, back to the basics. En al de rest leren we hier. En dus ik heb het geluk. Dus hier krijgen we dan iemand toegewezen die je stage mentor is. Dat is een van de verpleegkundigen hier. En ook de andere verpleegkundigen en mijn collega's weten dat ik dus nog heel veel te leren heb. En dus ik doe continu beroep op hun als iets mij niet duidelijk is. En zo leren we heel snel eigenlijk.
0: Oké. Dat klinkt heel mooi.
1: Ja.
0: En wat zijn uw taken dan? Kan u daar iets over
1: zeggen? Ja, het hangt er vanaf. Dus we hebben verschillende shiften. Maar dus eigenlijk, soms draai ik ook gewoon mee in het maaltijdgebeuren. Ja, dus, dat is oké. Dan gaan we de maaltijd voorbereiden en dan bedienen we de mensen, zorgen we dat ze voldoende eten en dergelijke. Maar meestal sta ik nu dus gewoon in de zorg. Dus vanochtend bijvoorbeeld, als ik een ochtendshift heb, dan beginnen we met de briefing en dan nadien gaan we de mensen wassen, aankleden, medicatie toedienen en zorgen dat ze dus naar het ontbijt kunnen gaan. We begeleiden ze naar het ontbijt. En dan tijdens de rest van de dag dan staan we er voor de mensen die ons nodig hebben. En dat kan gaan van iemand dat zich onwel voelt, tot iemand die gewoon even naar de toiletten moet gaan, of eender wat. Maakt niet uit. Dus dat zijn de taken van de zorgkundige hier. Dit doe ik ook.
0: Oké, enorm bedankt Frederik om met ons te willen spreken. Nog een fijne dag gewenst.
1: Dank u.
0: En dan gaan wij, beste luisteraars, even luisteren naar muziek en dan onze rondleiding verder zetten.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag de gast in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijssen. En wij zijn eigenlijk op dezelfde plaats gebleven waar wij daarnet met Frederik gesproken hebben. Want er is hier een vrijwilliger, Jean-Pierre, die ons ook te woord wil staan. Dank u daarvoor.
1: Ja, graag gedaan.
0: Zou u uzelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, ik ben Jean-Pierre de Ruiter. Ik ben woonachtig in Huldenberg, dus de hoofdgemeente van de gemeente Neer. Ik zat vroeger in het onderwijs. Ik gaf technische vakken, halbewerking. En ik ben nu 11 jaar op pensioen. En als ik op pensioen gegaan ben, dan dacht ik, ja, ik moet wel ergens een invulling vinden voor mijn vrije dagen. En die heb ik hier gevonden. Ik ben hier nu 1 jaar of 8, denk ik. Dat ik hier, vroeger deed ik de cafetaria. En nu kom ik het middagmaal verzorgen en de muziek namiddag. Dus ik ben hier elke donderdag van ongeveer 11:15 tot 17:00. Kom ik dat hier doen en de mensen een beetje, ja, een keer een wandelingsje doen of gaan helpen of zo, ja. Dat doe ik hier.
0: En hoe bent u hier terechtgekomen?
1: Ja, hoe is dat feitelijk gekomen? Ik zocht feitelijk, ja, ik heb het al juist gezegd, een invulling van die dagen dat ik toch dacht, ik moet toch iets doen met mijn leven en niet alleen thuis zitten en in de tuin altijd werken en in de winter boeken lezen. Dus contact, sociaal contact zocht ik. En hier, ik kende dat al lang, omdat vroeger mijn grootmoeder, die werkte in de oude kliniek. En dat was beneden. En via de oude kliniek is het rusthuis ontstaan. Hè. Ze hebben dan hier een nieuwe kliniek gezet. En dan is dat hier rusthuis geworden. En daardoor, ja, daardoor.
0: Oké, okay, dus u bent eigenlijk ook echt van de buurt, dus u...
1: Ja, ik woon in Huldenberg, dus om 15 kilometer van hier.
0: En u zei daarnet dat u ook vrijwilliger bent voor de muzieknamiddag. Zou u daar iets over willen vertellen?
1: Ja, muzieknamiddag... ik ga eerlijk zijn, de namiddag zelf maak ik niet mee, omdat als je dat al 8 jaar doet, dan ken je de liedjes wel van buiten, denk ik. Dan weet al wat er gaat gespeeld worden. Maar ik ga dan de mensen op de kamer halen met de rolstoel. En ik begeleid ze naar de ruimte. En daarna, soms blijf ik even, maar meestal ga ik in de cafetaria iets drinken met een paar andere bewoners. En tegen dat het muziek gedaan is, ga ik de mensen terugbrengen naar de kamer.
0: Oké. Okay.
1: Zoiets doe ik graag.
0: En de bewoners, het is eigenlijk een moment waarop ze samen zingen?
1: Nee, dat zijn plaatjes dat we afdraaien. Dat is gewoon muziek. Daar wordt een dansje geplaatst ook. Hè. Die mensen, ja, maken plezier feitelijk. En ze hebben een mooie namiddag, hè. Want deze namiddag is het geen muziek bijvoorbeeld, is het een natuurfilm. We wisselen wel een keer af. Ja.
0: U doet het hier al lang ondertussen, 8 jaar?
1: Ja, zoiets denk ik. 8 à 9 jaar zal het gaan zijn.
0: Waarom blijft u terugkomen?
1: Ja, het sociale. Het samen zijn met mensen. En ja, ik was vroeger in de jeugdbeweging. Ben bij de scouts geweest ooit. Ik ben in landelijke verenigingen geweest bij ons. Ik ben in de fanfare geweest. Sociale. Misschien heb ik sociaal aangelegd. Te sociaal soms, zegt mijn vrouw. Als ik niet veel thuis ben. Maar ja, dat zit in u of dat zit niet in u, denk ik. Ja, dat is het verschil, hè. Maar ik doe het gewoon graag. Contact met de mensen. De vriendschap. Het heeft maar 1 groot nadeel hier, vind ik persoonlijk. Een groot nadeel aan dit vrijwilligerswerk, dat is het afscheid nemen. Hè?
0: Hmm. Daar heeft u het moeilijk mee?
1: Je bouwt toch een band op.
0: Ja.
1: Ik heb daar heel moeilijk mee. Ja. Krijdels, hè. Ik heb daar heel moeilijk mee, ja.
0: Ja, dat zijn vrienden van u die sterven.
1: Ja, dat zijn vrienden, hè, geworden. Hè. Dat weet je zo, hè.
0: Ja.
1: Je kunt daar niet aan doen. Je bouwt daarmee een band op. Die vertellen veel, die vertellen... Ik denk soms zaken tegen mij, dat ze tegen de familie zelf niet zeggen als ze zich niet goed voelen. En je hebt daar toch goede gesprekken mee. En ja, als je dan binnenkomt en hoort, ja, die is overleden of die is overleden, dat doet toch wikke pijn. Hè? Dat is toch, ja. In band, hè, is weg dan. Hè? Daarmee ga ik ook veel op begrafenissen, dat is ook altijd niet aangenaam. Maar ja, afscheid nemen, ja. Dat moet kunnen, hè.
0: Ja.
1: Het is moeilijk, hè. Ik ben zelf al 72, dus. Je begint al na te denken, hè. Je wordt zelf ouder, hè.
0: Ja.
1: Ja, ja, kom. We gaan er niet te veel over nadenken. Over zoiets.
0: Oké, enorm bedankt Jean-Pierre met ons te willen spreken.
1: Zeer graag gedaan.
0: Dan gaan wij nog even muzikaal onderbreken.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn eigenlijk vlakbij de kamer van Jozef binnengewandeld, waar wij daarnet waren. Die zo vriendelijk is om op onze vragen te willen antwoorden. Dag Jozef.
1: Ja, goeiedag.
0: Zou u zelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, ik ben 35 jaar. Ik heb 12 jaar lesgegeven in het lager onderwijs, 35 graad. En daar dan 18 jaar directeur geweest. Ik ben gehuwd. Mijn vrouw en ik, we hebben 7 kinderen. Mijn vrouw is begin van deze maand overleden.
0: Oké, mijn deelneming.
1: Ja, dank je.
0: Woont u al lang in dit huis?
1: Nee, mijn vrouw had Alzheimer. En zij heeft wegloopgedrag op een zeker moment gekregen. Dus ze moest dringend geplaatst worden. En hier waren 2 plaatsen. Eén voor mijn vrouw en één voor mij. Ik heb begin van Parkinson.
0: Oké. Okay. Dan zijn jullie samen naar hier gekomen?
1: Ja, maar we hebben een maand verschil.
0: Was dat een moeilijke overgang voor u?
1: Goh, nee.
0: Nee?
1: Ik was blij dat ik dat vond. 2 kamers in 1 keer vrij.
0: Ja.
1: Dus dat was een goede oplossing.
0: Ja, dat u bij uw vrouw kon blijven.
1: Ja.
0: Oké. Okay. En bent u hier graag in het woonzorgcentrum?
1: Boch. Het is hier goed, maar één ding staat me niet aan. Dat is het warm eten.
0: Oké.
1: Okay. Dat is echt niet goed. Ik heb al gesproken met de directeur, maar ja.
0: Maar voor de rest bent u er wel graag?
1: Ja.
0: En zijn er bepaalde activiteiten waar u graag aan meedoet? Of niet?
1: Ik heb niet veel tijd om aan activiteiten mee te nemen. Maar er zijn niet zoveel speciaal. Wat hier goed is, is kinelessen. Ja. Dus activiteiten, je bent niet verplicht om mee te doen. Hè?
0: Nee.
1: Maar voor de rest, de eucharistieviering is zeer goed. Alle 14 dagen tot nu toe, behoort ik kom in de dienst. Voor de rest, nog niet veel. Ik heb veel te veel rond mijn ogen gehad.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Ja.
0: En u heeft het over de misviering. Ik zie ook een mooi Jezusbeeld aan de muur hangen.
1: Dat is van Servaas. Ja, gekend.
0: Het zegt mij niet onmiddellijk iets, nee.
1: Servaas heeft na de oorlog een kruisweg getekend in de houtskool. Een heel protest geweest.
0: Okay.
1: Ja, al van gehoord misschien?
0: Ja.
1: Ja, maar dat is van hem.
0: Oké. Okay. Is geloof belangrijk voor u?
1: Oh ja, tuurlijk.
0: Kan u daar iets over vertellen? Hoe beleeft u dat?
1: Ik ben overtuigd, gelovig. Ik durf dat niet goed zeggen, want dat is precies dat ik pretentieus ben of alwetend ben. Dat is zo. Aanmatigend ben. Ik ben overtuigd. Ik heb ook het Hoger Instituut gevolgd van de godsdienstwetenschappen in Leuven. Zeer interessant. 4 jaar heb ik dat gedaan.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: En heeft u een gebedsleven? Dat is belangrijk voor u, ja?
1: Ja, natuurlijk. Altijd, hè. In een dag, s'morgens, s'avonds. Schietgebedjes. Als past. Ik ben geen pilaar bij te redden, nee. Maar ik heb wel nood aan de mis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké. Okay. En u zei dat u directeur bent geweest van een lagere school dan?
1: Ja.
0: Dat is een lagere school waar u ook les heeft gegeven?
1: Ja, ik heb daar maar 3 maanden les gegeven.
0: Oké. Okay.
1: En dan 3 maanden daarna benoemd geworden.
0: Oké. Okay. En deed u dat graag?
1: Ik deed dat heel graag, maar het was heel veel werk. Ik was elke woensdag namiddag op school, elke zaterdag op school, elke kerstvakantie, paasvakantie, grote vakantie, 14 dagen verlof pakken of niks hebben. We hebben 7 kinderen, hè.
0: Oké, het was geen evident werk.
1: Nee, veel te weinig. In het basisonderwijs hadden wij maar 4 uur, maximum 4 uur administratieve hulp. Dat was niet te doen, dat is niet meer te doen.
0: Oké.
1: Okay. Niet te verwonderen dat men geen kandidaten meer vindt.
0: En uw 7 kinderen, wonen zij hier ook in de buurt?
1: Toevallig, dat ze 2 toevallig hier wonen.
0: Oké. Okay.
1: Heel toevallig, want het was niet voorzien dat ik hier ging komen. Omdat hier plaats was. Ik heb een die hier in het centrum woont en hij woont in deze straat, maar 1 kilometer verder.
0: Oké, okay, en komen zij u dan bezoeken?
1: Ja.
0: U heeft een goede band met uw kinderen. Ja. Oké, dat hoor ik zeer graag. En heeft u ook kleinkinderen?
1: 12.
0: Dat is mooi.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag nog altijd te gast bij het woonzorgcentrum Ter Meere in Neerijssen. En wij zijn eigenlijk terug gewandeld tot vlakbij het dagcentrum, waar de pastorale medewerkster ook vlakbij haar bureau heeft. Germaine, zou u kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, goedemiddag. Ik ben Germaine, pastor sinds een 3 jaar ongeveer hier in het woonzorgcentrum. Ik ben hier halftijds en ik doe hier de gebedsvieringen. En ik ga langs bij mensen. En op vraag doe ik ook de ziekenzegening. We hebben jaarlijks ook een gemeenschappelijke ziekenzalving. Dan wordt een priester gevraagd om dat te doen. En jaarlijks hebben we onze uitstap naar Scherpneuvel.
0: Daar heb ik al affiches van zien hangen.
1: Binnenkort is het weer zover, ja.
0: Ja, dan gaan jullie op bedevaart naar Scherpenheuvel. Ja. En komt daar veel volk naar mee?
1: Ja, toch. Een ganse bus vol. Zelfs is de bus te klein soms. Dus ja, zeker.
0: Oké. En werkt u al lang met ouderen samen of niet?
1: Nee, sinds dat ik hier begonnen ben, werk ik met ouderen samen.
0: En bevalt u dat?
1: Ja, zeer zeker. In mijn vorig leven heb ik totaal iets anders gedaan. Was ik eigenlijk in een privéfirma werkzaam. Op de IT-afdeling eigenlijk, dus iets totaal anders. Maar 7 jaar geleden heb ik dan die opleiding pastoraal werkster begonnen. En de bedoeling was het eerst van hier in de parochies te werken, maar na 3 jaar is dat dan veranderd en heeft men mij Ter Meere toegewezen. Dus, en dat bevalt mij hier heel goed. Je ziet dat je iets kunt doen voor de mensen. Dat is vooral belangrijk. Ze zijn altijd blij als ik langskom en ja, dat is deugddoend, zowel voor mij, maar ik hoop ook voor hen, ik zie dat wel aan hen, dat hen dat deugd doet.
0: Okay.
1: En ik heb chance, want ik heb heel leuke collega's hier. Ik werd hier met open armen ontvangen, dus ik heb hier veel geluk.
0: Oké, dat horen we zeer graag. Dankjewel, Germaine, om even met ons te willen spreken. Dan gaan wij, beste luisteraars, bijna deze uitzending afronden. We gaan juist nog even kort spreken met Katrien, die ons eigenlijk heel deze rondleiding begeleid heeft. Katrien, zou u heel kort even willen zeggen wat u hier doet?
2: Ik ben coördinator wonen en leven. Wat dat kort inhoudt dat ik verantwoordelijk ben voor zowel activiteiten, vrijwilligerswerking, ook een stukje communicatie, ook het vormingsaanbod van de medewerkers ben ik ook mee bezig. Dus een redelijk uitgebreide functie wat het ook wel heel boeiend en afwisselend maakt.
0: En werkt u hier al lang?
2: Ik werk hier ondertussen een dikke 9 jaar.
0: Oké, dus dat is al een mooi eindje.
2: Ja, dat kan al tellen.
0: Oké, enorm bedankt Katrien dat wij bij jullie te gast mochten zijn. Dat wij met de bewoners en personeel mochten spreken. Is er nog iets dat u graag aan onze luisteraars zou willen zeggen?
2: Ik wil vooral jullie ook bedanken om langs te komen en om ons mooie woonzorgcentrum mee in de kijker te zetten. Dus dank je wel.
0: Zeer graag gedaan. Beste luisteraars, dan gaan wij deze uitzending afronden. Enorm bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria. Goedemiddag, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 12:00 en wij bidden samen het Regina Caeli. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Koningin des hemels, verheugt u. Alleluia.
2: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen. Alleluia.
0: Verrezen is zoals hij gezegd heeft. Alleluia.
2: Bid God voor ons. Alleluia.
0: Verheug en verblijd u, Maagd Maria. Alleluia.
2: Want de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Laat ons bidden. God, gij hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de Maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars, dan bieden wij nu het middaggebed in deze zesde week van Pasen. U kan de hymne volgen op pagina 764, gevolgd door de psalmen vanaf pagina 969. En voor de korte schriftlezing gaat u terug naar pagina 427. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Komt allen dienaars van de Heer. En prijst met hart en mond tezaam, hem aan wie toekomt alle eer, met lofgezang Gods heilige naam. Dit is het uur waarop wij leer, de rechter Jezus werd berecht, ter dood veroordeeld onze Heer, zijn lot door mensen werd beslecht. Uit liefde zijn wij God verplicht, de eer te brengen die hij vraagt. Wij staan nu voor zijn aangezicht, terwijl de vijand ons belaagt. Zo roepen wij de Vader aan, Christus de Zoon in majesteit, de Geest van beiden uitgegaan, één God en Heer, drievuldigheid.
3: Alleluia, alleluia, alleluia.
1: Uw hand is het die mij gemaakt en gevormd heeft. Verleen mij inzicht in wat gij gebiedt.
2: Uw dienaren zullen met vreugde bemerken dat ik op uw woord vertrouw.
1: Rechtvaardig is het wat gij bepaalt, Heer, ik weet het. Gij hebt mij terecht gestraft.
2: Maar laat uw erbarmen mij nu vertroosten, zoals gij uw dienaar eens hebt beloofd.
1: Door uw barmhartigheid mogen ik leven, omdat ik mijn vreugde vind in uw wet.
2: Beschaam de trotsen die mij verdrukken. Ik houd mij aan wat gij beveelt.
1: Die u vereren, mogen mij bijstaan. Die weten wat gij verordent.
2: Mijn hart mogen uw beschikkingen trouw zijn. Dan word ik nimmer beschaamd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Verlos mij, mijn God, uit de macht van mijn vijand. Bescherm mij wanneer men mij overvalt.
2: Bevrijd mij van hen die onrecht bedrijven, van mannen die dorsten naar bloed.
1: Want zie, zij belagen gedurig mijn leven. De machthebbers trekken één lijn tegen mij.
2: Toch heb ik geen misdaad, geen zonde bedreven. Zij vallen mij aan, al heb ik geen schuld.
1: Ontwaak, kom mij helpen en zie wat zij doen. Mijn sterkte op u alleen stel ik mijn hoop. Want gij zijt mijn God, mijn beschermer.
2: Verleen mij uw bijstand, genadige God. Laat mij op mijn vijanden neerzien.
1: Dan zal ik voortdurend uw macht bezingen. Van ochtend tot avond uw goedheid voor mij.
2: Want gij zijt voor mij een sterke burcht. Een toevlucht in dagen van nood.
1: Mijn sterkte zijt gij, voor u wil ik zingen. Gij zijt mijn beschermer, genadige God.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij hebt ons neergeslagen, God, ons front doorbroken. Gij zijt vertorend, keer tot ons weer.
2: De aarde beeft, haar rotsen splijten. Herstel haar scheuren voor zij breekt.
1: Gij hebt uw volken harde les gegeven. Een beker wijn die ons doet duizelen.
4: maar hef nu de banier voor uw getrouwen. Verzamel die gevlucht zijn voor de boog.
5: Wil hen verlossen die gij lief hebt. Reik ons uw hand, hoor ons gebed.
4: God in zijn heiligdom heeft zijn besluit genomen. Nu zal ik gaan verdelen Sichems land.
5: Het dal van Sukkot zal ik uitgaan meten. Het land van Gilead en van Manasse is van mij.
4: Mijn helm is Efraïm, mijn schepter Juda. Het dal van Moab is de kom waar ik mij was.
5: Ik neem de streek van Edom in beslag. In Filistea klinkt mijn zegelied.
4: Wie helpt mij om de vesting te bestormen? Wie leidt mij als ik Edom binnendring?
5: Wie anders, God, dan gij die ons verstoten hebt, die onze legers niet meer vergezelt?
4: Wees onze bondgenoot tegen de vijand. Want mensenhulp betekent niets.
5: Met steun van God zullen wij dapper strijden. Hij zal vertreden wie ons weerstand biedt.
4: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia.
4: Gij allen die in Christus zijt gedoopt, zijt met Christus bekleed. Er is geen Jood of Heiden meer. Er is geen slaaf of vrije. Er is geen man en vrouw. Allen tezamen zijt gij één persoon in Christus Jezus. De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia.
5: Bij het zien van de Heer. Alleluia. En laat ons bidden. God, in de verrijzenis van Christus hebt gij ons herschapen tot eeuwig leven. Richt ons op onze heiland die aan uw rechterhand gezeten is. En als hij eenmaal wederkomt in heerlijkheid, bekleed dan allen die in het doopsel zijn herboren met het feestgewaad van zijn onsterfelijkheid, door Christus onze Heer.
4: Amen.
5: Loven wij de Heer.
4: Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria, voor al onze persoonlijke intenties. En op deze vrijdag bidden wij ook zeer speciaal voor de overledenen, bijzonder ook de overleden luisteraars van Radio Maria. We bidden en bemediteren de mysteries van het licht.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
0: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste mysterie van het licht. Het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem: Gij zijt mijn welbeminde zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
0: behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het tweede mysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Kana. Zijn moeder sprak: doet wat hij u zeggen zal.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde mysterie, de verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw Rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vierde mysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Opnieuw richtte Jezus het woord tot hen en sprak: Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
0: behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vijfde mysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van

0: val van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
1: behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Beste luisteraars, we hebben het roze hoedje gebeden. Bidden wij nu nog het volgend gebed tot onze lieve vrouw, in eenheid met het heiligdom van Montlignon in Frankrijk, dat de missie heeft om te bidden voor de overledenen.
3: Maria, hemelse moeder, ontferm u over onze overleden broeders en zusters, vooral over hen die Gods barmhartigheid het meest nodig hebben. Wees de voorspreekster voor hen die ons hebben verlaten, opdat in hen het werk van de zuiverende liefde vervuld wordt. Mogen ons gebed, verenigd met het gebed van de hele kerk, hen de vreugde geven die elk verlangen te boven gaat. En mogen ons gebed ook hier op aarde vertroosting en kracht schenken aan hen die beproefd worden door de verlatenheid. Moeder van de kerk, help ons, bedevaarders op deze aarde, om elke dag beter te leven met zicht op onze overgang naar de verrijzenis. Genees ons van elke wonde van het hart en de ziel. Wij richten ons tot de hemel die geen oog kan zien. Maak van ons getuigen van het onzichtbare. Maak van ons apostelen van hoop, gelijk wakers hunkerend naar de dageraad. Maria, toevlucht van de zondaars en koningin van de heiligen, verzamel ons allen voor het eeuwige Pasen, om te leven in eenheid met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
2: Voor de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, het is vandaag vrijdag. We bidden en we mediteren de kruisweg. Mogen dit gebed vruchten dragen en ons dichter bij onze verlosser brengen.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Heer, ik dank u dat gij voor mijn zonden op het kruis gestorven zijt. O goede Jezus, verberg mij in uw heilige wonden. Allerheiligste hart van Jezus, ontferm u over ons. De eerste statie. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Jezus is de grote onschuldige. Toch schreeuwen de mensen, kruisig hem, kruisig hem. Ons berouw over onze zonden is balsem op Jezus' heilige wonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen.
1: De tweede statie. Jezus neemt het kruis op zijn schouders. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Jezus, gij waart al zo verzwakt als men het zware kruis op uw gegeeselde schouders legde. Gij, de goedheid zelf, wordt door de mens slechter behandeld dan de grootste misdadigers. Gij moest uw kruis zelf naar Calvarië slepen. Onderweg werd gij bespot. Leer mij mijn kruis te dragen. Ik klaag zo gemakkelijk. Ik vlucht het lijden dat ik verdiend heb. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen.
1: De derde statie. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Bij deze eerste val onder het kruis overwegen we uw grote nederigheid. Gij, de Almachtige, zijt verheven boven al het geschapene. Gij zijt de koning van het heelal en van het rijk der hemelen. En gij hebt u vernederd van de kribbe tot uw bittere en smartelijke dood op het kruis. Allemaal uit oneindige liefde tot onze zielen. Als ik bezwijk onder mijn kruisen, helpt gij mij recht. Leid mijn levensweg zoals uw heilige wil het beschikt. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen.
1: De vierde statie. Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Maria, de moeder van smarten, is zo verenigd met haar zoon, dat zij de middelares van alle genade en medeverlosseres werd. Ze nam op een onbloedige wijze deel aan Jezus heilig lijden en zijn kruisdood. Bij deze statie leert Jezus ons dat wanneer wij lijden, onze hemelse moeder Maria altijd bij ons is en ons leed mee opdraagt op het altaar van haar onbevlekt hart. Maria is onze troost en sterkte in het uur van de beproeving. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen.
1: De vijfde statie. Simon van Cyrene helpt Jezus zijn kruis te dragen. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Niemand wilde Jezus zijn kruis helpen dragen. Jezus, ook wij zijn soms zo onwillig om te lijden. Soms hebben we zo'n groot tekort aan nederigheid en aan bereidheid uw heilige wil te aanvaarden. We vragen u vergiffenis voor al onze zonden van menselijk opzicht en kleinmoedigheid. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
0: Amen.
1: De zesde statie. Veronica wist het aangezicht van Jezus af. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Zonder vrees voor de woedende menigte loopt de heilige Veronica naar Jezus om zijn bebloed aangezicht af te wissen. Het witte doek van de heilige Veronica is het beeld van onze ziel, die zuiver dient te zijn en steeds Jezus heilig aanschijn voor ogen moet houden. Jezus, ik vraag u dat ik steeds uw heilig bebloed aanschijn voor ogen mag houden. Ik smeek u, geef mij een diep berouw over mijn zonden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen.
1: De zevende statie. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Bij deze tweede val van Christus overwegen we de deugd van de armoede. Jezus, Gij hebt de Hemelse Vader op een volmaakte wijze eerherstel gegeven voor de vele zonden van hebzucht en van ongeregelde gehechtheid aan de stoffelijke goederen. Jezus, schenk mij uw liefde tot de armoede en de eenvoud. Leer mij verlangen naar de hemel en geef mijn ziel de innerlijke vrede die ik niet in de vergankelijkheid van de wereld kan vinden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen.
1: De achtste statie. Jezus troost de wenende vrouwen van Jeruzalem. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Jezus troost alle zielen op de kruisweg van hun aardse leven. Hij spreekt hen de woorden toe. Weent niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Jezus, ik smeek u, geef me een diep berouw over mijn zonden, de kruisjes van elke dag en alle beproevingen die gij in mijn leven toelaat, zal ik aanvaarden en dragen als boete voor mijn zonden en voor de zonden van hen die niet boetvaardig zijn. Aanvaard mijn eerherstel en mijn goede wil. Geef mij de genade mijn berouw te verdiepen en te komen tot het volmaakte berouw. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen.
1: De negende statie. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Bij deze derde val van Jezus onder het kruis willen we eerherstel brengen voor de zonden tegen de kuisheid. Jezus bezwijkt voor de derde maal onder de zware last van onze zonden. Er is geen medelijden met hem. Hij wordt geslagen en gegeeseld tot hij weer recht staat. Jezus, schenk mij een diepe godsvrucht tot u en mijn moeder, de allerzuiverste maagd Maria. Jezus, onschuldig lam, geslacht als offergave voor mijn zonden, bekleed mij met de deugd van de zuiverheid. Ik wijd mij toe aan uw heilig hart en vertrouw op uw barmhartige liefde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen.
1: De tiende statie. Jezus wordt van zijn klederen ontdaan. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Jezus wordt van zijn enige bezit beroofd, zijn kleed. Hoe wreed is de mens toch voor God, die de oneindige goedheid en barmhartigheid is. Maria werpt haar sluier om Jezus' lendenen. Het lam Gods wordt op het kruis gelegd. Jezus, gij nodigt mij uit om nederig de kruisjes in mijn leven te aanvaarden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen.
1: De 11e statie. Jezus wordt aan het kruis genageld. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Doffe slagen van de hamer op de nagels, die Jezus' handen en voeten doorboren. Jezus' handen die alleen maar goed hebben gedaan, ontelbare mirakelen deden en die zoveel gezegend hebben. Jezus' voeten die het heilig land hebben doorkruist om tot in de verste uithoeken het heilig evangelie te verkondigen. Jezus, mijn zonden hebben de nagels dieper in uw handen en voeten gedreven. Met mijn berouw trek ik ze er weer uit. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen.
1: De 12e statie. Jezus sterft aan het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Hangend aan het kruis van de verlossing heeft Jezus aan iedere ziel gedacht. Een soldaat doorboort Jezus' zijde met een lans. En er vloeit water en bloed uit Jezus' heilig hart. Het bloed van Jezus reinigt de zielen van hun zonden. Het water is het beeld van de genade. Jezus, ik wil tot de uwe behoren. Geef me de genade van de volharding. Aan het kruis hebt gij ons Maria als hemelse moeder geschonken. Aan het kruis hebt gij de wereld uw barmhartige liefde geopenbaard. Moog ik nooit twijfelen of de moed verliezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen.
1: De 13e statie. Jezus wordt van het kruis afgenomen en teruggegeven aan zijn heilige moeder Maria. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: De heilige schoot van Maria, uit wie de verlosser van de wereld geboren werd, ontvangt het heilig lichaam van haar zoon terug. Doodgebloed, gefolterd en gekruisigd. Jezus offert zich voor ons in het heilig misoffer, het onbloedige kruisoffer. In de heilige mis staan wij oog in oog met de gekruisigde Jezus op de Calvarieberg. Jezus, ik vraag u de genade van een groot geloof in uw heilige tegenwoordigheid. Als God zijt gij overal tegenwoordig, maar op een bijzondere wijze in de heilige hostie die gij zelf zijt. Maria, moeder van smarten, wiens onbevlekt hart met 7 zwaarden werd doorboord, bid voor ons. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen.
1: De 14e statie. Jezus wordt in het graf gelegd. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Jezus werd begraven in een wit gekalkt graf dat voorheen nog niet gebruikt was. Ook onze ziel moet zuiver zijn om hem onverdeeld toe te behoren, klaar om zijn heilig lichaam te ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen.
1: Jezus, door zijn zonden heeft de mens de hel verdiend, maar gij schenkt de berouwvolle zondaar vergiffenis en het eeuwige leven. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen een blik mogen werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. En ook vandaag gaan wij dat opnieuw doen. En we hebben heel wat te bespreken. Want in een vorige aflevering kon u reeds een heel stuk meebeleven wat de Heilige Vader allemaal heeft gezegd en gedaan in Pompeji. En dat tijdens het apostolische bezoek, het pastorale bezoek aan Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans in Pompeji op 8 mei. En die datum is voor Paus Leo XIV een belangrijke datum. Het is de verjaardag geweest van de eerste verjaardag van zijn pontificaat, de dag dus waarop dat hij gekozen werd tot opvolger van de heilige apostel Petrus. En de paus verbindt het ook in een bijzondere relatie met Onze Lieve Vrouw, in het bijzonder Onze Lieve Vrouw van de heilige Rozenkrans van Pompeji. We merkten dat ook trouwens aan de emotie toch wel die we bij de heilige vader mochten opmerken wanneer hij de bevolking mocht toespreken daar in Pompeji. En uiteraard zijn de mensen daar massaal op een afgekomen, zeg maar, om de Heilige Vader te begroeten en hem welkom te heten in de stad en in het heiligdom. Daarna is hij in de helikopter gestapt en heeft hij het tweede deel van zijn pastorale bezoek afgelegd, namelijk naar Napels. En daar is hij op de Rotonda Dias geland om 14:15. En bij zijn aankomst werd hij verwelkomd door kardinaal Domenico Battaglia. Dat is de aartsbisschop van Napels. Ook de voorzitter van de regio van Campagne was daarbij aanwezig, de heer Roberto Fico. En ook de prefect van Napels, de heer Michele De Bari en de heer Gaetano Manfredi, de burgemeester. Vervolgens begaf de paus zich per auto naar de kathedraal van Napels. Voordat hij de kathedraal binnenging voor de ontmoeting met de geestelijken en de religieuzen, richtte de Heilige Vader enkele spontane begroetingswoorden tot diegenen die hem buiten stonden op te wachten. U hoort paus Leo XIV in zijn begroeting aan Napels.
0: Ciao Napoli! Buongiorno!
2: Ik ben naar Napels gekomen om die warmte te vinden die enkel Napels te bieden heeft. En ik dank u voor dit warme welkom. Dank u wel. Het is echt een zegen van God dat we hier samen zijn. Ik ben erg blij dat ik hier vanmiddag kan zijn. Een kort, maar zeer betekenisvol moment. En deze eerste halte hier bij de Duomo, de kathedraal van Napels, waar ik natuurlijk ook eer wil bewijzen aan San Gennaro, die zo belangrijk is voor jullie devotie en voor jullie geloof. Ik begroet zijn eminentie, jullie allemaal. Dank u wel dat jullie hier zijn. We zullen samen bidden. We vragen Gods zegen over jullie allemaal en over heel Napels. Dank u wel. De begroeting die wel kan tellen daar in Napels. De Heilige Vader is vervolgens de kathedraal binnengegaan. Hij heeft onder meer onze Heer Jezus Christus kort aanbeden in het Allerheiligste Sacrament van het altaar. En hij kreeg daarbij ook de fameuze reliquie van San Gennaro overhandigd. U weet wel, dat zijn die ampullen waar het bloed van de heilige Januarius, of San Gennaro zoals hij wordt genoemd in het Italiaans, terug te vinden is. opgedroogd bloed van deze heilige die rond 305 na Christus stierf. Deze wordt bewaard in twee glazen ampullen. De ene is iets groter dan de andere in de schatkamerkapel van de kathedraal van Napels. En dus gebeurt daar wat men noemt het wonder van de heilige Januarius. En de kerk geeft daarbij ook de verklaring dat het eigenlijk een antwoord is op de toewijding en de gebeden van de gelovigen, in het bijzonder van de inwoners van Napels. En wat gebeurt er nu? Wel, dat opgedroogde bloed, dat aan één kant zeg maar van de ampul eigenlijk kleeft, een droge stof, wordt vloeibaar. En dat is ook zeer duidelijk zichtbaar. Traditioneel gebeurt dat 3 keer per jaar. Ter herdenking van de overbrenging van zijn stoffelijke resten naar Napels, dat is de zaterdag voor de eerste zondag van de maand mei. Op zijn liturgische feestdag, 19 september. En op de verjaardag van de uitbarsting van de nabijgelegen Vesuvius in 1631. Want toen werd zijn voorspraak ingeroepen en bleef de stad gespaard van de gevolgen van de uitbarsting. Dat is 16 december. Maar het gebeurt dus ook tijdens pastorale bezoeken van pausen. Zo was dat ook het geval in 2015, toen paus Franciscus ook de gelovigen toesprak in de kathedraal, de priesters, de religieuzen, seminaristen van Napels, en daar werd het bloed deels vloeibaar. Ook dus tijdens het pastorale bezoek van paus Leo XIV gebeurde dit. Maar het gebeurt niet altijd. Het wil ook niks zeggen over de figuren van de Heilige Vader, natuurlijk, of het nu gebeurt of niet. Men heeft er eigenlijk geen verklaring voor. In 1848, tijdens het pontificaat van Pius IX, werd het bloed vloeibaar. Maar toen de heilige paus Johannes Paulus II de stad in oktober 1979 bezocht, niet. Ook niet in aanwezigheid van paus Benedictus XVI in oktober 2007. Hoe dan ook, het vloeibaar wordingsproces duurt soms uren, zelfs dagen. Soms gebeurt het helemaal niet. Normaal gesproken wordt de vaste massa na een periode die kan variëren van 2 minuten tot een uur rood en begint deze zelfs te borrelen. De ampullen die die donkere massa bevatten zijn opgeborgen in een reliekschrijn dat door een priester omhoog wordt gehouden en zijwaarts wordt gedraaid om zo te laten zien dat het bloed vloeibaar is geworden. De paus heeft net hetzelfde gedaan. En dit wordt ook beklemtoond met de uitroep: het wonder is gebeurd. En dat is vaak ook voor alle Napolitanen een teken voor voorspoed van de stad. Er is dus geen wetenschappelijke verklaring. Men weet niet hoe het komt, of men kan wetenschappelijk niet verklaren hoe het kan dat deze droge materie opnieuw vloeibaar wordt. Maar dus bij het bezoek van paus Leo XIV gebeurde het wel, tot grote vreugde natuurlijk van een ieder die er was verzameld. We gaan luisteren naar de woorden die de Heilige Vader sprak tot de kerk in Napels.
3: Eccellenze, cari presbiteri, religiosi, religiosi, fratelli e sorelle.
2: Uwe eminentie, excellenties, dierbare priesters, religieuzen, broeders en zusters. Dank u, eminentie, voor uw begroeting die u ook namens de aanwezigen en de hele kerk in Napels tot mij richtte. Het is mijn grote vreugde om deze stad te bezoeken, die zo rijk is aan kunst en cultuur, gelegen in het hart van de Middellandse zeegebied en bewoond door een onmiskenbaar en vreugdevol volk, ondanks de last van vele beproevingen. Mijn vereerde voorganger, paus Franciscus, zei toen hij hier in 2015 kwam: het leven in Napels is nooit gemakkelijk geweest, maar het is ook nooit triest geweest. En dat is jullie grote rijkdom, de vreugde, de vrolijkheid. En vandaag ben ik hier ook om mij door deze vreugde te laten aansteken. Dank jullie voor jullie gastvrijheid.

In deze geest van vriendschap en broederschap wil ik een korte overweging met jullie delen, die jullie hopelijk steun en moed zal schenken op jullie weg en enkele nuttige ideeën biedt voor het kerkelijk en pastoraal leven. Er is een woord dat in mijn hart weer klinkt wanneer ik luister naar het evangelieverhaal over de twee leerlingen van Emmaus. Het woord zorg. Net als die twee leerlingen gaan ook wij vaak onze weg zonder de tekenen van onze geschiedenis te kunnen duiden. En soms ontmoedigd en teleurgesteld door zoveel problemen of door persoonlijke en pastorale verwachtingen die niet lijken uit te komen, kijken we somber, voelen we bitterheid in ons hart. Jezus loopt echter naast ons en gaat met ons mee. Hij begeleidt ons om ons open te stellen voor een nieuw licht. Zijn houding is die van iemand die zorg draagt. Het tegenovergestelde van zorg is verwaarlozing. En meteen komen enkele voorbeelden in mij op. De verwaarlozing van de straten en de hoeken van de stad. Die van de gemeenschappelijke ruimtes. Die van de buitenwijken. En nog meer al die situaties waarin het leven zelf verwaarloosd wordt. Wanneer men moeite heeft om de schoonheid en de waardigheid ervan te bewaren. Ik zou echter willen dat we ons allereerst stilstaan bij het belang van innerlijke zorg. Dat we zeggen zorg voor ons hart, voor onze menselijkheid, voor onze relaties. Ik zeg dit in de eerste plaats aan diegenen die in de kerk geroepen zijn tot een verantwoordelijke rol, tot een bestuursfunctie, tot een bijzondere wijding. Ik denk in de eerste plaats aan de priesters, de mannelijke en vrouwelijke religieuzen, omdat de last van het ambt en de innerlijke inspanning die daaruit voortvloeit vandaag de dag in bepaalde opzichten nog zwaarder zijn geworden dan in het verleden. Napels is een stad met 1000 kleuren, waar de cultuur en tradities uit het verleden zich vermengen met moderniteit en vernieuwing. Het is een stad waar een spontane en bruisende volksvroomheid verweven is met talrijke sociale kwetsbaarheden en de vele gezichten van armoede. Het is een oude stad die echter voortdurend in beweging is, doordrongen van schoonheid en tegelijkertijd getekend door veel leed en zelfs bezoedeld door geweld. In deze context wordt het pastoraal werk opgeroepen tot een voortdurende belichaming van de evangelische boodschap, opdat het beleden en gevierde christelijk geloof zich niet beperkt tot enkele emotionele gebeurtenissen, maar die doordringt in het weefsel van het leven en de samenleving. De last is echter groot, vooral voor de priesters. En ik denk aan de inspanningen die het kost om te luisteren naar de verhalen die u worden toevertrouwd, om de meest verborgen verhalen op te vangen die aan het licht moeten komen, om vol te houden in de inzet voor een evangelische verkondiging die horizonten van hoop kan bieden en de keuze voor het goede kan aanmoedigen. Ik denk aan de vermoeide gezinnen en de vaak gedesoriënteerde jongeren die u wilt begeleiden. En aan alle menselijke, materiële en spirituele noden die de armen u toevertrouwen wanneer ze aankloppen bij uw parochies en verenigingen. Daar komt vaak nog een gevoel van machteloosheid en verlorenheid bij,
wanneer we vaststellen dat onze taal en ons handelen niet lijken aan te sluiten bij de nieuwe vragen en uitdagingen van vandaag, vooral van de jongeren. De menselijke en pastorale last is zeker zwaar, dreigt ons uit te putten, onze energie op te slokken en kan soms nog verergerd worden door een zekere eenzaamheid, een gevoel van pastorale isolatie. En daarom hebben wij zorg nodig. Allereerst zorg voor ons innerlijk en spiritueel leven. Door onze persoonlijke relatie met de Heer voortdurend te voeden in het gebed en door het vermogen te cultiveren om te luisteren naar wat er in ons omgaat, zodat we onderscheidingsvermogen kunnen ontwikkelen en ons door de Geest kunnen laten verlichten. Dit vereist ook de moed om te weten wanneer we moeten stilstaan. Om niet bang te zijn het evangelie te bevragen over de persoonlijke en pastorale situaties die we meemaken, zodat we het ambt niet reduceren tot een functie die wij moeten vervullen. De zorg voor ons ambt verloopt echter ook via broederschap en gemeenschap. Een broederschap die geworteld is in God, die tot uiting komt in vriendschap en wederzijdse begeleiding, evenals in het delen van pastorale projecten en initiatieven. Dit moet worden beschouwd als een constitutief element van de identiteit van de ambtsdragers, niet enkel als een ideaal of een slogan. Tegelijkertijd, juist omdat wij vandaag de dag meer blootgesteld zijn aan de gevaren van eenzaamheid, doordat we in een complexere en gefragmenteerde culturele omgeving leven, vraagt broederschap erom te worden gekoesterd en bevorderd, misschien zelfs met nieuwe mogelijke vormen van gemeenschappelijk leven, waarin priesters elkaar kunnen helpen en samen het pastoraal werk kunnen uitwerken. Het gaat er niet enkel om deel te nemen aan een of andere bijeenkomst of een evenement, maar om te werken aan het overwinnen van de verleiding van het individualisme. Laten we daar samen over nadenken, priesters en religieuzen. Laten wij ons bekwamen in de kunst van de nabijheid. Paus Franciscus heeft verklaard dat we op een bepaald wijdverbreid individualisme in onze bisdommen moeten reageren door te kiezen voor broederschap. En hij voegde eraan toe: deze gemeenschap vraagt erom beleefd te worden door te zoeken naar concrete vormen die passen bij de tijd en de realiteit van het gebied, maar altijd vanuit een apostolisch perspectief, met een missionaire stijl, met broederschap en eenvoud van leven. In dit verband weet ik dat jullie een tijd van genade hebben beleefd tijdens de viering van de Diocesane Synode. Het was een proces dat de hele kerkgemeenschap weer in beweging heeft gebracht en haar heeft uitgenodigd om na te denken over haar manier van zijn en het evangelie te verkondigen in dit land. Ik wil u uitnodigen om in de eerste plaats de methode van de synode eigen te maken, te koesteren, een oefening in wederzijds luisteren, een betrokkenheid die niemand heeft uitgesloten, een menselijke, pastorale en spirituele synergie tussen parochies, verenigingen, godgewijden en leken, waarbij ook een stem wordt gegeven aan diegenen die gewoonlijk in de marge blijven. Dit luisteren heeft de verwachtingen, de wonden en de hoop duidelijk aan het licht gebracht en u het beeld teruggegeven van een kerk die geroepen is om uit zichzelf te treden, haar stijl te veranderen en zich onder de mensen te incarneren als een licht van hoop. En wat ik u dus vraag is dit:
Luister naar elkaar. Ga samen op weg. Creëer een symfonie van charismatische gaven en ambten. En vind zo de manieren om over te gaan van een pastoraal van behoud naar een missionaire pastoraal die in staat is het concrete leven van de mensen te raken. Laten wij bovendien niet vergeten dat deze behoefte aan gemeenschap ons in de eerste plaats aangaat als gedoopten, geroepen om de ene kerk van Christus te vormen. En daarom moet zij worden gezocht, aangemoedigd en beleefd in al onze menselijke en pastorale relaties, waarin de leken en de pastorale werkers een rol van het grootste belang innemen. Het samen wandelen in de navolging van de Heer en het voortzetten van de missie van evangelisatie door de verschillende charisma's en bedieningen te waarderen, beantwoord aan de identiteit zelf van de kerk. De kerk is een mysterie van gemeenschap en ieder is vanaf het doopsel geroepen om een levende steen van het bouwwerk te zijn, een apostel van het evangelie, een getuige van het Rijk Gods. Het is een missie die de inzet van iedereen vereist. In een stad die gekenmerkt wordt door ongelijkheid, jeugdwerkloosheid, voortijdig schoolverlaten en kwetsbare gezinnen, kan de verkondiging van het evangelie niet losstaan van een concrete en solidaire aanwezigheid waarbij iedereen betrokken is. Priesters, religieuzen en leken. Iedereen is een actieve deelnemer aan de pastorale zorg en het leven van de kerk en niet enkel een medewerker, zodat de inzet en het getuigenis van een ieder een aanwezige en aandachtige gemeenschap kunnen voortbrengen, die in staat is om gist in het deeg te zijn. Een gemeenschap die wegen weet uit te stippelen en voor te stellen, die mensen helpen de ervaring van het evangelie te beleven en daar impulsen uit te putten om de stad Napels te vernieuwen. Dierbare broeders en zusters, ik ken de bijzondere band die u verbindt met uw patroonheilige San Gennaio. Maar de genade van God is zo overvloedig met u geweest dat zij in de loop van uw geschiedenis vele andere heiligen en heilige vrouwen heeft voortgebracht. Ik vertrouw jullie toe aan hen en aan de voorspraak van Maria, de ten hemel opgenomen maagd en zorgzame moeder. En vergeet niet, jullie maken deel uit van een liefdesverhaal, dat van de Heer voor zijn volk, dat voor jullie is begonnen en niet met jullie eindigt. Jullie maken er deel van uit als unieke en noodzakelijke schakels. Jullie maken er deel van uit, zodat jullie zelfs in de dichte weefsels van de duisternis een licht kunnen laten schijnen. Wees niet bang. Laat u niet ontmoedigen. En wees voor deze kerk, voor deze stad getuigen van Christus en zaaiers van de toekomst. Een groot applaus dus voor Paus Leo XIV in dit moment, dit pastorale bezoek aan de kathedraal van Napels. Een toch wel ingrijpende boodschap, want Napels wordt geconfronteerd met tal van problematieken, u kon het al horen. En de Heilige Vader die heeft ze eigenlijk allemaal aangeraakt, zeer zeker ook de wijze waarop dat de kerk moet proberen om een antwoord te geven op deze nieuwe uitdagingen. En de Heilige Vader benadrukt dus vooral het leren waarderen van alle ambten en ieder in zijn eigenheid. Een priester moet een priester kunnen zijn, een religieus een religieus en een leek. En eigenlijk moeten al deze samenwerken. En verwees daarbij ook dus naar de diocesane synode die heeft plaatsgevonden in Napels. Na afloop van de ontmoeting met de geestelijken en de godgewijden in de Dom van Napels begaf de paus zich per auto naar het Piazza del Plebiscito voor de ontmoeting met de inwoners van Napels, met de burgers.
Bij zijn aankomst, zowat rond 16:30, na een rondrit in de pausmobiel, begroette de Heilige Vader de gemeenschap van de paters ook en enkele aanwezige autoriteiten in de basiliek van San Francesco di Paola, waar hij plaatsnam op de trappen voor een ontmoeting. Na de welkomstwoorden van kardinaal Domenico Battaglia, de aartsbisschop van Napels, en de begroeting

0: naar het laatste deeltje van het bezoek aan Napels. We gaan naar dit moment waarop dat de Heilige Vader hen mocht begroeten en gaan luisteren naar zijn toespraak.
1: Viva Napoli!
2: Fratelli e sorelle, grazie per la vostra bella accoglienza.
0: Broeders en zusters, dank u voor jullie warme ontvangst.
2: Questo abbraccio.
0: Deze omhelzing van dit plein is een beetje zoals de kolonnade van de Sint-Pieter-basiliek in Rome. Jullie weten hoe je met deze warmte moet verwelkomen. Echt, ik dank u. Ik bedank de burgemeester voor de woorden die hij tot mij heeft gericht. Ik groet ook alle aanwezige civiele, militaire autoriteiten en spreek nogmaals mijn dankbaarheid uit aan zijn eminentie, de aartsbisschop, en aan een ieder die hier is samengekomen. Tegen de achtergrond van de evangelische scène van de leerlingen van Emmaüs klonken enkele stemmen die ons hebben ingeleid in deze prachtige bijeenkomst. Het zijn deze stemmen van Napels, de parel van de Middellandse Zee, waar de Vesuvius van bovenaf op neerkijkt, stemmen waarin de oude schoonheid weer klinkt van deze stad, omspoeld door de zee, gekust door de zon, maar waarin ook plaats is voor wonden, armoede en angsten. Deze stemmen vertellen over een Napels dat vaak vermoeid, gedesoriënteerd en teleurgesteld verder gaat, net als de twee discipelen uit het evangelie, en dat behoefte heeft aan de nabijheid die Jezus hun bood. Stemmen van een volk dat ook vandaag nog de noodzaak voelt om stil te staan en zich af te vragen, wat is er werkelijk van tel? De inleiding van de toespraak van Paus Leo XIV tot de Napolitanen. We gaan eerst samen met hem het Regina Caeli bidden en daarna komen we heel graag bij u terug en hoort u het tweede deel van deze toespraak in Napels.

0: Redemptorium nostrum in nomine Domini,
1: qui feci celum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
2: Welkom bij Radio Maria.
3: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We zijn in het laatste deel van onze verslaggeving van het pastorale bezoek van paus Leo XIV, onder meer aan het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans in Pompeji. Daar hoorde u vorige aflevering over. En dus nu in het deeltje van zijn bezoek aan de stad Napels. Zoals u kon horen, na het bezoek aan de kathedraal van Napels en het toespreken van de kerk aldaar, heeft hij een ontmoeting gehad met de inwoners van Napels op het plein. En we waren ondertussen een eerste deeltje kunnen beluisteren van deze toespraak. We gaan verder in de toespraak van paus Leo XIV tot de Napolitanen.
4: Che cosa conta davvero?
3: Wat is dus werkelijk van tel? Broeders en zusters, in deze stad stroomt een verlangen naar leven, gerechtigheid en het goede dat niet kan worden overweldigd door het kwaad, door ontmoediging en berusting. En daarom is het noodzakelijk dat wij ons niet alleen, maar samen afvragen: wat is er werkelijk van tel? Wat is nodig en belangrijk om de weg weer op te gaan in de kracht van toewijding, in plaats van in de vermoeidheid van desinteresse, in de moed van het goede in plaats van in angst voor het kwade, in de verzorging van de wonden in plaats van in onverschilligheid? Napels beleeft vandaag een dramatische paradox. De opmerkelijke groei van het toerisme gaat nauwelijks gepaard met een economische dynamiek die de hele sociale gemeenschap echt kan betrekken. De stad blijft nog steeds getekend door een sociale kloof die niet langer het centrum van de buitenwijken scheidt, maar zelfs binnen elk gebied duidelijk aanwezig is. Met existentiële buitenwijken die zich zelfs in het hart van het historische centrum bevinden. In veel wijken is er een ware geografie van ongelijkheid en armoede waarneembaar, gevoed door reeds lang onopgeloste problemen. Inkomens, ongelijkheid, slechte werkgelegenheidsperspectieven, een gebrek aan adequate voorzieningen en diensten, de alomtegenwoordige criminaliteit, het drama van de werkloosheid, schooluitval en andere situaties die het leven van veel mensen verzwaren. En gezien deze realiteit, die soms zorgwekkende vormen aanneemt, is de aanwezigheid en het optreden van de staat meer dan ooit noodzakelijk om de burgers veiligheid en vertrouwen te bieden en de maffia de ruimte te ontnemen. In deze context zijn er veel Napolitanen die verlangen naar een stad die van het kwaad is bevrijd en van haar wonden is genezen. Vaak gaat het om echte helden van de samenleving, vrouwen en mannen die zich iedere dag met toewijding inzetten, soms alleen al door hun trouw hun plicht te vervullen zonder op de voorgrond te treden, zodat gerechtigheid, waarheid en schoonheid hun weg kunnen vinden in de straten, in de instellingen en in de onderlinge relaties. Deze mensen mogen niet geïsoleerd blijven, en om ervoor te zorgen dat hun inzet het diepste weefsel van de stad doordringt, is het nodig om een verbinding te creëren, te networken, een gemeenschap te vormen. Ik ben blij te kunnen zeggen dat de kerk in Napels een verbindende factor is die een belangrijke bijdrage levert aan dit netwerk, om de inspanningen van individuen te bundelen en de energie, talenten en ambities van velen met elkaar te verbinden. Zij heeft dit gedaan door een onderwijspact te bevorderen, dat een genereuze respons heeft gekregen van de instellingen, de gemeente, de regio, de regering en ook van vele kerkelijke en maatschappelijke organisaties. En ik wil daarom een oproep aan jullie allemaal doen. Laat dit netwerk dat jullie verbindt niet breken. Laat dit licht dat jullie in de duisternis zijn gaan branden niet doven. Laat deze droom die jullie verwezenlijken door een beter en mooier Napels zijn kleur niet verliezen. Blijf dit pact verder zetten. Bundel de krachten. Werk samen. Ga verenigd verder. Instellingen, kerk en maatschappij. Om de stad opnieuw op te richten. Jullie kinderen te behoeden voor de valkuilen van ellende en kwaad. En Napels zijn roeping als hoofdstad van menselijkheid en hoop terug te geven. Ik wil ook wijzen op de weg die deze stad is ingeslagen om haar duizendjarige roeping te herontdekken. Een natuurlijke brug te zijn tussen de oevers van de Middellandse Zee. Napels mag niet louter een ansichtkaart voor bezoekers blijven, maar moet een open bouwplaats worden waar concrete vrede wordt opgebouwd, zichtbaar in het dagelijks leven van de mensen. Vrede begint in het hart van de mens, dringt door in onze relaties, wortelt in de wijken en voorsteden en breidt zich uit doordat ze de hele stad en de wereld omvat. En daarom vinden wij het dringend noodzakelijk om in de eerste plaats binnen de stad zelf aan de slag te gaan. Hier wordt vrede opgebouwd door een cultuur te bevorderen die een alternatief biedt voor geweld, via dagelijkse gebaren, educatieve trajecten en praktische keuzes voor gerechtigheid. We weten namelijk dat er geen vrede bestaat zonder gerechtigheid en dat gerechtigheid, om authentiek te zijn, nooit los kan staan van naastenliefde. En vanuit dit perspectief ontstaan en ontwikkelen zich andere initiatieven zoals de Casa de la Pace, die kinderen en moeders in moeilijkheden opvangt, en Casa Bartimeo, een plek waar jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties worden begeleid. Concrete tekenen van een vrede die zich vertaalt in gastvrijheid, zorg en kansen op verlossing. Bovendien zetten jullie je de kerkelijke en de burgerlijke gemeenschap samen in om van Napels een platform van interculturele en interreligieuze dialoog te maken, ter middel van conferenties, internationale prijzen en opvangprogramma's, ook voor jongeren uit conflictgebieden zoals Gaza. Kunt u vanuit de basis een stem blijven geven aan een cultuur van vrede en zo de logica van confrontatie en het gebruik van wapens als vermeende oplossing voor conflicten tegengaan. In die zin blijft Napels zijn diepste wezen tonen in de opvang van migranten en vluchtelingen, die niet als een noodsituatie wordt gezien, maar als een kans op ontmoeting en wederzijdse verrijking. En dit is vooral mogelijk dankzij het werk van de diocesane Caritas, die ook de haven van Napels heeft getransformeerd van een louter aankomstpunt tot een levend teken van gastvrijheid, integratie en hoop. Broeders en zusters, Napels heeft deze opleving nodig, deze ontwrichtende energie van het goede, de evangelische moed die ons in staat stelt alles te vernieuwen. Laat dit een verbintenis van iedereen zijn. Neem deze op, draag hem samen verder. Doe dit vooral samen met de jongeren, die niet alleen de ontvangers zijn, maar ook de hoofdrolspelers van de verandering. Het gaat er niet enkel om hen erbij te betrekken, maar hen ook ruimte, vertrouwen, verantwoordelijkheid te geven, zodat zij op creatieve wijze kunnen bijdragen aan de opbouw van het goede, in een realiteit die vaak gekenmerkt wordt door wantrouwen en een gebrek aan kansen, vormen jongeren een levendige en verrassende bron Dat blijkt uit de ervaring van het Museo Diocesano Diffuso, waar velen van zich inzetten om het culturele en spirituele erfgoed van de stad te bewaren en te vertellen in nieuwe en toegankelijke talen. En dat blijkt ook uit de jongeren die zich in de oratorio met passie wijden aan de opvoeding van de allerkleinsten. En zo geloofwaardige referentiepunten en getuigen van gezonde relaties worden uit de talrijke vrijwilligers die zich inzetten voor Caritas, sociale initiatieven en begeleiding van kwetsbare mensen. Deze ervaringen zijn niet marginaal, het zijn al concrete tekenen van een jonge kerk en van een stad die zich kan vernieuwen. Ik ben er zeker van dat jullie deze ervaringen met moed, passie en het enthousiasme dat jullie kenmerkt zullen blijven koesteren. Ik dank jullie dierbaren voor jullie gastvrijheid en beveel jullie allen aan de voorspraak van de heilige maagd Maria en de heilige Gennaro. Mogen de Heer jullie altijd trouw aan het evangelie houden en de stad Napels zegenen. De woorden van paus Leo XIV, die duidelijk een hart onder de riem wou steken van de Napolitanen. Economische problemen, armoede en alles wat daar natuurlijk mee te maken heeft. En zeer zeker de macht van de maffia, die nog altijd zeer sterk het dagelijkse leven van Napels bepaalt. En dit is een heel moedige daad van paus Leo XIV in navolging van zijn voorgangers. Omwille van het feit dat, we herinneren ons misschien nog het moment waarop de heilige paus Johannes Paulus II hetzelfde deed en vervolgens aanslagen werden gepleegd. Deze zaken zijn jammer genoeg realiteit in Napels en in Italië. Maar de heilige vader heeft hier sterk zijn stem laten horen. Vervolgens gaf hij de zegen aan de stad, aan de mensen aanwezig en wijden hen toe aan de moederlijke voorspraak van de heilige maagd Maria. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Volgende keer komen wij graag bij u met meer pauselijk en Vaticaans nieuws. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Jezus in overgave aan de wil van de Vader zijn leven heeft gegeven voor ons heil, om ons vrij te kopen. Danken wij de Heer en bidden wij vol vertrouwen voor elk van ons, voor onze familieleden, onze vrienden, voor allen in nood en voor diegenen die de liefde van God nog niet kennen, opdat Jezus ons zijn geest zendt, zijn geest van liefde, waarheid, vrede en vreugde. En bidden wij dan vol vertrouwen de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid voor al onze intenties. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Beste luisteraars, sluiten wij ons nog aan bij een gebed en overdenking van de heilige zuster Faustina. God van grote barmhartigheid, die zich verwaardigde om ons uw enig geboren zoon te zenden als het grootste bewijs van uw onpeilbare liefde en barmhartigheid. U verwerpt de zondaren niet, maar in uw grenzeloze barmhartigheid hebt u ook voor hen uw schatten geopend. Schatten waaraan zij overvloedig niet alleen rechtvaardiging, maar ook alle heiligheid die een ziel kan bereiken, kunnen ontlenen. Vader van grote barmhartigheid, ik wens dat alle harten zich met vertrouwen tot uw oneindige barmhartigheid wenden. Niemand zal voor u gerechtvaardigd zijn als hij niet door uw onpeilbare barmhartigheid vergezeld wordt. Wanneer u het geheimnis van uw barmhartigheid aan ons openbaart, zal de eeuwigheid niet lang genoeg zijn om er u behoorlijk voor te danken. En zo, beste luisteraars, beëindigen wij dit gebedsmoment. Wij danken u voor het meebidden en mediteren en wensen u nog een gezegende dag. Moge de Heer en zijn barmhartigheid u steeds overal vergezellen.

0: van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe aflevering van De Kerk Leeft. Ik ben blij om u vandaag te mogen meedelen dat we in gesprek gaan met een priester die door velen van u zeer gewaardeerd wordt. Dat horen wij regelmatig over de telefoon bij Radio Maria en ook elders. Vandaag mag ik in gesprek gaan met pastoor Andy Pinne uit Holsbeek, bekend van de Eucharistie op dinsdag. Eerwaarde, u gaat eigenlijk al heel lang mee, om zo te zeggen, met Radio Maria. Hè? Van in het begin bent u eigenlijk betrokken.
1: Ik denk
0: betrokken.
1: Dat het van in 2012 of 2013 is, ja, dat ik minstens één keer in de week de Eucharistieviering opdraag voor Radio Maria. In het begin was het op dinsdag en vrijdag. En nu is het dus op dinsdag en ja,
0: regelmatig ook eens op maandag of donderdag. Ja, ja. Ja. Want uw parochie, waar u pastoor bent, in Holsbeek, ja, is niet zo heel ver eigenlijk, hè, van Heverlee.
1: Nee, eigenlijk als ik geen files heb, is het een 10 minuten.
0: Maar aan het begin, toen u begon mee te werken met Radio Maria of de Eucharistie verzorgde op dinsdag en donderdag, dinsdag en vrijdag liever, was u nog pastoor?
1: In Galmaarden.
0: In Galmaarden.
1: Was ik pastoor in Galmaarden en Tollenbeek en Bever.
0: Ja.
1: Dus, maar ik kende Radio Maria natuurlijk al zeer lang, want ik denk dat ik heb een programma, ik heb een wekelijks kort programmaatje op Radio Maria Nederland. En ja, dat moet 17, 18 jaar al zijn dat ik iedere zaterdag dat ik daar een woordje heb.
0: Ja, en u doet dat ook nog altijd?
1: Dat is nog steeds, ja. Dat is toegekomen. We waren natuurlijk goed bevriend met een van de eerste directeurs, professor Stefan van Kalster. En die was op het seminarie van Den Bosch en zo kenden we die. En die heeft mij toen gevraagd, zou jij niet alle weken het programma Chronieken in de parochie willen verzorgen. En dat is een woordje van 5, maximum 10 minuten iedere week. En dan vertel ik iets aan de hand van de actualiteit of een woordje. En dat gaat nog altijd verder.
0: Ja, want dat is dan Radio Maria Nederland. U heeft ook los van Radio Maria daar wel een band met Nederland, hè?
1: Juist, ik heb mijn priesteropleiding daar gevolgd. En ik ben daar priester gewijd. En ik heb daar ook 14 jaar als priester gewerkt.
0: 14 jaar, ja. En sinds wanneer bent u terug naar België gekomen?
1: Sinds 2011.
0: Ja.
1: Ik heb dus waarschijnlijk, was ik een van de verspieders, een van de wegbereiders om Radio Maria hier dan ook, want het jaar nadien, denk ik in 2012, is Radio Maria...
0: 2011.
1: Het
0: loopt mooi samen, laten we het zo zeggen. En eerwaarde, een beetje over uw achtergrond. Wat is vandaag toch de gelegenheid voor de luisteraars om die u niet kennen van in de parochie, maar van op Radio Maria, om u een beetje beter te leren kennen. Ja, we zijn wel geïnteresseerd in het hele verhaal dat vooraf is gegaan aan uw priesterschap eigenlijk. Want u bent dan in Nederland naar het seminarie gegaan. Een beetje over uw achtergrond. Uit wat voor gezin komt u en hoe is het priesterschap eigenlijk uw leven binnengekomen?
1: Goh, ik ben een Ninoviter. Ik ben geboren in Ninove, maar opgegroeid in Nederasselt bij Ninove, een klein dorpje daarnaast. En ik ben de oudste van een gezin van 2. Ik scheel 6 jaar met mijn broer. Mijn broer is 6 jaar jonger. Gewoon gezin. Zoals de meeste gezinnen van die tijd. Ik ben gedoopt. Ik heb mijn eerste communie gedaan. Ik heb mijn vormsel gedaan. Maar bij ons thuis gingen ze niet naar de kerk. Zoals bijna alle gezinnen niet naar de kerk gingen. Maar wel die ankermomenten. Maar goed, op een bepaald moment is er bij mij toch een klik gekomen. Altijd gelovig geweest. Ik kan me niet herinneren dat ik niet gelovig geweest ben. Maar een belangrijk moment was toch de vormselcatechese. Dat heeft toch ook een heel grote invloed gehad. Dat werd in die tijd nog gegeven door onze pastoor. Dat was iedere week op woensdag namiddag gingen wij naar de vormselcatechese. En eigenlijk zo van die leeftijd van 10 is eigenlijk bij mij al beginnen zo, ja, de roeping ontluiken, zou ik zeggen. En sommige mensen zeggen, hoe krijg je dan een roeping? Verschijnt er dan een engel aan uw bed of krijg je een Maria-verschijning? Nee, dat was bij mij zo van, ja, ik zag onze dorpspastoor, hoe die de sacramenten bediende, hoe hij de mis opdroeg, hoe hij priester was. En daarin in mijn hart voelde ik van, kijk, dit is ook de weg die de Heer van mij wil. En dat is zo met buien op en neer gegaan, hè, want je vraagt u dan ook af, als je dan jongeren bent, van, allee, wie doet dat nu nog? Ik zag in die tijd al geen jonge priesters niet meer. Maar goed, uiteindelijk is dat daar dan toch van gekomen. En heb ik dan toch uiteindelijk die stap gezet. Op enkele plaatsen gaan kijken. En dan kwam er een priester op mijn weg. Die ook nogal heel enthousiast met roepingen bezig was. Pastoor Herroelen van Nossegem. En via hem heb ik dan eigenlijk ook de weg naar 's Hertogenbosch gezet. Ik was nog nooit in 's Hertogenbosch geweest. Dat was een hele groep jonge mannen. Hè. We waren met een 50-tal jonge mannen toen in mijn seminariteit. En ook een hele reeks Vlamingen. En ja, ik ben dan in 1997 ben ik daar dan priester gewijd. En ik ben daar parochiepriester geweest. Tot in 2011.
0: Ja, u zei, ik ben eigenlijk altijd gelovig geweest. Ook al waren wij in een gezin waar dat wel normaal was, geloof, maar niet per se elke week naar de mis gaan. Voor u was het wel altijd evident dat God bestond op een of andere manier.
1: Ik heb daar nooit aan getwijfeld.
0: Ja, dat is bijzonder.
1: Ja, ik heb daar nooit aan getwijfeld. En natuurlijk, ja, ik had hele gelovige grootmoeders. Ja, mijn grootmoeders hebben mij als kind het geloof meegegeven. Ik heb daar zelfs een letterlijk en figuurlijk een litteken aan overgehouden. Toen ik een jaar of 3, 4 was, ging mijn grootmoeder met mij naar een kapel in Nederasselt. En ik moet mij van haar hand losgetrokken hebben. En ik ben met mijn hoofd op de trap van de kapel gevallen. En ik heb daar, en dat is moeten genaaid worden. Dat moet nog een beetje te zien zijn. Op mijn voorhoofd heb ik daar nog een litteken. Maria heeft mij toen al getekend. Ik herinner mij ook nog wat ook iets heel bijzonders zo was, een hele ontdekking. Dat ik zo een keer op een bepaald moment op een weekend was. Ik denk dat ik toen 8, 9 jaar was. Dat ik op een weekend ging bij mijn grootmoeder, de moeder van mijn vader. En die had een kinderbijbel gekocht. En ik heb heel dat weekend daar in die kinderbijbel zitten lezen. En dat was eigenlijk ook iets, achteraf bezien, een heel bijzonder iets. Ik heb zelf ook die klik gemaakt dat ik denk van, dat is ook iets heel bijzonders, dat jonge gezinnen dat in huis hebben, een kinderbijbel. We leggen nogal de nadruk, hè, we moeten het woord Gods een plaats geven. Maar ja, in zo'n dikke boek, wat interesseert een kind dat nu? Maar zo, op mij heeft dat een bijzondere indruk gemaakt, die kinderbijbel. En ik geef ook aan al mijn dopelingen, geef ik een kinderbijbel mee. Dat ik zeg van, ja, dan hebben ze dat in huis. En zo af en toe hoort je dan wel een keer, ja, dat is zo'n een kinderbijbel met een gouden kaft. En dat jonge mensen mij zeggen, ja, we zetten dat gewoon tussen die andere boeken. En dan mogen ze kiezen. Iedere avond wordt er een stukje gelezen. En dat ze dan zeggen, dat ze dan die boek niet kiezen, nu het gouden boek is. En we moeten dat niet onderschatten. Op mij heeft dat, heeft dat toch iets heel belangrijk, een belangrijke invloed gehad.
0: Ja, het was aanwezig. U kon het. U zegt ja, door de pastoor eigenlijk bezig te zien, de manier waarop hij de sacramenten toediende, dat een indruk op u maakte. Kan u daar ook een beetje omschrijven?
1: Daar heb ik mijn roeping eigenlijk in ontdekt. Ik zag die man bidden. Ik zag die man vurig verkondigen. Ik zag die man vroom de Eucharistie doen. En daar heb ik mijn roepingen ontdekt. Hij heeft mij nooit gevraagd, zou jij geen priester willen worden? Maar zijn manier van leven. En ja, dat heeft bij mij de roeping gewekt.
0: Hij straalde iets uit, ja, dat u aansprak. Ja.
1: Ja.
0: Ja. En ja, dan, u zegt ja, dan begon dat idee in mij te komen dat dat ook uw weg was. Hoe heeft u dat dan uiteindelijk tegen uw ouders gezegd?
1: Goh, ik heb dat eigenlijk heel laat tegen mijn ouders gezegd. Ja, goed, ik ben dan... na mijn plechtige communie ben ik dan lector geworden. Mocht ik dan lector worden. En ja, en eigenlijk dan een aantal weken nadien kwam al de vraag... Oh, zou ik geen misdienaar worden? Allee, ja, goed, wij wonen eigenlijk nogal een eindje van de kerk. Dus ik moest altijd gevoerd worden of met de fiets. Maar dat was wel een heel eindje. Maar... Allee ja, zo is dat ook weer gegroeid. Hè? Die zo dicht bij de Eucharistie zijn. Ook dat is iets, een heel belangrijk iets. Hè? Je bent daar naar de priester, degene die daar het dichtst bij de Heer is, als misdienaar. Op dat moment was ik dan 18 jaar en was ik dan klaar met het middelbaar. En dan dacht ik van, ja, goh, priester worden. Maar ja, wie doet dat nu nog? En je ziet geen jonge priester meer. En ik dacht, goh, ik ga het op een akkoordje met de Heer. Ik voelde roeping. Maar ik dacht, ik ga het op een akkoordje gooien. Ik ga godsdienstleerkracht worden. En dan heeft hij zijn gedacht, en dan kan ik mijn eigen leven blijven leiden. En ja, goed... Maar zo tegen dat het kerstmis was, hè, van dat jaar, dacht ik van... Ja, maar allee, dat is niet waartoe de Heer mij roept. Hè. En ja, daar dan toch ook blijven mee worstelen. Ja, en dan werd het weer augustus en dan werd het weer september. En ik dacht van, allee ja, nu moet ik nu toch een knoop doorhakken. En op dat moment heb ik dan toch gezegd, ja, ik ga het doen. En ik ga kijken en ja, ik heb dat aan thuis gezegd. En dan was daar precies een begrafenis bij ons thuis. Mijn moeder weende en ons vader weende. Mijn vader is enkele dagen al weende naar zijn werk gegaan. Want allee, ja, pastoor worden. Allee. Ouders hebben natuurlijk een beeld van hun kind. Ja, die gaat worden zoals wij. En we gaan daar kleinkinderen door hebben. En in één keer komt hij eraan met priester worden. Ja, mijn vader is een paar dagen zo weenend naar zijn werk gegaan. Maar ja, en hij heeft dan toch gezegd... Allee, doe het dan maar. En hij heeft mij ook daarbij gezegd... Ja, en als het niet gaat, weet dat je altijd mag terugkomen. Ja, goed. Ik heb dat dan gedaan en ik ben niet teruggekomen. En ja, ik heb bij mijn ouders gezien... Ja, als zij zagen dat ik daar gelukkig in was... Ja, dan waren zij ook gelukkig. Het is misschien de vrees voor iets onbekend. Zo, maar ja, het is natuurlijk ook heel wat. Ja.
0: Ja, goede ouders die de keuze misschien niet begrepen, maar wel wilden dat u weg kon volgen. Ja,
1: wel, ik zeg dat wel. Toen ik kind was, hoorde ik met een oude pastoor wel een keer zeggen... Kinderen, wat ben ik blij dat ik goede ouders gehad heb. En toen dacht ik, goh, wat een zeur. Iedereen heeft toch goede ouders. Maar nu begin ik dat zelf ook te denken. Hé. Wat ben ik toch content hè, dat ik ouders heb gehad die mij gesteund hebben en die mij nog altijd steunen. Ik heb het geluk. Hè, ze zijn er nog. En waar ik nog altijd een thuis bij heb. En die ook nog altijd mee voor mij zorgen. Mijn moeder doet nog altijd mijn was. Dus ik kom alle weken thuis. Hè. Er zijn bij sommige mensen die denken... Oh ja, als hij priester wordt, gaan we hem nooit meer zien en dit en dat. Ja, ik ga iedere week ga ik naar huis. Ik denk dat er ouders zijn die hun kinderen minder zien als ik. Hè.
0: Ja. Ja, dat is ook wel... Heeft u ooit erover gedacht om religieus te worden? Of was het voor u altijd duidelijk, ik wil diocesaan priester worden?
1: Ik heb daar wel een keer aan gedacht. En ik er op bepaalde... plaatsen ook zo'n keer gekeken en belangstellend gekeken, maar ja, uiteindelijk ja, ik zie mezelf als parochiepriester.
0: Ja.
1: Dat is voor mij mijn roeping.
0: Ja. Kan u dat omschrijven? Waartoe was u geroepen als parochiepriester? En wel, wat betekende het priesterschap?
1: Met een gemeenschap op pad gaan. En het lief en leed delen van een gemeenschap. Hè. En dat staat vandaag de dag bijzonder onder druk. Ja. Dat is vandaag iets wat compleet is ingestort. He, als ik het beeld zie van Ederasselt, dat was een parochie zoals alle andere parochies er waren, he, met een kerk, een pastoor, en iedereen werd gedoopt, en iedereen deed zijn eerste communie, en iedereen werd gevormd, en iedereen werd kerkelijk begraven, en dat was een dorp, en iedereen kende elkaar. En nu is dat, elk dorp... Het is bijna het liedje Het Dorp van Wim Sonneveld. Hè? De mooie herinneringen van toen, het is allemaal voorbij.
0: In de zin dat er gewoon minder kerkgang is, of ook dat de mensen elkaar minder kennen en dat de pastoors vaak grote gebieden eigenlijk moeten...
1: Er is niets meer van over. Het is gewoon allemaal weg. Men kent elkaar niet meer. Er zijn geen pastoors meer. Er zijn nog pastoors die hele gebieden hebben. Ik heb eigenlijk nog het geluk dat ik maar 4 parochies heb. En maar als ik sommige confraters zie, dan zeg je van... het beeld van de pastoor is totaal weg. Er zijn ook geen kerkgangers niet meer. Vroeger de mensen gingen naar de mis. Hoe snel het gegaan is. Hé. Ik heb van de week nog tegen iemand gezegd... toen ik naar het seminarie ging in 1991... dat is nu toch ook niet de middeleeuwen... Hè, toen hadden alle parochies van Groot-Ninove... dat zijn er 13, die hadden allemaal nog een pastoor. En wel, nu staat daar nog één pastoor. Heel dat kerkelijk leven is weg. Er waren nog verschillende kloosters. Alle kloosters zijn weg. Er waren in alle parochies waren er 2 of 3 of 4 missen. Nu zijn er daar in die streek nog enkele missen. Maar het is overal zo. Hè? Het is compleet weg.
0: Was die ervaring gelijkaardig in Nederland toen u daar parochiepriester was? Of was dat anders? Het is natuurlijk ook al een tijd geleden intussen.
1: Ja, maar en toch is het, toch is het anders. Dat heeft ook in Nederland heeft dat ook voor een stuk iets te maken dat de kerk zelf bedruipend moet zijn. En de gelovigen, die moeten geld bij elkaar brengen. En zodat hun kerk, hun parochie, hun priester kan betaald worden. Daardoor hebben ze natuurlijk daar ook een sterkere band mee. Want ze hebben natuurlijk het gevoel, het is door ons dat er hier nog een kerk staat. En het is door ons dat er hier nog een pastorie staat. En het is door ons dat er hier nog een priester kan zijn. Ja, hier wordt het gelukkig nog door de staat betaald. Want ik denk, moesten we dat systeem van Nederland overschakelen, dat een zeer groot probleem zou zijn.
0: Dat zou toch inderdaad wel even iets brusk teweeg brengen waarschijnlijk. Ja. Maar u zei, u gaf eigenlijk aan, ik ben geroepen om parochiepriester te worden, zeer specifiek, maar dan bent u doorheen de jaren geconfronteerd geraakt, als u de jaren 90 vergelijkt met nu, dat die parochie waar u toen priester van wilde worden niet meer in dezelfde hoedanigheid bestaat. Mm-hmm. Dat is ook niet gemakkelijk, denk ik, altijd voor u. Hoe beweegt u zich? Hoe navigeert u?
1: Oh ja, de realiteit is de realiteit. Mm-hmm. We moeten verder blijven doen, hè? En ik denk aan een bepaald iets op de avond voor mijn priesterwijding. Ik heb dat op Radio Maria al een paar keer verteld. Maar op de avond voor onze priesterwijding zijn we 8 gewijd. Komt onze oude bisschop, Monsieur Terschuren, bij ons. Hij was ziek geweest en we wisten niet, gaat hij ons kunnen wijden of niet. Maar hij was een beetje op kracht en heeft ons gewijd. En hij komt op de avond bij ons en hij zegt, Heere, morgen ga ik u priester wijden. Zegt hij, uw taak zal zijn zaaien, zaaien, zaaien en geloven in de oogst. Ook al zult ge de oogst niet meer zien, zaaien, zaaien, zaaien en geloven in de oogst. Dan denk ik van, dat is profetisch geweest. Wij zaaien. Maar we zien geen oogst. Ja, maar we blijven zaaien. En ja, ik heb zeer veel contact met confraters. Met zeer veel priesters. En ik zie de wanhoop bij zeer velen. Dat men zegt van ja, allee, het is bijna van, allee ja, we zullen het hier nog doen. Het zal ons een tijd nog wel duren. En je zou kunnen zeggen, amai, wat een instelling. Maar ik kan dat geloven, niet degene die nog ouder zijn dan ik. Hè, ik ben nu 53 jaar. Maar onze priesters die 70 jaar zijn, allee, die komen uit een compleet andere kerk. Hè?
0: Ja.
1: En ja, het is helemaal ingestort. En we zien geen enkel positief teken eigenlijk. Ja, in veel parochies is de kerkdeur al dicht. In de kerkdeuren die nog open zijn, zijn het op heel dikwijls kleine groepjes. En het zijn allemaal hele oude mensen. De jongste kerkgangers zijn in de 70. Ja, hier en daar zijn er jongeren. Maar ze zijn zeer zeldzaam. En dat is ook zoiets hé, van... allee, ik zeg dat wel een keer... Hier en daar een uitzondering, en ik hoor dan tot de uitzonderingen. Maar de meesten die in de kerk nog zitten, zijn boven de 70. Allemaal mensen die al minstens 50 jaar hun eerste communie en hun vormsel gedaan hebben. Van de afgelopen 50 jaar vormelingen en eerste communicanten komt er praktisch niemand meer nog wekelijks naar de kerk. En we hebben van alles geprobeerd. Van links tot rechts, van conservatief tot progressief. Het is alsof dat het er niet meer in gaat. Hè? Ons volk heeft altijd het geloof in Jezus Christus aangenomen, het katholieke geloof aangenomen, als datgene om uit te leven. En nu slaat dat al 50 jaar niet meer aan. Ja, dat is het. Allee, ja, goed. Maar blijven zaaien, zeg ik dan. Van, we hebben het beste product. Jezus Christus is het beste wat je kunt hebben. Maar
0: ja.
1: Ja, het is...
0: Het vraagt echt een geworteldheid in Christus en een vertrouwen. Hè, om daar door te gaan, denk ik, hè, voor de priesters ook.
1: Hij is met ons, maar ja, het is hetzelfde van het aantal priesters, hè. Allee, als ik nu zie... El bisdom in Vlaanderen heeft geen of één of twee seminaristen. Dat betekent dus nog wel eens iets, hè? We kunnen niet gaan zeggen... Allee, ja, goh, het gaat nu moeilijk, maar er is veel beterschap op komst. Ja, maar... Allee, in dit en 8 jaar... zullen in Vlaanderen bijna geen priesterwijdingen zijn. Dat betekent nogal iets voor de sacramentele kerk ook. Hè? Van, als er ergens een pastoor weggaat, zeggen ze, we zouden toch graag een nieuwe pastoor hebben. Ja, maar er zijn er geen meer.
0: Put u ook geen kracht uit de contacten met de wereldkerk?
1: In de wereldkerk gaat het natuurlijk beter. Hè. Ik hoorde vorige week nog hè, de cijfers van de katholieke kerk. Ja. We zitten nu 1,4 miljard Rooms-Katholieken. Het was weer met 16 miljoen gestegen. En ja, dat is allemaal heel mooi. En dat kan ons nog wat hoop geven. Maar voor hier, voor Vlaanderen, ja, is het toch wel heel... miniem aan het worden, hè?
0: Zaaien onder tranen eigenlijk, hè? Zo is het, ja, zo zal het wel voelen voor de parochiepriester.
1: En aanbieden en... Ja, ik heb de indruk dat het in Brussel en dat het in het Franstalige gebied wat beter gaat. Hè? Daar hoor je natuurlijk van nogal wat volwassen dopen. Anderzijds... kijk, ik maak elke dag... een filmpje. He, en ik een filmpje van minder dan 1,5 minuut... waarin ik iets over het geloof, de heilige van de dag, vertel. En ik post dat op Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat en TikTok. Daar kijken elke dag meer dan 5000 mensen naar. Ja, er zijn mensen die... En hoofdzakelijk zijn dat jongere mensen. En die regelmatig krijg ik zo ook berichten van... Goh, dank dat je... ik heb al heel wat geleerd en het betekent heel wat voor mijn geloof. Ja, daar is ook iets bezig.
0: Op de sociale media, ja.
1: Maar ja, allee, zaaien en geloven in de oogst.
0: Ja. En dat doet u.
1: Wel, ja, ik geef niet op.

0: Welkom terug, beste luisteraars in de kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met priester Andy Penne, die, als ik het goed heb, in 1991 is begonnen aan de seminaristenopleiding in 's-Hertogenbosch en dan in 1997 tot priester gewijd. 14 jaar in Nederland parochiepriester en intussen ook al meer dan 14 jaar parochiepastoor hier in Vlaanderen. Gekend vanaf Radio Maria, denk ik, door velen. Pastor Penne, u zei ja, ik was geroepen tot het leven als parochiepriester. Priester, maar meer bepaald parochiepriester. Maar u zei ook al eerst nog, ja, ik wilde eigenlijk mijn eigen leven blijven leiden. Daarom dat ik dacht, ja, godsdienstleerkracht, dan heb ik een beetje van de twee. Of hoe, ik weet niet meer hoe u het omschreef. Wat vond u het moeilijkste om achter te laten als priester? Want ja, u geeft natuurlijk...
1: Mijn dorp.
0: Uw dorp.
1: Mijn dorp.
0: Ja.
1: En ja... Dat vond ik dan ook een van de grote voordelen van het seminarie van 's-Hertogenbosch. In die tijd was het nog... ik geloof dat ze bij de priesteropleiding in Gent mochten ze maar om de 3 weken naar huis. En dat was dan van de zondagavond tot de maandag, geloof ik. Ja, wij mochten ieder weekend naar huis.
0: Dus ook toen u in Nederland
1: toen ik in
0: was,
1: Nederland
0: ging u wekelijks
1: naar huis? Toen was ik ieder weekend... was ik in Nederasselt en ik bleef daar lering geven. En ik bleef daar de mis dienen. En ik bleef daar mijn contacten hebben. Ja, ik deed daar het ziekenbezoek. Onze pastoor werd dan wat ouder. En maar uiteindelijk... Ik heb altijd gezegd, ik ga nooit weg uit Nederasselt. Nu voor een stuk blijf ik... Een echte man van Nederasselt ook, hoor, hè, als priester. Ligt mijn hart daar nog altijd, hè, in mijn geboortedorp. Dat zal ook altijd blijven, denk ik. Maar ja, dat vond ik dan het moeilijkste als jongere.
0: Ja, er zijn verschillende dingen die u achterlaat op een manier. Het priester heeft dan toch een gehoorzaamheid tegenover de bisschop... Geen gezinsleven. Maar het moeilijkste was voor u eigenlijk de regio achterlaten.
1: Ja, ja. Het dorp.
0: Het ligt dan toch ook een beetje in uw aard eigenlijk om parochiepriester te willen zijn. U houdt van een gemeenschap die u kent. En van, ja, dat is waren de meeste priesters die bij u... Ja, seminaristen die bij u samen de opleiding volgden ook zo? Of hoe kijkt u terug op uw confraters? En op
1: de... Degene waar ik mee gewijd ben, dat zijn allemaal echt parochiepriesters.
0: Ja, ja. In Nederland dan voornamelijk?
1: Ja,
0: of,
1: ja. Ja, ja, ja, ja. Ja.
0: En met hen heeft u ook nog contact?
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja, ja. Ik kan me inbeelden dat de dag van vandaag ook wel belangrijk is voor een parochiepriester... om contact te hebben, om een soort gemeenschap te hebben met andere parochiepriesters. Hè?
1: De priesterwereld is een zeer aparte wereld. Ik weet nog dat een van de oudere priesters mij zei toen ik pas gewijd was, nu zijn we priesterbroers. En wel, maar dat geeft ook een heel aparte band. Wij zijn priesters. En dat is niet klerikaal zijn, maar dat is, het is zo echt die priesterband. En
0: Kan u dat omschrijven, wat dat is, die priester? Want wij zijn priesters. Wat is het om priester te zijn?
1: Wel, zo dat contact onderling met elkaar hebben... Mm-hmm. Dan zegt hij van, ja, dat is een unieke band. Mm-hmm. Door ons priesterschap.
0: Mm-hmm. En wat is het priesterschap?
1: Goh, dat is het ding, dat is, ja... Je hebt je leven aan Jezus gegeven en je mocht hem bij de mensen brengen. Hè? Dat is de kern van het priesterschap. God bij de mensen en de mensen bij God brengen. Hè? Dat is de kern van het priesterschap.
0: Mm-hmm. En als parochiepriester, wat zijn zo de belangrijkste dingen als parochiepriester? En wat vindt u de mooiste dingen om te doen?
1: De mooiste dingen, elke dag natuurlijk de mis. Er zijn een paar dagen in die 28 jaar dat ik in het ziekenhuis lag, dat ik geen mis heb kunnen doen. Maar voor de rest heb ik elke dag de mis gedaan. Mm-hmm. Maar ja, dopen, huwelijken inzegenen, ziekenzalvingen en uitvaarten, dat zijn zo voor mij zaken waarvan dat je zegt, kijk, daar kun je ten volle priester zijn. Mm.
0: De sacramento. Ja. Dat viel mij ook op. U heeft een website en daar staat ook heel duidelijk informatie over alle sacramenten.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Mm-hmm. Nu, het feit dat u zegt, ja, het mooiste eigenlijk is voor mij de dagelijkse mis. Waarom is dat voor u het mooiste?
1: Wel ja, je bent op geen enkel ander punt zo innig met Jezus Christus als in de Eucharistie. Ja, jij mocht daar zijn woord spreken. En ja, hij spreekt langs jou over brood en wijn. En hij komt zo in ons midden. Allee, ik kan mij dat dus niet voorstellen. He, en ik heb heel wat confraters die niet alle dagen de mis doen. Maar voor mij hoort dat er wezenlijk bij.
0: Mm-hmm. Waar u misschien ook kracht uitpiet voor de rest mm-hmm. van de dag.
1: Daar kun je alles in neerleggen. Hè?
0: Ja. Ja, priesters, zowel religieuze als diocesale priesters, bidden ook het brevier. Dat lijkt mij soms ook wel een uitdaging. Als we dat niet in gemeenschap doen.
1: Ja, ja. Daar moet je dingen... je moet dat eigenlijk meeprogrammeren.
0: In uw dag, ja.
1: Ja. En bij mij is dat 's morgens bij het wakker worden en 's avonds voor het slapen gaan. Dat is het voor mij. Hm. Want anders, door de dag als parochiepriester, heb je weinig tijd.
0: Hm. Hoe ziet de gemiddelde dag er voor u uit? Dus ja, de dagelijkse Eucharistie,
1: mm-hmm.
0: het brevier waar u mee start en eindigt,
1: mm-hmm.
0: en daartussen?
1: Dat is altijd anders. Ik heb de gelovigen vullen eigenlijk het hele programma in met hun wel en hun wee. Aangezien dat ik natuurlijk ook iedere dag preek en aangezien ik iedere dag een filmpje maak en aangezien dat ik nogal ook artikeltjes schrijf en zo, ja, ik zit ook regelmatig achter mijn computer om die dingen te schrijven.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook, dat is natuurlijk iedere dag wel wat huisbezoek. Ja, ik kan 's morgens niet zeggen hoe dat de dag zal ingevuld worden. Ik heb een aantal zaken die vast liggen. Maar dan, ja, voor de rest... Allee, ik was op weg naar hier. En ik had met u een afspraak voor deze... Voor dit interview. Wel, onderweg werd ik gebeld door het Heilig Hart Ziekenhuis hier van Leuven. Ja, we vinden niemand om het sacrament van de zieken te komen toedienen. Zou u vandaag nog kunnen komen? En wel, ja, wanneer ik hier klaar ben met dit interview, rijd ik naar het Heilig Hart Ziekenhuis om daar iemand het sacrament van de zieken te gaan toe te dienen. Hm. Ja.
0: Beschikbaar voor de mensen die mm-hmm. u nodig mm-hmm. hebben. Ja.
1: Ja.
0: Ik gaf het al een aantal keer aan dat u dus ook filmpjes maakt en op sociale media zet. U bent ook een priester die wel regelmatig wordt benaderd door seculiere media, radio, kranten.
1: Mm-hmm.
0: Waarom bent u daar eigenlijk mee begonnen met die filmpjes? Want u heeft ook wel veel volgers.
1: Het eerste filmpje wat ik gemaakt heb is in 2009 geweest. En toen was eigenlijk een heel concrete vraag dat iemand mij vroeg. Een ziekenzalving. Wat gebeurt daar nu bij en hoe ziet dat eruit? En toen heb ik een filmpje gemaakt over de ziekenzalving. En heeft mijn grootmoeder daar nog een gastrol in gehad. Achteraf, mijn grootmoeder is in 2010 gestorven, is dat eigenlijk een mooie reliquie gebleven, hè, dat ik haar daar nog zie. Maar ja, eigenlijk bij gebrek aan. En zo ben ik dus vorig jaar december ben ik dus begonnen met dagelijks een filmpje te maken. Mensen die mij aanspraken, die zeiden van, in andere taalgebieden, hè, daar maken priesters dagelijks filmpjes voor TikTok, voor Instagram. En hier is er niemand die iets doet. Wel ja, goed. Ik zal mezelf maar opofferen. En sindsdien maak ik iedere dag een filmpje. Ik zend al 8 jaar iedere dag op Facebook de mis uit. En dat is dan... ik ging weg uit Galmaarden, Tollenbeek en Wever. En de mensen zeiden, ja, maar en nu? Hè, dus nu hebben wij geen mis meer. Nu gaat er bij ons in de week geen mis meer zijn. Wij gaan nu een camera kopen. En dan zendt u mis maar alle dagen uit. Want je camera is ondertussen al lang al kapot. Maar ik zend nu gewoon met mijn telefoon uit. En ik zend elke dag de mis op Facebook uit. En, is dat een groot succes. Er zijn iedere dag tussen de 800 en de 1000 mensen die naar die dagelijkse mis kijken.
0: Dat lijkt mij wel een groot succes, hè?
1: Wel, ja, kijk. Ja. Er zijn mensen die zeggen, goh, ik kijk elke dag naar uw preek. En soms krijg je ook wel heel aparte dingen, dat mensen zeggen, ik heb u vandaag al gezien, ik heb naar u misgekeken, vanuit mijn bad. En dan heb ik gezegd, geluk madame dat ik u niet zie zitten. Zo. Maar ja, dat is dan, het is ook weer zaaien en geloven in de oogst.
0: Ja. Maar dat vind ik

0: heel veel heeft laten liggen. Allee, ik kan me niet voorstellen. Er zijn nog altijd parochies die je op internet niet kunt vinden. Ja, het moet natuurlijk wel iemand doen. Maar ja, allee, sommigen blijven nog altijd denken. Ja, we leven nog altijd in de middeleeuwen. Nee, het zijn nog net geen postduiven die ze gebruiken. Maar ja, bereikbaar zijn via de sociale media. Het is, ja... Natuurlijk, ik weet het. In heel veel parochies zijn het oude en heel oude mensen. En priesters die ook oud zijn. Maar ik heb er ook weinig verstand van. Maar ik ben toch altijd een beetje op de kar proberen te springen om te zeggen van... Ja, we gaan dat hier toch maar doen. Vorig jaar zei er mij dan iemand... Ja, dingen, ja, al de jongeren, en ik merk het nu bij mijn neefjes ook, die zitten op Snapchat. Ik heb daar totaal geen verstand van wat Snapchat is, maar ik zet daar toch in elk geval mijn filmpje op. En dat wordt iedere dag door een honderdtal bekeken. Ja, het zijn dingen. TikTok, ik heb dat lang afgehouden, omdat je daar soms hoort, en de Chinezen en dit en dat. Ja, goh, ik zet dat filmpje nu ook iedere dag op TikTok en ik merk, ja, goh, ook daar wordt het iedere dag gewoon minstens 12, 1300 keer bekeken. Ja, het is wat het is. En als er iemand daar een beetje sterkte en kracht in zijn geloof in Jezus Christus mag krijgen, is het voor mij de moeite waard.
1: Ja.

0: Welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek mogen zijn met pastoor Andy Pennen, u wel bekend van de Eucharistie op dinsdag en ook zeker van verschillende andere momenten. Pastoor Pennen, ja, u hebben het al gehad over uw achtergrond, waarom u uiteindelijk priester bent geworden, hoe het leven van een parochiepastoor in Vlaanderen eruit ziet vandaag de dag. Niet altijd gemakkelijk, maar toch, zoals u zegt, het is de realiteit en we doen voort, we zaaien. Tot slot nog een paar geloofsvragen voor u. Is er een bepaalde schriftpassage waar u een bijzondere betekenis aan hecht of die een bepaalde waarde heeft in uw leven?
1: Op de uitnodiging voor mijn priesterwijding heb ik een zin uit de Heilige Schrift gezet. Jezus Christus is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Hij heeft voor alle generaties alles te bieden. En hij blijft dezelfde. Een tweede zin die ik altijd, die ik wel eens aanhaal, maar dan gaat het over de geloofsbeleving. Dat is een zin uit het boek Apocalypse. Waar staat: waart ge maar warm. Of waart ge maar koud, maar omdat ge lauw zijt, zal ik u uitbraken. En wel, een vurig geloof blijven houden. Geen slappe hap, maar ja, blijven getuigen van die Jezus Christus, die dezelfde is gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.
0: En wie is Jezus voor u?
1: Ik zou bijna zeggen, mijn alles. Ja, hij is degene aan wie ik mijn leven heb gegeven. Hè?
0: Zijn er voor u ook bepaalde heiligen waar dat u een band mee heeft of die een voorbeeld of inspiratie voor u zijn?
1: Ja, ik zou zeggen Maria, hè, natuurlijk. Zij is onze moeder, zij is de moeder van de priesters. Ik heb als jongere ook altijd... En dat is altijd zo'n beetje bleef, priesterpoppen. He, zo, ja, dat vurige priesterschap van priesterpoppen. Ook zijn innige verbondenheid met de Eucharistie. He, zo, ja. Maar dat is natuurlijk ook, ik ben van Nederasselt. En... ik heb natuurlijk altijd iets bijzonders gehad met de patroonheilige van Nederasselt, de heilige Amandus, de apostel voor Vlaanderen. Er zijn wel eens mensen die mij gevraagd hebben, moest jij nu pater geworden zijn? En je moet een paternaam kiezen. Wat voor naam zou je gekozen hebben? En heb ik altijd gezegd, ah, dan noem ik mij Amandus. Maar, allee, hè, die is hier ook in onze streken begonnen, Amandus, ja... En met veel moeite, en er zijn mooie historische verslagen van, hoe dat ze hem soms weggejaagd hebben, maar hij is hier toch blijven zaaien en heeft hiermee het geloof geplant. Ja, moet dan ook weer een beetje allemaal Amandus zijn. Hè?
0: Mm-hmm. Ja. En wat Maria betreft, ja, u haalde haar als eerste aan bij de heilige. Ze is moeder van de priesters. Hoe geeft u haar een plaats in uw leven?
1: Oh ja, natuurlijk door de rozenkrans. En ja, moeder is er altijd. Ik heb er al enkele keren meegemaakt dat ik bij stervenden word geroepen. Soms mensen dement zijn of van niet veel meer weten. En dat ze dan liggen te roepen, moeder, moeder. En wel, eigenlijk is dat, hè, ja, zo die verbondenheid met moeder. Maar op gelovig gebied is dat ook zo. Hè. Moeder, zij is er. En zij draagt zorg voor ons. En zij draagt zeker zorg voor haar priesterzonen.
0: Priester Pennen, heel hartelijk dank voor dit gesprek. Dank u voor alles wat u doet voor Radio Maria. Ik denk dat ik dat ook mag zeggen in naam van de vele luisteraars die u dankbaar zijn. En ja, we blijven natuurlijk in contact, hè.
1: Voilà. Graag gedaan.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 5 uur geworden en wij bidden samen de Vespers, het avondgebed van de kerk, op deze vrijdag in de 6e week van Pasen. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 753. Voor de hymne gaat u naar bladzijde 753. 973 is de bladzijde waar u de psalmen kan terugvinden. Bladzijde 973. En de korte schriftlezing die vindt u terug op bladzijde 513. Bladzijde 513. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer. Houd gij bij ons uw intocht, Heer. Vervul het hart dat u verbijt met hemelse barmhartigheid. Gij zijt de gave Gods, gij zijt de grote trooster in de tijd, de bron waaruit het leven springt, het liefdevuur dat ons doordringt. Gij schenkt uw gaven zevenvoud, o hand die God ten zegen houdt, o taal waarin wij God verstaan, wij heffen onze lofzang aan. Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt, en dat ons zwakke lichaam leeft vanuit de kracht die gij ons geeft. Verlos ons als de vijand woedt, geef ons de vrede weer voorgoed. Leid gij ons voort op dat geen kwaad, geen ongeval ons leven schaadt. Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon. O Geest van beiden uitgegaan, wij bidden u gelovig aan. De Heer heeft mijn ziel ontrukt aan de strikken van de dood. Alleluia. De Heer heb ik lief, want hij luistert. Hij hoort mijn smekende stem. Hij heeft mij aandacht geschonken. Telkens als ik hem tot hem riep. De dood hield mij al in zijn strikken, het net van het schimmenrijk viel op mij neer. Ik ging onder zorgen gebukt. Toen riep ik de naam van de Heer aan. Ach, red mij, Heer, van de dood. De Heer is goed en rechtvaardig. Barmhartig is onze God. Eenvoudigen biedt hij bescherming. Hij heeft mij gered uit de nood. Mijn ziel wees niet meer onrustig. De Heer draagt zorg voor u. Hij heeft mijn ziel ontrukt aan de dood, de tranen gedroogd in mijn ogen, voor struikelen mij behoed. Ik mag weer leven onder Gods oog, in het land van de levenden. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer heeft mijn ziel ontrukt aan de strikken van de dood. Alleluia. De Heer heeft zijn volk behoed. Hij heeft het als zijn oogappel beschut. Alleluia. Omhoog naar de bergen richt ik mijn ogen. Van waar kan ik hulp verwachten? Mijn hulp zal komen van God de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zorgt dat uw voet niet struikelt. Hij slaapt niet, die waakt over u. Hij sluimert niet en hij slaapt niet, die over Israël waakt. De Heer is het die u behoedt. Hij staat als een wacht aan uw zijde. Bij dag zal de zon u niet deren. Bij nacht doet de maan u geen kwaad. De Heer bewaart u voor onheil. Uw leven houdt hij in stand. De Heer is bezorgd voor uw komen en gaan, op deze dag en altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn kracht is de Heer en mijn sterkte. Hij is het die mij heeft gered. Alleluia. De Heer heeft zijn volk behoed. Hij heeft het als zijn oogappel beschut. Alleluia. Groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer God Albeheerser. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij Koning der Eeuwen. Wie zou u, Heer, niet vrezen, wie uw naam niet verheerlijken? Want Gij alleen zijt heilig. En alle volken zullen komen en u aanbidden, omdat uw oordelen openbaar zijn geworden. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn kracht is de Heer en mijn sterkte. Hij is het die mij heeft gered. Alleluia. Uit de brief aan de Hebreeën. Hoewel Christus Gods zoon was, heeft hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd. En toen hij het einde had bereikt, is hij voor allen die hem gehoorzamen oorzaak geworden van eeuwig heil, door God uitgeroepen tot hoge priester op de wijze van Melchizedek. De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia, alleluia. De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia, alleluia. Bij het zien van de Heer. Alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia, alleluia. Uw Vader in de hemel schenkt zijn goede geest aan wie erom vragen. Alleluia. Hoog verheft u mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig. Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uw Vader in de hemel schenkt zijn goede geest aan wie erom vragen. Alleluia. Loven en danken wij Christus, die door de Heilige Geest is gezalfd, en vragen wij hem. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, spreek voor ons ten beste. Heer, ontferm u over allen die de naam van Christus dragen. Laat de Heilige Geest hen tot eenheid brengen. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, spreek voor ons ten beste. Zend uw licht aan allen die vervolging lijden omwille van uw naam. Geef hun de woorden in die zij tegen hun vervolgers moeten zeggen. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, spreek voor ons ten beste. Laat allen u als de ware wijnstok erkennen. Laat hen als ranken zijn die de vruchten van de Geest dragen. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, spreek voor ons ten beste. Christus, Heer van heel de aarde, gij zijt in triomf ten hemel opgevaren. Wees koning over alle volkeren. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, spreek voor ons ten beste. Zie naar de gestorvenen die reeds door het doopsel deelachtig zijn geworden aan uw dood en verrijzenis. Laat hen met u door de dood overgaan tot het leven. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, spreek voor ons ten beste. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. God, in de verrijzenis van Christus hebt gij ons herschapen tot eeuwig leven. Richt ons op onze heiland die aan uw rechterhand gezeten is. En als hij eenmaal wederkomt in heerlijkheid, bekleed dan allen die in het doopsel zijn herboren met het feestgewaad van zijn onsterfelijkheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

beste luisteraars. Het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.

0: De Week van Radio Maria. Een overzicht van de mooiste momenten op uw radio.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Voor ons is daar opnieuw het moment aangebroken om even terug te blikken op de voorbije dagen, zoals we dat iedere week doen hier bij Radio Maria. En waarbij we vreugdevol kunnen terugblikken op datgene wat we van God hebben ontvangen. Zoals steeds zullen wij dat doen aan de hand van korte fragmenten uit de programma's. En wanneer u een fragment hoort waar u graag het programma integraal opnieuw wil beluisteren, dan kan u zeker naar onze website gaan, www.radiomaria.be, of u abonneert zich op onze podcast. Verder is het uiteraard ook mogelijk om met ons contact op te nemen door een e-mailtje te sturen naar info@radiomaria.be. U kan telefoneren naar 016 41 47 47 tijdens de openingsuren van de radio. Dat gezegd zijnde gaan wij ook deze keer van start op maandag 11 mei. En de meimaand is niet enkel de maand die toegewijd is aan de heilige maagd Maria, maar het is zeer zeker ook Mariathonmaand. En zo weerklonk het ook tijdens Elke Dag Telt, waar verschillende projecten op het Afrikaanse continent aan u werden voorgesteld. Onder meer de noden van Radio Maria in Kameroen, de Democratische Republiek van Congo, Mozambique, Rwanda en Zuid-Soedan kwamen aan bod. We luisteren naar een fragmentje uit Elke Dag Telt van maandag 11 mei.
2: En we starten bij Kameroen. Een brug van geloof tussen verschillende culturen en talen. Beste luisteraars, in Kameroen zijn er 26,3 miljoen inwoners, waarvan 29% katholieken. Op dit moment bestaat er reeds een Radio Maria in Kameroen en het bereik van Radio Maria daar. Wel 4,9 miljoen mensen kunnen Radio Maria ontvangen. Genoeg plek om te blijven groeien natuurlijk, om die 26,3 miljoen mensen te kunnen bereiken. Wat is de huidige situatie? Wel, Radio Maria Kameroen is actief in twee bisdommen. Het bisdom Edea, waar ze is geboren, en het aartsbisdom Yaoundé, de hoofdstad van het land. In deze realiteiten speelt de radio een belangrijke rol in de evangelisering en menselijke bevordering. Kameroen heeft een bijzondere taalkundige configuratie met twee officiële talen. Frans, verspreid over het grootste deel van het nationaal grondgebied, inclusief Yaoundé en Edea. En Engels, gesproken in de westelijke regio aan de grens met Nigeria. Wat is dan het project voor Radio Maria in Kameroen? Wel, de hoofdzetel in Yaoundé heeft, hoewel ze vrij recent gebouwd is, nog steeds hulp nodig om haar eenvoudige dagelijkse kosten te dekken. Tegelijkertijd is in Edea de uitdaging verbonden aan de extreme armoede van de plattelandsgebieden en de veroudering van het technisch materiaal. Hoewel de twee centra de financiële zelfstandigheid nog niet hebben bereikt, blijft de aanwezigheid van Radio Maria in het land vitaal. Voor duizenden mensen is het radiostation niet alleen een evangeliseringsinstrument, maar een essentieel referentiepunt in het dagelijks leven. En voor deze lopende werkingskosten in Yaoundé en Edea in Kameroen vraagt de Wereldfamilie een steun van 40.000 euro.
1: Beste luisteraars, het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor
3: projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
1: En zo natuurlijk ook nog jingle die u in de loop van deze maand verschillende keren te horen krijgt op Radio Maria. Met de oproep dus om te helpen de noden van Radio Maria in de hele wereld te dragen. Vaak vragen mensen zich af wat ze concreet kunnen doen om de noden in de wereld te helpen ledigen. We denken maar aan onze vele broeders en zusters die in landen leven waar ze vervolgd worden omwille van hun geloof, waar evangelisatie zeker niet eenvoudig is. We denken aan de christenen in het Midden-Oosten en in zoveel conflictgebieden in de wereld waar Radio Maria kan weerklinken. De hoop van Jezus Christus kan daar binnendringen, in die gebieden. En dat is toch een hele bijzondere gave, een bijzonder geschenk van onze lieve vrouw aan de kerk en aan de hele wereld. Wel, uw gave helpt zeer concreet. U weet ook, u bent daar zeker van, dat uw gaven goed terechtkomen, goed worden besteed om het evangelie te laten weerklinken in de wereld. U kan het dus altijd laten weten door ons te telefoneren en ons te laten weten hoeveel u wenst te schenken. Of u kan het ons uiteraard ook communiceren via e-mail en dat op info@radiomaria.be. Neem gerust met ons contact op. In het programma Catechismus hoorden wij eerwaarde heer Pierre-François spreken over de zalige Alvaro del Portillo. Hij is de opvolger van de stichter van het Opus Dei, de heilige José María Escrivá. En dus over zijn leven en spiritualiteit hoorden wij meer in deze week. We gaan luisteren naar een fragment uit een van de catecheses.
4: Tussen de bewonderaars van Alvaro del Portillo bevond zich niemand minder dan de heilige Johannes Paulus II. Zoals ik zei, is Alvaro del Portillo gestorven op 23 maart 1994. De stichter van het Opus Dei had altijd de wens geuit om op bedevaart te gaan naar het Heilig Land, maar door omstandigheden is dat nooit gelukt. En toen de 80ste verjaardag van Alvaro del Portillo dichterbij kwam, hebben zijn kinderen hem een reis naar het Heilig Land aangeboden, om eindelijk eens die bedevaart te kunnen gaan doen naar het Heilig Land. Zo is Alvaro del Portillo in maart 1994 op bedevaart geweest naar het Heilig Land, naar Jeruzalem, naar Galilea, naar Judea. En het was voor hem een kans om Jezus van de heel dichtbij te ontmoeten, op die historische plaatsen te gaan. En heeft die bedevaart echt gedaan in een geest van bedevader, een geest van gebed. Gelukkig hebben we nog enkele beelden van die reis die daar plaats heeft gevonden. En het is merkwaardig te zien, alhoewel hij zich niet zo goed voelde op lichamelijk gebied, hoe hij vroom en aandachtig zoveel heeft gedaan op het gebied van bidden voor zijn kinderen, op het gebied van zich in te beelden hoe het was in de tijd van Christus. En je zag dat hij echt hield van Jezus en dat hij wou weten en zich inbeelden waar heeft hij geleefd, wat was de omgeving, wat was het kader. Hij wou eigenlijk Jezus beter leren kennen om hem beter te beminnen.
1: In Vivendo kwamen Maria-liederen aan bod. En in Radio Vaticaan mocht u meer vernemen over het pastorale bezoek van de Heilige Vader aan het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans in Pompeji. In De Kerk Leeft kon u luisteren naar het gesprek dat Nele mocht hebben met Sarah Immanuel, een godgewijde maagd, over haar roeping en haar geloof. We gaan luisteren naar een kort fragment uit De Kerk Leeft van maandag, maken zo de overgang naar dinsdag 12 mei.
5: En dat rotsvaste vertrouwen, heeft u dat eigenlijk altijd gehad in uw geloofsleven? Want het is toch iets waar veel mensen ja, pas na heel veel jaren of kunnen terugvallen, denk ik. Het vertrouwen is niet voor iedereen zo evident van jongs af aan.
6: Nee. Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Bij mij is het nooit een vraag geweest. Ja. Maar zoals ik zeg, ik ben daar eigenlijk heel dankbaar voor. Want voor hetzelfde geld is het anders. En ik zie ook wel mensen die radeloos zijn of die gaan twijfelen of die hun geloof afzweren of die een roeping laten varen. Dat is allemaal heel erg, hè?
5: Ja.
6: Dus ja.
5: Nee, maar ook gewoon, zoals u erover spreekt, heel mooi. Het eenvoudige, liefdevolle vertrouwen dat u heeft altijd gehad, dat God een weg had gebaand of een weg weggelegd voor u. En dat u zeker was dat hij u daar wel in ging leiden. Zo, ik vind het een mooi getuigenis.
6: Mm. Ja. Ja, dank u. Ik denk dat ik dat ook wel van mijn moeder meegekregen heb. Zo gewoon van, de Heer weet wel wat hij doet. En dan, ja, dan is het zo. Hè.
5: Ja. En u zegt dan, ja, op een bepaald moment heb ik de Godgewijde roeping leren kennen. Hoe is dat dan gegaan? Door een gesprek met iemand of erover beginnen lezen?
6: Nee, eigenlijk niet. Dus ik was nog steeds volop. Ik denk dat het een jaar was dat ik al terug was uit het klooster, maar nog volop, ja, fysiek een beetje in herstel. En ook, ja, geestelijk vooral, proberen te leven met die duisternis en niet te weten wat gaat het nu zijn. En mijn jongste zus kwam thuis, een vriendin van haar, ging een wijding ontvangen. Ze had een uitnodiging gekregen, maar ze wou of durfde er niet zo graag alleen naartoe. En dan, ja, voelde ik me wel al sterk genoeg om dat met haar te doen. Hè. Ik bedoel dan fysiek om de afstand af te leggen en zo. En ik was ook wel wat nieuwsgierig, zal ik zeggen, van wat is dat dan? Hè. En dan, ja, dat bleek dan een maagdenwijding te zijn. En ik heb toen echt het gevoel gehad van, ja, dit is helemaal op maat. Het is een vrouw die zich volledig aan Christus schenkt. De Eucharistie staat centraal in haar leven. Dat werd daar meermaals ook herhaald. En dan dacht ik, ja, dit, daar wil ik toch iets meer over weten. En dan ben ik dat gaan vragen bij roepingenpastoraal, bij priester Philippe Acour. Die heeft mij, ja, via mail dan doorverwezen naar een van de oudste godgewijden in ons land, die ook verantwoordelijk was voor de vorming van nieuwe kandidaten. Zij heeft

0: opvolger zijn. En dan zat Monseigneur Leonard nog tussen de dozen. Toen hij mij, dus de verhuisdozen, hè, toen hij mij ontvangen heeft. En ik ben mogen starten. Dus er is altijd wel eerst een gesprek. Je moet zien wie je voor je hebt en of het kan. Maar ze hebben groen licht gegeven en dan ben ik de opleiding mogen starten.
1: In Elke Dag Telt hoorde u de projecten op het Afrikaanse continent die speciale hulp nodig hebben. De laatste projecten van de wereldfamilie op dit continent werden door Marianne overlopen en ze stond stil bij het project van Radio Maria Pakistan dat wij allen in mei 2024 hebben gesteund. Wat is de toestand van Radio Maria in Pakistan? We gaan luisteren naar een stukje uit Elke Dag Telt van dinsdag.
2: En we gaan naar Tanzania. Vanuit het hart van de steden tot de meest afgelegen dorpen. Dat is de bedoeling voor Radio Maria Tanzania. In Tanzania, beste luisteraars, wonen er 62 miljoen mensen, waarvan 30% katholieken. Het huidige bereik van Radio Maria is 27,1 miljoen mensen. En na meer dan 2 decennia van lokale dekking heeft Radio Maria Tanzania de afgelopen jaren een nationale radiolicentie verkregen, waarmee ze kon groeien van 12 naar 60 uitzendpunten in het land. En deze ontwikkeling, beste luisteraars, maakte het mogelijk het signaal uit te breiden. Niet alleen naar de belangrijkste steden, maar ook naar de landelijke gebieden, waar de bevolking voornamelijk in dorpen leeft en zich bezighoudt met landbouw en veeteelt. Precies uit deze gebieden komen de meeste luisteraars van Radio Maria, die in het radiostation niet alleen steun vinden voor hun geestelijke en gebedsleven, maar ook een informatiebron en begeleiding, dankzij vele programma's voor menselijke bevordering die bijdragen aan het verbeteren van het leven van miljoenen mensen. En wat is dan het project voor Radio Maria Tanzania? De meeste uitzendstations in landelijke gebieden beschikken niet over voldoende elektriciteitstoevoer om de werking van de zenders 24 uur per dag te garanderen. Hoewel het probleem van stroomtekort in Tanzania in de goede richting evolueert, dankzij de opening van nieuwe energiecentrales, blijven de grote uitgestrektheid van het land een niet volledig efficiënt elektriciteitsnetwerk en de voortdurende bevolkingsgroei frequente stroomonderbrekingen veroorzaken. Met name in de meest afgelegen gebieden. Daarom is het noodzakelijk te beschikken over dieselgeneratoren, te activeren wanneer het elektriciteitsnet geen energie levert. Met dit project wil Radio Maria Tanzania 12 generatoren installeren in evenveel regio's van het land, waar het radiosignaal pas recent is aangekomen. Bovendien, beste luisteraars, nog goed nieuws, is het uitbreidingsproces van het netwerk nog niet voltooid. Maar Radio Maria Tanzania heeft onlangs de toestemming gekregen om antennes en zenders te installeren in 5 nieuwe regio's. En Wapma, nabij Dodoma, Mlaklama in het bisdom Singida, Kierwa in de regio Kagera, in het noordwesten van het land, Niassa, gelegen in het zuiden, in de regio Ruvuma, en Loliondo, in de noordelijke zone van Arusha. Deze nieuwe installaties zullen het totaal aantal actieve frequenties in Tanzania op 65 brengen. En wat zijn de kosten die de wereldfamilie daarvoor nodig heeft, beste luisteraars? Wel, voor de noodgeneratoren, voor 12 zenders en 5 nieuwe frequenties is er €460.000 nodig. En dit om de groei van Radio Maria in Tanzania, een zeer groot land, te kunnen uitbreiden.

0: In het programma Mystieke Lectuur, eveneens op dinsdag 12 mei, mochten we meer vernemen over wat het geestelijk leven eigenlijk inhoudt. En dat werd u gebracht door eerwaarde heer Paul van der Stuift. We luisteren naar een stukje uit het programma Mystieke Lectuur van dinsdag.
1: Wat eveneens verontrustend is dat de woorden hem ontbreken om zich uit te drukken. Zijn hart weet goed waarover het gaat, maar hij weet heel goed dat wat zo zeer klaar en helder is in zijn geest en in zijn hart, hij het niet kan verwoorden. En niet alleen maar omdat het te groot is of te diep, maar eenvoudig omdat er geen uitdrukkingen voor bestaan. Hij zou enkel spreken over dingen zoals het is heilig, het is nabij, het is veel belangrijker dan al de rest, het loont echt de moeite en enkel dat volstaat. Het is stil, delicaat, eenvoudig, bijna niets en nochtans is het alles. Het is hij uiteindelijk. Het is dus moeilijk of onmogelijk om het uit te drukken, niet omdat het te intens is, maar omdat het van een andere orde is. Sint-Jan van het Kruis zou zeggen, beweren om het te vertellen is zoals beweren te kunnen praten met een blinde van geboorte over de kleuren. En meteen toont Romano Guardini ons de grenzen aan van elke rationele theologie. Hij verzet er zich niet tegen, maar hij toont ons de grenzen ervan aan. En met inbegrip van de mooiste rationele theologie, zelfs die van Sint Thomas van Aquino. Niettegenstaande citeert Guardini hier bijna letterlijk Sint Thomas van Aquino met de woorden: het is stil, delicaat, eenvoudig, bijna niets. Want het is hij. Het is een persoon.
0: In De Kerkleraren leerden wij in een tweede aflevering de heilige Catharina van Siena beter kennen. Kerklerares en patrones, co-patrones van het Europese continent. In Quo Vadis gingen we samen met Marieke en Anna opnieuw naar Aalst. En in Heiligen Getuigen hoorde u moeder Greta van de gemeenschap Moeder van Vrede verder voorlezen uit het boek Morgen zal het te laat zijn. We luisteren naar een stukje uit dit boek en maken zo de brug naar woensdag 13 mei, liturgische gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Fatima.
2: Pater Aymar bracht ook tijd door met het bezoeken van de buurt waar hij woonde. Hij werd ook vaak gezien in een aantal buurten die als onveilig werden beschouwd. Op een keer waagde hij maar, vergezeld van een broeder, zich in een van deze wijken, die Leeuwennest werd genoemd, en waar hij was ontboden om de sacramenten toe te dienen. Zodra ze er aankwamen, begon een groep mensen hen uit te schelden. Plotseling werd hij herkend door een paar jongens die hij had voorbereid op de eerste communie. En zij renden naar hem toe om hem te beschermen. De menigte bedaarde. Aymar ging naar het huis waar hij moest zijn en diende het sacrament van het doopsel toe. De jongens in die buurt zeiden: politieagenten durven hier niet te komen, maar pater Aymar zien we dikwijls. Vele jaren later schreef hij vanuit België aan een vriend dat hij graag zou zien dat dit apostolaat zich zou uitbreiden naar vele wijken van Parijs en tenslotte hier in Brussel. In zijn constituties had pater Aymar geschreven dat het werk van de eerste communie van volwassenen het apostolaat van zijn sociëteit moest zijn. Dames uit Lyon. Kort nadat pater Aymar zich bij pater de Cuers in Parijs had gevestigd, nam hij contact op met enkele vrouwen uit Lyon, met wie hij had samengewerkt toen hij directeur was van de Derde Orde van Maria. De directrice van de vrouwentak van de Derde Orde was Marguerite Guillot, een zeer vrome en bekwame jonge vrouw die met haar drie zussen een verstel- en strijkbedrijf exploiteerde en waarvan zij de financiële administratie deed. Marguerite had pater Aymar uitgekozen als haar geestelijk adviseur en hij op zijn beurt was getroffen door haar diep godsdienstige geest en haar vurige toewijding.
0: Op die mooie Mariale dag stond elke dag telt in het teken van, jawel, Onze Lieve Vrouw, van Fatima. En om 10 uur mochten we ons helemaal live verbonden weten met de Heilige Vader tijdens de generale audiëntie, waar hij ook verwees naar Onze Lieve Vrouw van Fatima, maar zeer zeker ook naar het moment waarop Mehmet Ali Aksa poogde een moordaanslag te plegen op de heilige paus Johannes Paulus II. Bijzonder moment was, vlak voor de audiëntie, dat de heilige vader naar de plaats waar deze aanslag gebeurde ging bidden, te midden van het volk dus op het Sint-Pietersplein. We hoorden de verhalen van Sint-Jozef weer klinken op de dag die tevens aan de heilige Jozef gewijd is. En in een nieuwe aflevering van Anno Domini hoorden we meer over het jaar 754. Zo sprak Marieke onder meer over de heilige Bonifatius, over de Chinese Tang-dynastie, over Pepijn de Korte, de koning der Franken en nog veel meer. We gaan luisteren naar een stukje uit Anno Domini, het jaar 754, u gebracht door Marieke.
3: De heilige Johannes Damascenus sterft rond het jaar 754. Hij werd geboren in Damascus omstreeks 676. Het is moeilijk veel met zekerheid over zijn leven te zeggen. Hij werd geboren in een islamitische context als Juhana ibn Mansur ibn Saryun. Zijn vader was een Syrisch christen die een groot aanzien genoot en het ambt bekleedde van hoofd van de financiën onder de kalif Abd al-Malik. Toen Johannes 23 was, zocht zijn vader een geschikte christelijke leermeester. Hij vond die in een Siciliaanse monnik, Cosmas geheten, die als gevangene was meegebracht na een inval in Italië. Deze bleek zeer geleerd en hij werd vrijgekocht en aangesteld als opvoeder van Johannes en zijn broer. Onder zijn leiding maakte Johannes snelle vooruitgang in onder meer wiskunde, muziek, astronomie en theologie. Een van de vita over de heilige Johannes verhaalt hoe na de dood van zijn vader hij benoemd werd tot proto-symbolus van Damascus, een soort raadgever, een belangrijke raadgever, onder het kalifaat van de Omajjaden. Tijdens zijn ambtsperiode begon de strijd rond het iconoclasme. In 726 vaardigde keizer Leo de Isaurier een edict uit tegen de verering van beelden. Johannes verdedigde vanuit Damascus krachtig deze praktijk, zowel in geschriften als door het volk aan te moedigen tot verzet. Toen een tweede edict in 730 zelfs het tentoonstellen van beelden verbood, reageerde hij nog verder en in een eenvoudiger stijl, zodat ook het gewone volk hem kon begrijpen. De keizer, die hem niet direct kon bereiken, liet een vervalste brief opstellen, waarin Johannes zogenaamd verraad zou plegen door Damascus te willen uitleveren aan de Byzantijnen. De kalif geloofde dit en hij liet de hand van de heilige Johannes afhakken. Volgens de overlevering werd deze echter op wonderbaarlijke wijze hersteld door tussenkomst van de maagd Maria. Nadat zijn onschuld was erkend, wilde de kalif hem opnieuw aanstellen. Maar Johannes koos voor het kloosterleven. Samen met zijn pleegbroer trad hij in het klooster Mar Sabana bij Jeruzalem. een van de oudste nog op heden bewoonde kloosters ter wereld. Na zijn vorming werd hij tot priester gewijd. In 754 veroordeelde een synode in Constantinopel hem als tegenstander van het iconoclasme en beschuldigde hem zwaar. Later werd hij echter in ere hersteld door het Tweede Concilie van Nicea. Hij kreeg de bijnaam Chrysorhoas, stromend met goud, vanwege zijn welsprekendheid. Johannes van Damascus was de laatste van de Griekse kerkvaders. Hij blonk uit in het systematisch verzamelen en ordenen van theologische kennis. Zijn belangrijkste werk is de Bron van Kennis, Fons Sapientiae, een encyclopedisch overzicht van theologie, bestaande uit 3 delen, filosofie, ketterijen en een uiteenzetting van het orthodoxe geloof. Dit werk geldt als een vroege vorm van een Summa Theologica en had grote invloed op latere theologen, zowel in het Oosten als in het Westen. Het derde deel, uiteenzetting van het orthodoxe geloof, is zijn belangrijkste werk. Hierin behandelt hij onder andere de leer over God, de schepping, de mens, Christus en de sacramenten. Hij baseert zich sterk op eerdere kerkvaders zoals Gregorius van Nazianze, Basilius, Gregorius van Nyssa, Cyrillus van Alexandrië en Johannes Chrysostomus. Johannes was ook een belangrijk hymnedichter. Hij wordt beschouwd als een van de grootste componisten van de Griekse kerkliederen. Bekende hymnen van hem zijn onder meer paasgezangen en liturgische liederen die nog steeds in gebruik zijn. Hij droeg ook bij aan de ontwikkeling van kerkelijke muzieknotatie. Onder paus Leo XIII werd hij uitgeroepen tot kerkleraar. Zijn feestdag is 4 december.
0: Op woensdagavond was er een aflevering van Katovisie te horen, waar de film The Truman Show werd besproken. De bekende film waar de acteur Jim Carrey in de rol springt van Truman, die, zonder dat hij zichzelf daarvan bewust is, de hoofdrol speelt in een televisieshow. Alles rond hem is eigenlijk nep. En hij zal gaandeweg deze realiteit beginnen ontdekken. We gaan luisteren naar een fragment uit The Truman Show, besproken in Katovisie van woensdagavond. We maken de overgang naar donderdag 21 mei.
4: Truman, what are you doing here?
5: I gotta talk to you.
4: It's a bad time, okay? I'm way behind.
5: I'm onto something, Marlon. Something big.
4: You okay? You look like shit.
5: I think I'm mixed up in something.
4: Mixed up in what?
5: There's no point trying to explain it, but a lot of strange things have been happening. The people on the elevator, there was no backing on it. I looked out, there was people there, and on the radio, on the way to work, starts, like, following me along, talking about everything that I'm doing. You know what I mean?
4: Now, Truman, look, this is one of your fantasies.
5: I think this is about my dad.
4: Your dad?
5: I think he's alive. Yeah.
6: Truman en Marlon zijn aan het strand. Ze kunnen me erin luizen. Heb je dat wel eens bedacht? Dat je hele leven ergens heen gaat? Kijk, toen je kippen voor Keizer voerde, hoe ver was je toen geraakt? Vraagt Truman.
7: Ik heb overal gezeten, zegt Marlon.
6: Het was nergens zoals hier. Kijk naar de perfecte zonsondergang. Dat heeft God geregeld. Hij is goed met de verfborstel. Even onder ons, Marlon. Ik ga een tijdje weg, zegt Truman.
7: Echt waar? Vraagt Marlon, terwijl hij totaal niet overtuigd is van wat Truman zegt.
5: Maybe I'm being set up for something. You ever think about that, Marlon? Like your whole life has been building towards something?
4: No.
5: When you were hauling chickens in the summer for Keizer, what was the furthest you ever got off the island?
4: Went all over. Never found a place like this, though. Look at that sunset, Truman. It's perfect.
5: Yeah.
4: That's the big guy. Quite a paintbrush he's got.
8: Yep.
5: Just between you and me, Marlon? I'm going away for a while.
4: Really?
5: Yeah.
7: De volgende dag merkt Truman nog enkele rare zaken op. Zijn vrouw Meryl is een verpleegster. Die wil 's morgens zeer vroeg vertrekken omdat ze mee moet helpen bij een operatie waar ze een been moet amputeren. En ze vertrekt. Truman gelooft er niets van. Hij volgt haar stiekem naar het ziekenhuis. Meermaals wordt hij tegengehouden door verpleging en andere mensen. Hij vraagt ook aan een verpleegster om een boodschap door te geven aan zijn vrouw. Hij moet naar Fiji en zal haar bellen wanneer hij toekomt.
0: Op donderdag vierden wij het hoogfeest van de hemelvaart van de Heer. En dat natuurlijk ook hier in de kapel van Radio Maria bij de Zusters Passionisten. We gaan luisteren naar de homilie van priester Carlo, onze programmadirecteur.
9: In de eerste lezing vandaag, op dit hoogfeest van de hemelvaart van de Heer, hoorden we het begin van de handelingen van de apostelen. En het eerste wat er staat, is niet zonder belang. Integendeel, er staat: mijn eerste boek, Theophilus, heb ik geschreven. Het gaat over de heilige Lucas, die naast het evangelie ook de handelingen van de apostelen schrijft. En het begint met zich te richten tot iemand die genoemd is Theophilus. Dat is een gewone naam, maar wel met een betekenis. Theophilus wil zeggen degene die God lief heeft. Theo, God, Philus, liefde. We hebben God lief. De handelingen van de apostelen en dus het verhaal van na de verrijzenis van Christus kan alleen aanhoord worden door iemand die God lief heeft. De hemelvaart van de Heer, het eerste verhaal van de handelingen van de apostelen, kan pas volledig ontvangen worden door degenen die God lief hebben. En dus moeten we in de eerste plaats vandaag de vraag stellen: heb ik God echt lief? Bemin ik God dat ik zelfs mijn leven voor hem zou durven geven? Nee, het zal waarschijnlijk niet aan iedereen op een expliciete manier gevraagd worden, zoals in het martelaarschap. Maar eigenlijk in ons geestelijke leven moeten we alles durven geven aan God. Hem volledig betrekken in ons leven, met hem omgaan, spreken tot hem met liefde. In het evangelie lazen we het volgende. Toen ze Jezus zagen, wierpen ze zich in aanbidding neer. Sommigen echter twijfelden. Vandaag is er veel twijfel. En soms hoort men wel eens iemand zeggen: twijfelen is op zich goed. Het heeft zelfs ergens een verband met geloven. Want geloven, zoals sommigen durven zeggen, is niet zo zeker zijn. Dit is volledig fout. Geloven is zeker zijn. Het zou een tegenstelling zijn als men zegt dat geloven een plaats heeft voor twijfel. Men vergist zich daarin. Geloven neemt alle twijfel weg. En het is misschien een keer een beproeving voor een ieder van ons om over iets te twijfelen, maar dat heeft dan niet te maken met geloven. Geloven is niet meer twijfelen. Zoals Jezus het zelf zegt aan de apostel Thomas: ga nu verder met geloven. Twijfel niet langer, maar geloof. En Thomas zal zeggen: mijn Heer en mijn God. Iemand die God lief heeft, is iemand die niet twijfelt, maar die de zekerheid van het evangelie en van de boodschap van Jezus Christus aanneemt. Die durft zeggen met zekerheid en daarover durft getuigen: Jezus is verrezen. Geen twijfel meer over Jezus, dat hij God is en die is mens geworden. Geen twijfel meer over de verrijzenis. Geen twijfel meer dat hij in de hemel is, maar dat hij bij ons blijft tot de voleinding van de wereld. Ziet, zegt Jezus, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Geloof dat. Geen twijfel meer. En vooral beantwoord dat geloof met een ware liefde tot God. Zoals een ware Theophilus. En het is pas wanneer we echt zo geloven en wanneer we God echt zo lief hebben, dat wij niet meer verbaasd kijken naar boven, dat wij niet meer verbaasd kijken naar de hemel waar Jezus naartoe is gegaan en aan onze ogen is onttrokken. Maar het is nu met waar geloof en liefde dat we naar Jezus kijken met de ogen van ons hart. In afwachting van zijn wederkomst. In afwachting van zijn komst wanneer hij zal oordelen de levenden en de doden. Broeders en zusters, de hemelvaart van de Heer nodigt ons uit tot een grotere liefde voor God. Tot een waar geloof. Want vanaf vandaag is het geloof het enige wat we eigenlijk hebben om God in het midden te plaatsen van ons leven. Jezus is aan onze ogen onttrokken. Hij is er precies niet meer. Maar dat is maar schijn. We kunnen het bijna vergelijken met de Eucharistie. Zo dadelijk zullen we het brood aan de Heer geven. Aan Hem offeren. En wanneer Jezus Christus de woorden zal zeggen, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, dan is de schijn natuurlijk dat het nog brood en wijn blijft. Maar de werkelijkheid is anders. En alleen degenen die God lief hebben, zullen geen twijfel meer hebben, maar werkelijk dit grote mysterie aannemen als geloof. Aannemen dat de schijn eigenlijk twijfel zou kunnen geven, maar een gelovige overstijgt dat en weet met zekerheid dat Jezus aanwezig komt. Zoals hij aanwezig was in zijn woord, zal hij aanwezig zijn in de Eucharistie en zal hij aanwezig zijn in ons leven. Dit is geloven in die enkele woorden die Jezus vandaag uitspreekt. Ziet, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. En wat ons betreft, broeders en zusters, wij die gedoopt zijn in die naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, wel, met de Heilige Geest in ons hart, erkennen wij dat Jezus in ons leven is en wachten wij, zeker op de gave van de Heilige Geest, die ons te kennen geeft en ons geloof voedt, een geloof in Jezus die ons belooft ons te leiden naar het eeuwige leven. Amen.
0: De rots in de branding staat deze maand helemaal in het teken van de Mariathon. En in deze tweede uitzending konden we luisteren verder naar de heer Jozef Nassar over de stand van zaken in Irak, Nazareth en Libanon. We vernamen tevens welke de gevolgen zijn van de oorlogssituatie in deze regio's, met de grote nood aan gebed en financiële hulp, zelfs voor de meest gewone basiskosten. In Radio Vaticaan om 17:30 gingen wij verder met de verslaggeving van het pastoraal bezoek, het tweede deel ervan, namelijk aan de stad Napels, waar de Heilige Vader met groot enthousiasme onthaald werd. In het inzicht legden wij de focus op de geestelijke strijd. En ging het onder meer over de wijze waarop demonen ook in ons leven werkzaam zijn. Een realiteit voor iedereen en een gevolg van de erfzonde. Hoe ze dat doen, werd in deze aflevering besproken. Maar vooral ook hoe we ons kunnen beschermen en ertegen kunnen strijden. In Pelgrim in Eigen Land kwamen we aan de vierde aflevering van onze pelgrimstocht die ons van hier in de studio's door de binnenstad van Tienen tot aan de suikerraffinaderij bracht, aan de rand van de stad, in de richting van Hakendover. We ontdekten een heuse necropolis, alsook een bijzonder Romeins praalgraf in Grimde, vlakbij Tienen. Tot slot hielden we halt in de kapel van Onze Lieve Vrouw ten Steen, waar we de bijzondere devotie tot de heilige Maurus beter mochten leren kennen. U hoort een stukje uit Pelgrim in Eigen Land en daarmee beëindigen wij ons weekoverzicht. Wij danken u van ganser harte voor het luisteren. Vergeet Radio Maria zeker niet tijdens deze Mariathon maand en dan horen wij elkaar op een volgende gelegenheid. Van harte dank, dierbare luisteraars, zeer fijne dag gewenst en graag tot binnenkort. U hoort nog een stukje uit Pelgrim in Eigen Land van donderdagavond. Voor het altaar hier liggen dus 9 ijzeren kronen. De bedevaarders die knielen op de trappen van het altaar zetten een kroon op het hoofd en bidden 5 onze vaders, 5 weesgegroeten en 5 eer aan de vader. Er komen ook veel bedevaders bidden voor koppige kinderen en in de korf onder het altaar laten ze dan een voorwerp van het kind achter. Een haarspeld, een haarlok, een haarband, een speeltje of een fopspeen. Wel, misschien moeten we dat eerst doen, hè? We gaan die ijzeren kroon hier nemen, neerknielen voor het altaar. Een ijzeren kroon nemen, die op ons hoofd zetten, bij deze. En laten we 5 onze vaders, 5 wees gegroeten en 5 eer aan de vader bidden.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus vond zijn leerlingen in slaap en zei tot hen: Hoe kunt ge slapen? Staat op en bid dat ge niet op de bekoring ingaat.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in de rechterhand. Bidden wij voor ons land en voor Europa, voor de zegen van de Heer en voor de hulp van zijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur.

0: Nichten volgden hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer.

0: is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

aan u ooit begon. Als een vader aan zijn kind blijft u mijn trouw. Als ik twijfel, geef me zekerheid. Als ik van u afdwaal, breng me weer bij u, Heer. Ik hoor uw stem, u roept me, spoort me aan om in uw plan te volgen.

Een zeer goede avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom. Vanavond, op deze vrijdagavond, 15 mei, start de Pinksternoveen. En we gaan ook vanuit Gent de openingsviering van dit Pinksternoveen uitzenden. Zo dadelijk om 19:30 start onze live-uitzending uit Gent, uit de Christus Koninkkerk op het Rerum Novarumplein. Meer informatie over het Pinksternoveen kan u terugvinden op onze website radiomaria.be bij het programma Elke Dag Telt. Zo dadelijk dus, beste luisteraars, de Eucharistieviering vanuit Gent voor de start van het Pinksternoveen.

Goedenavond en allemaal hartelijk welkom om samen het Pinksterfeest te beginnen vieren op deze vrijdag. En in onze liederen, in de viering van deze Eucharistie, de Heilige Geest te aanroepen en te vragen dat Hij niet alleen over ons komt, maar dat Hij ons ook vervult, dat Hij ons ook doordringt en inspireert. Daarom zijn we met onze liederen, met onze Eucharistieviering, met de aanwezige priesters en alle die hier helpen in deze viering, samen ook u luisteraars verbonden via Radio Maria met ons deze avond vanuit deze Christus Koninkerk te Gent, samen om te jubelen en te danken, omdat wij als mensen gegeven mensen zijn, vervuld met genade en kracht, om samen Gods Koninkrijk op aarde in het krachtveld van de geest te mogen brengen en voelen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer Jezus, gezonden door de Vader om alle mensen te genezen en te redden, ontferm u over ons.

O Christus, kom in de wereld. Roep alle zondaars. Wees ons genadig. Christus, ontferm u over ons. Christe, eleison.

Heer Jezus, opgenomen in de heerlijkheid van de Vader, waar u voor ons ten beste spreekt. Ontferm u over ons, Kyrie eleison.

Mogen onze Heer en God genadig op ons neerzien, de zonde uit ons hart wegnemen en ons geleiden naar het eeuwig leven.

Laten wij bidden. Goede Vader in de hemel, voor alle tijden was Jezus bij u. Hij is mens geworden. Hij is voor ons gestorven op het kruis en hij is opgestaan uit de dood. In dat opstaan uit de dood geeft hij ons nieuw eeuwig leven. Hij doopt ons met water en met de Heilige Geest. Richt onze ogen zo op Jezus dat we hem gaan weerspiegelen, zodat zijn heerlijkheid zichtbaar wordt in ons. Dat vragen we u door hem, Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, hij die leeft en heerst met u en de Heilige Geest in de eeuwen der eeuwen.

Eerste lezing uit Handelingen van de Apostelen. Toen Paulus te Korinthe verbleef, sprak de Heer in een nachtelijk visioen tot hem. Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Ik ben met u en niemand zal u aanraken om u kwaad te doen. Want in deze stad behoren veel mensen mij toe. Anderhalf jaar bleef hij daar wonen, terwijl hij bij hen het woord Gods onderwees. Onder het proconsulaat echter van Gallio in Achaia keerden de Joden zich als één man tegen Paulus en brachten hem voor de rechtbank. Zij verklaarden: deze man tracht de mensen over te halen tot onwettige godsverering. Paulus wilde juist iets zeggen toen Gallio de Joden antwoordde: als het ging over één of ander onrecht of ernstig misdrijf, Joden, zou ik u vanzelfsprekend geduldig aanhoren. Maar zijn het twisten over een woord, over namen en over die wet van u, dat moet gij zelf maar zien. Daarover wil ik geen rechter zijn. Hij joeg ze van zijn rechterstoel weg. Nu wierpen allen zich op Sosthenes, de overste van de synagoge, en gaven hem voor de rechterstoel een pak slaag. Gallio trok er zich niets van aan. Paulus bleef daar nog vele dagen, nam toen afscheid van de broeders en in gezelschap van Priscilla en Aquila scheep naar Syrië. Eerst had hij in Kenchreën zijn hoofdhaar laten afknippen, want hij stond onder gelofte. Woord van de Heer.

0: De Heer zal bij u zijn. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: voorwaar, ik zeg u, gij zult wenen en weeklagen, terwijl de wereld zich zal verheugen. Gij zult bedroefd zijn, maar uw droefenis zal in vreugde verkeren. Wanneer de vrouw gaat baren, is zij bedroefd, omdat haar uur is gekomen. Maar wanneer zij het kindje ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan de pijn, van blijdschap dat er een mens ter wereld is gekomen. Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer ik u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. Op die dag zult u mij over niets ondervragen. Woord van de Heer.
1: Wij danken u.

zusters en broeders. Als de moeder haar kindje wil laten geboren worden, huilt ze, schreeuwt ze zelfs van de pijn. En als het kindje geboren wordt, huilt het zelf en lost het zijn geboorteschreeuw. Maar nadien, zo zegt Jezus, is er de vreugde bij de moeder. En het kind zelf wordt gekoesterd, wordt gedragen en gevoed om te groeien. Te groeien als een mens nadat zijn of haar moeder eerst heeft geschreeuwd en nadien van vreugde samen met papa, met de familie en de velen die delen in de vreugde van de geboorte hun blijdschap hebben getoond. Wij mensen zijn mensen die in ons leven huilen en verdriet kennen en die soms schreeuwen en roepen en dan, zoals ook nu in deze viering, het uitjubelen van vreugde. In deze twee

Heel diep menselijke gevoelens zijn innig met elkaar verstrengeld. Ik vind het persoonlijk zelfs mooi dat bij een doopsel van een kindje het kindje schreeuwt. Want de doop is eigenlijk ook een heel nieuw begin. Een nieuwe geboorte in de Heer. Om voortaan, gewassen in het water, volledig toe te behoren aan de Vader, de Zoon en de Geest. Een nieuwe geboorteschreeuw. En in een mensenleven gebeurt het ook dat we opnieuw beginnen schreeuwen voor een heel nieuwe gebeurtenis die zich aandient. Iets of iemand die ons niet loslaat. Vorig jaar verscheen een Spaanse, ondertussen bekroonde en ook in Gent vertoonde film Los Domingos, Spaans voor de zondagen. Ainara is een meisje van 17 jaar en valt in niets op onder haar leeftijdsgenoten. Behalve dat ze na enkele bezinningsdagen in een slotklooster te hebben doorgebracht met enkele van haar klasgenoten een ervaring heeft die haar niet meer loslaat. En ze is op zoek en ze begint met haar geestelijke begeleider en enkele zusters daarover te spreken en ontdekt dat dit niet zomaar een gewoon gevoelen is dat zoals in de volle puberteit komt en gaat, maar dat het een ervaring is die haar als jonge meisje ten diepste tekent en haar ten diepste zegt ook wie ze is. Haar mama is overleden en haar tante zegt eenmaal dat dat uitkomt wat haar verlangen is om die stem te gaan volgen en effectief in het klooster te treden. Haar tante zegt, het is allemaal inbeelding en je zoekt een nieuwe mama. Je zoekt in je leven een vervulling van een verlangen dat je als kleinkind niet gekend hebt. Haar tante is ongelovig en stelt zich enorm veel vragen en op een bepaald moment is ze zelfs heel agressief naar Ainara toe. Haar leeftijdsgenoten stellen allerlei vragen en ook haar vader is zeer afwachtend. In de film doorkruisen heel vele gevoelens en gedachten elkaar die het meisje zelf, dat nog zo jong is en zo pril is en ook in haar leven op zoek is naar liefde, helemaal in de war brengen. Op het ogenblik van de uitvaart van haar grootmoeder knielt ze op het einde voor het altaar. En in de film kan je zien hoe ze schreeuwt. Hoe ze huilt. Diep huilt. Niet omwille van haar oma die ze zo graag zag. Maar ze schreeuwt het uit. Al haar verdriet. Al haar onmacht. De mens die ze tot nu toe is geweest. Dat jonge meisje. Om uiteindelijk doorheen die diepe tranen een glimlach en kreet van vreugde te ontlokken. Eindelijk, God, heb je mij. Eindelijk geeft ze toe ten diepste aan die stem die haar zo aantrok, waar ze tegen vocht en vanuit haar omgeving zoveel weerstand kreeg. Uiteindelijk gaf ze toe. Zoals ooit Jeremia zei, ik ben bezweken. Ik geef toe. Ik geef me over. En dat is haar vreugde geworden. Met doorheen de tranen, doorheen de schreeuw, een vreugdekreet, een grote dankbaarheid. En dan bidt ze heel spontaan het gebed dat we allemaal kennen van Charles de Foucault. Het gebed van de overgave. Ik vertrouw mij aan u nu toe. Doe nu met mij wat gij wilt. Een zeer indringende film die als het ware een spiegel mag zijn, zusters en broeders, van hoe de geest, de stem van Jezus, vervuld van die geest, wil werken in ieder van ons, hoe ons leven er ook uitziet, opdat we ten diepste een antwoord zouden geven aan die stem. Niet wegvluchten, zoals ooit Elia destijds, maar ze aanvaarden. En deze Pinksternoveen nodigt ons uit, net zoals ook
we zagen hem in de handelingen van de apostelen weer aan het werk. Die onverwoestbare Paulus, die ook moest, heeft niet geschreeuwd, maar hij was verblind en hij moest genezen worden van zijn blindheid. Om met al deze grote voorbeelden voor ogen, nu zelf onze roeping, onze zending als christen in het leven te beleven. Nu eens met die schreeuw, dan weer met een glimlach en een vreugdekreet. Zuster en broeders, laten we dan echt bidden dat die Heilige Geest bij ons mag zijn in deze dagen en ons mag vervullen met een nieuwe kracht. En daar staat geen leeftijd op. Onze mentale krachten, onze lichamelijke krachten, zoals we zijn, daarin werkt Hij. Daarin wil Hij zich tonen. Daarin wil Hij voor ons gegeven zijn aan de mensen. Zuster en broeders, Jezus zegt, de wereld zal zich verheugen en gij zult wenen en weenklagen. Maar op het einde van het evangelie zegt Hij, uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen, omdat het de vreugde is van de Heilige Geest. Heilige Geest, ontsteek dan in ons het vuur van uw liefde.

Zusters en broeders, laten we dan in de voorbeden die we nu zullen uitspreken, maar ook in diegene die we niet vernoemen, dit alles aan God toevertrouwen als zorg en vreugde.

voor onze hele kerk, dat allen de Heer echt mogen kennen en leven vanuit de vriendschap met de Heer. Laten we bidden.

Er zijn zoveel conflicten in de wereld. Zoveel oorlog en oorlogsdreiging. Zoveel dat verontrust en moedeloos maakt. Opdat we minder tegen elkaar in het verweer gaan. Weer kunnen geloven in elkaars oprechtheid. En erop vertrouwen dat God tenslotte alles ten goede leidt. Laten we bidden.

voor hen die God niet kennen, geen enkele zin zien in het leven, de dood als een oplossing zien. U kent hen, Heer, u houdt van hen. Wij vertrouwen hen aan u toe. Laten wij bidden.

voor al diegenen van wie wij houden, voor diegenen om wie we zorg hebben, voor wie ernstig ziek zijn en voor alle intenties die in ons hart leven. Laten we bidden.

Vader, wij vertrouwen erop dat u wel weet wat wij nodig hebben, omdat u van ons houdt en dat u het goede bewerkt voor uw kinderen in Christus, onze Heer. Amen.

Bid dan, zusters en broeders, dat wij alle met onze gaven aanvaard mogen worden door God, de Almachtige Vader. Amen. Wees barmhartig, Heer, en neem de offergave aan van allen die zich bij u geborgen weten. Sta uw volk terzijde, opdat het zijn erfdeel niet laat verloren gaan, maar uw goddelijke gaven eenmaal mag ontvangen door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verhef uw hart. En brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal, door Christus onze Heer, die is verrezen en aan zijn leerlingen verschenen, die opgestegen is ten hemel voor hun ogen. Hij doet ons delen in de heerlijkheid die hij van u, zijn Vader, heeft ontvangen. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven en die u dit lied toejuichen zonder einde.

God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en het bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neem en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en sprak: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij dan het mysterie van ons geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij.
1: Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar, leid haar. Geef haar vrede en eenheid over heel de wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschoppen en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld.
2: Gedenk in uw goedtijden ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de doden van ons zijn heen gegaan.

samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid. Erkennen wij uw grootheid en brengen wij onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer.

0: bidden we nu, verbonden in eenzelfde geest, tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd worden tegen alle angst en onrust, terwijl we uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Daarom bidden wij, let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één die leeft in eeuwigheid. Amen. En die vrede van de Heer zijn u altijd met u.
1: En met u.
0: En wensen we elkaar die vrede toe.
2: Vrede van de Heer.
3: Vrede van de Heer.
4: Vrede van de Heer.
5: Vrede van de Heer.
6: Vrede van de Heer.
7: Vrede van de Heer.
8: Vrede van de Heer.

We zullen in onze kerk op 4 plaatsen communie delen. Dick Jurgen en priester Orlando zullen hier vooraan communie delen. Priester Niles en priester Leo zullen achteraan in de kerk bereid zijn om de communie uit te reiken voor wie beter langs de tweede helft van de kerk naar achteren.

Zalig zijn wij dan hier genodigd op deze maaltijd van de Heer, bij dit brood en deze beker met wijn waarover de Heilige Geest is neergedaald. Zie en herken het Lam van God dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus.

Laten wij bidden. Heer, Gij hebt ons geheiligd. Uw liefde omgeeft ons en blijft bij ons altijd. Zoveel houdt Gij van ons dat U ons door Jezus lijden en sterven verlost hebt. Geef dat we vol vreugde zijn omdat Hij de dood heeft overwonnen en verrezen is. Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.

Goede vrienden, Lies heeft me gevraagd een woord te spreken, maar vergeet erbij te zeggen hoeveel minuten ik kreeg. Wie kiest er voor 5 minuten? 2 vingers. Wie kiest er voor 10 minuten? 7 vingers. En wie kiest er voor 15 minuten? 20 vingers. Dat noemen ze synodaal. Of parochiaal. Vrienden, de Heilige Geest heeft veel voordelen. Maar 1 daarvan is dat hij aan geen enkel rood licht moet stoppen. Hij vliegt erover. En de Heilige Geest is sneller dan het licht. Gebid, kom, en hij is er al. Nog voordat jij gezegd hebt, kom, Heilige Geest, zit hij al binnen in het hartje van uw hart. En de vreugde is dat hij altijd overeenkomt met de Vader en de Zoon. Die zijn altijd gedrieën en ze hebben nog nooit 1 seconde ruzie gemaakt. Dat kunnen wij niet allemaal zeggen, hè? De Vader zegt aan de Zoon en de Geest, ik zie jullie graag. En die 2 zeggen, insgelijks. En de Zoon zegt aan de Vader en de Geest, ik zie jullie graag. En die 2 zeggen, insgelijks. En de Geest bidt tot de Vader en de Zoon, ik zie jullie zo graag. En die antwoorden, insgelijks. Tussen die 3 is er 1 groot samenspel. Ze spelen op elkaar in. En dat is de kunst van de liefde. Daarom ook schrijft Johannes dikwijls, God is liefde. Die krachtige, machtige geest heeft gesproken door de profeten, heeft Maria overschaduwd en hij zelf zorgt voor de belichaming van het goddelijk leven in haar moederschoot. Uit die smetteloze, maagdelijke moederschoot is de Godmens geboren. En hij roept ons om allemaal vanaf nu Godmenselijk te reageren. Wij reageren dikwijls menselijk en vriendelijk. Maar Godmenselijk, dat betekent dat die krachtige geest in ons zich mag manifesteren. Dat wij hem willen ontvangen. Want dat is de grondhouding van de moeder Gods en van alle heiligen. Ontvangen. Wanneer de priester achter het altaar bidt namens het volk, dan staat hij in orante-houding. Hij heeft alles te ontvangen van God en wat hij ontvangen heeft, kan hij doorgeven. Bidden is bedding zijn voor bovenaardse stromen. En als wij zingen, kom, Schepper Geest, dan wil hij een ontvankelijk hart vinden. Sommigen van u, op aanraden van de dokters, moeten we elke dag 1,5 tot 2 liter vocht drinken. Maar als je een glas of een tas neemt, dan zet je toch die opening naar boven. Als je de tas of het glas omkeert, mag je er 1000 liters in gieten. Er komt geen druppel in. En veel mensen staan vandaag tegenover God op hun kop. Niet om gymnastiek te doen, maar gewoon om tegendraads te zijn. Bij God moeten we met een kinderhart alles van hem verwachten. Jezus zelf zegt, ik noem jullie geen knechten, geen dienaars meer, want ik heb jullie alles meegedeeld wat ik van de Vader heb ontvangen. Jezus heeft van de Vader ontvangen. En dan keert hij naar de Vader terug. Gisteren hebben we dat feest gevierd. En samen zenden zij de Heilige Geest. En de Geest schenkt aan ons wat hij van de Vader en de Zoon heeft ontvangen. Jezus zegt het. De Geest zal u verkondigen wat hij van mij heeft ontvangen. Omdat al wat de Vader geeft, het mijne is. En dan zegt hij bij de zending van de leerlingen in Johannes hoofdstuk 20, vers 19 en volgende, ontvang de Heilige Geest. Wie zonden gij vergeeft, hun zijn ze vergeven. Die krachtige geest heeft dan ook een zuiverende kracht.
En zoals onze goede deken Jurgen François daar straks zei voor de communie, dit hemelsbrood, het eucharistisch brood, is geconsacreerd. Je hebt gezien hoe de priesters eensgezind meebidden: Vader, zend uw heilige geest. Beadem met uw geest. Doordrenk met uw geest dit brood en deze wijn. God is de bron van heiligheid. En alle zoekende mensen wil hij helpen met zijn krachtige geest. Maar er is één ding verboden. Zoals ik boven die paaskaars mijn hand niet kan houden om mij op te warmen of ik ga mijn hand verbranden, zo kan je de vurige geest niet pakken en zeggen: ik heb hem. Of wanneer ik kom dan gevlogen, kan je niet zeggen: ja, ik kom wel vlug. De vogel Gods is niet te grijpen. Je kan hem alleen maar krijgen. Wij mogen niet zijn like Eva, die greep naar de vrucht van die boom van kennis, goed en kwaad. Wij zijn geroepen om zoals Maria te ontvangen van de Heilige Geest. En die geest bewerkt in ons het kindschap. De eenvoud van het kind. En aan allen die zijn zoals de kinderen behoort het Rijk Gods. Dus proficiat, zolang dat jullie een kinderhart hebben, mocht je de hemel te rijk zijn. Al gaat heel België failliet, dat is trouwens al 60 jaar geleden gebeurd. Hè? Onze staat staat al lang op failliet en nu zijn we helemaal failliet. Maar wij zijn de hemel te rijk. Zelfs de nieuwe bisschop die we krijgen, in zijn hart woont en bidt en waait en laait en draait dezelfde Heilige Geest die in jullie hart draait. Dat is goed, hè? We gaan ermee overeenkomen. Hoop ik toch. Dat is een groot voordeel. Allen die bewoond en bezield en bewogen zijn door één en dezelfde geest, die komen spontaan overeen. En daarom zeg ik, wij zijn de hemel te rijk, want die ene geest daalt neer voortdurend. Hij stroomt binnen als een waterval in ons hart en maakt alle menselijke potentialiteiten wakker. De Heilige Geest bewerkt eenheid. Hij heeft een kracht om mensen bijeen te brengen. Niet dankzij ons samenkomen of ons enthousiasme. De Heilige Geest heeft een uitwerking en een inwerking op elk van ons afzonderlijk. En daarvan worden wij gemeenschappelijk bewust van die ene goddelijke bezieling. Niet als een extase opstijgend uit een beroerde, enthousiaste menigte. Hoe indrukwekkend een massa ook kan zijn. Hè? Je ziet dat zelfs op de voetbalpleinen. Nee. Oh, olé. En ze zijn weg. Hè? Maar als wij zingen, dan is het omdat we vervuld zijn van die Pinkstergeest, die ene geest, die alle verscheidenheid van karakters en temperamenten overwint. Ik was daar van de middag in een abdij met 18 verschillende leeftijden, 18 verschillende karakters, 18 verschillende temperamenten, 18 verschillende types. Maar als die bidden en zingen, dan is dat een één klank. En dan zegt je: hier werkt en waait en draait en bidt die oppermachtige geest. En dat is hoopvol. De Heilige Geest bespeelt ook onze moedertaal. Meerdere Vlaamse dichters en ook Nederlandse dichters hebben mooie teksten geschreven dankzij die inspiratie van de geest. Ik eindig dan ook met een gekend tekstje van Felix Timmermans. De geest waait waar hij wil en staat nooit stil. Nu eens bij u, dan bij een ander. Waarom bezien wij zo elkander? Zie,
Wat bij u is, is bij mij. Het komt uit hetzelfde klare getij. Gelijk de wateren van de beken zich voeden aan dezelfde stroom of uit dezelfde bronnen breken. Wij zijn de takken van één boom. Van hetzelfde huis de hangen, de aders van het eendere bloed. En of de geest met vlam en zangen bij u nu dan bij mij verwijlt, of weer verterend naar een ander eilt, hij is in ons. In ons. En zo is het goed. En laat ons zwijgen en verlangen.

deze noveen willen we groeien in oorspronkelijk vertrouwen. Het vertrouwen dat Maria had, zelfs toen zij onder het kruis stond. En het vertrouwen dat Jezus had over de grenzen van de dood heen. Vandaag bidden we bij het vers dat Elisabeth uitspreekt tot Maria. Zalig jij die geloofd hebt dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. Elisabeth, een ferme vrouw, een gelovige en wijze vrouw. Een vrouw die teruggetrokken leeft omwille van de schande van haar onvruchtbaarheid. Maar in die eenzaamheid rijpen haar geloof en haar begrijpen. Als ze de groet hoort van haar nichtje Maria, vallen alle puzzelstukken op hun plaats. En wat ze zelf ervaren heeft, dat roept ze haar nichtje toe. Zalig jij die geloofd hebt, wat je vanwege de Heer is gezegd, zal in vervulling gaan. In deze twee vrouwen, Elisabeth en Maria, maakt de neerwaartse spiraal van het wantrouwen een revolutionaire ommekeer naar vertrouwen. Bidden we samen daarom. Kom, Heilige Geest, leer mij steeds weer tijd vrij te maken om alleen te zijn met U in vertrouwend geloof. Dat ik het woord dat mij vanwege de Heer gezegd is, overweeg en begrijp. Opdat ik weet dat ik kostbaar ben in Gods ogen. Dat Hij zich mijn lot aantrekt en ingrijpt in mijn geschiedenis. Kom, Heilige Geest. Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om mijn God, mijn Redder. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is hij van geslacht op geslacht voor al wie hem vereert. Lieve mensen, laten wij dan rechtstaand, krachtig bidden en verwachtend de Geest aanroepen na elke zin. Kom, Heilige Geest.

innige band tussen de Vader en Jezus. Kom, Heilige Geest. Diepste wezen van de Vader en van Jezus. Kom, Heilige Geest. Wervelende beweeglijkheid tussen de Vader en Jezus. Kom, Heilige Geest. En ons neemt u op in diezelfde beweging. Kom, Heilige Geest. U deelt alles wat u van de Vader en Jezus ontvangen hebt. Kom, Heilige Geest. U maakt alles duidelijk en brengt alles in herinnering. Kom, Heilige Geest. U komt onze zwakheid te hulp en bidt in ons, Abba, Vader.

doopt ons met vuur en stuurt ons naar elkaar. Kom, Heilige Geest. U maakt ons fijngevoelig en attent voor elkaar. Kom, Heilige Geest. U geeft ons in wat goed is om uit te spreken. Kom, Heilige Geest. U zuivert onze bedoelingen en ons handelen. Kom, Heilige Geest. U vormt ons tot een gemeenschap. Kom, Heilige Geest. Bij u begint vergeving. Kom, Heilige Geest. U voert ons naar vrijheid. De vrijheid om lief te hebben.

0: brengt u orde.
1: Kom, Heilige Geest.
0: Wat hard is, maakt u zacht.
1: Kom, Heilige Geest.
0: Wat star is, maakt u buigzaam.
1: Kom, Heilige Geest.
0: Wie rusteloos is, brengt u tot rust.
1: Kom, Heilige Geest.
0: Wie verdwaald is, brengt u thuis.
1: Kom, Heilige Geest.
0: Wie gevangen is, maakt u innerlijk vrij.
1: Kom, Heilige Geest.
0: Aan wie onwetend is, openbaar.

0: Wie ziek is, maakt u gezond. Kom, Heilige Geest. Wie doof is, hoort uw stem.
1: Kom, Heilige Geest.
0: Wie niet kan spreken, laat u jubelen.
1: Kom, Heilige Geest.
0: Wie lam is, laat u dansen.
1: Kom, Heilige Geest.
0: Wie blind is, ziet uw zorg voor ons.
1: Kom, Heilige Geest.
0: Wie dood is, brengt u tot leven.
1: Kom, Heilige Geest.
0: Wie niet bemind werd, dompelt u onder in hemelse liefde.

0: daar is liefde. Kom,
1: Heilige Geest.
0: Waar u bent, is vreugde.
1: Kom, Heilige Geest.
0: Waar u bent, is vrede.
1: Kom, Heilige Geest.
0: Waar u bent, is geduld.
1: Kom, Heilige Geest.
0: Waar u bent, is vriendelijkheid en goedheid.
1: Kom, Heilige Geest.
0: Waar u bent, is trouw.
1: Kom, Heilige Geest.
0: Waar u bent, is zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
1: Kom.

0: Kom met liefdevol vertrouwen.
1: Kom, Heilige Geest.
0: Kom met hartelijk vertrouwen.
1: Kom, Heilige Geest.
0: Kom met gerust vertrouwen.
1: Kom, Heilige Geest.
0: Kom met kinderlijk vertrouwen en overgave.
1: Kom, Heilige Geest.
0: Kom met vertrouwen dat nooit opgeeft.
1: Kom, Heilige Geest.
0: Kom met stoutmoedig vertrouwen.
1: Kom, Heilige Geest.
0: Kom met onverwoestbaar geloof.

0: een wervelende bewegelijkheid tussen Vader en Jezus is de Heilige Geest. Zo hebben we hem aanroepen. En ons, zusters en broeders, neemt hij op in die beweging gedurende deze nieuwe Pinksterbeweging, Pinksterweek en Noveen. Mag de Heilige Geest aan u allen gebeuren, hier aanwezig in de Christus Koninkerk. En ook aan u, luisteraars, via Radio Maria. Mag de Heilige Geest aan u gebeuren. Allemaal hartelijk dank voor uw meevieren deze avond. Vooral het koor, de instrumentalisten. Zeker ook aan de gastvrijheid hier in deze kerk. Dank u wel, pastoor Gino, de leden van de kerkfabriek. En ook u allen die deze viering hebben voorbereid in de teksten en de uitwerking. U kan nog altijd een noveenboekje meenemen op het einde en daarmee dan iedere dag biddend op weg gaan naar het Pinksterfeest.
1: Deze viering hebben wij met heel veel zorg voorbereid. En wij zouden ook wel graag jullie uitnodigen om nog een kleine bijdrage te leveren aan de onkosten van deze viering. Deze is ook gestreamd en voor het drukwerk. En achteraan in de kerk zal een ton staan. Dus moest u nog een gave willen brengen voor de onkosten van de viering, heel hartelijk dank.
0: En mogen u allen nu zegenen, bewaren en inspireren God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heeft u samen met ons de openingsviering van het Pinksternoveen, uitgezonden vanuit de Christus Koninkerk in Gent, live kunnen meevolgen. Nogmaals, voor meer informatie over deze noveen dat u kan bidden, kan u dat allemaal terugvinden op onze website radiomaria.be bij het programma Elke Dag Telt, waar u een artikel ziet over het Pinksternoveen. We wensen u van harte nog een zeer fijne en mooie vrijdagavond toe.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de completen, de dagsluiting van de kerk op deze vrijdag in de paastijd. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681, gevolgd door de hymne die vindt op bladzijde 683. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1211 en het verdere verloop van de dagsluiting kan u vinden vanaf bladzijde 685. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. En laten we ook op het einde van deze dag, waar we met grote dankbaarheid kunnen terugkijken naar de genade die de Heer ons heeft geschonken, de Heer danken. Maar ook willen we even ons geweten onderzoeken, even stilstaan bij de momenten waarop we hebben gezondigd, waarop we afstand hebben genomen van Hem, willen wij vergeving vragen. Heer, die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. O Jezus, Heiland, trouw en goed, die voor ons waakt, die ons behoedt, die het woord des Vaders tot ons richt, die licht zijt van het eeuwig licht. Uw wijsheid heeft door ons de tijd in duur en wisseling bereid. Verkwik ons moede lichaam, Heer. Geef het des nachts zijn krachten weer. Gij die de nacht zijt doorgegaan, help ons de vijand wederstaan. Dat hij niet wint, hoe hij ook hoedt, die gij gekocht hebt met uw bloed. Zodat niet zonder tegenweer ons moede lichaam ligt ter neer. Dat onze geest steeds wakend zij, van alle slaap en zonde vrij. U, Jezus, zij de lof gebracht, uw licht straalt in de diepste nacht. U met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immer meer. Alleluia, alleluia, alleluia. God, mijn heil, ik roep u elke dag. Elke nacht weer kom ik bij u klagen. Laat mijn bede doordringen tot u. Luister naar mijn dringend roepen. Want mijn ziel is van verdriet verzadigd. Nu reeds sta ik voor het dodenrijk. Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat. Als een grijsaard aan het einde van zijn krachten. Bij de schimmen heb ik mijn verblijf. Een gesneuvelde die werd begraven. Niemand is er die nog aan hem denkt. Aan uw zorg is hij voorgoed onttrokken. In een put hebt gij mij neergelaten. In het duister van een diepe krocht. Zwaar drukt uw verbolgenheid op mij. Door de stortvloed van uw toorn word ik bedolven. Al mijn vrienden zijn van mij vervreemd. Weerzinwekkend ben ik voor mijn makkers. Ik ben opgesloten zonder uitweg. Troebel zijn mijn ogen van verdriet. Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen. Strek mijn handen smekend naar u uit. Doet gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om u te loven? Wordt uw goedheid in het graf geprezen? Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend? Ziet men in het land der duisternis uw werken? Aan de oevers der vergetelheid uw gunst? Toch zal ik u blijven roepen, Heer. Elke morgen kom ik met mijn bede. Waarom, Heer, verstoot gij mij steeds weer? Blijft gij uw gelaat voor mij verbergen? Zwak en jong, reeds door de dood getekend, droeg ik uw beproeving tot ik niet meer kon. Heel de zwaarte van uw toorn is op mij neergekomen. Uw verschrikkingen benauwen mij. Als een watervloed die aldoor hoger stijgt, die van alle kanten op mij afkomt. Vrienden en gezellen hebt gij mij ontnomen. Slechts het duister is mijn bondgenoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Uit de profeet Jeremia. Gij zijt in ons midden, Heer. Wij dragen uw naam. Wij behoren u toe. Laat ons niet alleen, Heer onze God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Alleluia. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat ge hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Alleluia. Laat ons bidden. Almachtige God, wij bidden u, laat ons trouw blijven aan uw enige geboren Zoon, die gestorven en begraven is, zodat wij met hem tot een nieuw leven verrijzen, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Koningin des hemels, verheug u, alleluia, want hij die gij gedragen hebt, alleluia, is verrezen zoals hij gezegd heeft, alleluia. Bid voor ons bij God, alleluia.

Op een dag, toen hij de vele voddenrapers zag die naar zijn catechese kwamen, zei pater Aymar tegen zijn gemeenschap: "De congregatie van het Heilige Sacrament heeft het mooiste doel waarnaar een religieuze orde kan streven. Daarom moet zij ook de mooiste zending hebben: het opvoeden van de meest ellendigen en verdorvenen. We konden niets lagers vinden dan de voddenrapers van Parijs. Nu kennen we velen van hen. Het is een prachtige missie. Het herinnert aan de tweede uitnodiging van onze Heer om naar de Eucharistie te komen. De eerste was voor de groten die weigerden. Ze waren meer bezig met hun eigen zaken dan met het feest van de Zoon van de Koning. Wat zei de koning tot zijn dienaar? Haast je naar de straten en de stegen van de stad en breng de armen, gebrekkigen, blinden en kreupelen hier binnen." En de dienaar zei: "Heer, wat gij bevolen hebt, is gebeurd, en nog is er plaats." En de Heer zei tot de dienaar: "Ga naar de wegen en binnenpaden en nodig de mensen dringend uit binnen te komen." Zo is ons eerste pastoraat geweest. Inderdaad, wat in het begin plaatsvond, is waarschijnlijk onze zending. In een andere dagboekaantekening beschrijft hij maar hoe hij van blijdschap tot tranen toe geroerd was toen hij op het feest van Maria ten hemel opneming 37 volwassenen hun eerste communie zag doen. Met kerstmis preekte hij en droeg hij de mis op voor 42 jongvolwassenen die in aanwezigheid van hun gezinnen voor de eerste maal de heilige communie deden. Na de plechtigheid was er een lunch, bestaande uit worstjes, pastei, gestoofde appelen, brood en wijn. Om 3 uur ontvingen zij het vormsel en de zegen met het Heilige Sacrament. Daarna kregen ze hun souvenirs en rozenkrans. Het weer was slecht, met de hele dag sneeuw. Pater Aymar beperkte zijn zorg niet tot louter geestelijke zaken. Hij vond ook nette kleding voor zijn eerste communicanten, zodat ze zich niet zouden schamen als ze naar de kerk zouden gaan. Hij bood hen eten en drinken aan na de lessen. Hij gaf hen zelfs kleine geschenken om hen eraan te herinneren hoe speciaal zij waren en zei dat ze de dag van hun eerste communie niet mochten vergeten. Dit beeld van pater Aymar, die zorg droeg voor de geestelijke en materiële behoeften van zijn zwervers, zoals sommige rijke dames die de kapel bezochten hen graag noemden, staat in schril contrast met de uitspraken van sommige kerkelijken uit die tijd. In een herderlijke brief schreef de bisschop van Parijs: "Aan u, armen, brengen wij de hoop van de godsdienst als een prachtige compensatie voor wat het fortuin u ontzegt en als een krachtig motief voor berusting en geduld." In een andere pastorale brief, deze keer van de bisschop van Bayonne, was de boodschap dezelfde: "Tot de armen, de behoeftigen, tot allen die zich zorgen maken over het gemis aan levensbehoeften, zegt de godsdienst: waarom zoveel zorgen? Waarom zoveel bezorgdheid? Weet uw hemelse Vader niet wat goed voor u is? Jullie hoeven slechts het ongeluk dat jullie onderdrukt te dragen met berusting, met moed en met dankbaarheid, zelfs met vreugde." Naarmate het programma zich uitbreidde, namen ook de uitgaven toe. Toen hij voor de volwassenen een 3-daagse retraite inleidde, voorafgaand aan hun eerste communie, zag hij zich genoodzaakt een deel van de salarissen te betalen van de arbeiders die het zich niet konden veroorloven vrij te nemen voor een retraite.

retraite. Hij betaalde ook hun eten tijdens de retraite. Dientengevolge ging pater Aymar een paar keer per jaar preken in enkele van de meer vooraanstaande kerken van Parijs om financiële hulp te krijgen. Hij was niet te trots om te bedelen voor zijn pastoraat. In zijn correspondentie liet hij zich ook een paar delicate woorden ontvallen om geld te vragen aan zijn vrienden. Hij schaamde zich er niet voor bevriend te raken met de rijken om hen de gelegenheid te geven de armen te helpen en deel te nemen aan zijn pastoraat. Een groot aantal vooraanstaande vrouwen stonden hem bij, zoals de gravin d'Andigné, mevrouw de Fraguière, mevrouw Viriot en mevrouw de la Bouralière. Sommigen waren weduwen die hun geld of tijd gul beschikbaar stelden voor een religieus doel. Een anekdote illustreert de apostolische gevoeligheid van pater Aymar en hoe hij zich gemakkelijk aanpaste aan de behoeften van de mensen. Op zekere dag kwam een jong echtpaar bij hem op bezoek. Het waren voddenrapers en zij konden hem alleen 's avonds ontmoeten. Terwijl de religieuzen van de gemeenschap al sliepen, bereidde hij hen voor op hun eerste communie. Later zegende hij hun huwelijk in. Op die dag voorzag hij hen van een maaltijd en diende die zelf op. Hoewel hij bij voorkeur de voddenrapers en de arbeiders begeleidde, negeerde hij niemand die om godsdienstige instructies vroeg. Hij doopte ook een aantal bekeerlingen van andere godsdiensten, zoals protestanten en joden, en bereidde hen ook voor op het ontvangen van de andere sacramenten. Er zijn verhalen in overvloed over de begintijd van de congregatie. Er is het ontroerende verslag van de bekering van een steenhouwer van 18 jaar, die beweerde als een beest te hebben geleefd, tot hij onderricht werd in het geloof en zijn eerste communie ontving. Omdat hij analfabeet was, betaalde hij een collega een stuiver per dag om hem te leren lezen, zodat hij de catechismus kon bestuderen. De dag van zijn eerste communie ging hij naar huis, naar zijn blinde moeder, kuste en omhelsde haar en beloofde haar dat hij zich veel beter zou gedragen nu hij zijn communie had gedaan. Zijn moeder barstte in tranen uit. De zoon vroeg: "Ben je niet blij dat ik mijn heilige communie gedaan heb?" Ze antwoordde: "Ja, dat ben ik zeker. Maar ikzelf heb nooit mijn eerste communie gedaan. Ik ben zo onwaardig." In tranen beloofde de zoon zijn moeder haar de catechismus te leren, die hij zelf net onder de knie had. Elke avond na het werk ging de zoon naar zijn moeder. "Op een dag kwamen ze met z'n tweeën naar mij toe," vertelt pater Aymar. "Ze zei me dat ze voor het eerst wilde biechten. Ze vertelde mij dat ze gehuild had op de dag dat haar zoon zijn eerste communie had gedaan, omdat hij zo gelukkig was, en dat zij ook haar eerste communie wilde doen. Toen het zover was, knielden beiden zij aan zij om de God van alle vertroosting te ontvangen. Ik kan de vreugde niet beschrijven die hen die dag vervulde."

Pater Aymar bracht ook tijd door met het bezoeken van de buurt waar hij woonde. Hij werd ook vaak gezien in een aantal buurten die als onveilig werden beschouwd. Op een keer waagde Aymar, vergezeld van een broeder, zich in een van deze wijken, die Leeuwennest werd genoemd, en waar hij was ontboden om de sacramenten toe te dienen. Zodra ze er aankwamen, begon een groep mensen hen uit te schelden. Plotseling werd hij herkend door een paar jongens die hij had voorbereid op de eerste communie, en zij renden naar hem toe om hem te beschermen. De menigte bedaarde. Aymar ging naar het huis waar hij moest zijn en diende het sacrament van het doopsel toe. De jongens in die buurt zeiden: politieagenten durven hier niet te komen, maar pater Aymar zien we dikwijls. Vele jaren later schreef hij vanuit België aan een vriend dat hij graag zou zien dat dit apostolaat zich zou uitbreiden naar vele wijken van Parijs en tenslotte hier in Brussel. In zijn constituties had pater Aymar geschreven dat het werk van de eerste communie van volwassenen het apostolaat van zijn sociëteit moest zijn. Dames uit Lyon. Kort nadat pater Aymar zich bij pater de Cuers in Parijs had gevestigd, nam hij contact op met enkele vrouwen uit Lyon, met wie hij had samengewerkt toen hij directeur was van de Derde Orde van Maria. De directrice van de vrouwentak van de Derde Orde was Marguerite Guillot, een zeer vrome en bekwame jonge vrouw die met haar drie zussen een verstel- en strijkbedrijf exploiteerde en waarvan zij de financiële administratie deed. Marguerite had pater Aymar uitgekozen als haar geestelijk adviseur, en hij op zijn beurt was getroffen door haar diep godsdienstige geest en haar vurige toewijding. Hij wendde zich dan ook tot haar toen hij besefte dat het project van de eerste communie weldra de voorbereiding van jonge meisjes op dit sacrament zou inhouden. Hij had al hulp gekregen van enkele vrouwen die uit Toulon naar Parijs waren gekomen en die al enige tijd deelnamen aan een gebedsgroep voor eucharistische aanbidding onder leiding van de Maristen aldaar. Pater Aymar wilde echter iets oprichten dat directer verband hield met zijn nieuwe congregatie, namelijk een vrouwentak van de congregatie van het Heilig Sacrament. Dat stond hem voor ogen toen hij Marguerite vroeg naar Parijs te komen. Zij arriveerde met haar zus Claudine en vriendin Benoît in mei 1858. Aanvankelijk had pater Aymar beide groepen van vrouwen samengevoegd tot één gemeenschap en gaf hij Marguerite de leiding, ondanks haar aanhoudende bezwaren. Hij had aan Marguerite zijn visie toevertrouwd van één kerk voor priesters en zusters, waar slechts één uitstelling zou zijn voor beide groepen. Dit zou herinneren aan de eerste kerk, waar de apostelen, de discipelen, de heilige vrouwen en Maria samen baden aan de voet van het eerste tabernakel. Gedurende de volgende 6 jaar deelden de vrouwen hun gebedsleven in hun gemeenschappelijke kapel met de priesters en het volk. In de ochtend, na hun persoonlijke gebedstijd, bereiden deze vrouwen jonge meisjes voor op de eerste communie. Zij bleven lekenkleren dragen en werden door de plaatselijke arme bevolking de dames van het Heilige Sacrament genoemd. Enkele jaren later vormde pater Aymar hen tot een religieuze gemeenschap
en verhuizen hen naar Angers. Daar trokken zij een habit aan en gingen verder onder de naam Zusters Dienaressen van het Heilig Sacrament. Volgens Aymar verwees die naam naar het leven van Maria zelf met de apostelen in het cenakel. De gemeenschap bloeide, ondanks de vele materiële ontberingen en de zware lasten waarmee de nieuwe congregatie werd geconfronteerd. Pater Aymar bleef hen inspireren door zijn veelvuldige retraites en conferenties. Marguerite toonde zich een moedig leidster die veel leed om haar gemeenschap leven in te blazen. Haar geestelijke dochters noemden haar liefkozend Moeder Marguerite. Een puur contemplatief leven kan niet volledig eucharistisch zijn. In Lyon was er een priester, Pater Antoine Chevrier, die zich had toegelegd op een soortgelijk apostolaat. Arme kinderen voorbereiden op de eerste communie. Op een dag vertelde Pater Aymar enthousiast aan Pater de Cuers dat hij een brief van Chevrier had ontvangen. En hij, Aymar, maakte van de gelegenheid gebruik om te benadrukken hoe belangrijk hij dit apostolaat vond. Ik heb zojuist een brief ontvangen van deze heilige priester die ik ken. Ik ben verheugd. Ik hou van het werk van de eerste communie. Het is de vrucht van het eucharistisch feestmaal. Er moet een activiteit verbonden zijn aan de aanbidding. Enige tijd later schreef Pater Aymar opnieuw aan de Cuers om zijn wens uit te leggen om dit werk van de Eerste Communie uit te breiden. Dat zou kunnen door zijn inspanningen te combineren met die van Chevrier, die te kennen had gegeven dat hij zich bij de gemeenschap van het Heilig Sacrament wilde aansluiten. 5 dagen geleden ging ik naar Lyon. Pater Chevrier wilde mij spreken om de situatie en de mensen van dichtbij te bekijken. Ik ben er 24 uur gebleven en heb niemand anders gezien. Ik was zeer onder de indruk van Pater Chevrier, die de congregatie zonder voorbehoud aanvaardt en zich er helemaal aan wil geven. Pater Chevrier heeft een prachtig pastoraat van de Eerste Communie, waarvoor hij zich al een paar jaar inzet. Zijn gebouw is ingericht om arme kinderen te ontvangen. Ze zijn als zijn eigen kinderen. Hij houdt ze 2 of 3 maanden, afhankelijk van hun aanleg en gedrag. Hij doet echt goed werk en het wordt goed ontvangen. Ook wij hebben een pastoraat nodig dat onze eucharistische ijver kan aanwakkeren. Anders verspillen onze aanbidders hun tijd als ze niet bezig zijn. Een louter contemplatief leven kan niet volledig eucharistisch zijn. Een razend vuur heeft een vlam. Hoezeer beide mannen ook probeerden hun krachten te bundelen, het kwam er niet van, omdat de aartsbisschop van Lyon weigerde een van zijn meest gerespecteerde priesters af te staan aan een pasgestichte religieuze gemeenschap die hij nog niet in zijn eigen aartsbisdom had opgenomen. Pater Aymar had ook gehoopt dat zijn nieuwe congregatie zich door dit samengaan in Lyon had kunnen vestigen. Pater Chevrier zelf stichtte vervolgens een congregatie van priesters die zich inzetten voor de armen door onder hen te leven. Hij werd zalig verklaard in 1986.

0: Eerste reis naar Rome. Eind 1858, na 2 jaar ploeteren om te overleven, telde de communiteit in de Rue du Faubourg Saint-Jacques 12 leden, 7 priesters en 5 broeders. Samen hadden zij zich ingespannen om van dit kleine cenakel een oase te maken in de bloeiende en rumoerige hoofdstad van Frankrijk. Pater Aymar en zijn leerlingen gingen door met het pastoraat van de eerste communie aan de minder bedeelden en deden in hun kleine kapel aan aanbidding van het Heilige Sacrament, waarvoor zij priesters en leken uitnodigen. Pater de Cuers was vooral betrokken bij het bevorderen van de nachtelijke aanbidding, iets wat hij elders al eerder had gedaan in samenwerking met Pater Cohen, een vermaard pianist en Joodse bekeerling. Geroerd door deze kleine apostolische stappen van zijn gemeenschap, besloot Pater Aymar stoutmoedig dat het tijd werd om in Rome een formele erkenning aan te vragen. Zolang hij alleen de goedkeuring had van de aartsbisschop van Parijs, kon zijn groepje zich niet makkelijk uitbreiden naar andere bisdommen. De Cuers keek al naar Marseille als locatie voor een eventuele tweede communiteit. Ook Brussel drong aan op een stichting. In november 1858 had Aymar al een petitie opgesteld om aan de Heilige Vader voor te leggen met het verzoek om officiële goedkeuring. Hiervoor had hij eerst de steun nodig van verscheidene bisschoppen. Zijn verzoek werd met enthousiasme begroet. Hij kon rekenen op de steun van de bisschop van Grenoble, zijn thuisdiocese, de aartsbisschop van Lyon, waar hij vele jaren had gewerkt en waar hij respect genoot, van monseigneur Wicard van Laval, een oude vriend, van monseigneur de Mazenot, die hoopte de gemeenschap van het Heilige Sacrament in zijn eigen bisdom te kunnen vestigen, en natuurlijk van de aartsbisschop van Parijs, die verklaarde dat de priesters en broeders van het cenakel de zegen van de kerk verdienden vanwege hun diepe toewijding aan de Eucharistie en hun bewezen apostolische ijver. Gewapend met deze gloedvolle getuigenissen vertrok Pater Aymar naar Rome, waar hij op 8 december aankwam. Hij logeerde in het Franse seminarie. Aan Marguerite Guillot schreef hij: "Hier ben ik in Rome. Ik ben zonder ongelukken en zonder veel pijn aangekomen. Ik ben zelfs niet zeeziek geweest. Ik heb de mis opgedragen bij het graf van de heilige Catharina van Siena in de Dominicaanse kerk Santa Maria Sopra Minerva." Na de Eucharistieviering ging hij direct naar de Sint-Pieter en ging op zijn knieën de basiliek binnen. Hij deelde zijn indrukken in een brief. "Als je de Sint-Pieter binnengaat, word je overweldigd door geloof en toewijding, waardoor je wordt opgetild naar Jezus Christus. Woorden hebben niet de kracht uit te drukken wat je in je hart ervaart. Je bent zo trots katholiek te zijn. Ik vond het geweldig om bij het graf van Petrus te bidden en de mis op te dragen in de crypte die al eeuwenlang door de christenen wordt vereerd." Op 20 december werd Pater Aymar naar Paus Pius IX gebracht. Na hun ontmoeting schreef hij aan een vriend: "Ik heb de Heilige Vader gezien. Hij zegende ons en verleende ons kostbare aflaten. Hij was heel vriendelijk. Hij beloofde mijn verzoekschrift te bekijken en zal ons over 2 weken een antwoord geven. Dus nu moeten we bidden." In de 2 weken die volgden, verdubbelde Pater Aymar zijn gebeden. Hij bad vaak in de Sint-Pieter. Over een voorval tijdens een van deze bezoeken vertelde hij eens. Op een dag, het was 5 januari, ging ik naar de Sint-Pieter om te bidden. Het was avond en er waren veel bezoekers. Ik knielde bij een van de pilaren en ging zo op in mijn gebed dat al het lawaai en alle afleiding om mij heen verdwenen. Ik moet vrij lang in deze toestand hebben verkeerd. Toen ik mij weer bewust werd van mijn omgeving, was alles stil. De bezoekers waren vertrokken. Ik draaide mij om weg te gaan en zag de Heilige Vader, geknield op zijn bedstoel, op korte afstand achter mij. Hij stond op het punt te vertrekken. Hij was binnengekomen met zijn gevolg van de Zwitserse garde. Ik werd snel weggeleid door een van de gardisten, die zich schijnbaar ergerde aan het staren van een priester naar de paus. De volgende dag ontving hij de door de paus ondertekende brieven van lof, een document dat de eerste stap markeert naar de volledige goedkeuring van een religieuze congregatie. Die goedkeuring kan pas worden aangevraagd als een congregatie tenminste 3 religieuze gemeenschappen heeft opgericht. Pater Aymar ging meteen terug naar Parijs. Na een retraite van 1 week legde ieder lid van de nieuwe gemeenschap van het Heilige Sacrament zijn geloften af. Op die dag, woensdag 2 maart 1859, kwamen allen bijeen in de kapel. Na het zingen van het Veni Creator, om de zegen van de Heilige Geest af te roepen, sprak Pater Aymar hen toe en plaatste de monstrans met het Heilige Sacrament op het altaar. Vervolgens knielde hij aan het altaar en sprak als eerste aan God zijn geloften uit als religieus van het Heilige Sacrament. De anderen deden daarna op hun beurt hetzelfde. Zo werd het cenakel in de Rue du Faubourg Saint-Jacques het moederhuis van de congregatie van het Heilige Sacrament. De volgende dag vertrok Pater de Cuers naar Marseille om een pand te zoeken voor de vestiging van een tweede communiteit. Beste luisteraars, wij zullen hier voor vandaag het voorlezen beëindigen uit het boek Morgen zal het te laat zijn, over het leven van de heilige Pierre-Julien Aymar, apostel van de Eucharistie. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Maria.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 257. En we lezen samen Jeremia hoofdstuk 52, Obadja en Spreuken hoofdstuk 18, versen 13 tot en met 16. Hiervoor gebruiken wij de Willibrord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma terugvinden en beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, vandaag is de laatste dag van de tijdsperiode ballingschap, waar wij gelezen hebben hoe het volk van God werd weggevoerd in ballingschap. Eerst werden de 10 stammen die in Israël woonden, het noordelijk koninkrijk, weggevoerd door de Assyriërs. En daarna lazen wij hoe de Babyloniërs Jeruzalem en Juda aanvielen en veroverden. In een eerste golf werd de elite van de stad weggevoerd en in een tweede golf werd bijna iedereen weggevoerd, behalve de allerarmsten. We hebben die gebeurtenissen gelezen en wij hebben ook veel tijd gespendeerd met de profeten. De profeten die deze ballingschap voorspelden, ook de profeten die tijdens de ballingschap profeteerden over hoe het volk van God weer zou bevrijd worden en naar Jeruzalem zou terugkeren. Maar ook boeken zoals Judith en boeken zoals Klaagliederen, waar de verwoesting van Jeruzalem gelamenteerd wordt. Vandaag lezen wij nog een laatste profeet in deze tijdsperiode, de profeet Obadja. Hij profeteert tijdens de ballingschap en profeteert aan Edom, aan de stad Edom en haar inwoners. Vanaf morgen lezen wij terug een evangelie. Dan is het nog eens tijd om kort het Oude Testament naast ons te leggen en samen het Nieuwe Testament te lezen. Namelijk het evangelie volgens de heilige Matthäus. En dat zullen wij doen 9 dagen lang. Dan lezen wij het volledig evangelie en ook het resterend gedeelte van hoofdstuk 18 van het boek Spreuken en het volledig hoofdstuk 19. Nadat wij dit evangelie volledig hebben uitgelezen, keren wij terug naar het Oude Testament voor onze voorlaatste tijdsperiode uit het Oude Testament. Dan is het tijd voor de terugkeer. En lezen wij hoe het volk van God terugkeert naar Jeruzalem. Beste luisteraars, vandaag dus nog het laatste hoofdstuk uit Jeremia, de volledige profeet Obadja en enkele versen uit hoofdstuk 18 van het boek Spreuken. Zoals altijd gaan wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

Jeremia hoofdstuk 52. De val van Jeruzalem. Zedekia was 21 jaar toen hij koning werd en hij regeerde 11 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Gamutal en was een dochter van Jeremia uit Libna. Hij deed wat de Heer mishaagt, zoals Jojakim gedaan had. Want de Heer was zo woedend op Jeruzalem en Juda dat hij besloot ze te verstoten. Zo kwam Zedekia in opstand tegen de koning van Babel. In het 9e jaar van zijn regering, op de 10e dag van de 10e maand, trok koning Nebukadnessar van Babel met heel zijn leger op tegen Jeruzalem. Ze sloegen het beleg rondom de stad en wierpen er een wal tegen op. De belegering duurde tot het 11e regeringsjaar van Zedekia. Op de 9e dag van de 4e maand, toen de hongersnood in de stad al zo hoog was geworden dat er voor de bevolking geen brood meer was, werd er een bres in de stadsmuur geslagen. Ofschoon de Chaldeeën rondom de stad lagen, wisten de soldaten te vluchten. In de nacht verlieten ze de stad door de poort tussen de beide muren bij de koninklijke tuin en trokken in de richting van de Araba. Maar het leger van de Chaldeeën ging koning Zedekia achterna en haalde hem in op de vlakte van Jericho, nadat zijn hele leger uiteengevallen was. Ze namen hem gevangen en brachten hem naar de koning van Babel in Ribla, in het gebied van Hamat. Deze sprak het vonnis over hem uit. De koning van Babel liet de zonen van Zedekia voor zijn ogen afslachten. Ook de edelen van Juda liet hij in Ribla uitmoorden. Zedekia zelf liet hij de ogen uitsteken, in boeien slaan en naar Babel voeren, waar hij hem tot zijn dood in de gevangenis zette. De 10e dag van de 5e maand in het 19e regeringsjaar van koning Nebukadnessar van Babel trok Nebuzaradan, commandant van de lijfwacht en adjudant van de koning van Babel, Jeruzalem binnen. Hij stak de tempel van de Heer, het koninklijk paleis en alle huizen van Jeruzalem in brand. Alle grote gebouwen liet hij in vlammen opgaan. Het leger, onder bevel van de commandant van de lijfwacht, sloopte de muren van Jeruzalem. Behalve de armen werden alle mensen die nog in de stad waren gebleven, degenen die naar de koning van Babel waren overgelopen, en de achtergebleven vaklui, door Nebuzaradan in ballingschap weggevoerd. Alleen de armen van het land liet de commandant van de lijfwacht achter, om te zorgen voor de wijngaarden en akkers. De bronzen zuilen van het huis van de Heer, de onderstellen, en de bronzen zee in het huis van de Heer, sloegen de Chaldeeën stuk, en het brons brachten ze over naar Babel. Ook de potten, scheppen, messen, offerschalen, schotels en alle andere bronzen voorwerpen die voor de eredienst werden gebruikt, namen ze mee. Al het goud en zilver, offerschalen, potten, kandelaars, schotels en kommen, nam de commandant van de lijfwacht zelf mee. Het brons van al die voorwerpen, van de beide zuilen, van de zee met de 12 ossen eronder, en van de onderstellen die koning Salomo voor het huis van de Heer had laten maken, was niet te wegen. Beide zuilen waren 18 el hoog. De omtrek bedroeg 12 el. Ze waren 4 duim dik. Van binnen waren ze hol. Er bovenop rustte een bronzen kapiteel, 5 el hoog. En rondom het kapiteel was een vlechtwerk aangebracht met granaatappels, alles van brons. Ook de tweede zeil was met granaatappels bewerkt. 96 granaatappels hingen vrij. In totaal zaten er 100 in het vlechtwerk. De commandant van de lijfwacht nam de hoge priester Seraja, diens plaatsvervanger Sefania,

Zo werd Juda uit zijn land in ballingschap gevoerd. In het zevende jaar werden door Nebukadnessar 3023 Judeërs in ballingschap weggevoerd. In het achttiende jaar 832 mensen uit Jeruzalem. In het 23e jaar voerde Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, 745 Judeërs in ballingschap weg. In totaal dus 4600 mensen. In het 37e jaar van de ballingschap van koning Jojakin van Juda, op de 25e van de 12e maand, verleende koning Ewil-Merodach van Babel in het jaar van zijn troonsbestijging gratie aan koning Jojakin van Juda. Hij ontsloeg hem uit de gevangenis, verzekerde hem van zijn welwillendheid en gaf hem een ereplaats onder de koningen die met hem in Babel waren. Hij mocht zijn gevangeniskleding afleggen en at voortaan aan de koninklijke tafel, zijn leven lang. In opdracht van de koning van Babel werd dagelijks in zijn onderhoud voorzien. Heel zijn leven, tot aan zijn dood. Obadja. Het visioen van Obadja. Zo spreekt de Heer God tot Edom. Proloog. Wij hebben een boodschap van de Heer gehoord. En een bode is onder de volken rondgestuurd. Vooruit, laat ons tegen Edom ten strijde trekken. Edoms straf. Luister, ik maak u klein onder de volken. U zult diep veracht worden. De trots van uw hart heeft u misleid. U die in de rotskloven woont. U die uw woonplaats in de hoogte vestigt en in uw hart zegt: wie haalt mij omlaag naar de aarde? Al vliegt u zo hoog als de arend en al bouwt u tussen de sterren uw nest. Ik haal u daar vandaan naar omlaag. Godspraak van de Heer. Als de dieven bij u indringen, rovers bij nacht, wat zult u dan te gronde gericht worden? Zij stelen immers alles wat hun van pas komt. En als de druivenplukkers bij u indringen, laten die meer over dan de napluk? Wat zal Esau doorzocht worden? Wat zal men speuren naar zijn verborgen schatten? Tot aan de grens wordt u voortgedreven door al uw bondgenoten. U wordt bedrogen en overweldigd door degenen met wie u in vrede leefde en met wie u uw brood deelde. Zij leggen valstrikken voor u. Er is geen verstand meer in Edom. Op die dag, Godspraak van de Heer. Laat ik de wijzen uit Edom verdwijnen, het verstand uit het bergland van Esau. Uw helden, Teman, zullen de moed verliezen, zodat uit Esau's bergland de mensen worden uitgeroeid. Motivering van de strafuitspraak. Vanwege de moord en het geweld dat uw broeder Jacob is aangedaan, zult u met schande overladen worden, zult u eens en voorgoed worden uitgeroeid. Op de dag dat u zich afzijdig hield, op de dag dat vreemdelingen het leger gevangen wegvoerden, toen buitenlanders de poorten binnendrongen om over Jeruzalem het lot te werpen, hebt u zich gedragen als een van hen? Nee, u moet de dag van uw broeder, de dag van zijn tegenspoed, niet met leedvermaak bezien. Nee, u moet zich niet vrolijk maken over de zonen van Juda op de dag van hun ondergang. U moet geen grote mond opzetten op de dag van hun nood. Nee, u moet de poort van mijn volk niet binnengaan op de dag van zijn ondergang.

ongeluk. Juist u moet zijn rampspoed niet met leedvermaak bezien op de dag van zijn ongeluk. U moet zich niet op zijn rijkdommen werpen op de dag van zijn ongeluk. Nee, u moet niet bij de bressen gaan staan om zijn vluchtelingen af te slachten. En zij die ontsnappen, moet u niet uitleveren op de dag van hun nood. De dag van de Heer. Want de dag van de Heer is nabij en komt over alle volken. Wat u anderen aandoet, wordt u aangedaan. Uw daden komen op uw eigen hoofd neer. Zoals u, mijn volk, op mijn heilige berg hebt gedronken, zo zullen alle volken eeuwig drinken. Zij zullen drinken en wartaal uitslaan en worden alsof ze nooit hadden bestaan. Maar op de berg Sion is er redding voor de ontsnapten. Het zal heilige grond zijn. En het huis Jacob krijgt zijn eigendom terug. Dan is het huis Jacob een vuur, het huis Jozef een vlam en het huis Esau een stoppelveld. Jacob en Jozef steken er de brand in en verteren het, zodat niemand van Esau ontsnapt, want de Heer heeft gesproken. Zij zullen de Negeb bezetten, het bergland van Esau, en de Sephela, het gebied van de Filistijnen. Zij zullen het gebied van Ephraim bezetten en het gebied van Samaria. En Benjamin zal Gilead bezetten. Israëls ballingen worden een legermacht en zullen Kanaan bezetten tot Sarefat toe. De ballingen van Jeruzalem die in Sefarad zijn, zullen de steden van de Negeb bezetten. Op de berg Sion zullen de redders recht spreken over het bergland van Esau. En aan de Heer zal het koningschap toebehoren. Spreuken hoofdstuk 18, versen 13 tot en met 16. Antwoorden voordat je luistert is dwaas en brengt schaamte over een mens. Geestkracht houdt de mens overeind in zijn ziekte. Maar wie kan een teneergeslagen gemoed opbeuren? Het hart dat inzicht heeft, doet kennis op, en het oor van de wijzen zoekt kennis. Iemands steekpenningen banen hem de weg en geven hem toegang tot de aanzienlijken.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 257. En wij hebben zo net Jeremia hoofdstuk 52, het laatste hoofdstuk van Jeremia, Obadja, het volledige boek, en Spreuken hoofdstuk 18, versen 13 tot en met 16 gelezen. Wij sluiten deze leesdag af, de laatste van onze tijdsperiode ballingschap, met een citaat van de heilige Johannes Chrysostomus. Over Jeremia hoofdstuk 52, versen 15 tot en met 16, waar wij lezen hoe enkel de allerarmsten overbleven in Jeruzalem. En zoals Jesaja eerder zei, als de Heer der Heerscharen ons geen nageslacht had nagelaten, zouden wij zijn als Sodom en zouden wij zijn geworden als Gomorra. Hier laat hij nog iets anders zien, namelijk dat zelfs die enkelen niet door hun eigen kracht zijn gered. Ook zij zouden zijn omgekomen en hetzelfde lot hebben ondergaan als Sodom. Dat wil zeggen dat zij volledig zouden zijn vernietigd. Zij van Sodom werden met wortel en tak vernietigd, en er bleef geen enkel overblijfsel van hen over. Ook zij zouden zo zijn geweest, bedoelt hij, als God niet veel goedheid jegens hen had betoond en hen door het geloof had gered. Dit gebeurde ook in het geval van de zichtbare gevangenschap, waarbij de meerderheid gevangen werd genomen en omkwam, en slechts enkelen werden gered. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze leesdag en het einde van de tijdsperiode ballingschap. En dat betekent dat het morgen tijd is voor nog eens een evangelie. Vanaf morgen lezen wij het evangelie volgens de heilige Matthäus. Op dag 258 is dat Matthäus hoofdstukken 1 tot en met 4 en Spreuken hoofdstuk 18 versen 17 tot en met 20. Hartelijk bedankt voor het luisteren en het meelezen. Nog een gezegende dag gewenst. En tot morgen voor het evangelie van de heilige Matthäus.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333. 777.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van Jezus. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op ten hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.
5: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,
2: nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het derde glorierijk mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is

0: Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. O Maria, koningin, bid tot uw geliefde Zoon om ons eeuwig zalig loon. Treed voor uw getrouwen in.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Radio Maria.
1: En zo is het, beste luisteraars, tijd geworden voor het Regina Caeli. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Koningin des hemels, verheug u. Alleluia.
2: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen. Alleluia.
1: Verrezen is zoals hij gezegd heeft. Alleluia.
2: Bid God voor ons. Alleluia.
1: Verheug en verblijd u, maagd Maria. Alleluia.
2: Want de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
1: Laat ons bidden. God, gij hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Jeremia, hoofdstuk 46, versen 1 tot en met 28. Dit woord van de Heer kwam tot de profeet Jeremia met betrekking tot de volken. Met betrekking tot Egypte. Over het leger van farao Neko, de koning van Egypte, dat bij Karkemis aan de Eufraat door koning Nabukadnessar van Babel verslagen werd, in het vierde regeringsjaar van Joachim, zoon van Josia, de koning van Juda. Gereed met schild en rondas, klaar voor de strijd. Span de paarden in, stijg op de wagens. In het gelid, de helmen op, de lansen gescherpt, de pantsers aan. Maar wat gebeurt er? Ze raken in paniek, ze trekken terug. Het machtige leger stort ineen, het slaat op de vlucht. Ontzetting is overal. Godspraak van de Heer. De snelste man kan niet ontvluchten, de dapperste kan niet ontkomen. In het noorden, aan de oever van de Eufraat, struikelen zij en vallen ze neer. Wie rolt daar als de Nijl, als een bruisende stroom? Egypte rolt aan als de Nijl, als een bruisende stroom. Het zegt, daar kom ik, ik zal de aarde overspoelen en steden en inwoners vernietigen. Hop, paarden, wagens, vooruit. Soldaten erop los, kussieten en putiërs, het schild in de hand. Ludieten, de bogen gespannen. Maar deze dag is de dag van de Heer, de God van de machten. De dag dat Hij zich op zijn vijanden wreekt. Het zwaard verslindt alles tot het genoeg heeft, tot het zich zat heeft gedronken aan hun bloed. Want de Heer, de God van de machten, houdt een slachting in het noorden bij de Eufraat. Ga naar Gilead, ga balsem halen, jonkvrouw Egypte. Al uw geneesmiddelen dienen tot niets, uw wonden zijn niet te helen. De volken hebben uw roepen gehoord, de aarde is vol van uw klagen. Want de ene soldaat struikelt over de andere en beiden storten ze neer. Dit woord van de Heer kwam tot de profeet Jeremia, toen koning Nabukadnessar van Babel oprukte tegen Egypte. Meld het in Egypte, geef het door in Migdol, in Nof en Tachpanches, en roep, in het gelid, zet u schrap, want het zwaard verslindt alles in uw omgeving. Waarom is Apis gevlucht? Waarom hield uw sterke God geen stand? Omdat de Heer hem heeft geslagen, totdat hij struikelde en viel. Toen zeiden ze tegen elkaar, we gaan terug naar ons eigen volk, naar ons geboorteland, om aan het moordende zwaard te ontsnappen. En de farao, de koning van Egypte, noemden zij druktemaker die zijn kans voorbij laat gaan. Zo waar ik leef, Godspraak van de Heer, van wie de naam de Heer van de machten is. Zoals de Tabor boven de bergen uitreist en de Karmel zich verheft boven de zee, zo doemt hij op. Maak alles klaar voor de ballingschap, inwoners van Egypte, want Nof wordt een wildernis, een ruïne zonder bewoners. Egypte leek op een prachtige vaars, waar horzels uit het noorden op afkomen. Zijn huurlingen leken op vette kalveren, maar ook zij lieten hun hielen zien. Ze sloegen op de vlucht en hielden geen stand. Want de ongeluksdag, de tijd van hun straf, was gekomen. Egypte kruipt sissend terug als een slang. Nu de legers er tegen oprukken. Met bijlen gewapend komen de houthakkers aan. Ze vellen de bossen die ondoordringbaar leken. Godspraak van de Heer. Talrijker zijn ze dan de sprinkhanen. Ze zijn niet te tellen. Zo wordt Egypte vernederd, overweldigd door een volk uit het noorden. Dit zegt de Heer van de machten, de God van Israël. Ik zal Amon straffen, de God van No, Egypte met zijn goden en koningen, de farao en degenen die op hem vertrouwen. Ik lever hen uit aan degenen die hen naar het leven staan, aan koning Nabucadnessar van Babel en zijn officieren. Maar later zal Egypte weer leven als in vroegere tijden. Godspraak van de Heer. Vrees dus niet, Jacob, mijn dienaar. Wees niet bang, Israël. Ik bevrijd u en uw kinderen uit het verre land van hun gevangenschap. Dan woont Jacob weer ongestoord en veilig, zonder dat iemand hem opschrikt. Wees dus niet bang, Jacob, mijn dienaar. Godspraak van de Heer. Want ik ben bij u. Ik reken af met alle volken waaronder ik u heb verspreid. Maar met u doe ik dat niet. Wel straf ik u zoals u verdient. Ik laat u niet ongestraft.

Jeremia. Hoofdstuk 47, versen 1 tot en met 7. Dit woord kwam van de Heer tot de profeet Jeremia met betrekking tot de Filistijnen, voordat de farao Gaza had ingenomen. Zo spreekt de Heer. Daar rollen wateren aan uit het noorden, een rivier die buiten zijn oevers treedt, en het land en al wat er is overstroomt, steden en inwoners. De mensen schreeuwen het uit. De bewoners beginnen een klaaglied te zingen. Bij het horen van de trappelende hoeven van de hengsten, van de ratelende wagens en de dreunende wielen. De vaders laten hun kinderen in de steek. De moed is weggevloeid. Want de dag is aangebroken dat alle Filistijnen worden vernietigd, dat Tyrus en Sidon worden uitgeroeid tot de laatste man. De Heer vernietigt de Filistijnen, van de afstammelingen van Kreta blijft niemand meer over. Gaza scheert zich kaal, Askelon treurt. Hoe lang gaat u zelf nog wonden toebrengen, laatste van de Enakieten? Ach, zwaard van de Heer, komt u nooit meer tot rust? Ga terug in uw schede, blijf rustig en stil. Hoe kan het tot rust komen als de Heer het uitstuurt tegen Askelon en heel de kust?

Maria. Hoofdstuk 48, versen 1 tot en met 47. Over Moab. Zo spreekt de Heer van de Machten, de God van Israël. Wee Nebo, het is verwoest. Wee Kirjataim, het is veroverd. De vestingen zijn vernederd en neergehaald. Weg is de glorie van Moab. In Gesbon werd zijn ondergang beslist. Dat volk roeien we uit. Dwazen, ook u komt een val. Het zwaard zit u op de hielen. In Choronaim klinkt de kreet. Wat een ramp, wat een vreselijke verwoesting. Moab ligt verpletterd. Zijn geschreeuw dringt door tot in Soar. Men treurt over de ramp op de helling van Luchit. Men klaagt bij de pas van Choronaim. Vlucht, red uw leven, kale struik in de woestijn. U hebt al uw vertrouwen gesteld in uw vestingen, daarom worden ze ingenomen. Chemos gaat de ballingschap in, met zijn priesters en edelen. De verwoester dringt alle steden binnen, niemand ontkomt. De vlakte wordt vernield, het hoogland verwoest, zoals de Heer heeft gezegd. Bouw een graftombe voor Moab, want het wordt een puinhoop. Zijn steden worden een wildernis, waar niemand meer woont. Vervloekt is degene die deze opdracht van de Heer nalatig uitvoert. Vervloekt is de persoon die het zwaard hindert bloed te vergieten. Van jongs af was Moab zonder zorgen. Het was als wijn die rustig ligt op zijn droesem, die nooit in een ander vat werd overgegoten. Nooit ging het in ballingschap. Zo heeft het zijn smaak behouden en zijn aroma niet verloren. Voorwaar de tijd komt, God sprak van de Heer, dat ik mensen op hen afstuur die de wijn overgieten, de vaten leeghalen en de kruiken verbrijzelen. Dan schaamt Moab zich over Chemos, zoals Israël zich geschaamd heeft over Bethel, waarop het vertrouwde. Hoe durft u te zeggen, wij zijn soldaten, dappere soldaten? Moab en zijn steden zijn verwoest. De veelbelovende jeugd is afgeslacht. God sprak van de koning, die de Heer van de Machten is. De ondergang van Moab is dichtbij. Met snelle stappen komt zijn ongeluk dichterbij. Zing dit klaaglied, alle buren, die hem kennen bij zijn naam. Helaas, de machtige scepter, de schitterende staf ligt gebroken. Kom van uw verheven troon af, ga in het vuil zitten, bewoners van Dibon. De verwoester van Moab trekt tegen u op en haalt uw vestingen neer. Ga langs de weg op de uitkijk staan, inwoners van Aroer. Vraag de vluchtelingen die zijn ontsnapt. Wat is er gebeurd? Moab is vernederd, verpletterd. Ween en schreeuw, vertel het bij de Arnon, Moab is verwoest. Het vonnis is geveld over het hoogland, over Golon, Jahas en Mefaat, over Dibon, Nebo en Bet Diblataim, over Kirjataim, Bet Gamul en Bet Meon, over Bo, Keriot en Bosra, over alle steden van Moab, veraf en dichtbij. De hoorn van Moab is afgekapt, zijn kracht is gebroken. God sprak van de Heer. Maak Moab dronken, omdat hij dacht groter te zijn dan de Heer. Dan wentelt hij zich in zijn eigen braaksel en wordt hij op zijn beurt uitgelachen. Hebt u Israël zelf niet uitgelachen? Was het dan een dievenbende dat u zich steeds weer spottend over hem moest uitlaten? Verlaat uw steden, ga in de rotsen wonen, inwoners van Moab. Nestel u als een duif, hoog tegen de rots. Wij hebben gehoord van de hoogmoed, de grote hoogmoed van Moab. Van zijn trots, zijn eigenwaan, zijn arrogantie, zijn aanmatiging. Ik ken zijn verwaandheid,
Godspraak van de Heer. Zijn geklets en wartaal steunt nergens op. Daarom ween ik over Moab. Ik treur over heel Moab. En jammer over de mensen van Kirgeres. Ik rouw meer over u dan over Jazer, wijnstok van Sibma. Uw ranke reikte tot aan de zee. Ze kwamen tot Jazer. Nu heeft de verwoester zich op uw tuinen en wijngaarden gestort. Uit de vruchtbare velden van Moab zijn vreugde en jubel verdwenen. Er is geen wijn meer in de kuipen. De druivenpersers zijn weg. Hun vrolijk lied is beëindigd. De kreten van Gesbon dringen door tot Elale. Tot Jahas weerklinkt het geschreeuw. Van Soar tot Choronaim en Eglat-Selisia. Ook de oase van Nimrim wordt woestijn. Ik maak het Moab onmogelijk om nog langer offers te brengen aan zijn goden op de hoogten. Godspraak van de Heer. Daarom is mijn hart als een fluit die een treurlied speelt over Moab en de mensen van Kirgeres. Want alles wat zij hadden vergaard is verloren gegaan. Alle hoofden zijn kaal, de baarden geschoren, de armen zijn gekerfd, de lendenen in boetekleed gehuld. Overal rouw op de daken en pleinen van Moab. Ik heb Moab verbrijzeld als vaten die nergens voor deugen. Godspraak van de Heer. Ach, hoe jammerlijk is Moab verslagen. Hoe beschaamd wendt hij zich af. Een mikpunt van spot, een schrikbeeld is hij voor heel zijn omgeving. Zo spreekt de Heer. Kijk, de arend stort zich op Moab, de vleugels zijn gespreid. De steden worden ingenomen, de vestingen overmeesterd. Op die dag wordt het hart van Moab soldaten als het hart van een vrouw in haar ween. Als volk wordt Moab uitgeroeid, omdat het zich tegen de Heer heeft verzet. Schrik, kuil en strop wachten u op. Bewoners van Moab, Godspraak van de Heer. Wie vlucht voor de schrik, valt in de kuil. Wie uit de kuil klimt, wordt gevangen in de strop. Dit alles breng ik over Moab in het jaar van de straf. In de schaduw van Gesbon hielden de vluchtelingen uitgeput halt. Een vuur is uit Gesbon geslagen, een vlam uit het huis van Sichon, die de slapen van Moab, de schedel van die druktemakers, verschroeide. Beklaag uzelf, Moab. U bent verloren, volk van Chemos. Uw zonen worden gevangen genomen, uw dochters gaan de ballingschap in. Maar eens zal ik Moab herstellen in zijn vroegere staat. Godspraak van de Heer. Tot zover het oordeel over Moab.

Jeremia. Hoofdstuk 49, versen 1 tot en met 39. Met betrekking tot Amon, zo spreekt de Heer. Heeft Israël geen zonen, geen erfgenamen meer, dat Milkom bezit kon nemen van Gad en zijn volk zich kon vestigen in zijn steden? Op mijn woord, de tijd zal komen dat ik Rabat Amon laat dreunen van gevechtslawaai. God spraak van de Heer. Een verlaten puinhoop wordt het, en al zijn steden gaan in vlammen op. Israël overwint zijn bezetters, zegt de Heer. Jammer, Gesbon, want Ai is verwoest. Ween, vrouwen van Raba. Trek het rouwkleed aan, zing het klaaglied en zwerf rond, met wonden overdekt. Want Milkom gaat in ballingschap met zijn priesters en edelen. Wat roemt u nog op uw kracht, u, kwijnende kracht, verwaande dochter, die zo op uw vestingen vertrouwt, dat u zegt, niemand dringt hier binnen. Van alle kanten laat ik de verschrikkingen over u komen. God spraak van de Heer, de God van de machten. U slaat op de vlucht en niemand die u bij elkaar brengt. Maar later herstel ik Amon in zijn vroegere staat. God spraak van de Heer. Met betrekking tot Edom. Zo spreekt de Heer van de machten. Is er in Teman geen wijsheid meer? Weten de verstandigen geen raad? Is hun inzicht verschraald? Vlucht zo snel mogelijk, verberg u goed, inwoners van Dedan, want rampen breng ik over Esau, als de tijd van de straf is gekomen. Als de druivenplukkers komen, valt er niets meer te oogsten. Als 's nachts de dieven inbreken, vernielen zij alles wat ze willen. Ik plunder zelf Esau helemaal kaal. Ik leg zijn schuilplaats bloot, zodat hij zich nergens kan verbergen. Zijn nakomelingen en verwanten worden uitgeroeid. Niemand van zijn buren zegt, ik zorg voor uw wezen, uw weduwen kunnen op mij vertrouwen. Want, zo spreekt de Heer, ook zij die het niet verdienen, moeten de beker drinken. En u dacht eraan te ontkomen. Dat nooit. Drinken zult u. Ik heb bij mezelf gezworen, God spraak van de Heer, Bozra wordt tot een schrikbeeld, tot een voorwerp van smaad, verlaten en vervloekt. De andere steden zullen een puinhoop blijven. Ik heb van de Heer een boodschap ontvangen. Een bode heeft aan de volken gemeld, verzamelen, trek op tegen Edom, klaar voor de strijd. Ik maak van u een onbetekenend volk, door de mensen veracht. Iedereen had ontzag voor u. Dat heeft u misleid. U bent overmoedig geworden. U hebt zich in de rotsen genesteld en de hoogste heuvels bezet. Maar al is uw nest ongenaakbaar, zoals het nest van de adelaar, ik haal u naar beneden. God spraak van de Heer. Edom wordt tot een schrikbeeld. Iedereen die er doorheen trekt, staat versteld, met stomheid geslagen door alle rampen. Het wordt verwoest, zoals de streek van Sodom en Gomorra, zegt de Heer. Niemand woont er meer, geen mens verblijft er. Zoals een leeuw uit de bossen bij de Jordaan de kudden overvalt, zo jaag ik hen in een oogwenk uiteen en roof de vetste bokken. Want wie is mij waardig? Wie kan mij ter verantwoording roepen? Welke herder kan tegen mij op? Luister daarom naar het besluit van de Heer over Edom, naar zijn plannen met de inwoners van Teman. Ook de jongste dieren worden weggesleept, zodat zelfs de weiden in verwarring zijn. De aarde beeft
door hun dreunende val. Tot aan de Rietzee hoort men hun gejammer. Als een adelaar stijgt hij op en hij stort neer op Bosra, de vleugels gespreid. Op die dag wordt het hart van de soldaten als dat van een vrouw in haar weeën. Met betrekking tot Damascus. Hamad en Arpad staan versteld over de onheilspellende berichten. De zorgen laten hen niet met rust, zoals de zee niet tot rust komt. Damascus heeft de moed verloren en slaat op de vlucht. Het raakt in paniek. Het is overweldigd door angst als een vrouw in haar weeën. Hoe verlaten ligt nu die roemrijke stad, de burcht, zo vol leven? Op die dag sneuvelen de jonge mannen in de straten. De soldaten gaan dood. Godspraak van de Heer van de Machten. Ik steek de vesting Damascus in brand. De burcht van Ben-Hadad gaat op in vlammen. Met betrekking tot Kedar en de koninkrijken van Chazor, die door koning Nabucadnessar van Babel werden veroverd. Zo spreekt de Heer. Trek op tegen Kedar, vernietig de mensen uit het oosten, hun tenten en hun kudden. Alles wat zij bezitten wordt geroofd. Men steelt hun kamelen en schreeuwt tegen hen. Ontzetting overal. Vlucht zo snel mogelijk. Houd u goed verborgen, inwoners van Chazor. Godspraak van de Heer. Want het besluit van koning Nabucadnessar van Babel staat vast. Zijn plannen tegen u liggen klaar. Trek op tegen dat zorgeloze volk dat zich veilig waant. Godspraak van de Heer, dat geen deuren of grendels kent en in afzondering leeft. Hun kamelen worden geroofd, hun talrijke kudden worden buitgemaakt. Ik strooi die mannen met geschoren slapen in alle windstreken uit. Van alle kanten laat ik de ondergang over hen komen. Godspraak van de Heer. Chazor wordt een streek waar jakhalzen huizen, voor altijd een wildernis. Niemand woont er. Geen mens verblijft er. Dit woord van de Heer kwam tot de profeet Jeremia met betrekking tot Elam, in het begin van het koningschap van koning Zedekia van Juda. Zo spreekt de Heer van de Machten. Ik breek de bogen van Elam, hun sterkste wapens. De vier winden stuur ik uit over het land, uit de vier hoeken van de aarde. Daarmee verspreid ik hen in alle windstreken. Bij ieder volk zullen vluchtelingen uit Elam komen. In de strijd met de vijanden die hen naar het leven staan, verpletter ik Elam. Rampen breng ik over hen in mijn felle toren. Godspraak van de Heer. Ik laat hen met het zwaard achtervolgen, totdat ik hen heb vernietigd. Dan richt ik mijn troon op in Elam, en ik zal koningen en edelen ombrengen. Godspraak van de Heer. Maar eens herstel ik Elam in zijn vroegere staat. Godspraak van de Heer.

Jeremia. Hoofdstuk 50, versen 1 tot en met 46. Dit woord heeft de profeet Jeremia gesproken over Babel en het land van de Chaldeeën. Maak het de volken bekend, laat het horen, verkondig overal. Babel is veroverd, Bel is vernederd, Merodak verslagen. Ook de andere goden zijn vernederd, de idolen zijn verpletterd. Een volk is opgerukt uit het noorden en heeft het land tot een wildernis gemaakt, waar niemand meer woont. Mens en dier zijn gevlucht. In die tijd, in die dagen, God sprak van de Heer, gaan Israëlieten en Judeërs weer samen op weg. Onder tranen zoeken zij de Heer, hun God. Zij zullen de weg naar Sion vragen, hun gezichten daarheen gericht. Kom, wij verbinden ons met de Heer in een eeuwig verbond dat nooit wordt vergeten. Mijn volk was een verloren kudde schapen, door zijn herders misleid. Het zwierf rond in de bergen, het raakte verdwaald en vergat haar kooi. Ze was voor iedereen een gemakkelijke prooi. Haar vijanden zeiden, ons treft geen schuld, want zij heeft gezondigd tegen de Heer, tegen de zetel van de gerechtigheid, de hoop van haar vaderen. Vlucht uit Babel, het land van de Chaldeeën. Ga weg als bokken die voor de kudde uitlopen. Machtige volken uit het noorden laat ik gezamenlijk tegen Babel oprukken. Zij belegeren het en nemen het in. Ze schieten als geoefende soldaten en missen hun doel niet. Kasdim

Ze geeft zich over. De torens storten in. De muren vallen om. Dat is de wraak van de Heer. Wreek u dus op haar. Handel met haar zoals ze zelf heeft gehandeld. Vernietig de zaaiers en maaiers van Babel in de tijd van de oogst. Voor het moordende zwaard slaat iedereen op de vlucht en keert naar zijn land terug. Israël is een uit elkaar gedreven kudde, door leeuwen opgejaagd. Eerst is het door de koning van Assur verslonden, daarna heeft koning Nabucadnessar van Babel de botten afgekloven. Daarom, zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Ga ik de koning van Babel en zijn land straffen, zoals ik de koning van Assur gestraft heb. Dan breng ik Israël terug naar zijn weide. Het zal weer grazen op de Karmel en in Bassan, zich te goed doen in het bergland van Ephraim en Gilead. In die tijd, in die dagen, God spraak van de Heer, zoekte men tevergeefs naar de schuld van Israël. De zonden van Juda zijn onvindbaar, want ik schenk vergeving aan hen die ik spaar. Trek op tegen Merataim en de inwoners van Pekot. Steek hen neer, vernietig hen. God spraak van de Heer, doe wat ik u beveel. Krijgsrumoer heerst in het land. Alles kraakt in zijn voegen. De hamer van heel de aarde is gebroken. Babel is een schrikbeeld voor de volken geworden. Voordat u het wist, Babel, zat u gevangen in de strik die u zelf hebt gezet. U zit erin vast, omdat u zich tegen de Heer hebt verzet. De Heer heeft zijn arsenaal geopend en in zijn woede de wapens tevoorschijn gehaald. Wat in het land van de Chaldeeën gebeurt, is het werk van de Heer, de God van de machten. Trek tegen haar op van alle kanten, gooi haar graanschuren open, werp alles op een hoop en vernietig het, tot er niets meer van over is. Maak alle stieren af, voer ze naar de slachtbank. Wee hen, want hun dag, de tijd van hun straf is gekomen. Hoor de vluchtelingen die uit Babel ontkwamen. Ze vertellen in Sion over de wraak van de Heer, onze God, de wraak over zijn tempel. Roep de schutters op tegen Babel, allen die de boog hanteren. Sluit het van alle kanten in, zodat er niemand ontsnapt. Straf het, zoals het verdient. Handel ermee zoals het zelf heeft gehandeld. Want het heeft zich onbeschaamd tegen de Heer, de Heilige van Israël, verzet. Op die dag sneuvelen de jonge mannen in de straten. De soldaten komen om. God spraak van de Heer. Ja, ik kom eraan, onbeschaamde. God spraak van de Heer, de God van de machten. Uw dag, de tijd van uw straf is gekomen. De onbeschaamde struikelt en valt, en niemand helpt hem. Ik steek zijn steden in brand. Het vuur verslindt heel de omgeving. Zo spreekt de Heer van de machten. Israëlieten en Judeërs worden onderdrukt. De vijand die hen wegvoerde, houdt hen vast en wil hen niet laten gaan. Maar hun verlosser is sterk. Zijn naam is de Heer van de machten. Hij neemt het zelf voor hen op. Hij herstelt de rust op de aarde. Maar over de inwoners van Babel brengt hij onrust. Het zwaard treft de Chaldeeën, God spraak van de Heer. De inwoners van Babel zijn edelen en wijzen. Het zwaard treft zijn waarzeggers. Ze raaskallen. Het zwaard treft zijn soldaten. Ze verstijven van schrik. Het zwaard treft zijn paarden en wagens. Zijn huurlingen worden als vrouwen. Het zwaard treft zijn rivieren. Ze drogen uit.

want het was een land van idolen, door hun afgoden zijn ze verblind. Nu wonen er spoken en geesten en leven er struisvogels. Het wordt nooit meer bewoond. Het wordt als de streek van Sodom en Gomorra, die door God is verwoest. Godspraak van de Heer. Niemand woont er, geen mens verblijft er. Daar komt een volk uit het noorden, een grote natie met machtige koningen van het einde van de aarde. Zij omklemmen sabel en boog. Meedogenloos is dit volk, zonder medelijden. Als het geraas van de onstuimige zee is de hoefslag van hun aanstormende paarden. Ze staan in slagorde opgesteld voor de strijd, tegen u, dochter Babel. De koning van Babel ontving dit bericht en zijn handen verslapten. Angst greep hem aan, zoals pijn een vrouw in haar ween. Zoals een leeuw uit de bossen bij de Jordaan de kudden overvalt, zo jaag ik hen in een oogwenk uiteen en roof de vetste bokken. Want wie is mij waardig? Wie kan mij ter verantwoording roepen? Welke herder kan tegen mij op? Luister daarom naar het besluit van de Heer over Babel. Luister naar zijn plannen met het land van de Chaldeeën. Ook de jongste dieren worden weggesleept, zodat zelfs de weiden in verwarring zijn. Toen werd gemeld, Babel is gevallen, beefde de aarde. Het gejammer drong door tot alle volken.

Jeremia. Hoofdstuk 51, versen 1 tot en met 64. Zo spreekt de Heer. Ik laat over Babel en de inwoners van Lepkamai een vernielende storm opsteken. Ik zend op Babel mensen af die het land als koren gaan zeven en het leeg achterlaten. Als de onheilsdag aanbreekt, belegeren ze de stad. Voor niets spannen zijn schutters hun bogen. Voor niets worden de wapens opgenomen. Spaar de soldaten niet en vernietig het hele leger. Ze sneuvelen in het land van de Chaldeeën. Ze liggen doorstoken in de straten. Maar Israël en Juda worden door hun God, de Heer van de machten, niet als weduwen achtergelaten, ondanks hun schuld tegenover de heiligen van Israël. Ga, red uw leven, vlucht uit Babel, anders komt u om door zijn schuld. Want het moment voor de wraak is gekomen. De Heer vergeldt Babel zoals het verdient. Babel was in de hand van de Heer als een gouden beker waar de hele aarde zich aan bedronk. Alle volken dronken de wijn en verloren er hun verstand bij. Nu is Babel gevallen. Onverwachts is het verwoest. Zing een klaaglied, neem balsem mee voor zijn wonden. Misschien is het nog te genezen. Wij hebben Babel verzorgd, maar het was niet meer te genezen. Ga de stad uit, terug naar uw land. Want haar schuld reikt tot de hemel, tot hoog in de wolken. De Heer heeft ons verlossing gebracht. Wij zullen in Sion vertellen wat de Heer onze God heeft gedaan. Scherp de pijlen, houd de schilden klaar. De Heer heeft de koning van de Meden aangezet om Babel te verwoesten. Dat is de wraak van de Heer over de verwoesting van zijn tempel. Plant de standaard voor de muren van Bel. Versterk de bewaking. Zet wachtposten uit. Leg troepen in een hinderlaag. Want de Heer voert de bedreigingen tegen de inwoners van Babel uit. U woont in een waterrijk land. U bezit grote rijkdom. Maar nu is het einde gekomen. Uw levensdraad wordt afgeknipt. De Heer van de machten heeft bij zichzelf gezworen: uw land wordt overstroomd met mensen, talrijk als sprinkhanen. Ze heffen de triomfkreet over u aan. Hij vormde de aarde door zijn kracht, bracht in zijn wijsheid de wereld tot stand, spande kundig de hemel. Zijn donder dreunt, het water ruist neer uit de hemel. Wolken haalt hij op van het einde van de aarde. Bij de regen smeet hij bliksems. Hij roept de wind uit zijn schuren tevoorschijn. De mensen staan verstomd. Ze begrijpen het niet. De goudsmid schaamt zich over zijn beelden. Zijn gietsels zijn leugens. Ze bezitten geen levenskracht. Ze betekenen niets. Ze zijn bespottelijk maakwerk. Als de tijd van de straf komt, zullen ze te gronde gaan. De God van Jacob is niet zoals zij. Hij is schepper van het heelal en Israël is zijn eigen bezit. Zijn naam is de Heer van de machten. Mijn hamer, mijn oorlogswapen bent u geweest. Met u verbrijzelde ik volken. Met u sloeg ik koninkrijken neer. Met u verbrijzelde ik paarden en ruiters, wagens en menners, mannen en vrouwen, grijsaards en kinderen, jongens en meisjes, herders en kudden, boeren en ossen, bestuurders en staatshoofden. Maar nu zal ik Babel en de inwoners van Chaldea openlijk straffen voor het kwaad dat zij Sion hebben aangedaan. Godspraak van de Heer. Ik kom op u af, berg van verderf, die de hele aarde hebt bedorven. Godspraak van de Heer. Ik hef mijn hand tegen u op,
Ik werp u van de rotsen naar beneden en maak van u een verschroeide berg. Men kapt geen hoeksteen of fundament meer uit u. U zult voor altijd een wildernis zijn. God sprak van de Heer. Plant de standaard op aarde, blaas de bazuin bij alle volken. Maak ze klaar voor de strijd, roep de koninkrijken tegen haar op. Ararat, Mini en Askenas. Laat de schrijvers nagaan of niemand ontbreekt. Laat de paarden aanrukken als een leger sprinkhanen. Maak de volken klaar voor de strijd. De koning van de Meden, zijn bestuurders en regenten en heel het land waarover hij heerst. De aarde siddert en beeft, want de Heer voert zijn plannen tegen Babel uit. Het land wordt een schrikbeeld zonder bewoners. De soldaten van Babel stoppen met de strijd. Ze verschansen zich in ontoegankelijke burchten. Hun kracht begeeft het. Ze worden als vrouwen. De huizen staan in brand, de grendels en poorten zijn verbroken. De ene bode komt na de andere. De boodschappers volgen elkaar op om de koning van Babel te melden: de stad is veroverd. De doorwaadbare plaatsen zijn bezet. Het moerasriet is platgebrand. De soldaten zijn in paniek. Zo spreekt de Heer van de Machten, Israëls God. Babel lijkt op een dorsvloer die moet worden aangestampt. Het is tijd voor de oogst. Koning Nabucodonosor van Babel heeft van mij gegeten en geschranst. De lege schotel heeft hij laten staan. Hij heeft mij opgeslokt als een monster, zijn buik met lekkernijen gevuld en mij dan weggegooid. Het geweld dat mij is aangedaan zal Babel treffen, zegt de bevolking van Sion. Mijn bloed over de inwoners van Kasdim, zegt Jeruzalem. Daarom spreekt de Heer: ik neem het voor u op, ik zal u wreken. Zijn stromen leg ik droog, zijn bronnen droog ik uit. Babel wordt een puinhoop, een plaats waar de jakhalzen wonen, een schrikbeeld, een mikpunt van spot, zonder bewoners. Ze brullen wel als jonge leeuwen, ze grommen als welpen, maar als ze prikkelbaar zijn, richt ik een drinkgelag aan. Ik voer hen dronken tot ze lallen. Dan vallen ze voorgoed in slaap, om nooit meer te ontwaken. God sprak van de Heer. Als lammeren leid ik hen naar de slachtbank, als rammen en bokken. Ach, Sesak is ingenomen. De roem van de aarde is veroverd. Ach, Babel is bij de volken tot een schrikbeeld geworden. De zee heeft Babel bedolven. Het is overspoeld door de bruisende golven. Alle steden zijn tot een schrikbeeld geworden. Het land is uitgedroogd en dor. Een streek waar niemand woont. Geen mens wil er komen. Mijn straf treft Bel, de god van Babel. Wat hij opslokte, haal ik uit zijn mond. Er stromen geen volken meer naar hem toe. De muren van Babel zijn omvergehaald. Ga hier weg, mijn volk. Red uw leven van de brandende toren van de Heer. Aarzel niet en wees niet bang voor de geruchten in het land. Het ene jaar gaat dit gerucht, het jaar daarop weer een ander. Het land is vol geweld. Machthebber staat op tegen machthebber. Geloof mij, de tijd komt dat ik de afgoden van Babel afstraf. Heel het land wordt vernederd, overal liggen de gesneuvelden. Wanneer de verwoesters aanrukken uit het noorden, juichen hemel en aarde en alles wat ze bevatten over de ondergang van Babel. God sprak van de Heer. Babel valt, als vergelding voor de doden van Israël, zoals over de hele aarde doden zijn gevallen voor Babel. U die aan het zwaard bent ontsnapt,
Loop door, blijf niet staan. Denk al van verre aan de Heer. Houd Jeruzalem in uw gedachten. Wij waren vernederd. Hoe schaamden wij ons? Toen wij hoorden dat vreemden binnendrongen in het heiligdom en het huis van de Heer onteerden. De tijd komt, God sprak van de Heer, dat ik mij op zijn afgoden wreek en dat de gewonden kermen over het hele land. Al stijgt Babel op naar de hemel, al verheft het zijn macht nog zo hoog. Ik zend er de verwoesters op af. God sprak van de Heer. Jammerkreten weer klinken in Babel en in heel het land van de Chaldeeën. Het is de Heer die Babel verwoest en al het lawaai laat zwijgen. Hoe hoog de golven zich ook verheffen, hoe luid zij ook mogen rumoeren. Over Babel komt de verwoesting. Zijn soldaten worden gevangen genomen, hun bogen worden gebroken, want de Heer is een God van vergelding die loon geeft naar werken. Zijn edelen en wijzen, zijn bestuurders en staatshoofden, zijn soldaten voer ik dronken. Ze vallen voorgoed in slaap en ze zullen nooit meer ontwaken. God sprak van de koning, Heer van de machten, is zijn naam. Zo spreekt de Heer van de machten. De dikke muren van Babel worden afgebroken. De hoge poorten gaan op in vlammen. De volken hebben zich voor niets uitgesloofd. Hun inspanning gaat op in het vuur. Aan de hofmaarschalk Seraja, de zoon van Neria, zoon van Machsea, die met koning Sedekia van Juda in zijn vierde regeringsjaar naar Babel ging, gaf de profeet Jeremia de volgende opdracht mee. Nadat hij alle rampen die over Babel zouden komen, alles wat hier over Babel geschreven staat, had opgetekend, zei hij tegen Seraja: wanneer u in Babel komt, moet u dit alles voorlezen. U moet zeggen: Heer, u hebt aangekondigd dat u deze stad zult verwoesten, zodat er niemand meer woont, mens noch dier, en dat ze voor altijd een wildernis wordt. Als u alles hebt voorgelezen, bind dan deze profetie vast aan een steen, gooi die in de Eufraat en zeg: zo zal Babel zinken, het komt de rampen die ik over de stad breng, nooit meer te boven. Tot zover de woorden van Jeremia.

Jeremia. Hoofdstuk 52, versen 1 tot en met 34. Zedekia was 21 jaar toen hij koning werd en hij regeerde 11 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Gamutal en was een dochter van Jirmea uit Libna. Hij deed wat de Heer mishaagd, zoals Jojakim gedaan had. Want de Heer was zo woedend op Jeruzalem en Juda dat hij besloot ze te verstoten. Zo kwam Zedekia in opstand tegen de koning van Babel. In het 9e jaar van zijn regering, op de 10e dag van de 10e maand, trok koning Nabucadnessar van Babel met heel zijn leger op tegen Jeruzalem. Ze sloegen het beleg rondom de stad en wierpen er een wal tegen op. De belegering duurde tot het 11e regeringsjaar van Zedekia. Op de 9e dag van de 4e maand, toen de hongersnood in de stad al zo hoog was geworden dat er voor de bevolking geen brood meer was, werd er een bres in de stadsmuur geslagen. Ofschoon de Chaldeeën rondom de stad lagen, wisten de soldaten te vluchten. In de nacht verlieten ze de stad door de poort tussen de beide muren bij de koninklijke tuin en trokken in de richting van de Araba. Maar het leger van de Chaldeeën ging koning Zedekia achterna en haalde hem in op de vlakte van Jericho, nadat zijn hele leger uiteengevallen was. Ze namen hem gevangen en brachten hem naar de koning van Babel in Ribla, in het gebied van Hamat. Deze sprak het vonnis over hem uit. De koning van Babel liet de zonen van Zedekia voor zijn ogen afslachten. Ook de edelen van Juda liet hij in Ribla uitmoorden. Zedekia zelf liet hij de ogen uitsteken, in boeien slaan en naar Babel voeren, waar hij hem tot zijn dood in de gevangenis zette. De 10e dag van de 5e maand, in het 19e regeringsjaar van koning Nabucadnessar van Babel, trok Nebuzaradan, commandant van de lijfwacht en adjudant van de koning van Babel, Jeruzalem binnen. Hij stak de tempel van de Heer, het koninklijk paleis en alle huizen van Jeruzalem in brand. Alle grote gebouwen liet hij in vlammen opgaan. Het leger, onder bevel van de commandant van de lijfwacht, sloopte de muren van Jeruzalem. Behalve de armen werden alle mensen die nog in de stad waren gebleven, degenen die naar de koning van Babel waren overgelopen en de achtergebleven vaklui, door Nebuzaradan in ballingschap weggevoerd. Alleen de armen van het land liet de commandant van de lijfwacht achter om te zorgen voor de wijngaarden en akkers. De bronzen zuilen van het huis van de Heer, de onderstellen en de bronzen zee in het huis van de Heer sloegen de Chaldeeën stuk, en het brons brachten ze over naar Babel. Ook de potten, scheppen, messen, offerschalen, schotels en alle andere bronzen voorwerpen die voor de eredienst werden gebruikt, namen ze mee. Al het goud en zilver, offerschalen, potten, kandelaars, schotels en kommen nam de commandant van de lijfwacht zelf mee. Het brons van al die voorwerpen, van de beide zuilen, van de zee met de 12 ossen eronder en van de onderstellen die koning Salomo voor het huis van de Heer had laten maken, was niet te wegen. Beide zuilen waren 18 el hoog. De omtrek bedroeg 12 el. Ze waren 4 duim dik, van binnen waren ze hol. Erbovenop rustte een bronzen kapiteel, 5 el hoog. En rondom het kapiteel was een vlechtwerk aangebracht met granaatappels, alles van brons. Ook de tweede zuil was met granaatappels bewerkt. 96 granaatappels hingen vrij. In totaal zaten er 100 in het vlechtwerk. De commandant van de lijfwacht nam de hoge priester Seraja, diens plaatsvervanger Sefania en de 3 dorpelwachters gevangen. Bovendien nam hij in de stad een kamerheer gevangen die het bevel voerde over een legerafdeling. 5 ambtenaren van het hof,
die zich nog in de stad bevonden, de schrijver van de opperbevelhebber die het volk van het land onder de wapenen riep, en 60 man uit het volk van het land die zich nog in de stad bevonden. Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, nam hen gevangen en voerde hen naar de koning van Babel in Ribla. Deze liet hen in Ribla, in de streek van Hamat, ter dood brengen. Zo werd Juda uit zijn land in ballingschap gevoerd. In het 7e jaar werden door Nabucadnessar 3023 Judeërs in ballingschap weggevoerd. In het 18e jaar 832 mensen uit Jeruzalem. In het 23e jaar voerde Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, 745 Judeërs in ballingschap weg. In totaal dus 4600 mensen. In het 37e jaar van de ballingschap van koning Joachim van Juda, op de 25e van de 12e maand, verleende koning Evil-Merodak van Babel, in het jaar van zijn troonsbestijging, gratie aan koning Joachim van Juda. Hij ontsloeg hem uit de gevangenis, verzekerde hem van zijn welwillendheid en gaf hem een ereplaats onder de koningen die met hem in Babel waren. Hij mocht zijn gevangeniskleding afleggen en at voortaan aan de koninklijke tafel, zijn leven lang. In opdracht van de koning van Babel werd dagelijks in zijn onderhoud voorzien, heel zijn leven, tot aan zijn dood.

Klaagliederen. Hoofdstuk 1, verzen 1 tot en met 22. Ach, hoe eenzaam is de dichtbevolkte stad. De heerseres over de volken is nu een weduwe. De vorstin van de gewesten is nu ondergeschikt. Iedere nacht weent zij hardop, de tranen stromen over haar wangen. Geen van haar minnaars komt haar nog troosten. Alle vrienden werden ontrouw, nu zijn ze haar vijanden. Geknecht, onderdrukt en verbannen leeft Juda onder de volken. Ze vindt geen rust. Door de achtervolgers werd ze ingehaald en in het nauw gedreven. Hoe troosteloos zijn de wegen naar Sion, er komen geen feestgangers meer. De poorten liggen in puin, de priesters klagen, de meisjes treuren, de stad is rampzalig. De overheersers zijn gelukkig, de stad is in hun macht. Vanwege haar vele misdaden heeft de Heer haar geslagen. De kinderen lopen gevangen voor de vijand uit, de trots van Sion is uit haar verdwenen. Haar edelen zijn als herten zonder voedsel. Uitgeput lopen ze voor de jagers uit. Jeruzalem blijft denken aan de rampen van de verbanning en de rijkdom van vroeger. Het zwaard van de vijand sloeg de bewoners neer. Ze werden door niemand gesteund, ze werden bespot in hun ondergang. Vanwege haar zonde werd Jeruzalem een mikpunt van spot. Haar vereerders zagen haar naaktheid, nu verachten ze haar. Ze lijdt daaronder en wendt zich af. Haar kleed is besmeurd, aan deze afloop had zij nooit gedacht. Hoe diep is ze gezonken, niemand die haar troost. Heer, zie mijn ellende, want de vijand triomfeert. De vijand legde beslag op haar rijkdommen. De heidenen zag zij haar heiligdom binnendringen, al had u hun de toegang daartoe ontzegd. Haar bewoners lijden en zoeken naar voedsel. Zij ruilen hun schatten voor eten om weer op krachten te komen. Heer, zie, ze spotten met mij. Iedereen die voorbij komt, zie het lijden dat ik moet dragen, het lijden dat de Heer mij aandeed op de dag van zijn toorn. Wie heeft ooit zo geleden? Uit de hemel slingerde hij zijn bliksem die door merg en been ging. Hij spande een net voor mijn voeten en dreef mij terug. Eenzaam maakte hij mij, doodziek, iedere dag. Zwaar weegt het juk van mijn zonde dat zijn hand op mij legt. Het drukt op mijn nek, mijn kracht is gebroken. De Heer leverde mij uit aan machten, voor mij zijn ze onweerstaanbaar. Alle dapperen heeft de Heer uit de stad verdreven. Op een tijd door hemzelf bepaald, heeft hij de elite vernietigd. De Heer heeft de maagd, de dochter van Juda, in de wijnpers vertrapt. Dus kan ik alleen maar wenen. Mijn ogen storten beken van tranen. Troost en hulp zijn ver te zoeken. Mijn kinderen zijn wees geworden. De vijand heerst over hen. Sion strekte de handen, maar niemand kwam haar troosten. De Heer riep de vijanden in de omgeving op tegen Jacob. Van hen kan Jeruzalem slechts spot verwachten. Toch staat de Heer in zijn recht, want ik kwam tegen hem in verzet. Volken, hoor, zie hoe ik lijd. Jongens en meisjes zijn gevangen weggevoerd. Ik heb om mijn minnaars geroepen, maar ze lieten mij in de steek. Mijn priesters en de oudsten zochten, omkomend van de honger, de stad af naar eten om in leven te blijven. Heer, zie mijn ellende. Zie hoe mijn ingewanden branden. Binnen in mij keert mijn hart zich om, want mijn verzet was hardnekkig. Buiten rooft het zwaard mijn kinderen, binnen woedt de dood. Mijn vijanden horen mij zuchten, er is niemand die mij troost. Toen zij van mijn ongeluk hoorden, juichten ze toe wat u deed. Dit is de dag door u bepaald, ditzelfde lot dat hen treft. Sla ook acht op hun slechtheid en doe ook met hen wat u vanwege al mijn zonden met mij hebt gedaan. Zo vaak moet ik zuchten. Mijn hart is doodziek.

0: Maria-maand en bij Radio Maria ook de Mariathon-maand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
1: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit

Klaagliederen. Hoofdstuk 2, verse 1 tot en met 22. Ach, de Heer heeft in zijn woede Sion in duisternis gehuld. De pracht van Israël van hemel naar aarde verwezen. Hij dacht op de dag van zijn toorn niet meer aan zijn voetbank. Meedogenloos heeft de Heer het gebied van Jacob verwoest en in zijn toorn maaide hij de sterkten van Juda neer. Eerloos zijn rijk en bestuurders op de aarde geworpen. Sierend van toorn heeft hij de macht van Juda gebroken. Zijn hand trok hij in het zicht van de vijand terug. Zijn toorn tegen Jacob is als een laaiend vuur dat alles verteert. Als een vijand spande hij met vaste hand de boog. Als een vijand vermoorde hij iedereen die Sion het dierbaarst was. Zijn kwaadheid kwam als een vuur over haar tenten. De Heer was als een vijand. Israël heeft hij vernietigd. De burchten verwoest, de vestingen gesloopt. Daarom kon Juda slechts zuchten en klagen. De Heer verwoestte zijn woning en haalde zijn plaats van samenkomst neer. Hij maakte in Sion een eind aan feesten en sabbat en verwierp koning en priester in grimmige toorn. De Heer heeft zijn altaar verlaten, zijn heiligdom prijsgegeven. De muren van de vesting heeft hij aan de vijand overgeleverd. Zijn geroep weerklonk in het huis van de Heer, alsof het een feestdag was. De Heer was vastbesloten de muren van Sion omver te halen. Hij spande het meetlint erover en verwoestte tenslotte alles. De muren stortten ineen, de wallen vielen om. De poorten zijn gevallen, de grendels gebroken, rijksgrootte en koning zijn verspreid, zodat er geen leiding meer is. Ook krijgen de profeten van de Heer geen openbaring meer. Zwijgend zitten de oudsten van Sion op de grond, in zakken gekleed en met as op het hoofd. Jeruzalems meisjes laten het hoofd hangen. Mijn ogen zijn moe van geween, mijn ingewanden branden. De moed is mij ontnomen, mijn volk is hard geslagen. Kinderen en zuigelingen sterven op straat. Zij vragen hun moeder nog, waar is het brood en de wijn? Maar vochten, gewond met de dood, in de straten van de stad en stierven op de schoot van hun moeder. Wat kan ik nog zeggen? Waarmee kan ik u vergelijken, Jeruzalem? Wat kan ik nog aanvoeren om u te troosten, Sion? Uw wonden zijn zo groot als de zee en er is niemand die u geneest. De visioenen van uw profeten zijn leugen en bedrog. Ze roepen geen schuldbesef op en wenden de rampen niet af. Waardeloos en misleidend zijn hun orakels. Alle voorbijgangers slaan de handen ineen. Hoofdschuddend en verstomd over Jeruzalem zeggen ze: was u die volmaakte schoonheid, die vreugde op aarde? In hun grootspraak spotten uw vijanden brutaal met u. Grinnikend zeggen zij: eindelijk is het vernietigd. Nu we dit mochten beleven, is onze hoop vervuld. Eindelijk zijn toch de plannen waarmee hij sinds lang had gedreigd, genadeloos door de Heer ten uitvoer gebracht en heeft hij verwoest. De vijand heerst over u met macht en triomf. Roep met uw hart de Heer aan, de schutsmuur van Sion. Houd niet op met wenen. Geef uw ogen geen rust en geef uw tranen de vrije loop dag en nacht. Roep de hele nacht de Heer aan, stort uw hart uit als water. Bid, met de handen geheven, voor het leven van uw kinderen die nu op de hoeken van de straten van honger verkwijnen. Heer, hebt u ooit iemand zo behandeld? Hoe konden de moeders de kinderen eten die ze beminden? Waarom zijn in het heiligdom van de Heer profeten en priesters gedood? Kinderen en ouden van dagen liggen in het stof van de straten. Meisjes en jongens zijn neergeslagen door het zwaard, zonder genade uitgemoord op de dag van uw toorn.
Overal vandaan hebt u verschrikking uitgenodigd, als voor een feest. Aan de felle toren van de Heer kon niemand ontsnappen. Degene die ik met zorg heb grootgebracht, werd door de vijand gedood.

Klaagliederen. Hoofdstuk 3, verse 1 tot en met 66. Hoe heb ik onder de slagen van zijn toorn geleden? In de donkerste duisternis heeft hij mij gedreven. Hij keert zich tegen mij, elke dag weer. Mijn vlees en mijn huid teren weg. Hij heeft mijn beenderen gebroken. Een muur van bitter lijden heeft hij om mij heen gebouwd. Hij liet mij in duisternis wonen, als dood voor altijd. Hij sloot mij in, zwaar geboeid, en ik kon nergens meer heen. Hoe ik ook schreeuwde en riep, hij hoorde mijn smeekbidden niet. Mijn weg heeft hij opengebroken, met stenen versperd. Hij loerde op mij als een beer, als een leeuw vanuit zijn schuilplaats. Al mijn wegen verwoestte hij, één braakland, één woestenij. Hij spande zijn boog en richtte zijn pijlen op mij, zijn hele koker met pijlen schoot hij op mij leeg. Elke dag lacht mijn volk mij met spotliedjes uit.

er steeds aan denken, het weegt op mij als een last. Ik prent het mij desondanks in, dat geeft mij hoop. Zonder einde is de genade van de Heer, onuitputtelijk is zijn medelijden. Uw grote trouw is iedere ochtend weer nieuw. Ik ben van de Heer, zegt mijn hart, hij blijft mijn hoop. Goed is de Heer voor degene die hoopt, voor iedereen die hem zoekt. Het is goed om in stilte op redding van de Heer te wachten. Het is goed om zijn juk van jongs af te dragen. Hij zit eenzaam en zwijgt als de Heer het oplegt. Het gezicht naar de grond, maar uitkomst verwachtend. Hij biedt zijn wang aan wie hem slaat. Hij laat zich bespotten, want hij weet dat de Heer niet voor altijd verstoot, dat hij verdriet geeft, maar zich ook genadig weer ontfermt. Hij bedroeft en vernedert niet voor eigen plezier. Maar als in welk land dan ook de gevangenen vertrapt worden, voor het gezicht van de Allerhoogste het recht van mensen wordt verkracht en hun onrecht wordt aangedaan in hun zaak, ziet de Heer dat niet. Wie spreekt er als het niet op het bevel van de Heer is? Ontstaat niet het goed en het kwaad op het bevel van de Allerhoogste? Wat klaagt de mens als hij leeft, ondanks zijn zonde? Laten wij naar ons eigen gedrag kijken en teruggaan naar de Heer, niet met de hand, maar met het hart gericht op God in de hemel. Wij waren ontrouw en opstandig. U vergaf het ons niet. Woedend hebt u ons vervolgd en ons zonder genade gedood. U hebt zich in wolken gehuld, ons gebed drong niet tot u door. Uitvaagsel onder de volken maakt u van ons. Onze vijanden sperren hun muil open tegen ons. Een dodelijke schrik, ondergang en vernieling overviel ons. Mijn oog stort stromen van tranen. Mijn volk ging ten onder. Mijn tranen blijven stromen en zonder ophouden ween ik, totdat de Heer vanuit de hoge hemel naar mij omziet. Mijn ogen doen pijn van het wenen over mijn stad. Als een vogel joeg de vijand mij op, ik weet niet waarom, en gooide mij levend in de put en bedolf mij onder stenen. Het water steeg boven mij en ik riep, ik ben verloren. Uit de diepte van de put riep ik uw naam aan. Heer, u hebt mijn roepen gehoord. Blijf niet doof voor mijn klacht. U hebt mij verhoord en u hebt gezegd, wees niet bang. U bent voor mij opgekomen en u, Heer, hebt mijn leven gered. U hebt mijn onderdrukking gezien, Heer, en mij recht verschaft. U hebt hun wraakzucht doorzien, hun samenzweringen tegen mij. U hebt gehoord hoe ze mij beledigen, Heer. U hebt hun samenzweringen gezien. Mijn vijanden zweren iedere dag tegen mij samen. Kijk, of zij zitten of staan, ze spotten met mij. Vergeld hun toch, Heer, wat ze mij hebben misdaan. Verblind hun hart en geest en breng uw vloek over hen. Vervolg hen in uw toren, Heer, vaag hen weg van de aarde.

Klaagliederen. Hoofdstuk 4, verse 1 tot en met 22. Ach, dof is het goud en glansloos is dit edel metaal. Op iedere straathoek liggen de kostbaarste stenen. Ach, de edelste zonen van Sion, meer waard dan louter goud, zijn nu slechts aarden kruiken, werk van pottenbakkers. De jakhals is nog bereid haar jongen te voeren, mijn volk echter misdraagt zich als de struisvogel in de woestijn. De tong van de zuigeling kleeft van dorst aan het gehemelte vast. De kinderen roepen om brood, maar niemand breekt het voor hen. De smulpapen van vroeger teren weg in de straten. Degenen die op purperen kussens lagen, zitten nu in het vuil. De schuld van mijn volk is groter dan de zonde van Sodom, dat ineens werd verwoest zonder tussenkomst van de mensen. Hoe schitterden zijn jonge mannen als sneeuw en glansden zij als melk. Hun lichaam was rood als koraal, hun aangezicht straalde als saffier. Nu zien ze zwarter dan roet, op straat herkent men hen niet. Ze zijn nu vuil over been en uitgedroogd als brandhout. Doodgaan door het zwaard was beter dan sterven van honger, want dan kwijnt men langzaam weg, uitgemergeld door voedselgebrek. Moeders, vol tedere zorg, kookten hun eigen kinderen als voedsel in hun nood tijdens de ondergang van mijn volk. De Heer heeft zijn woede gekoeld en zijn razernij losgelaten. Zijn vuur, in Sion ontstoken, heeft de stad tot de grond verteerd. Koningen en bewoners van de aarde konden niet geloven dat de vijand zou binnendringen in Jeruzalems poorten. Al deze rampen ontstonden uit de zonde van de profeten en de misdaden van de priesters. Ze vergoten rechtvaardig bloed in de stad. Als blinden en met bloed besmeurd dwalen zij nu door de straten. Niemand is er die het waagt hun kleren nog aan te raken. Uit de weg, een onreine, roept men, ga hem uit de weg en raak hem niet aan. Laat ze hun heil ergens anders zoeken, hier kunnen ze niet blijven. De Heer zelf heeft hen verjaagd, hij kijkt niet meer naar hen om. Er is geen ontzag meer voor de priesters, geen medelijden met oude vandaag. Wij bleven uitzien naar hulp, maar alles was tevergeefs. Als wachters keken wij uit naar een volk dat niet kan helpen. Waar wij gingen, werden wij bespied. In het openbaar werden wij niet meer geduld. Onze dagen bleken geteld, het einde is inderdaad gekomen. Onze achtervolgers kwamen sneller dan arenden uit de lucht. Ze joegen ons na in de bergen, belaagden ons in de woestijn. De gezalfde van de Heer, ons leven, is in hun vangkuil gevallen. En wij dachten nog wel, in zijn schaduw leven wij onder de volken. Wees nu maar opgewekt, Edon, en bewoners van Us, wees blij, de kelk zal ook u niet voorbij gaan. Dronken en naakt blijft u liggen. Sion, uw straf is afgelopen. Hij zal u nooit meer verbannen. Maar uw zonde, Edom, legt hij bloot. Met uw misdaden rekent hij af.